De brief van Jacobus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 27. Jacobus, dienstknecht van God en de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Broeders en zusters, beschouw u als heel gelukkig wanneer u in allerlei beproevingen geraakt, want u weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich volledig verwerkelijken, zodat u volmaakt en onberispelijk bent en in niets tekort schiet. Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God, en ze zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt. Maar hij moet wel bidden met vertrouwen, zonder te twijfelen. Wie twijfelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer geslingerd worden. Zo iemand moet niet denken dat hij iets van de Heer zal verkrijgen, dubbelhartig als hij is en onstandvastig in heel zijn gedrag. De broeder van geringe stand moet trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn geringheid, want de rijke zal vergaan als een bloem in het gras. De zon komt op met haar verzengende hitte. Ze laat het gras verdorren, de bloem valt af en heel haar pracht is verdwenen. Zo zal ook de rijke vergaan met alles wat hij onderneemt. Gelukkig de mens die stand houdt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegenkrans van het leven ontvangen die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Niemand mag zeggen als hij beproefd wordt, ik word door God beproefd, want God die niet door het kwaad wordt beproefd, beproeft zelf ook niemand. Wordt iemand beproefd, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde. En de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood. Geliefde broeders en zusters, laat u niet misleiden. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, daalt neer van boven, van de Vader van de hemellichten, bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling. Uit vrije wil heeft hij ons het leven geschonken door het woord dat waarheid is, zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn. Weet dit wel, geliefde broeders en zusters. Ieder mens moet vlug zijn in het horen, maar langzaam in het spreken en langzaam in het kwaad worden, want de woede van een mens leidt niet tot gerechtigheid voor God. Verwijder daarom elke smet, elk restant van slechtheid. Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden. Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar. Anders bedriegt u uzelf. Wie luistert naar het woord maar er niet naar handelt, lijkt op iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken of hij gaat heen en meteen is hij vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich buigt over de wet die volmaakt is en vrijmaakt en daarbij blijft, wie niet vergeet wat hij hoort maar er ook naar handelt, zo iemand zal gelukkig zijn in wat hij doet. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, is zijn vroomheid waardeloos. Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit, weduwen en wezen opzoeken in nood en zichzelf vrijhouden van besmetting door de wereld.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 26. Broeders en zusters, u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, en u toch partijdig gedragen. Ik bedoel dit. Veronderstel, er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring en in schitterende kleding, en tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren. Als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt, gaat u hier zitten, dit is een goede plaats, terwijl u tegen de arme zegt, blijf jij daar maar staan, of ga hier op de grond zitten bij mijn voetbank, doet u dan niet aan discriminatie? En wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten? Luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben? Maar u hebt de armen veracht. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechtbank slepen? Zijn zij het niet die de goede naam lasteren die over u is aangeroepen? Als u evenwel de koninklijke wet vervult volgens het woord van de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, handelt u juist. Maar als u partijdig bent, doet u zonde en wordt u door de wet bestempeld als overtreder. Wie de hele wet onderhoudt, maar op één punt struikelt, staat schuldig ten opzichte van het geheel. Want hij die gezegd heeft, u zult geen echtbreuk plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doden. Wanneer u dus geen echtbreuk pleegt, maar wel iemand doodt, bent u toch een overtreder van de wet. Spreek en handel als mensen die door de wet die vrijmaakt geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou hun zeggen, ga in vrede, houd u warm en eet maar goed, zonder hun te geven wat ze nodig hebben. Wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood. Maar iemand zal zeggen, u hebt het geloof, maar ik heb de daad. Bewijs me eens dat u geloof hebt als u geen daden kunt tonen. Dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. U gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend. Ook de demonen geloven dat en sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat het geloof zonder daden waardeloos is? Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd vanwege zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaac op het altaar ten offer bracht? Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en pas door zijn daden volkomen werd. Zo ging het woord van de schrift in vervulling dat luidt, Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend en hij werd Gods vriend genoemd. Het is duidelijk dat een mens door daden wordt gerechtvaardigd en niet alleen door geloof. Werd ook de hoer Rahab niet gerechtvaardigd vanwege haar daden, omdat ze de spionnen in haar huis opnam en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief van Jacobus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Broeders en zusters, laat niet zoveel onder u leraar zijn. U weet toch dat wij er alleen maar strenger om geoordeeld zullen worden, want wij allen struikelen vele malen. Wie in zijn spreken nooit misdoet, is een volmaakt mens, in staat zichzelf geheel in toom te houden. We hoeven een paard slechts een bit in de mond te doen om het hele dier te besturen en in de hand te hebben. Of denk aan een schip. Hoe groot het ook is, en al wordt het door hevige winden voortgedreven, toch wordt het door een heel klein roer gewend zoals de stuurman het wil. Ook de tong is maar een klein deel van ons lichaam. Toch slaat zij een hoge toon aan. Bedenk hoe weinig vuur er nodig is om een groot bos in brand te steken. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Van onze lichaamsdelen kan alleen de tong het hele lichaam bezoedelen en ons levensrad in vlam zetten, zelf in vlam gezet door de hel. Wilde beesten, vogels, reptielen, vissen, elke diersoort wordt getemd of is al getemd door het menselijk geslacht. Maar de tong kan geen mens temmen, dat rusteloos kwaad vol dodelijk vergif. Met haar zegenen wij onze Heer en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis zijn geschapen. Uit dezelfde mond komen zegen en vloek. Dit mag niet zo zijn, broeders en zusters. Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en brakwater opwellen? Draagt een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen? Evenmin geeft een zilte bron zoet water. Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan, moet hij dat waarmaken door een voortreffelijke levenswandel, door daden van wijze zachtmoedigheid. Maar als u in uw hart bitter jaloezie en eerzucht koestert, laat dan de grootspraak achterwege die in strijd is met de waarheid. Die wijsheid komt niet van boven,

Ze is aards, ongeestelijk, ja, duivels. Want waar jaloezie en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan. De wijsheid van boven is voor alles zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor reden vatbaar, rijk aan barmhartigheid en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht. De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 17. Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort? Toch alleen uit uw eigen hartstochten die u niet met rust laten. U begeert wat u niet hebt. U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen. Dan gaat u vechten en strijden. U hebt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat u krijgt uit te geven voor uw eigen hartstochten. Trouwlozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. Of meent u dat de schrift zonder reden zegt, vol naijver verlangt hij naar de geest die hij in ons liet wonen? Des te rijker is dan ook de genade die hij ons geeft, volgens het woord van de schrift, God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dus aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. Nader tot God en hij zal u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, twijfelaars. Erken uw ellende, treur en ween. Laat u lachen in rouw, en uw vreugde in droefheid verkeren. Verneder u voor de Heer, en hij zal u verheffen. Broeders en zusters, spreek geen kwaad van elkaar. Wie kwaad spreekt van zijn broeder of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. Als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar werpt u zich op als haar rechter. Er is maar één wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te redden en in het verderf te storten. Maar u, wie bent u dat u over uw naaste oordeelt? En nu u die zegt, vandaag of morgen gaan we naar die en die stad, we zullen er een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U weet niet eens wat de dag van morgen zal brengen. Wat is uw leven? Een nevel die een ogenblik verschijnt om weldra te verdwijnen. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zullen wij in leven zijn en dit of dat doen. In plaats daarvan loopt u te bluffen en overmoedig op te scheppen. Al die opschepperij is verkeerd. Wie goed zou kunnen doen, maar het nalaat, doet zonde.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 20. En nu u die rijk bent, huil en jammer om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten verteerd, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. Schatten hebt u verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoor, het loon dat u hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der Heerscharen. U hebt op aarde gezwelgd en gebrast, u hebt uzelf vet gemest voor de dag van de slachting. U hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord, hij heeft geen verweer tegen u. Heb dus geduld, broeders en zusters, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten totdat in de herfst en het voorjaar de regen valt. U moet ook geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is dichtbij. Broeders en zusters, klaag elkaar niet aan, anders valt u zelf onder het oordeel. Denk eraan, de rechter staat al voor de deur. Broeders en zusters, neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten die gesproken hebben in de naam van de Heer. Wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben stand gehouden. U hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job, en u hebt het einde gezien dat de Heer hem bereid heeft, want hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming. Voor alles, broeders en zusters, leg geen eden af. Zweer niet bij de hemel of bij de aarde of waarbij dan ook. Uw ja zij ja en uw nee zij nee. Dan zult u niet onder Gods oordeel vallen. Heeft iemand van u te lijden, laat hij bidden. Is iemand opgewekt, laat hij een loflied zingen. Is iemand van u ziek, laat hij de oudste van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonde heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Beleid daarom elkaar uw zonde en bid voor elkaar, opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige bereikt veel. Elia was ook maar een mens, net als wij, maar toen hij met aandrang bad dat het niet zou regenen, viel er geen regen op het land, 3 jaar en 6 maanden lang. Hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort. Broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander hem tot inkeer brengt, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg laat terugkeren, diens ziel zal redden van de dood en tal van zonden zal bedekken.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 25. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen in de verstrooiing leven, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Door God de Vader voorbestemd en door de Geest geheiligd om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en om besprenkeld te worden met zijn bloed. Genade voor u en vrede in rijke overvloed. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden, tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis die voor u is weggelegd in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht u op de redding die al gereed ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. Daarom bent u vol vreugde, ook al hebt u nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt u lief, zonder hem ooit gezien te hebben. U gelooft in hem, hoewel u hem ook nu niet ziet. En u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde, wanneer u het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt. Naar die redding is al intensief gezocht door de profeten toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd is. Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden de geest van Christus doelde, die in hen werkzaam was en die het lijden van Christus en de daarop volgende verheerlijking voorspelde. Maar hun werd geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf diende, maar voor u. En nu is die boodschap bij monden van de evangelie-predikers openlijk aan u verkondigd in de kracht van de Heilige Geest die uit de hemel is gezonden. Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen. Doe daarom een gordel om uw middel. Wees verstandig en nuchter, vestig al uw hoop op de genade die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Wees gehoorzaam als kinderen en geef niet langer toe aan de lusten die uw leven beheerste in de tijd van uw onwetendheid. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig, zoals hij, in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Degene die u als vader aanroept, is ook de onpartijdige rechter over al onze daden. Heb daarom ontzag voor hem, zolang u hier in ballingschap leeft. U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, bent verlost uit het zinloze bestaan dat u van uw vaderen hebt geërfd. U bent verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging van de wereld, maar pas op het einde van de tijden is verschenen, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de doden heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft. Daarom is uw geloof in God tevens hoop op God. Nu u door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, uw hart hebt gereinigd. Voor een oprechte broederliefde moet u elkaar ook met hart en ziel lief hebben, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. Want alle stervelingen zijn als gras, en heel hun pracht is als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft in eeuwigheid.
En dit woord is de boodschap die u is verkondigd.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 28. Er was eens een man uit het bergland van Ephraim, uit Ramathaim, Sofim, die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Soef, de Ephratiet. Elkana had twee vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Elkana ging elk jaar vanuit zijn stad naar Silo om zich te buigen voor de Heer van de Machten en hem offers te brengen. Als priesters van de Heer waren daar Gofni en Pinegas, twee zonen van Eli. Toen Elkana zijn offer opdroeg, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters ieder een deel. Maar aan Hanna gaf hij nog een extra deel, want Hanna was zijn lievelingsvrouw, hoewel de Heer haar schoot gesloten hield. Haar mededingster echter bespotte en vernederde haar telkens weer, omdat de Heer haar schoot gesloten hield. Ieder jaar opnieuw, als Hanna naar het huis van de Heer ging, deed Penina dat en bespotte zij Hanna. Dan weende Hanna en zij wilde niet meer eten. En Elkana vroeg haar dan: Hanna, waarom ween je? Waarom eet je niet en ben je zo bedroefd? Ben ik voor jou niet meer waard dan 10 zonen? Op een keer ging Hanna, nadat ze in Silo gegeten en gedronken hadden, naar het heiligdom van de Heer. De priester Eli zat daar op een stoel bij de deurpost. Bitter bedroefd bad zij onder een stroom van tranen tot de Heer en legde deze gelofte af. Heer van de machten, als u omziet naar de ellende van uw dienstmaagd en aan mij denkt, als u naar uw dienares omziet en haar een zoon schenkt, dan zal ik hem voor zijn hele leven aan de Heer afstaan. Geen scheermes zal over zijn hoofd gaan. Toen Hanna zo lang tot de Heer bleef bidden, begon Eli op haar mond te letten. Omdat Hanna voor zichzelf sprak en haar lippen wel bewogen, maar haar stem niet hoorbaar was, dacht Eli dat ze dronken was. Hij zei tegen haar: Gedraag u toch niet langer als een dronken vrouw. Zorg liever dat u weer nuchter wordt. Maar Hanna antwoordde: U vergist zich, mijn heer. Ik ben een vrouw die diep bedroefd is. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik stort mijn hart uit bij de Heer. U moet uw dienares niet als een minderwaardige vrouw beschouwen. Alleen uit overgrote zorg en droefheid heb ik zo lang gebeden. Toen antwoordde Eli: Ga dan in vrede, en ik hoop dat de God van Israël u geven zal wat u van hem hebt afgesmeekt. Zij antwoordde: Ik hoop dat uw dienares genade zal vinden in uw ogen. Toen ging de vrouw weg. Zij at en haar gezicht klaarde op. De volgende ochtend bogen zij voor de Heer en gingen ze terug naar Rama. Toen Elkana gemeenschap had met Hanna, was de Heer haar indachtig. In de loop van het jaar werd Hanna zwanger en bracht zij een zoon ter wereld. Ze noemden hem Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de Heer afgesmeekt. Toen Elkana weer met zijn hele familie op reis ging om het jaarlijks offer op te dragen en zijn gelofte in te lossen, ging Hanna niet mee, want, zei ze tegen haar man, ik ga de jongen pas brengen als hij de borst ontwend is. Dan zal hij naar de Heer gaan en altijd bij hem blijven. Haar man Elkana antwoordde: Doe wat je het beste lijkt. Blijf hier tot je hem de borst ontwend hebt. Als de Heer zijn woord nu maar waar maakt. De vrouw bleef dus thuis en voedde haar zoon tot ze hem de borst ontwendde. Maar toen hij van de borst was, nam zij de jongen mee met een 3-jarige stier, een eva meel en een zak wijn. Zij bracht de jongen, zo klein als hij was, naar het huis van de Heer in Silo. Ze slachtte de stier en brachten de jongen naar Eli. Daarbij zei Hanna: Met uw toestemming, mijn heer, zowaar u leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier gestaan heeft om tot de Heer te bidden in uw bijzijn. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik hem aan de Heer af. Zolang hij leeft, blijft hij aan de Heer afgestaan. En zij bogen zich daar voor de Heer neer.

0: Van harte welkom, lieve luisteraars. Het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Als je nadenkt over hetgeen ik je in de diepte van je hart vertel, is dat van groter nut voor je dan wanneer je veel boeken gelezen zou hebben. O, als de zielen alleen maar naar mijn stem zouden willen luisteren, wanneer ik in de diepte van hun harten spreek, zouden ze in korte tijd de grootste heiligheid verwerven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, Ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug in de Rozenkrans van de Barmhartigheid. En ik wil u graag nog een stukje lezen uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En ze schrijft 1935, eind 1935. Bij een zekere gelegenheid zei de Heer tegen mij: ik word door de kleine onvolmaaktheden van uitverkoren zielen dieper gewond dan door de zonde van hen die in de wereld leven. Het maakte me erg verdrietig dat uitverkoren zielen Jezus laten lijden. Jezus zei tegen mij: deze kleine onvolmaaktheden zijn niet alles. Ik zal je een geheim van mijn hart openbaren. Wat ik leid van de uitverkoren zielen: ondankbaarheid. In ruil voor zoveel genade is het voortdurende voedsel van mijn hart van de kant van zo'n uitverkoren ziel. Hun liefde is lauw en mijn hart kan het niet verdragen. Deze zielen dwingen mij ze te verwerpen. Anderen wantrouwen mijn goedheid en hebben geen verlangen om die zoete vertrouwelijkheid in hun eigen harten te ervaren. Maar ze gaan mij in de verte zoeken en vinden me niet. Het wantrouwen van mijn goedheid kwetst mij heel erg. Als mijn dood je niet van mijn liefde overtuigd heeft, wat dan wel? Vaak verwondt een ziel mij dodelijk en dan kan niemand mij troosten. Ze gebruiken mijn genade om mij te beledigen. Er zijn zielen die zowel mijn genade verachten als al de bewijzen van mijn liefde.

0: mijn hart vertroosten. Ik zal je het meest vertellen wanneer je met mij spreekt in de diepte van je hart. Hier kan niemand mijn werkingen verstoren. Hier rust ik als in een besloten tuin.
1: Welkom bij Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen vandaag verder uit het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We zijn gekomen aan hoofdstuk 19, Tours, het jaar is 1849. De stichting van Tours was in 1847 zonder Jeanne tot stand gekomen. We geven hier in het kort weer onder welke omstandigheden dit gebeurde. Sinds lang had monsieur Dupont de wens geuit de zusterkens naar Tours te zien komen en zijn uitnodigingen werden steeds dringender. Een inwoonster van Tours, mademoiselle Chicozineau de La Valette, die familie had de Saint-Servan, was bereid de zusters te helpen. Eindelijk, in januari 1847, schrijft monsieur Dupont: de zusterkens der armen, die edele medewerksters van Jeanne Jougon, zijn aangekomen. Het werk van deze edele vrouwen is geroepen zich overal te verspreiden. Marie Jamais, een novice en een postulante, logeerden voorlopig in zijn huis. Ze huren een woning in de parochie van La Riche. Monsieur Dupont schenkt hen 3 bedden, 1 in zijn naam, 1 in naam van zijn vrouw en het derde in naam van zijn dochter. Het huis bleef verschillende dagen leeg. Op 3 koningenavond namen de zusters hun maaltijd bij monsieur Dupont. Ze betreurden het dat ze nog geen oudjes hadden. Ze waren juist aan tafel toen er gebeld werd. In het huis van La Riche wachtte een oude vrouw hen op. De zusters haasten zich erheen en boden haar een warm onthaal. Waarschijnlijk werd het souper hen daar nagebracht. Op het einde van de maand waren er 15 oude vrouwen. Op 9 januari 1847 was men met bedelen begonnen. Een zuster ging vergezeld van mademoiselle de La Valette op tocht voor de armen. Op 10 januari werd deze bedeltocht aangekondigd op de eerste bladzijde van de journal de L'Indre-et-Loire. De zusters werden voorgesteld als behorende tot een vereniging bekend onder de naam van Vereniging van Jeanne Jougon. Ook de redevoering die Dupin voor de academie gehouden had, werd gepubliceerd. Zo bleef Dupin meer dan een jaar later nog de deuren openen. De aartsbisschop, monseigneur Morlot, hield zich aanvankelijk op afstand. Doch stilaan groeide zijn belangstelling voor het werk van de zusters. Wat later hielp hij hen zelfs bij het verkrijgen van een groot leegstaand huis, het vroegere moederhuis van de zusters van de presentatie. Hij liet horen dat hij zonder misnoegen zou zien dat daar het moederhuis en het noviciaat gevestigd zouden worden. Misschien had hij geruchten gehoord over de moeilijkheden die er in Rennes ontstaan waren na het vertrek van Abbé Le Pailleur naar Bouligny. Het huis werd inderdaad gekocht dankzij een gift van monsieur Dupont van 20.000 francs, die aanvankelijk bedoeld waren als bruidsschat voor zijn geliefde dochtertje, onlangs overleden. In februari 1848 verhuisden de zusters. Op het einde van datzelfde jaar vestigde men er het moederhuis en het noviciaat. Het huis de Saint-Servan was veel te klein geworden om de 15 novicen en postulanten die zich voorbereiden om zusterke te worden, te huisvesten. De groei van de congregatie had een aanvang genomen. Ze zou zich nu snel gaan uitbreiden. Een jaar later zouden er in Tours 40 postulanten en novicen zijn. Enige weken voor de aankomst van de novice kreeg het huis bezoek van iemand wiens stem de naam van Jeanne Jougon beroemd zou maken. Louis Veuillot. Veuillot, sedert 1843 directeur van L'Univers, had zich 10 jaar eerder tot het christendom bekeerd en stelde zijn groot talent met onverdroten ijver onvoorwaardelijk ten dienste van het evangelie. Een van de redacteurs van L'Univers woonde in Tours. Hij was president van de vereniging van Sint-Vincentius Apollo en kende de zusters goed.
Zijn naam was Léon Aubineau. We mogen het wel als een vaststaand feit beschouwen dat hij het was die Vaillot in contact bracht met de zusterkens. Hij had een onderhoud met Marie Jamais en publiceerde nadien een artikel in L'Univers waarin hij vermeldde wat Marie hem verteld had. We zullen later zien dat Abbé Le Pailleur hem een heel andere visie op de feiten zou geven. Terug in Parijs woonde Vaillot begin september 1848 een debat bij van de Assemblée Nationale over het recht op bijstand, vermeld in de inleiding op de nieuwe grondwet. De Republiek moet door broederlijke bijstand het bestaan van behoeftige burgers verzekeren, het zij door hen naar de mate van het mogelijke werk te verschaffen, het zij door hulp te verlenen aan hen die niet in staat zijn te werken en door hun familie niet onderhouden kunnen worden. Naar aanleiding van deze zitting schreef Vaillot, die niet veel vertrouwen had in de vooruitgang van de menselijke samenleving en weinig sympathie voelde voor de republikeinse of socialistische ideeën, een ontroerend artikel over Jeanne Jougon en haar werk. Hij maakte de parlementariërs duidelijk dat hij hen wilde onderhouden over iemand die veel bedrevener was in het socialisme dan de meesten van hen. Het valt te betwijfelen of deze polemische benadering van de kwestie recht deed aan de geest en de bedoelingen van Jeanne Jougon. We laten hier enkele van zijn teksten volgen. Zij hield van armen omdat ze van God hield. Zekere dag vroeg ze haar biechtvader haar te leren hoe ze God nog meer kon beminnen. Jeanne, antwoordde hij, tot nu toe heb je aan de armen gegeven. Voortaan moet je met hen delen. Diezelfde avond had Jeanne een gezellin, of beter, een meesteres. Ik zag verzorgde kleding, vrolijke gezichten en zelfs stralende gezondheid. Tussen de jonge zusters en de bejaarden bestaat een hartverwarmende wederzijdse genegenheid en eerbied. De zusters houden zich in alles aan de levenswijze van hun armen. Er is geen enkel onderscheid, tenzij dat de zusters dienen en de armen gediend worden. De armen krijgen op tijd alles wat ze nodig hebben. Na het avondmaal blijft er niets over. Aan het middagmaal ontbreekt er niets. Het is de liefde die het huis in stand houdt. Als er een nieuwe inwoner aankomt, worden er een bed en kleding bezorgd. In de eerste regels van zijn tekst schrijft Vaillot: ik had de eer mevrouw de algemene overste te zien. Het is Jeanne Jougon niet. Deze vermaarde vrouw verblijft in het huis de Saint-Servant en is slechts de tweede in de familie die zij gesticht heeft. We hebben gezien dat Jeanne eigenlijk niet dikwijls in Saint-Servant was. In 1846 was ze in Rennes, daarna in Dinan en in 1847 en 1848 trok ze van stad naar stad. Maar in februari 1849 kwam ze, geroepen door haar zusters, in Tours aan. Ze hield zich hoofdzakelijk bezig met het verkrijgen van de nog ontbrekende officiële toestemmingen. Monsieur Dupont was enthousiast. Sinds 2 dagen hebben wij de eer Jeanne Jougon, de moeder van alle zusterkens, in ons midden te hebben. Welk een bewonderenswaardig vertrouwen op God. Wat een liefde voor zijn heilige naam. Ze zal in Tours veel goed voor ons doen. De machtigen der aarde menen dat die arme bedelares, zoals ze zich noemt, hun een aalmoes vraagt. Maar ook zij zullen, als hun ogen opengaan, begrijpen dat de aalmoes die zij krijgen door haar liefdevol en eenvoudig spreken over Gods voorzienigheid veel groter is. Deze brief is niet alleen ontroerend. Hij geeft heel juist aan wat de voornaamste spil van Jeanne's leven was en werpt een helder licht op het apostolische belang daarvan. Jeanne kan zo liefdevol en eenvoudig over Gods voorzienigheid spreken, omdat ze daarvan leeft. Ze heeft zich verbonden met hem, die gewild heeft dat de blijde boodschap aan de armen verkondigd zou worden. Ze zoekt niet opzettelijk aan apostolaat te doen. Ze getuigt zonder berekening,
omdat de liefde van God in haar woont en deze haar dringt voor hem te werken.

Haar getuigenis is verbreid door stemmen als die van Veuillot of zelfs van de heer Dupin senior en later, zoals we zullen zien, door Charles Dickens. Zij allen zorgden dat ze een groot gehoor kreeg. Bij haar aankomst in Tours ontmoette Jeanne daar een jonge man, Hector Doutremont, een zeer actief lid van de Sint-Vincentius-vereniging. Ze vertelde hem over het begin van haar werk en monsieur Doutremont noteerde dat alles. Vervolgens kwam dit relaas in het bezit van de Zusterkens der Armen, toch werd later, helaas, vernietigd. Zij die dit deed, sprak daar later haar spijt over uit. Monsieur Doutremont zou later priester worden en bisschop van Le Mans. Hij zou een grote vriend van de Zusterkens worden. De jonge zuster Pauline schrijft vanuit Tours naar Abbé Le Pailleur. Ze vertelt hem over de bezoeken die ze, vergezeld van mijn zuster Jeanne, bracht aan weldoeners en aan de bisschop. We zien dat op die datum de naam Sœur Marie de la Croix nog niet werd gebruikt, zelfs niet binnen de congregatie en ook niet door de jonge zusters die veel later binnenkwamen. Daarna zijn ze naar de pastoor van de parochie gegaan die de raad gaf terug te gaan naar de bisschop om hem een aanbevelingsbrief te vragen voor de pastoors. Ze gingen erheen. Monseigneur had gezegd dat hij niet te voortvarend durfde zijn. Jeanne viel op haar knieën en liet hem geheel vrij te beslissen overeenkomstig de ingeving van zijn groot hart. Getroffen door Jeannes optreden, beloofde hij te zorgen dat de brief er over enkele dagen zou zijn. We hadden graag gehad dat monsieur Doutremont in Tours geweest was om een woordje over mijn zuster Jeanne in de krant te schrijven. Ze zeiden me dat dit zeer nuttig zou zijn, dat ze in verschillende winkels geweest was en daar mensen aangetroffen had, met een hart zo hard als een schuurborstel. We zijn op bezoek geweest bij de vrouw van de prefect, die ons zeer welwillend ontving en ons nog diezelfde avond vanwege haar man, die we niet thuis troffen, een toestemming zond voor het hele departement. Ik ben erg blij met zuster Jeanne. Ze is zo goed en verblijft graag in Tours, maar het hindert haar dat ze nog niet kan gaan bedelen. Ik denk dat zuster Catherine zal komen voor de bedeltochten. Zuster Jeanne mag haar graag. Deze brief laat ons toe uit de eerste hand te vernemen hoe Jeanne zich 10 jaar na het eerste begin in haar congregatie gedroeg en hoe een jonge zuster haar zag. Het is een feit dat Jeanne, toen ze Tours verliet, daar een stevige basis gelegd had en dat het huis wortel geschoten had in de harten van de bevolking. Het blijde nieuws van dit evangelisch dynamisme verspreidde zich steeds verder. Monsieur Doutremont vertelde in Parijs aan de leden van de Sint-Vincentius-vereniging wat er in Tours gedaan werd. Deze deden de aanvraag tot een stichting. Begin 1849 ging Marie-Jamais naar Saint-Servan om een stichting te Parijs voor.

de Jong van Jeanne publiceren. Ze had zich in Tours naast Jeanne kunnen voorbereiden. Nu zal ze de stichting in Besançon gaan organiseren. In hetzelfde jaar werd op verzoek van de leden van Sint Vincentius Apollo een huis geopend in Nantes. Het is in Nantes dat de naam Zusterkens der Armen zich verspreidde. De volkswijsheid had een naam gevonden waardoor de bedoeling van Jeanne het best uitgedrukt werd. Iedere vorm van overheersing uitsluitend, zich klein maken om beter te kunnen liefhebben. Hoofdstuk 20, Angers, 1849 tot 1851. Jeanne bedelde, het klinkt als een refrein. In 1849 trok ze door Touraine, Beauce, Anjou. Omstreeks deze tijd getuigt Léon Aubineau over haar. Ze gaat overal. Misschien zal ze ook bij u aankloppen en u waardig en bescheiden de reden van haar bezoek verklaren. De nood van haar armen en spreken over Gods barmhartige liefde voor hen. Met een hart vol van de ellende van de armen trok ze bedelend verder, God dankend en hem bewonderend om alle liefde die hij bewees. Er is geen periode in haar leven waarin ze opgewekter en vrolijker was dan in deze weken van inzameling in Angers en de daarop volgende stichting. Ze komt er begin december 1849 aan en werd reeds verwacht door een aantal families die min of meer relaties hadden met de Sint-Vincentius-vereniging. Vooral bij monsieur en madame de Quatre Barbe en bij mademoiselle Zenobie de Cacqueret was ze heel welkom. Deze laatste, die zich volledig ten dienste stelde van de armen, stelt haar aan de geestelijkheid voor. In ruil daarvoor vraagt ze haar een geschenk, haar bedelmand. Was dat nog de mand die broeder Claude Marie Gondet haar in 1841 geschonken had? Sindsdien had ze er verschillende moeten verslijten. Juffrouw de Cacqueret geeft haar een nieuwe mand. Zij zelf beschrijft dit eerbiedwaardige voorwerp dat helaas verloren ging. Van middelmatige grootte, gesloten door een deksel dat aan het hengsel vastzat en in een halve cirkel openging als men de twee uiteinden losmaakte. Oorspronkelijk moet deze wilgenmand wit geweest zijn, maar toen ik ze voor het eerst zag, had ze door de tijd de kleur van rijp koren gekregen. Ook de Quatre Barbe werden waardevolle vrienden. De graaf was een eenvoudig man die met een totale inzet voor de armen zorgde. Men vertelt dat zijn vrouw hem eens lachend zei: "Mijn beste man, als je mij niet had, zou je tenslotte geen ander onderkomen meer hebben dan het hospitaal." "Ik zou niet te beklagen zijn," antwoordde hij, "want ik zou een gezelschap zijn van de zusters en de armen, mijn beste vrienden. Bovendien," zo voegde hij eraan toe, "zou je me toch wel af en toe komen opzoeken." Hij was Jeanne zeer genegen en nam haar in zijn rijtuig of in zijn calèche mee om haar een tocht te laten maken langs de kastelen van Anjou, zodat ze daar bekend raakte en later alleen zou kunnen terugkeren. Ook daar voelde ze zich thuis. Ze bleef eenvoudig zichzelf, zoals ze tussen haar armen of op het bureau van de ambtenaren was. Zo bezocht ze ook het kasteel van Bourdirey, de woning van de oude madame de Falloux, wier zoon gedurende een jaar minister van Onderwijs was. Hij zou een trouwe vriend van Jeanne blijven. Toen hij haar 25 jaar later in 1874 als oud man kwam bezoeken, riep hij met haar herinneringen op aan haar eerste bezoek aan Anjou, dat spoedig gevolgd werd door de dood van zijn moeder. Jeanne bedelde in Angers voor de reeds bestaande stichtingen. Maar vanaf het eerste ogenblik dacht ze eraan om, evenals in Rennes, een huis te openen in deze stad die haar zo goed ontvangen had. In de straten ontmoetten ze de bedelaars die er sinds het begin van de eeuw zeer talrijk waren. Ze wist dat de armenzorg niet in alle behoeften kon voorzien. Door de industriële ontwikkeling kreeg het pauper

toerisme steeds meer omvang. En dat zou in de komende jaren nog erger worden. 15 jaar later waren er van de ongeveer 50.000 inwoners 8.000 ingeschreven bij de armenzorg. Er was veel nood te lenigen, vooral bij arme bejaarden. Wel was er, zoals in Rennes, een stedelijk gesticht voor bedlegerige bejaarden. De zusters van Sainte-Marie d'Angers trachten er, zover als dat in de hospitalen van die tijd mogelijk was, tegemoet te komen aan de algemene ellende. Er bestond ook een armenhuis dat in 1831 door samenwerking van edelmoedige particulieren werd opgericht en dat de stad later overnam. Men nam er een 100-tal min of meer misdadige bedelaars op van allerlei leeftijd. Men besteedde er ook zorg aan hun heropvoeding. Andere bejaarden, om slechts van hen te spreken, konden rekenen op hulp van een aantal instanties die met liefde en vindingrijkheid de ergste nood trachten te lenigen. Zo was er een groep gevormd door dames, de Confrérie de la Nativité, die armen bezochten, anderen hadden met het doel om allerlei vormen van liefdadigheid te verrichten, de Association des Dames de la Providence gesticht. De Sint-Vincentius-vereniging, ontstaan in 1838, was jong en ondernemend. Zij had een kledingmagazijn geopend. Er bestonden dus reeds diverse instanties die goed werkten en misschien werd er door de liefdadigheid in Angers meer hulp verleend dan elders. Toch zag Jeanne dat er nog veel arme bejaarden waren die wachten om gastvrij en liefdevol te worden opgenomen in een huis dat speciaal voor hen bestemd zou zijn. Ze sprak daarover met haar vrienden in Angers en deze waren van harte bereid hun medewerking te verlenen. Op 11 december kwam monsieur Maupoint, een vicaris-generaal, van Rennes op bezoek bij de zusterkens al daar. Hij kende hen nog niet, doch hij kwam naar aanleiding van een verzoek dat hij uit Angers ontvangen had. Zou hij bereid zijn voor arme bejaarden een huis of een kapel af te staan die hij in die stad in eigendom had? Hij scheen tevreden over zijn bezoek aan de zusters te Rennes en dit werd het begin van een langdurige vriendschap. Zijn kapel en zijn huis zouden inderdaad in Angers het eerste onderdak voor de zusters en hun bejaarden worden. De stichting had plaats in april 1850. Waarschijnlijk was Jeanne in de wintermaanden met de opbrengst van haar bedeltochten naar Tours teruggekeerd. Daarna moest ze in andere streken gaan bedelen. Op woensdag 3 april verlieten Marie Jamais, zuster Pauline en zuster Félicité de Sainte-Marie Tours, in gezelschap van Jeanne om het huis in Angers te gaan openen. Monseigneur Angebot ontving hen met open armen, gaf de sleutels van de kapel van monsieur Maupoint en zei aan Marie: open de deur, mijn dochter, voor alle armen die erom vragen en wees goed voor hen. Zoals elders kwamen ze ook hiertoe met lege handen. Ze hadden met hun vieren slechts 6 francs om het werk aan te vangen. Op haar verzoek kreeg Jeanne vergunningen om te bedelen. Ze werden op haar naam gesteld. Het is zij die de nieuwsbladen voorstellen. Evenals in Saint-Servant werden de zusters in Angers dikwijls de Jeanne Jugons genoemd. In de journal de Maine-et-Loire kon men op 12 april lezen: 3 maanden geleden kwam Jeanne Jugon bij ons bedelen. Ze was verrast over de goede ontvangst. Bij haar vertrek zei ze: ik sta nu in de schuld bij de mensen van Angers. Ik kom weldra terug om die te voldoen. De goedhartige Bretonse is nu, trouw aan haar woord, terug binnen onze muren. Met deze brief wil ze zich aan onze stad voorstellen. De geschiedenis van onze oorsprong kunt u vinden in de redevoering van monsieur Dupin bij de uitreiking van de Prix Montyon. Sinds die aanmoediging heeft God ons zichtbaar bijgestaan. We zijn nu 80 zusters die 500 à 600 zieke bejaarden herbergen, voeden en verzorgen, in 7 huizen,
die achtereenvolgens gesticht werden te Saint-Servant, Dinant, Rennes, Nantes, Tours, Parijs en Besançon.

0: In al deze plaatsen werden we van het nodige voorzien. De steun van de bisschoppen, de bescherming van de gemeentebesturen en de liefdadigheid van de inwoners. Onze statuten zijn het resultaat van onze ervaring. Ze werden geïnspireerd door de noden van de armen. Een zeer eenvoudig reglement waarin onze diverse werkzaamheden beschreven staan, vormt de basis van onze eenheid en ons werk. 2 dagen later vertrok Marie weer heel voldaan naar Tours. Ze was vergezeld van 2 postulanten uit Angers die zonder twijfel na de eerste rondreis van Jeanne in december besloten hadden in te treden. De zusters installeren zich dus in de oude kapel en beginnen het huis in te richten. Op 29 april worden de eerste bejaarden opgenomen. De inzameling had veel succes en bracht vooral giften in natura op. Boter ontbrak echter nog en Jeanne zag dat de oudjes droog brood aten. "Maar dit is toch het land van de boter," zegt ze. "Waarom vragen jullie die niet aan Sint-Jozef?" Ze zette een devotielichtje bij zijn beeltenis, haalde alle lege boterpotjes en plaatste die bij Sint-Jozef met een bordje. "Goede Sint-Jozef, stuur ons boter voor onze bejaarden." De bezoekers die dit zagen reageerden heel verschillend. Sommigen stonden verbaasd, anderen lachten om zulke naïviteit. Nog een ander liet zich heel misprijzend uit. Doch enkele dagen later stuurde een anonieme weldoener een zeer grote hoeveelheid boter en alle potjes werden gevuld. Jeanne had graag dat er een opgewekte sfeer in huis heerste. Op zekere dag ging ze heel schuchter, maar aangemoedigd door de vriendschap die ze in Angers ondervond, naar de kolonel die garnizoenscommandant was in Angers en vroeg hem of hij bereid was enkele muzikanten van het regiment te sturen om een feest van de oudjes met muziek op te luisteren. "Zuster, ik zal ze allemaal sturen om u plezier te doen en uw lieve oudjes op te vrolijken." De uitbundige goedheid die de fanfare leek te vergezellen riep op haar beurt de goedheid van anderen op. Een arts, dokter Renier, bood aan de bejaarden gratis verzorging aan. Hij was, zoals meerdere trouwe weldoeners, lid van de Sint-Vincentius-vereniging. Een van de leden van deze keten van onderlinge hulp deed nog meer dan zijn bezittingen afstaan. Hij bood zichzelf aan. Het was Paul Gontard, een jonge priester. Aanvankelijk advocaat, wilde hij een evangelisch leven leiden en werd in 1848 priester gewijd. Hij schonk de bejaarden een bed. Bij een bezoek aan het huis in de wijk Doutre werd hij getroffen door de armoede van de zusters. Hun blije nederigheid. In de stralende zomer van 1850 nam hij op zekere dag zijn koffer, vertrok naar Parijs en ging naar het huis in de Rue Saint-Jacques, waar hij de algemene overste aantrof. Hij stelde zich met al wat hij bezat ten dienste van de congregatie. Hij bleef daar wonen tot aan zijn dood in 1873. Zoals we zullen zien, zouden andere priesters zijn voorbeeld volgen. Omstreeks deze tijd verliet Jeanne Angers om in andere steden van het departement te gaan bedelen. Ze was voorzien van een toelating van de prefect die de dame Jeanne Jugon in het gehele departement de bescherming van de burgerlijke en militaire autoriteiten verzekerde. In Angers werden de bedeltochten voortgezet door een novice die Jeanne had opgeleid. Jeanne liet in Angers een blijvende herinnering na. Bijna 30 jaar later kwam Léon Cognier, iemand die haar vroeger ontvangen had, langs een groep jongeren die met veel lawaai onbetamelijke liedjes zongen. Plotseling hoorden ze het Angelus luiden. Een van de meisjes zei tegen de anderen: "Dat is het klokje van Jeanne Jugon, ze hoort ons." De rust keerde weer en de bende ging uiteen. In november 1850 werd het huis zwaar beproefd. De zeer jonge overste, zuster Félicité de Sainte-Marie, 23 jaar oud, stierf van tyfuskoorts. Dit was het eerste sterfgeval in de familie van de zusterkens der armen. Zuster Félicité werd vervangen door de novice die bedelde. De inrichting van de kapel van Abbé Maupoint was slechts voorlopig. Men kon er moeilijk ventileren. Het gedeelte van de zusters was door een papieren wand van de zaal van de oudjes afgescheiden. Wanneer er een bejaarde op sterven lag, bracht men deze over naar de zusters, die dan gedurende de nacht waakten. Op 24 december 1850 kreeg de communiteit beschikking over een domein, La Méline, dat op een hoogte in de omgeving van de stad gelegen was. Even later vestigden de zusters zich daar. Jeanne had echter Anjou reeds verlaten en was op bedeltocht. Ongeveer omstreeks deze tijd, de winter van 1850-1851, gaf Marie Jamais in een brief aan de overste van Dinan deze richtlijnen. Zeg aan Sœur Marie de la Croix niet te bedelen in de buurt van Le Mans of in het departement van Mayenne. Want men gaat een stichting beginnen in Laval. En even later, ze mag naar Brest gaan. We zijn blij met de drie meisjes die ze in Lorient gezien heeft. Dinan, Lorient, Brest, enkele mijlpalen op de weg van Jeanne. En overal waar ze langskwam, riep ze anderen. Een groot deel van de eerste zusterkens kwamen zich aanbieden omdat ze dezelfde weg van Jeanne wilden gaan. De weg van de gedeelde armoede. Ook op deze manier is zij de moeder van alle zusterkens. Ze blijft een korte tijd in Dinan. Er is een beeltenis van haar bewaard die uit deze tijd van haar verblijf moet zijn. In maart 1851 kwam er een zekere monsieur Germainville van Parijs naar Dinan om er een Sint-Vincentius-vereniging op te richten. Hij ging naar de zusterkens. Toen hij 12 jaar later Jeanne om een nieuwe stichting te Parijs vroeg, ten behoeve van oude militairen, maakte hij allusie op zijn vroegere ontmoeting met de grote Jugon. Ik zie haar nog, neergehurkt met uw andere zusters, hymnen zingend. Doch laten we haar volgen naar Brest. Ze dacht terecht in die stad veel oude bejaarden aan te treffen die aan hun lot overgelaten waren. Ze begon met een bezoek te brengen aan een zeer actieve dame, Madame de Chailly, weduwe van een zeeofficier. Zij had in Brest een Sint-Vincentius-vereniging voor vrouwen opgericht. De ontmoeting was niet erg bemoedigend. Alle omstandigheden schenen tegen een dergelijk project gericht en de moeilijkheden waren onoverkomelijk. Jeanne luisterde en begreep. Ze dacht na en besloot dan. Wel, mijn goede mevrouw, we gaan het proberen. Weer gaat ze bedelen, vergezeld van een vriendin, mademoiselle Chouteau. Ze komen aan een huis waar de laatste een slecht onthaal vreest. Het zou verstandiger zijn het over te slaan. Maar Jeanne, het schelle koord grijpend, antwoordt haar. We bellen in de naam van God en Hij zal ons zegenen. Ze kregen een edelmoedige gift. Bellen in de naam van God. Deze formule verraadt Jeannes geheim. Haar werk is niet het hare, het is het werk van God. Haar stoutmoedigheid en haar moed is niet de hare, het is de kracht van Christus. Stoutmoedigheid en vrijheid, vertrouwen en dankbaarheid vormen het klimaat van haar bestaan en het geheim van haar blijheid. Beste luisteraars, tot zover het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen in het boek Klein worden om lief te hebben het leven van de heilige Jeanne Jugon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. Morgen lezen we verder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in Klassiekuur. Ze zijn er weer aan begonnen. Jongeren en volwassenen die muziek, woord of dans volgen aan muziekateliers, muziekconservatoria en academies, die leggen nu hun openbare proeven af. Van beginners tot pre-professioneel niveau brengen zij hun examenconcerten. Ik zou zeggen, pik er eens enkele uit in je buurt en ga luisteren naar zang, trombone, orgel, viool, klarinet of samenspel. Er is zoveel keuze. Ga de deelnemers een hart onder de riem steken en je hoort vast wel wat moois. Zoveel live muziek in de academies, de concerten van koningin Elisabeth Wedstrijd en samen met Klassiekuur heb je vast aanbod genoeg om je muzikaal te verrijken. Ook wij gaan van start met O Virgo Virginum, O Maagd der Maagden van Josquin des Prés. Josquin des Prés, ook Josquinus Pratensis genoemd, werd geboren in 1450 en stierf in 1521. Maarten Luther noemde hem der Notenmeister, hij die heerst over de noten. Hij leefde in het Noord-Franse Condé-sur-Lescaut. Ooit werd hij lid van het pauselijk koor van de Sixtijnse kapel in Rome en in 1503 kwam Josquin in dienst van hertog Ercole d'Este in Ferrara. Zijn naam duikt dan voor het eerst op, zwart op wit geschreven, in Italië. De assistent van de hertog suggereerde in eerste instantie om Heinrich Isaac te benoemen tot koormeester van de kapel, omdat deze makkelijker en goedkoper zou zijn. Maar de hertog, die naast kunstminaar ook mecenas was, koos toch voor Josquin. We beluisteren nu van Josquin O Virgo Virginum als getuige van zijn groot talent.

Frans Biebel is niet zo'n bekende in de klassieke muziek. Biebel leefde van 1906 tot 2001. Hij was een Duits componist van klassieke koormuziek. Als bijer liep hij muzikale hogeschool in München. Zijn kennis gaf hij door aan het Mozarteum te Salzburg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij vanaf 1944 tot 1946 krijgsgevangene. Hij was gedetineerd in Fort Custer in Battle Creek in Michigan, USA. Na de oorlog werd hij in het Duitse Fürstenfeldbruck directeur van het stadskoor. Zijn beste en bekendste werk is het Ave Maria uit 1964. Het werd wereldberoemd als vast repertorium van de groep Chanticleer. Het lied bestaat in versies voor mannenkoor, vrouwenkoor en gemengd koor. Beste luisteraars, geniet van het Ave Maria met een deeltje Angelus van Frans Biebel, gezongen door Chanticleer.

Ook het Regina Shelley ontbreekt vandaag niet in onze uitzending. Voor de muziek tekende deze keer Alessandro Grandi. Grandi leefde van 1586 tot 1630. Deze Noord-Italiaan schreef vroege barokmuziek, was zeer populair en zowat de evenknie van Claudio Monteverdi. Hij studeerde muziek in Venetië en werd maestro di cappella in Ferrara. En in 1617 had hij een betrekking aan de San Marco van Venetië, terwijl Monteverdi daar koorleider was. 10 jaar later werd hij in Bergamo kapelmeester, maar hij stierf er in 1630 te gevolgen van een epidemie. Qua muziekstijl leunt hij sterk aan bij Gabrieli's concertato-stijl. Hij was een der weinige componisten die de polyfonie bleef beoefenen boven een basso continuo partij. Grandi experimenteerde met chromatiek, dit zijn halve tonenstelsel, en versieringen. Hij publiceerde veel van zijn werken hier in de Lage Landen. Zijn werken werden ook herdrukt lang na zijn dood. Wij leren nu Grandi kennen in zijn Regina Celi.

Op een anonieme hymne uit de 11e eeuw componeerde Claudio Monteverdi een prachtig Ave Maristella, gegroet sterren der zee, in zijn Maria Vespers. Monteverdi zag het levenslicht op 15 mei 1567 en overleed in Venetië in 1643. Hij dirigeerde, hij zong en speelde viool. Markant voor hem is dat hij de overgang van de Renaissance naar de barokmuziek belichaamt. Hij was kapelmeester van Cremona, de stad waar de Amati-familie toen naar hartelust violen bouwde, met als leerlingen Stradivarius en Guarneri. In 1590 werd Monteverdi vedelaar in Mantua. Gedurende 12 jaar werkte hij samen met Giaches de Wert uit ons Belgische Weert. Hij maakte trouwens ook concertreizen naar Hongarije en Vlaanderen. In 1613 werd hij maestro di cappella aan de San Marco de Venetië. Monteverdi voerde nieuwe effecten in, zoals tremolo en pizzicato, om hartstocht of vechtlust uit te drukken. Hij is beroemd als operacomponist van de Orfeo, maar wij beluisteren hem nu in zijn Ave Maristella. Deze hymne wordt ons gebracht door Philippe Herrewegen en Collegium Vocali Gent in een magistrale versie.

Wel, beste luisteraars, weet je, muziek betekent veel voor je gezondheid. Door te sporten op muziek kun je betere prestaties afleveren. Je uithouding neemt toe en je voelt minder lichamelijke pijntjes. Sporten op muziek produceert endorfine, een hormoon dat ons humeur opkrikt, ons een boost geeft en ons motiveert om door te zetten. In koor zingen helpt je bij prikkelbaar darmsyndroom, je darmen kalmeren. Samenzang verhoogt het niveau oxytocine, wat de pijn stilt. Bij bevallingen zou naar muziek luisteren de ween kalmeren en minder pijn bezorgen. De ademhaling vertragen en de spieren ontspannen voor een gemakkelijkere geboorte. Maar het mooiste geluid blijft natuurlijk wel de muziek van de kreet van de pasgeborene. We gaan nu naar gezonde muziek luisteren, want naar goede muziek luisteren is ook goed voor onze hersenen. Ook hebben Japanse wetenschappers vastgesteld dat bij muizen een te hoge bloeddruk met het beluisteren van het adagio uit het 7e divertimento in re van Wolfgang Amadeus Mozart spectaculair werd naar beneden gehaald. Wel, we gaan nu luisteren uit fluitkwartet nummer 1 in D, Kuchelverzeichnis 285, deel 1, het Allegro, op uw gezondheid.

0: twee volgende delen zijn een subliem adagio en een levendig rondo in dit eerste fluitkwartet van Mozart. Uit hetzelfde muzikale nest halen wij Barthold Kuiken, Traverso, Wieland en Sigiswald Kuiken, viool en cello, en aangevuld met Lucie van Daal, viool, mag je echt spreken van wereldtop. Dit klassieke concerto, Kochelverzeichnis 285, dateert uit de rijpere periode van Mozarts werk. Hij schreef het in de feestelijke toonaard van Re groot. Mozart zelf hield niet zo van de fluit. Hij had eigenlijk liever de klarinetklank. Maar voor fluit schrijft hij wel 4 concerti, voor klarinet slechts 1 concerto. Componisten zijn soms wel rare vogels.
1: Oh ja. Hoe weet je dat zo goed, Mark?
0: Omdat ik zelf schrijf en mijn geluksvogel voel componisten zijn. In Mozarts tijd speelde men op houten dwarsfluiten. Traverso's die warm van klank waren en mooi mengden met strijkers. En dit hoor je ook heel goed in deze uitvoering met als fluitist Barthold Kuiken. Schoonheid en authenticiteit, beide maken deze opname zo uniek.

En natuurlijk, beste luisteraar, staat er ook een Rozenkranz-sonate van Heinrich Ignaz von Bieber op het programma. Vandaag laten wij de sonate nummer 13 in Reeklijn horen. Deze verklankt het derde glorievolle geheim, de nederdaling van de Heilige Geest over de Heilige Maagd en de apostelen. Deze meditatieve muziek heeft als delen sonate, gavotte, gigue en sarabande. Samen vormen de vier delen dus een suite van barokdansen. Een gavotte is een oude Franse gezelschapsdans in vierdelige maat en statige beweging. Een gigue is een oud Franse dans in snel tempo in 6/8 maat. En het was ook ooit de naam van een middeleeuws strijkinstrument. Een sarabande was dan weer van Spaanse origine in een driedelige statige beweging. Overwegen wij nu het derde glorievolle mysterie op fijn besnaarde tonen van Heinrich Ignaz von Bieber samen met Annegret Siedel-Viool en Belarte Salzburg.

Ook lenteklanken zijn nu gepast. En daarvoor deden we beroep op de vroeg-romantische Duitse toondichter Felix Mendelssohn. Wij putten vandaag uit diens rijk koorrepertoire. In 4 liederen, opus 100, schreef hij als derde lied Frühlingslied en bezingt daarmee de lente. Mendelssohn Bartholdy leefde van 1809 tot 1847. Hij schreef in zijn relatief korte leven heel wat muziek, symfonieën, ouvertures, oratoria, concerten en prachtige koormuziek. Als eminent orchestrator staat hij wel bekend, maar ook de menselijke stem behandelt hij subliem. En daarvan getuigt Frühlingslied op is 100, deel 3.

We vertoeven nog even bij orgelbouwer, bij Johan de Bliek in Anderlecht. De kennis en ervaring die Johan opdeed met ontwerpen en bouwen van de kleinste orgels, paste hij ook toe op grotere instrumenten voor particulieren, muziekscholen en kerken. Een weloverwogen toepassing van materialen en een fijnzinnige intonatietechniek hebben tot schitterende resultaten geleid. Eenvoud in constructie, soepele en precieze mechaniek, een volle, bloeiende klank, daar streeft Johan naar, waarbij oude meesters een inspirerend voorbeeld vormen. Ook kistorgels of positieven, per definitie klein, waren een internationaal succes. Het ontwerp ervan is een grote uitdaging. Vooreerst moet het orgel klankschoonheid bezitten. Daarna zijn er de praktische eisen, stabiliteit van de stemming, vervoerbaarheid en duurzaamheid. In dialoog met vooraanstaande muzici heeft Johan het basismodel van zijn kistorgels verder ontwikkeld. Zijn huidige kistorgels voldoen aan de hoogste professionele eisen op gebied van intonatie, speelmechaniek, windvoorziening, constructie en materialen. We gaan nu luisteren naar Marie-Claire Alain, die op de orgel speelt en dit keer een grand orgue uit de vijfde symfonie voor orgel van Charles-Marie Widor, de Toccata uit de vingers schudt.

De kerkgeschiedenis op een notenballen komt vandaag uit de eerste helft van de 20e eeuw. Na de Eerste Wereldoorlog gingen geloof en zeden drastisch achteruit. Welstand en technische vooruitgang resulteerden in vermindering van geloof. Er zijn tal van acties ondernomen op sociaal gebied en deze hebben vruchten gedragen. Ze brachten vooral een verdiept geloofsleven mee. Dit was mede de vrucht van Rerum Novarum. In Engeland, Ierland en Polen bloeide de katholieke kerk. Paus Benedictus XV stond aanvankelijk voorzichtig en weigerachtig op het vlak van de oecumene. Toch stichtte hij in 1917 de congregatie voor de Oosterse kerk. Uit de eerste helft van de 20e eeuw luisteren we nu naar Concerto voor klarnet, strijkers en harp van Aaron Copland. En deze filmische muziek was geschreven voor Benny Goodman, die in deze opname de klarinetpartij vertolkt. En dirigent is Copland zelf.

Aaron Copland werd geboren in Brooklyn in 1900 en stierf in Tarrytown in de USA in 1990. Samen met George Gershwin was hij leerling bij Robin Goldmark. Copland had ook nog andere talenten. Hij schreef boeken, stichtte de American Composers Alliance, werd cultureel ambassadeur van de USA in Mexico en was docent aan de Harvard University. Tot slot van het programma, beste luisteraars van Radio Maria, luisteren wij nou nog naar een klarinetcadens uit het concerto van Copland, gespeeld door de King of the Swing, Benny Goodman, en graag tot volgende week in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst te bidden. We zijn vandaag woensdag 3 juni en wij gedenken de heiligen Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda. In de jaren 1885 tot en met 1887 zijn in Oeganda vele christenen door koning Mwanga uit geloofshaat gedood. Sommigen van hen hadden een functie aan het hof of behoorden tot het gevolg van de koning. De bekendsten zijn Carolus Lwanga en zijn 21 gezellen, die onverschrokken trouw bleven aan het katholieke geloof en met het zwaard werden gedood of levend verbrand, omdat zij niet wilden toegeven aan de oneerbare verlangens van de koning. De psalm bij de uitnodiging vindt u op pagina 662. De hymne voor de martelaren vindt u op pagina 1593. En de psalmen vanaf pagina 821. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der martelaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Martelaarsvorst in heerlijkheid, gij die bekroont wie u beleidt, al wie de aardse praal veracht, geleid gij in des hemels pracht. Neig tot ons uw goedgunstig oor, geef aan ons smeekgebed gehoor. De heilige zegen zingt ons lied, o, zie op onze zonde niet. Gij die uw heiligen bemint, in martelaren overwint, o, overwin ook onze schuld, door uw langmoedige geduld. Aan God de Vader zij de eer, en aan Gods Zoon, de trouwe Heer, en aan de Geest die troost en leidt, nu en in alle eeuwigheid. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte zijt gij. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte zijt gij. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder, mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn schild, mijn behoud en bescherming, wanneer ik de Heer aanroep, hij zij geprezen. Dan doet geen vijand mij kwaad, want golven van doodsgevaar sloten mij in. Een stortvloed van onheil maakte mij angstig. Het net van het dodenrijk hield mij gevangen. De strik van de dood lag reeds om mij heen. Toen wendde ik mij tot de Heer in mijn nood. En riep ik mijn God aan om hulp. Ik hoorde mijn stem in zijn hoge paleis. Zijn oor ving mijn noodkreten op. Toen schudde de aarde met dreunend geweld. En machtige bergtoppen beefden. Zij beefden van vrees voor de woede van God. En rook steeg op uit hun spleten. Hun kraters braakten verslindende vlammen. Een vuurgloed ontstoken door God. De hemel boog neer en de Heer daalde af. Een duistere wolk ondersteunde zijn voeten. Hij reed op een kerub in vliegende vaart. De storm droeg hem voort op zijn wieken. Als mantel droeg hij de duisternis. Zijn kleed was onweer en regen. De gloed die straalde van zijn gelaat. Sloeg hagel en vuur uit de wolken. Toen klonk uit de hemel de stem van de Heer. Het machtig gedreun van de Allerhoogste. Zijn schichten joegen de vijand uiteen. Hij sloeg hem neer met zijn bliksem. De bodem der zee werd opengelegd. De grondslag der aarde werd zichtbaar. Het water stoof weg voor de toren van de Heer. Het week voor de storm van zijn woede. Toen stak hij de hand uit en greep hij mij vast. En trok mij omhoog uit de golven. Hij trok mij los uit de sterke greep. Van vijanden die ik niet aankon. Zij hadden mij onverhoeds overvallen. Maar ik werd beschermd door de Heer. Hij bracht me behouden in open veld. Hij hielp mij omdat hij mij lief heeft. De Heer heeft gegeven wat ik verdiende. Omdat ik mijn handen niet heb bevlekt. Omdat ik mij hield aan de wegen des Heren. Mijn God niet verliet om zonde te doen. Want al zijn bevelen hield ik voor ogen. En aan zijn geboden onttrok ik mij niet. Maar onberispelijk was ik voor hem. Van zonde hield ik mij vrij, daarom gaf de Heer mij wat ik verdiende. Omdat hij mijn reinheid van handen zag, gij toont u een vriend voor de man die uw vriend is. Oprechten treedt gij oprecht tegemoet, voor hem die betrouwbaar is, zijt gij betrouwbaar. Maar vindingrijk jegens de sluwe, een volk dat vernederd werd, heft gij omhoog. Maar trotsen doet ge de ogen neerslaan. Mijn lamp laat gij volop licht verspreiden. Mijn God, gij geeft licht in mijn duisternis. Met u trotseer ik vijandige legers. Met hulp van mijn God bestorm ik de muur. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte zijt gij. Wij stellen al onze hoop op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De functie van de wet. Broeders en zusters, ik geef u een voorbeeld uit het gewone leven. Ook onder de mensen kan niemand een rechtsgeldig testament teniet doen of wijzigen. Nu zijn de beloften aan Abraham aangezegd en aan zijn nageslacht. Het woord staat niet in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan zijn nageslacht. En dat nageslacht is Christus. Ik bedoel dit. Een door God bekrachtigde wilsbeschikking wordt niet ongedaan gemaakt door een wet die 430 jaar later is gekomen, zodat de belofte zou komen te vervallen. Was immers de erfenis afhankelijk van de wet, dan niet van de belofte. Maar God heeft juist door een belofte Abraham zijn genade betoond. Waartoe dient dan de wet? Die is erbij gekomen met het oog op de overtredingen, tot aan de komst van het nageslacht, op wie de belofte betrekking heeft. Ze is uitgevaardigd door engelen en door tussenkomst van een middelaar. Maar een middelaar vertegenwoordigt meer dan één persoon. God echter is één. Is de wet dan in strijd met de belofte? Geen sprake van. Was er een wet gegeven die het leven kon schenken, dan zou de gerechtigheid inderdaad voortvloeien uit de wet. Maar de schrift heeft alles opgesloten in de macht der zonde, zodat de belofte gegeven wordt aan hen die geloven, en wel op de grond van het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof kwam, stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of Heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw. Allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus. Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abrahams nageslacht, erfgenamen krachtens de belofte. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij, hoewel heer van alles, in niets van een slaaf. Hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat door zijn vader is bepaald. Zo waren ook wij, zolang wij onmondig waren, slaven, onderworpen aan de machten van de kosmos. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Opdat hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen. En het bewijs dat ge zonen zijt, hij heeft de geest van zijn zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader, ge zijt dus niet langer slaaf, maar zoon. En als gij zoon zijt, dan ook erfgenaam, door toedoen van God.

Gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of Heiden meer. Allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus. Bekleed u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus. Uit de toespraak van paus Paulus VI, gestorven in 1978, bij de heiligverklaring van de Oegandese martelaren. De roem van de martelaren is het bewijs van hun wedergeboorte. Deze Afrikaanse martelaren, Carolus Luanga en zijn gezellen, voegen aan het martelaarsboek, het boek van de overwinnaars, een bladzijde toe met gebeurtenissen die tegelijk tragisch en heerlijk zijn. Een bladzijde die zeker geschikt is om te worden gevoegd bij die prachtige verhalen uit het oude Afrika. Wij die in deze tijd leven, maar kleingelovige mensen zijn, hebben niet kunnen vermoeden dat die een evenwaardig vervolg zouden krijgen. Wie had ooit kunnen vermoeden dat, om een voorbeeld te noemen, die ontroerende verhalen over de martelaren van Sidi, van Carthago, van de Massa Candida in Utica, door Augustinus en Prudentius vermeld, en die van de martelaren in Egypte, over wie we een uitvoerige lofrede vinden bij Johannes Chrysostomus, en van de martelaren uit de vervolgingstijd van de Vandalen, in onze tijd gevolgd zouden worden door nieuwe verhalen, waarin niet minder heldhaftige en niet minder schitterende daden worden beschreven. Wie heeft kunnen voorzien dat wij aan beroemde heilige martelaren en belijders uit de geschiedenis van Afrika, zoals Cyprianus, Felicitas en Perpetua, en de grote Augustinus, nog mannen zouden toevoegen als Carolus Luanga en Matthias Mulumba Kalemba, namen die ons dierbaar zijn, en hun 20 metgezellen. En wij willen ook die anderen vermelden die behoren tot de Anglicaanse belijdenis en eveneens om Christus' naam de dood hebben ondergaan. Deze Afrikaanse martelaren luiden werkelijk een nieuwe periode in. En laat de geest zich nu niet richten op vervolgingen en godsdiensttwisten, maar op een wedergeboorte in christelijk en maatschappelijk opzicht. Afrika is gedrenkt door het bloed van deze martelaren, de eersten uit deze nieuwe tijd, en met Gods wil ook de laatsten, want hun brandoffer was groot en kostbaar. Dit Afrika wordt nu herboren als een vrij en onafhankelijk continent. Het martelaarschap van deze mensen is ontzettend, maar ook betekenisvol. Het verschaft een afdoende en een duidelijke basis voor de morele vorming van een nieuw volk. Het versterkt nieuwe geestelijke tradities, die aan het nageslacht moeten worden doorgegeven. Dit symboliseert en bevordert ook een zekere ontwikkeling van een eenvoudige en primitieve levenswijze, waarin voortreffelijke menselijke waarden zeker niet ontbraken, maar die ontsierd en verzwakt werd door het juk van de slavernij en als het ware in haar eigen kring gevangen zat. Dient men over te gaan naar een burgerlijke beschaving die hogere waarden toekent aan de menselijke geest en streeft naar betere sociale verhoudingen.

Wanneer wij strijden voor het geloof, ziet God ons, zien zijn engelen ons, ziet ook Christus ons. Welk een heerlijkheid, welk een zaligheid te strijden voor Gods aanschijn en door Christus de rechter te worden gekroond. Laten wij ons wapenen met alle krachten en ons tot de strijd uitrusten met een onbedorven geest, met een zuiver geloof en toegewijde deugd. Welk een heerlijkheid, welk een zaligheid te strijden voor Gods aanschijn en door Christus de rechter te worden gekroond. Laat ons bidden. God, gij zegent het bloed der martelaren, het wordt tot zaad van christelijk leven. Verleen genadig dat de marteldood van de heilige Carolus Langa en zijn lotgenoten nieuw leven brengt in uw kerk en vruchten draagt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en

0: van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van

0: aan God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke Dag Telt. En vandaag starten we onmiddellijk met een gesprek, want we hebben vandaag twee gasten in onze studio's. We gaan het hebben over de katholieke charismatische vernieuwing. Welkom allebei in onze uitzending en misschien kunnen jullie eerst eventjes voorstellen aan onze luisteraars.
1: Zeker, dus mijn naam is Lies Vos. Ik ben 46, ik ben gehuwd met Dirk en heb 3 kinderen die studeren. Ik ben sociaal verpleegkundige van eerste opleiding, maar een paar jaar geleden heb ik een overstap gemaakt, heb ik pastoraal werk bijgestudeerd en nu werk ik eigenlijk sinds een 3-tal jaar als pastoraal werker in een psychiatrisch ziekenhuis. En een beetje in het kader van dit interview, ik ben ook herder van een charismatische gebedsgroep in Gent, Cara Nova, samen met Sylvie de Meij. En dus sinds kort ben ik ook eindverantwoordelijke van de katholieke charismatische vernieuwing in Vlaanderen.
0: En we gaan het daar zeker nog over hebben. Misschien kan Annick zich ook voorstellen.
2: Ik heet Annick Beuten, ik ben van Anderlecht. Ik ben bijna 66 jaar. Ik ben verpleegster. En vanaf 10 jaar ben ik dus van verantwoordelijk coördinator voor de charismatische vernieuwing Franstalig. En ook vanaf 5 jaar nu coördinator van Charis Belgium, wordt Franstalig ook, ja.
0: Wel, laten we het daarover hebben, over die charismatische vernieuwing. Ja, wat is dat eigenlijk, KCV?
1: Ja, dus KCV is eigenlijk een structuur van de charismatische gebedsgroepen in de katholieke kerk. Hè. En misschien is het goed dat ik de ontstaansgeschiedenis eventjes schets. En Annick gaat mij aanvullen als ik iets vergeet. Hè. Dus in 1967 hebben we eigenlijk een groep katholieke studenten tijdens een retraite een soort Pinksterervaring, waarbij dat ze plots ook charisma's ontvingen, die Paulus beschrijft bijvoorbeeld in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12 vooral, 13 en 14. Hè. Dat is wat we zouden kunnen noemen de geboorte van de charismatische vernieuwing in de katholieke kerk. Maar in feite is de charismatische vernieuwing al zo oud als de eerste christenen, hè? Want zowel in de handelingen van de apostelen als ook in de brieven van Paulus worden heel wat bovennatuurlijke charisma's beschreven. Hè? Dus ik heb zelf het gevoel dat de Heilige Geest verlangde dat we die charisma's zouden herontdekken in de katholieke kerk, omdat die altijd bedoeld zijn eigenlijk voor de opbouw van de kerk. Hè? Dus iedere christen heeft unieke charisma's, de een al meer bovennatuurlijk dan de ander, maar die zijn altijd bedoeld om de kerk op te bouwen. Dus als we ons daar niet bewust van zijn, en ik denk in veel parochies is dat zo, dus dat mensen die charisma's niet gebruiken, dan is dat jammer, want Paulus vergelijkt het eigenlijk met een lichaam. Dus alle christenen samen vormen het lichaam van Jezus, van Christus. Maar als bijvoorbeeld 70% van de christenen hun charisma's niet gebruiken, en ik denk dat in de praktijk misschien nog meer is, dan is dat zoals een lichaam met allerlei uitvalsverschijnselen. Dus het is echt belangrijk om die charisma's te ontdekken, om daarvoor open te staan. En dus uit die Pinksterervaring van die eerste studenten die Pinksterervaring meegemaakt hebben, er zijn wereldwijd gebedsgroepen ontstaan in de katholieke kerk. Hè? Ook in België. Want kardinaal Sunes was bijvoorbeeld destijds een grote trekker daarvan. Hè? En ik vind ook wel mooi wat dat paus Franciscus onlangs nog is omschreef. Dat was een term die vroeger ook al gebruikt werd. Dat hij zei dat de charismatische vernieuwing een stroom van genade is in de katholieke kerk. Hè?
2: Echt waar, ja.
0: Mooie woorden.
2: Ja, en het is meer dan de woorden, dat is realiteit. Hè. God komt in ons leven en dat was voor die leerling hetzelfde. Die waren God ervaren, de Heilige Geest ervaren. En er waren 20, maar iedereen heeft niet die ervaring gedaan, maar 12 of zoiets. Maar die waren helemaal veranderd. En daarna waren die universiteiten, en daarna ging het zo weg. In alle landen kwamen zo dus die opwekking.
0: Ja, opwekking.
2: Opwekking.
0: Ja.
2: Ik zeg, dat is ook voor ons leven, nu. Mm-hmm. We mogen niet zo blijven om te zeggen, het was mooi.
0: Maar dat is van vroeger.
2: Ja, dat is van vroeger, maar het is ook voor nu.
0: Ja. Dus het is eigenlijk heel snel verspreid. Een keer dat die studenten dat samen wat hebben opgestart, is het vrij snel verspreid wereldwijd.
2: Ja.
0: Oké.
3: Ja.
0: En dat is nu een vereniging of een stroming binnen de kerk. Is het actiever op sommige continenten?
2: Ja, misschien wel bij Afrikaansen en ook in Azië.
0: Azië, ja.
2: Dat is echt, als we op de 50 jaar dat we waren dus in Roma in 2017, mm-hmm. waren we daar 15.000. En de meesten die waren aan te dansen, te zingen, die kwamen ook van Azië. Mm-hmm. En het was wauw, super aan te kijken. Die stroom in ons land is het meer, denk ik, zoals een onder de aard.
0: Onder de grond.
2: Onder de grond.
0: Ja, ondergrond.
2: Ja, maar dat komt wel op.
0: Ja.
1: Maar als je zo de verhalen hoort van die eerste mensen, bijvoorbeeld Caranova bestaat dit jaar 51 jaar. Mm-hmm. Als je zuster Rebecca hoort vertellen over die eerste gebedsgroepen, dus ze waren op een gegeven moment met 100, die kracht was zo enorm. Hè. Dus ze vertelde dat ze op een bepaald moment aan het lofprijzen waren en dat was zo sterk dat de ramen ineens openvlogen. dat de Heilige Geest eigenlijk als het ware met kracht binnenvloog. Hè. Ja.
0: Is dat een stroming binnen de kerk dat we vandaag de dag misschien in ons eigen land wat meer zouden moeten gebruiken, binnenlaten, ons hart voor open doen?
1: Ik vind van wel. Maar ik ook, dat weet ik.
0: Ik zie ze denken.
2: Sommige mensen zeggen, oh, het was beter vroeger. Het was aardig. Ik zeg, wie zijn wij voor weten wat is goed of niet? Het is de Heilige Geest. Soms zeggen we, vernieuwing is oud. Vernieuwing, dat is altijd iets nieuws. Maar dat is al zo lang nu. En ik zeg, voor mij is het Heilige Geest. En elke dag, elke moment is hij nieuw. Voor ons leven, voor de
0: kerk.
2: De kerk, ja.
0: De gemeenschappen, ja.
2: Ja. Dus wij moeten nu wachten wat hij is bezig te doen. En we mm-hmm. willen doen wat we denken dat hij moet doen. En dat is niet altijd zo gemakkelijk. Want voilà, hij is bezig aan te werken. Dat weet ik wel. Dat zien we wel. Mensen komen in de kerk binnen. We hebben niet naar die mensen, we hebben niks ermee gedaan.
1: Zij komen vanzelf tot bij ons.
0: Ja, we gaan ze niet gaan meetrekken de kerk in. Nee, ze komen uit hun eigen.
1: Ja. Maar ik wil het toch nog even aanvullen. Dat ik soms wel ervaar, bijvoorbeeld mijn man werkt in Bisdom in Gent, in de bibliotheek. Dus dat we wel van veel katholieken soms een beetje argwaan. Hè? Van ja, dat is toch iets raar, de charismatische vernieuwing. Maar het enige wat ik dan kan zeggen is, lees een keer de handelingen van de apostelen en lees de brieven van Paulus een keer. Dat was die eerste christenen, dat was één charismatisch feest. Dus het was de ene genezing, de andere profetieën, dromen. Dus dat is eigenlijk iets heel christelijk. Dat is niet raar. Bij ons, omdat we het niet meer doen, is het raar. Maar eigenlijk denk ik dat de Heilige Geest, juist omdat hij terug in 67 dat initiatief genomen heeft om in de kerk te komen, want hij is eigenlijk de stichter. Er is niemand die gezegd heeft, we gaan nu een keer de charismatische vernieuwing oprichten. Nee, de Heilige Geest heeft dat initiatief genomen en ik denk dat hij echt verlangt dat we alle katholieken, of alle christenen, maar ik wil het echt opentrekken, zich openstellen voor hem. Maar het is ook een beetje spannend, hè? Want je moet het dan zelf een beetje loslaten. En de Heilige Geest brengt altijd verrassingen. Dus ik begrijp dat mensen die graag alles onder controle hebben, dat niet zo makkelijk is. Ja.
0: Dus eigenlijk in de plaats van te zeggen, hebben we die stroming binnen de kerk meer nodig, zouden we eerder moeten verwoorden van, moeten we terug een beetje meer bidden tot de Heilige Geest, die vaak een beetje vergeten wordt?
1: Ja.
0: Want als we tot de Heilige Geest bidden, zal hij ons de inspiratie geven eigenlijk, hè?
2: en terug naar de Bijbel gekomen. Want de mensen, zelf christelijk, lezen de Bijbel niet meer. Ze kunnen de woord van God niet meer. Dus als ze ons zien zingen of charisma hebben, of zoiets. Oh, wat is dat? Van hoe komt dat? Is dat speciaal, hè? Dat is van God niet? Ik zeg maar, lees maar de Bijbel.
0: Ja.
2: En
0: back to basic, kunnen we eigenlijk zeggen, hè?
1: En zeker nog extra voor de luisteraars van Radio Maria. Moeder Maria was erbij, hè?
0: Mm-hmm.
1: Op Pinksteren. In het Pinkstergebeuren, zij was erbij. Dus zij was ook vervuld van de Heilige Geest. Ja, dus, dat is... Allez, ik bedoel, zeker voor katholieke mensen wel belangrijk om te beseffen. Hè? Dus,
0: ja, absoluut. En dus die hele charismatische vernieuwing bestaat wereldwijd allemaal onder dezelfde naam. Want ik hoorde u daar straks zeggen, wanneer u zich voorstelde, dat u dan ook deel uitmaakt van Charis. Kunnen jullie die link even leggen voor de luisteraars die dat nog niet kennen?
2: Ah ja, ik zal het proberen. Ik kan die woord in Nederlands zeggen. Dus, Charis, zoals de vernieuwing, is geen gemeenschap, geen associatie. Dat is geen groep, dat is een instance.
0: Een instantie.
2: Een instantie?
0: Ja.
2: Oké. Dus we zijn geen member van de gemeenschap of van Charis.
0: Mm-hmm.
2: We moeten ons vragen, leef ik van de vernieuwing in mijn leven? Charis is iets dat de paus heeft gedacht. Vroeger was het twee verschillende... associatie,
0: mm-hmm.
2: Voor de gebedsgroepen en een andere was voor de gemeenschappen.
0: Ja.
2: En die zijn in Roma, die waren in Roma. En sommige tijd was het om te weg.
0: Beetje vrevel. Tussen de twee kanten, zeg maar. Hè? Ja. Tussen de gebedsgroepen en de gemeenschappen dan.
1: Ja. Beetje concurrentie misschien?
2: Concurrentie, ja, misschien. Mm-hmm.
0: Ja.
2: En de paus had dat... in zijn eigen land al gezien.
0: Paus Franciscus dan, vermoed ik.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay, ja.
2: En in zijn eigen land heeft dat...
0: Gestopt.
2: Gestopt.
0: Ja.
2: En hij heeft gezegd, jullie gaan nu samenwerken.
0: Oké. Okay.
2: En heeft dat in Roma ook gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Het is de gemeenschappen die leven door de Heilige Geest.
0: Mm-hmm.
2: En ook de gebedsgroepen die samenkomen voor Jezus te laten kennen.
0: Oké. Okay.
2: Charis. De service of the charismatic katholiek internationaal.
0: Ten dienste van de charismatische gemeenschappen wereldwijd in de kerk. Dus eigenlijk moeten we charis zien als een soort parasol.
2: Dienst.
0: Dienst, ja. Een instantie. Ja. En naar alle groepen van meer en gemeenschappen
2: die fraterniteiten,
0: van de charismatische vernieuwing horen
2: radio's,
0: daar eigenlijk onder.
2: Dat zijn er ook zo. Zoals hier. Edition.
0: Ja. Uitgeverijen. Ja.
2: Van boeken. Ja, van boeken.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld ook, zoals KCV, ze zijn ook bedoeld om een keer bij te tanken. Hè? Dus,
0: mm-hmm.
1: Dus als je inspiratie nodig hebt of hulp nodig hebt of een keer wilt overleggen rond iets, hè, dan kunnen we altijd ook bij de verantwoordelijke terecht. Want inderdaad, Aniek is ook de verantwoordelijke van Charis, Charis Belgium. Dat is heel, heel belangrijk, merk ik ook in mijn... dus nu merk ik hoe belangrijk dat is, hè, om een keer te kunnen overleggen. Hè.
0: Ja.
1: Ja. Ze organiseren bijvoorbeeld ook op Pinkstermaandag. Dat zijn eigenlijk dus alle charismatische entiteiten samen organiseren op Pinkstermaandag een grote bijeenkomst in Koekelberg. Dat is nu al... Hoeveelste jaar is dat, Aniek? Derde jaar.
0: Ja,
1: het was weer heel sterk. Je merkt ook dat de Heer dat graag heeft als je samenkomt. Mm-hmm. Hè, dus, en dat betekent over de landstalen heen. Hè, en ook gemeenschappen en gebedsgroepen. Iedereen samen wel, dat geeft echt vuur. Pinkstervuur.
2: Ik zal dat misschien in Frans misschien uitleggen, want voor mij is het niet zo gemakkelijk. Je crois que le but de... Charis, c'est de mettre nos identités, nos grâces ensemble. Donc Dieu a donné à chaque communauté, à chaque fraternité, une façon une particularité d'annoncer la foi et le Christ. Et donc, c'est chaque communauté a sa spécificité. Et le fait de mettre les communautés ensemble, de permettre de se connaître, de s'apprécier, c'est de voir, en fait, qu'on travaille pour le même désir. C'est annoncer le Christ pour ce monde. Et le temps vient où c'est tellement important. Les gens ne vont pas, ils vont venir à Dieu, mais, et à Christ, mais pas nécessairement, en se disant, je suis de telle communauté. Il y a un mouvement qui est en cours, là, pour l'instant, où les gens ont besoin de connaître Dieu. Mais chacun de nous, chaque communauté est différente. Il y a des communautés qui sont plus humanistes, des communautés qui sont beaucoup plus spirituelles, d'autres communautés qui sont vraiment tournées vers les couples, d'autres communautés vers les jeunes. Et justement, cette façon, je dirais, différente et en même temps complémentaire, c'est vraiment une découverte que les communautés, les fraternités doivent apprendre. Voilà, c'est sans crainte. Sans crainte de perdre un membre, sans crainte de voilà, c'est un peu ce côté-là, quoi.
0: Annick legt dus uit wat voor haar en wat Charis is eigenlijk. Eigenlijk is het doel van Charis om al die verschillende identiteiten en de verschillende gaven die men krijgt in elke gemeenschap, om die samen te voegen. Iedereen heeft iets specifieks gekregen, iedereen heeft een specifieke identiteit. En om die samen te brengen, zo kan je van elkaar leren, zo kan je elkaar leren kennen en eigenlijk in een soort grote eenheid te leven, elkaar te kennen, omdat iedereen uiteindelijk hetzelfde doel heeft, hè? Het evangelie verkondigen, Christus leren kennen aan de mensen. En Annick zegt ook nog van dat er echt wel iets bezig is op dit moment. Mensen hebben nood aan het spirituele, aan Christus vinden. En het feit dat al die verschillende gemeenschappen binnen de charismatische vernieuwen iets specifiek hebben, kan je eigenlijk altijd ergens wel je thuis voelen. Want in die verschillende specificiteiten wel is iedereen eigenlijk complementair, omdat het gaat over Christus verkondigen. Ik denk dat ik ongeveer
4: perfect,
0: juist heb
4: perfect
0: verteld. Ja.
4: Ik zou het niet beter kunnen gedaan hebben. Ja.
0: Hoe kunnen we dan het charisma van de charismatische vernieuwing, van de renouveau, beschrijven? Of is dat juist zo gevarieerd omwille van die verschillende specificiteiten van die gemeenschappen en gebedsgroepen, dat je het wat algemeen moet zien?
4: Ik zal beginnen, Annick, en Annick zal aanvullen. Hè. Dus iedereen heeft dus zijn eigen accenten, maar ik denk dat er toch een gemeenschappelijk stuk is. Hè. En dat komt eigenlijk uit Handelingen 1. Hè. Jezus die zegt vlak voor zijn hemelvaart iets opmerkelijk. Namelijk, ga terug naar Jeruzalem, zegt hij tegen de apostelen. Hè. Blijf wachten tot je gedoopt zult worden met de Heilige Geest. Hè. Wat dat betekende, dat wisten de leerlingen waarschijnlijk zelf ook nog niet, hè, op dat moment. Maar ze gehoorzamen en ze beginnen te bidden. En dan staat er, ze bidden vurig en eensgezind. Hè. Voilà. En die eensgezind, dat is geen versiering, dat heeft echt een belangrijke betekenis, hè, waar we straks op terug gaan komen. Hè. En dus ja, precies 9 dagen later verschijnt dan de Heilige Geest en met vuur, letterlijk, met de vurige tongen. Hè. En we kennen allemaal het Pinksterverhaal, want we hebben het nog maar pas gehoord. Hè. Dus het gevolg daarvan is dat er een ongelooflijk enthousiasme komt. Hè. Dus zo'n enthousiasme dat Petrus 1 preek geeft, zou ik kunnen zeggen, en 3000 mensen bekeren op 1 dag. Hè. Voilà, dat is één van de gevolgen van de Heilige Geest, maar ook nog andere zaken. Hè. Dat lezen we dan in de handelingen en zo, en in de brieven, die bovennatuurlijke charisma's. Hè. Genezingen, profetieën, woorden van kennis. Hè. Een geloof dat bergen kan verzetten. Hè. En wonderen. En dus, en je denkt misschien, ja, dat is mooi, maar die wonderen, ik geloof dat dat gebeurd is in die tijd, maar ik hoorde zo onlangs van een wonder dat mij echt geraakt heeft. Mag ik dat even delen?
0: Ja. Zeker, zeker.
4: En dus eigenlijk, het ging over een man die werkte voor een armoedeorganisatie. Dus hij was ook lid van de Charismatische Vernieuwing. Hè. En dus zij kregen altijd voedsel gedoneerd om aan mensen uit te delen, hè, mensen in armoede. Hè. En dus op een bepaalde dag hadden ze een doosje appelsienen gekregen, maar hij zag eigenlijk direct, als hij begon, dat er een hele lange rij stond en dat ze echt niet genoeg appelsienen hadden. Hè. Dus zijn hart raakte, dat raakte zijn hart, want dat is altijd pijnlijk om dan te moeten zeggen, nee, voor u niet. Hè. Maar hij voelde eigenlijk een soort, of hij hoorde een stem in zijn hart, die zei, kijk niet in de doos. Gewoon pakken en uitdelen. En nog straffer, hè, hij hoorde in zijn hart, geef aan iedereen 2 appelsienen. Dat is totaal niet rationeel, hè? Dus wij met onze wiskundige rationeel brein zouden zeggen, oh nee, of een halve of 1 per 2. Nee, geef er 2 aan iedereen. En hij heeft gehoorzaamd, dat is die stap in het geloof. En hij is beginnen 2 geven, zonder te kijken in de doos, aan iedereen en moeders met kinderen en zo, dus per persoon 2 appelsienen. Hij heeft ze allemaal 2 appelsienen kunnen geven. En als iedereen voorbij was, gekregen had, keek hij in de doos en er was nog een halve doos over. Hè. Dat is dus echt een wonder, zoals de broodvermenigvuldiging, dat ook iets zegt over de overdaad. Hè. Dus dat is hedendaags, dat bestaat nog altijd. Maar je ziet dus dat dat ook is in de context waar mensen echt in nood zijn. En de Heer, als je zo'n gaven hebt, dat is altijd voor de ander. Dat is niet voor jezelf dat de mensen zeggen, oh, die heeft een speciale gave. Of, oh, dat is een heilige. Nee. Dus je krijgt die gave gratis, niet omdat je dat verdient. En dat is altijd om de anderen te dienen. En het is alsof jij het instrument bent en de Heer bepaalt wanneer het hij bespeelt. Hè? Voilà. En dus, ja, de mooiste dingen gebeuren als je die stap in geloof zet. Want die mens, die moest nogal een geloof hebben om te zeggen, ik ga hier nu 2 appelsienen geven. Hè? Dus, voilà.
5: Ja, inderdaad.
4: Ja, voilà. En dus, er was een klein intermezzo om eigenlijk te duiden. Dus dat is de taak, denk ik, van de charismatische vernieuwing. Hè, om die doop in de Heilige Geest. En dus, die ervoor zorgt dat we dat geloof hebben dat bergen kan verzetten. Hè? Dus dat die charisma's, zoals die wonderen. Hè? Voilà, om die terug in de kerk kenbaar te maken, denk ik. Hè? Juist omdat we dat nodig hebben om onze kerk op te bouwen. Hè? En ik denk, als alle christenen gedoopt zouden zijn met de Heilige Geest, dan ben ik echt zeker dat er een hele levende kerk zou zijn. Hè? Dat we, hè, mensen die zonder schroom vertellen over het evangelie, hè, over Jezus. Hè? Dat ook mensen die niet gelovig zijn, hè, daar heel sterk door aangetrokken zullen worden. Hè? Dus dat denk ik dat onze roeping is. Annick, zijn je daarmee eens?
2: Ja. Ik heb zo een vrouw gekend langs 4 jaar. Ze was directeur van een... het was geen school. Het was gehandicapte kinderen aan te verzorgen. Het was echt kinderen die niemand wou. Okay. Van die kinderen. Mm-hmm. En ze hadden geen geld voor meer te doen. We gaan een open deur.
5: Een open deurdag
2: doen. Ze is Orangina gaan kopen.
5: Ja.
2: 15 flessen of 20. En ze dacht, ja, misschien 20 zijn of 25.
5: Ja.
2: Maar ze waren meer dan 150.
5: Ja.
2: En ze zegt, we zullen nooit flessen genoeg hebben. Hè.
5: Ja.
2: En ze zeggen, die anderen, wat moeten doen? Draait het
5: in een glas?
2: In een glas.
5: Gewoon uitschenken, ja.
2: Zeg het maar. En we zullen het wel zien. En ze waren altijd aan te pakken, aan te drinken, aan te pakken. En ze zegt, ze is zeker weggegaan voor Orange Netter te gaan kopen.
5: Ja.
2: Maar die waren altijd hetzelfde.
5: Diezelfde flessen.
2: Dezelfde flessen die daar waren. En dus ik heb ze goed gekend. Ja. En ze vond dat, wauw. Het was niet de eerste keer. Ze had een portemonnee en het geld dat ze gaf, was altijd in haar
5: portemonnee. Ja,
4: dat is ongelooflijk.
2: Maar het was echt, voor die kinderen, ze was christelijk, ja. Ze had aan Jezus gezegd, jij bent de baas van hier.
5: Ja.
2: Ik ben niet de baas, niet meer.
5: Jij bent de baas en ik help.
4: Ja, en op Pinkstermaandag was er eigenlijk ook een hele mooie getuigenis die mij diep geraakt had. Dus we kwamen toe en ik zie daar toch iemand met wie ik samen gestudeerd had. Ik had die zeker nooit verwacht op een charismatische bijeenkomst. Dus ik zeg, hoe kom je hier? Ja. Allee, ze was er zo'n beetje vaag over. En plots kwam ze naar voren om te getuigen. En dus er was iemand die had een ernstige allergieën. Dus zelfs 84 soort voedselallergieën. Dus ze kon nooit op restaurant. Ze zei op vakantie, ik moest altijd mijn eten meegeven. Dus dat is natuurlijk, dat is niet vreselijk, maar dat is wel echt heel vervelend en ja, altijd aanwezig. Maar haar collega's, pastoraalwerker, die waren naar Banneu geweest waar Mary Healy kwam. En Mary Healy die had het vooral ook over bidden voor genezing. En die kwamen terug en die zeiden, we willen voor u bidden.
2: En ze wou bij Marie-Elie niet gaan, hè?
4: Nee, ja, ze vond dat allemaal maar... Allee. Maar ze zei, als ze dat willen, ja, bid maar een keer voor mij. Hè. Maar de eerste keer gebeurde er niks. Hè. Maar ze geloofden er ook niet echt in. Ze geloofden wel dat Jezus dat ooit gedaan had, maar voor haar, nee. De tweede keer gebeurde er ook niks, maar tijdens het bidden had een van die twee collega's wel een woord van kennis of een... En zei van, er is een soort blokkade. Dus waar je nog voor moet... En ze zei, ja, er is een blokkade, want ik geloof niet echt dat ik zou genezen worden. Hè. Ondertussen las het boek van Mary Healy en kwam ze op een passage waar iemand van voedselallergieën genezen werd. Hè. En dus dan zei ze, heb ik een soort klik gemaakt van, misschien kan dat wel. En de derde keer, als ze voor haar gebeden hebben, is er iets gebeurd. En dan heeft ze een stap in geloof gezet. Dus ze had bijvoorbeeld een hele ernstige glutenallergie. Maar dus echt, als er twee kruimels in haar soep terechtkwamen, had ze 3 dagen ernstige diarree. Dus heel, heel erg. En ze is voor de eerste keer sinds hele lange tijd te communie gegaan. Want ze durfde zelfs geen glutenvrije hostie doen duren, omdat ze op alles reageerde. Ze zei, ik zet een stap in het geloof. Ze ging zondag te communie. Niks van de reactie. Dus de volgende dag zei ze, ik zet een nieuwe stap in het geloof. Een eclair. Lactose was er dan ook nog eens bij. Allee, dus, zero reactie. En ze zei, voor 95% daarvan genezen. Allee, dus iemand die er dus zelf niet in geloofde. En ik heb een grote bewondering voor die collega's die dat dus aangedurfd hebben om iemand die er echt niet open voor stond.
1: Ja.
4: Haar dat toch aan te bieden en dat te doen. Hè. Dus dat is voor haar een ongelooflijk verschil voor de rest van haar leven. Hè. Voilà, dus dat is nu een hele recente getuigenis van een genezing hier in België. Voilà.
2: En diezelfde vrouw
1: bidt
2: nu voor mensen die ook op genezing komen.
1: Ja.
2: Dus mensen die zijn echt ziek en die beter komen.
1: Ja.
2: Niet altijd, hè? Niet altijd. Maar God toont dat het de normaliteit zou het zo zijn.
1: Ja.
2: Dat iedereen genezen wordt door onze God, door de Heilige Geest.
1: En misschien geneest hij niet speciaal een ziekte, maar geneest hij iets anders waardoor we ermee kunnen leven en verder kunnen gaan. Ja,
4: zoals Mary Healy zei, de Heer wil ons allemaal genezen. Maar misschien best bij sommigen, misschien pas op het einde, als ons lichaam ook wij zullen verrijzen. Hè, dus, maar uiteindelijk zullen we allemaal genezen worden. Hè, dus
1: Ik stel voor dat het tijd is voor wat muziek. Is er een lied dat jullie graag willen kiezen?
4: Inderdaad. Ik denk zo aan het lied van Lars Gerven, Heilige Geest, daal op ons neer. Met die mooie tekst daarin, dat mooie zinnetje, laat ons opnieuw geboren worden.
1: Dan gaan we daar nu naar luisteren. Beste luisteraars, tot zo dadelijk. En we gaan verder in gesprek met Lies en Aniek na de muziek.

0: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nog steeds in gesprek met Aniek en Lies van de Charismatische Vernieuwing. We hebben het daarnet gehad over de Charismatische Vernieuwing, van waar het komt, wat de verschillende takken zijn, wat charis is en zo verder. We gaan het nu ook nog hebben over het feit dat ze allebei eigenlijk eindverantwoordelijken zijn. Aniek van de Franstalige kant, van de Renouveau Charismatiek, en Lies van de Charismatische Vernieuwing voor de Vlaamse kant. Ja, wat houdt dat in? Wat zijn jullie taken?
1: Ja, ik ben dus zelf nog maar een paar maanden verantwoordelijk, hè, maar ik ga zeggen wat ik denk dat het inhoudt, maar dat zal nog groeien. Hè, dus, maar in eerste instantie is het de gebedsgroepen bemoedigen. Hè, dus we komen regelmatig of af en toe samen om te lofprijzen. Hè. Lofprijzing is een heel belangrijk onderdeel van de charismatische vernieuwing. Hè. Het is echt iets heel bijzonders eigenlijk. Lofprijzing is iets waar je helemaal niet op jezelf gericht bent. Hè. Je vraagt niks aan de Heer, je zegt zelfs geen dank voor dingen die je gekregen hebt. Het is volledig op de Heer gericht, hè, de lofprijzing. Hè. En al tijdens de lofprijzing gebeurt er iets. Dus je richt je volledig op de Heer en je krijgt het, je ontvangt het meeste eigenlijk. Hè. Zo'n diepe vreugde of een vrede in het hart. Hè. Dus zo de gebedsgroepen bemoedigen en adviseren als dat nodig is, heb ik gemerkt dat heel belangrijk is. En langs de andere kant word ik daar ook zelf door opgebouwd, want de meeste gebedsgroepen bestaan al veel langer dan dat ik zelf bij een charismatische gebedsgroep ben. Hè. Dus ik leer ook heel veel van hen. Hè. Ja, dus wij organiseren een aantal keer per jaar gezamenlijke activiteiten om het dus geloof te versterken. Ik denk nu aan het Feest van de Geest, dat 2 keer per jaar doorgaat. Een volledige dag waar dat er een spreker komt, waar de lofprijzing ook heel centraal staat, getuigenissen. Hè. Dus een visieweekend dat we ook jaarlijks organiseren, dat is dan speciaal voor de verantwoordelijken. Verantwoordelijk in de brede zin van het woord. Hè. Ook mensen die muziek bespelen hebben ook een verantwoordelijkheid. Hè. Waar dat we ook echt bidden, ook vragen aan de Heer wat dat hij voor de toekomst wilt. Hè. Dus binnenkort ook het zomerkampje, daar zullen we het straks ook over hebben. Hè. Dus daar gaat nu ook heel veel energie naartoe. Hè. En wat ik persoonlijk ook een beetje als roeping zie, dat is om de mensen van mijn generatie en jonger ook terug meer te betrekken. Hè. Dus als ik jong was, ben ik meegeweest naar kampen van KCV. Dat waren heel veel jonge mensen. Waar zijn die allemaal? He, dus voilà. Dat is een beetje wat ik ook zelf een beetje aanvoel als mijn persoonlijke roeping.
0: Ja, Aniek, sommige taken zullen uiteraard hetzelfde zijn. He. Contactpersoon voor verschillende gebedsgroepen, misschien zelfs gemeenschappen.
2: Ja, en ook, ik denk dat steunen, de gebedsgroepen steunen. Vroeger waren ze misschien veel meer en nu ziet het dus wel dat ze maar enkele zijn. En ze zeggen, maar we moeten nog naar voren gaan. En ik zeg, jullie zijn heel belangrijk voor God. Dus als ik 17 jaar of 18 jaar was, ik kost niks van de christelijke. Ik kom niet van een christelijke familie. Ik was, die oude mensen bieden zo rap, vlug, dus voor de paternoster. Ik kan ze niet volgen. Waarom kunnen ze niet langzaam bieden? En ik vond dat niet zo leuk. En ik zeg, ik wil met die mensen niet meer gaan. De priester van de parochie zegt mij, misschien is die gebed van die oude mensen die zo vlug gaan, dat het nu jij christelijk komt. Mm-hmm. Ah, ik zeg oké. Dus ik zeg aan de, zelf als het zo klein groepsje zijn, van 2, 3, van 4, van 5, van 6, ga naar voren. Ga naar voren. En ook, je moet uit van uw kerk komen, mensen uitnodigen. Er zijn zoveel mensen die kijken. Dus ze weten niet dat als ze kunnen mogen komen of niet. Doet het open. Mm-hmm. En ook, ik denk dat we Onze taak is ook een juiste woord kunnen uitleggen. En de mensen, voor mij is het belangrijk, steunen om naar de Bijbel terug te komen.
1: Mm-hmm.
2: Lezen. En als jij bidt, niet zoals met woorden, maar met stilte.
1: Mm-hmm. Vanuit je hart.
2: Van je hart. Een aanbieding. Ik spreek aan iemand. Dat is, mm-hmm. dat is mijn vader. Dat is mijn, Jezus is voor mij. Ik ben dus gewijs.
1: Gewijd?
2: Gewijd. Ja. En ik zeg, ja, dat is geen vanuit een boek. Mijn gebed komt niet zo uit een boek. Dat komt uit mijn hart.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook uit mijn liefde voor hem. Ja? En ja, altijd terugkomen aan een simpele relatie. Maar
1: een sterke relatie.
2: Ja, ja, ja. Sterke relatie, ja. Met God. Ja.
1: Vooral de persoonlijke relatie. Hè? Dus dat is denk ik iets... Ik zeg zeker niet dat buiten de charismatische vernieuwing niet bestaat. Ik zeg ook niet dat er buiten de charismatische vernieuwing geen mensen zijn die gedoopt zijn in de Heilige Geest. Dat is...
2: Dat is waar.
1: Hè, dus als je echt dicht bij de Heer leeft, dan kan dat voor iedereen zijn. Hè? Ja, ja.
0: Maar kunnen we dan zeggen dat een van de charisma's wel van de charismatische vernieuwing is echt wel... Het naar buiten gaan dan, hè? Want je zei dat is iets dat heel belangrijk is voor u. Ja. Dan is het evangeliseren, het naar buiten gaan, de boodschap van Christus verkondigen.
1: Ja.
0: Toch een heel belangrijke pilaar binnen de charismatische vernieuwing.
1: Het zou het moeten zijn. En bijvoorbeeld in Caranova doen we elke zomer onze Zot van God actie. Dat wordt dan ook aangekondigd op Radio Maria. Dus in Gent Centrum gaan we evangeliserende mensen aanspreken, voor mensen bidden. En daar zijn al zo'n mooie getuigenissen geweest.
0: Ja.
1: Van mensen die juist op het juiste moment dat nodig hadden. Hè? Dus dat gezegd, je moest het zelf proberen te organiseren, dat gaat niet. Hè? Dus dat de Heer ons dan altijd als instrument kan gebruiken. Ik was ook nog onlangs echt geraakt. Ik las een boekje van Pater Tardif. Dus dat is, je moet dat maar eens opzoeken. Die is misschien 20 jaar geleden overleden. Die had echt een sterke gave van genezing. Was een Canadese priester en die trok echt rond over heel de wereld. En in zijn gebedsdiensten waren er echt veel spectaculaire genezingen. Maar er was eigenlijk één verhaal dat mij heel erg bijbleef. En dat was iemand die geboren was met een zware lichamelijke beperking, een handicap. En op de leeftijd van 18 jaar was ze echt ook heel depressief. En dus juist op het moment, ze woonden op een appartement met haar ouders, of misschien zelfs grootouders, op het moment dat ze wilde eigenlijk van het balkon springen, omdat ze het echt niet meer zag zitten, wordt er aan de deur gebeld. En dat was de lokale gebedsgroep, die ze dus helemaal niet kende, maar die gingen dus naar de mensen waaraf ze van hoorden, van die zijn ziek. Dus die kwamen daar juist op dat moment aanbellen. En dat is echt de Heilige Geest die dat leidt. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En het eerste was dat haar zelfwaarde hersteld werd daardoor. Allee, dus, want ze zei, ik ben niks waard. Hè? Dus ik ben lichamelijk, ik kan niet naar buiten komen. Hè? Dus haar geloof is eerst opgebouwd. En dan zijn ze met die gebedsgroep samen naar Pater Tardif gegaan. En daar heeft ze dus echt wonderbaarlijk genezen. Iemand die vanaf de geboorte, ik weet niet meer, het was een verlamming of zo, die details. Maar ik was vooral geraakt dat die gebedsgroep dus inderdaad naar buiten trok om daar, ja, dat is ook een stap zetten, hè? Zo bij een wildvreemde te gaan aanbellen. Mogen wij voor u bidden? Want je bent ziek. Amai, dat is eigenlijk onze taak.
0: Ja, dat is eigenlijk de taak van elke christen, maar ik denk dat het bij de charismatische vernieuwing dan wel iets is dat actiever naar wordt gehandeld dan.
1: Ja.
2: En vanaf nu, ik zie wel dat bij ons, bij de Franstalig, vanaf 1 jaar zijn er 6 nieuwe gebedsgroepen voor België. En ik denk het ook, elke jaar doen we dus een zomerkamp. En ja, het was in...
1: Langs Franstalige zijde, ja.
2: Ja, het was in Maritsou, in Borin, lang. We zijn daar lang gebleven. We zijn ook in Luik of Bergen geweest. En nu zijn we dus aan zee, in Oostenkerk. En daar namiddags zullen daar activiteiten zijn, workshop. En een van die workshops is daar evangelisatie op de strand.
1: Ja.
2: En ik denk dat zal echt wauw, super zijn.
1: Fantastisch. Want het is wel iets... Ja, misschien kun je dat ook een stap van geloof zetten, want er zijn... Zeker, ik denk dan aan de Vlaamse cultuur. Wij zijn niet gelijk mensen om te gaan zeggen... we gaan eens nu aan de deuren van deze straat gaan aanbellen... en vragen als we voor deze mensen kunnen bidden. Dus het is bijna een beetje jezelf overstijgen... en de Heilige Geest laten leiden. Ja, het is misschien niet voor iedereen gezet, of juist wel... maar de Heilige Geest dan het stuur geven.
3: Je hebt de Heilige Geest echt nodig, want alleen durft het dan niet. Want als altijd... Dus ten eerste bidden we altijd, als we zo bijvoorbeeld zot van God, vooraf bidden we echt dat de Heilige Geest ons mag leiden. Zend die mensen op je pad, op ons pad, hè, die het nodig hebben. Ik herinner mij nog een mevrouw, dat was eigenlijk heel pakkend. Ze was eigenlijk protestant, maar de dag voordien was haar schoonbroer gestorven. Dus het was een mevrouw van, laten we zeggen, 50 jaar of zo. En dat had haar heel hard geraakt. En 's morgens had ze gedacht, ze ging naar Gent met haar dochter... Ik zou graag een keer een kaars laten branden. Hè? Terwijl ze eigenlijk vanuit protestantse traditie is dat niet echt voor mijn schoonbroer. En nu stond ik daar met een kaarsje en ik sprak haar aan. Dus meestal spreken we de mensen aan. Zei, wij delen vandaag gratis kaarsjes uit. En die vrouw was daar zo door geraakt dat de Heer haar verlangen voor dat kaars, dat is maar iets klein, hè? Maar voor haar was dat alsof de Heer zelf haar tegemoet kwam. Van hier, steek dat kaarsje maar aan. Hè? Dus, ik zeg het, je kunt dat dus niet plannen of organiseren. En zo heb ik al een hele boek vol met getuigenissen van mensen die diep geraakt zijn op dat moment, die net dat nodig hadden. Ja, maar je moet... Want ik ben nu van nature eerlijk gezegd nogal flap uit. Dus ik heb niet zoveel schroom, maar ook ik... moet even op de tanden bijten en zeggen, ik zet die stap naar buiten.
1: De Heilige Geest is aan jou.
3: Ja. Dus wij moeten ook iets doen. Het gaat niet vanzelf.
1: Nee.
3: Dus,
1: ja.
3: Er zijn ook mensen die dan in de muziek zijn. Mm-hmm. Er zijn mensen die bijvoorbeeld dingetjes geknutseld hadden. Iemand van macramé, hele mooie kruisjes, die gaan voor dan weg. Dus inderdaad, iedereen heeft zijn charisma. Dat klopt. En samen... Of iemand zorgt voor de decoratie, ik zeg nu maar iets. Mm-hmm. En alles samen zorgt voor een prachtig geheel. Ja.
1: Ieder zijn talenten die hij van hierboven heeft gekregen.
3: Ja,
1: jullie hadden het al over het kampje. En daar gaan we het vandaag ook nog over hebben. Want jullie organiseren een zomerkampje voor jong en oud. Voor de eerste keer samen, denk ik. Ja, vertel ons daar meer over.
3: Wel, dat is echt een primeur. Dus ik ben echt super enthousiast. Dat was een beetje spannend. Dat Aniek zei, kom, laat ons dat samen doen. Hè. Terwijl dat ik nog maar pas eigenlijk ben in mijn nieuwe taak. Hè. Maar ik heb het in het begin ook gezegd dat als er staat in de handelingen hoofdstuk 1, dat de leerlingen vurig en eensgezind baden. En daarop is de Heilige Geest gekomen. Hè. Dus dat eensgezind bidden is zo belangrijk. Ook in ons eigen land. Want er is een taalgrens. Er zijn zo wat grenzen. Hè. Wallonië, Vlaanderen, Brussel. Hè. Maar ook culturele verschillen. En ook kwetsuren misschien in het verleden. Hè. En juist daarover hebben we eigenlijk in het verleden al 2 keer een sterke profetie ontvangen. Dat het echt heel belangrijk is om samen te bidden. De Heilige Geest kan veel sterker werken als er eenheid is. Hè. En dus vandaar dat ik zelf heel enthousiast ben. In het verleden waren er zomerkampen. En hoogstraten ook langs de Nederlandstalige zijde. Hè. Maar dat is eigenlijk al een hele tijd gestopt bij ons. Maar in Franstalige zijde is dat blijven doorgaan. Maar voor de eerste keer gaan we nu samen aan de zee, in Oost-Tuinkerken, een kampje organiseren vanaf vrijdag 3 juli tot maandag 6 juli. Voilà. Ik zie daar heel erg naar uit. Het is een kamp voor jong en oud. Dus dat betekent, families zijn welkom, jongeren. Het is vanaf vanaf van 0 tot 130.
0: Ja. Dus dat wil zeggen, gezinnen mogen komen, neem de grootouders mee.

0: En we hebben het geluk dat de band van Garis, hè, Garis Collective, noemen zij sinds kort. Dus een aantal leden daarvan gaan bij ons ook de muziek komen verzorgen. Dus ja.
1: Fantastisch, ja. Het is precies al helemaal helemaal afgewerkt, het programma. De affiche ziet er prachtig uit, beste luisteraars. We gaan het achteraf ook op onze website plaatsen. Hebben jullie een thema voor dit weekend?
2: Ja, One in Jesus. Dat was zo belangrijk, het was zo evident. Dat we gingen dus Jan 17 nemen. Mm-hmm. Dat is al meer dan 25 jaar dat we de verantwoordelijk van Franstalig en Nederlandstalig bezig zijn, te zijn om samen te komen. We hebben al dagen samen gebed, voor een gebed gekomen. Maar nu is het echt een verandering. Ik denk dat als we ons meer
0: kennen. Ja.
2: Appreciëren.
0: Ja.
2: Lief hebben. En dan komt het zo.
0: Ja.
2: Stap naar stap. En we zien dat, wat is belangrijk? Het is de land, het is belangrijk. God heeft een woord over België.
0: Gesproken, ja. Mm-hmm. Een profetisch woord eigenlijk, ja. Hè? Mm-hmm. Ja.
2: En België heeft is verantwoordelijk voor Europa. Dus
1: ja, het hart van Europa.
2: Zeker
1: het hart
2: beter
1: van...
2: dan mij uitleggen in Nederlands. Maar ja. Mm-hmm. En we moeten onze ogen open en zien dat wat is God bezig te doen in ons wereld, maar ook bij ons.
0: Ja.
2: Hij is bezig iets de mensen samen
1: te brengen.
2: Te brengen, ja.
1: Ja.
2: En in dezelfde tijd is er
1: een strijd.
2: Ja.
1: Ja, de kerk in ons land heeft het sowieso niet zo makkelijk. Ik denk aan de Vlaamse kant is het nog een stuk moeilijker dan aan de Franstalige kant.
0: Het is ook mooi dat je dat zegt, want ik heb echt al gemerkt in Banneu, als Mary Healy kwam, waren we ook verenigd, hè? Franstalig en Nederlandstalig. Maar wij kunnen zoveel leren als Vlamingen. Van de Franstaligen. Jullie hebben nog meer een Zuiders bloed. En openheid voor de Heilige Geest. En dat is dat op een goede manier, zoals al gezegd, hè, als je bij de hond slaapt, krijg je zijn vlooien. Maar dan in de goede,
1: positief,
0: zin. Hè. Dus door samen te bidden, verandert er iets. Hè, ja. Dus in ons eigen hart ook. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, ook voor de Nederlandse zijde, om samen te bidden, om dat kamp samen te organiseren.
2: En ik heb gehoord, en ik ben er akkoord mee, dat Marie Helly zo sterk was in het Heilige Geest.
0: Ah, is dat? Ja.
2: Ik heb dat gehoord.
0: Ja.
2: En de mensen waren heel blij van samen te werken. Mm-hmm. En zelf, er waren veel dienst, en in eigen dienst waren altijd Franstalig en Nederlandstalig.
0: Dus het kampje noemt Praise, hè? Dus dat zal... Ieder jaar als we dat organiseren, zal dat die hoofdtitel behouden, Praise. En dan
1: dit jaar
0: One in Jesus. Ja.
1: Ja, fantastisch. Ja, we zouden nog uren kunnen verder babbelen. Maar ondertussen zie ik dat de tijd om is voor deze uitzending. Beste Lies en beste Aniek, heel belangrijk. Waar kunnen de mensen meer informatie vinden om zich in te schrijven? Of gewoon om de charismatische vernieuwing te leren kennen?
0: Dat is vooral op onze websites. Hè. Dus voor de Nederlandse kant is dat www.kcvvlaanderen.be. En voor de Franstalige is het...
2: renouveau.be.
0: Ja, renouveau.be. Dus daar vind je over KCV en of renouveau de uitleg, maar ook dus over het zomerkampje. Misschien even iets praktisch, dat er de 2-persoonskamers zijn al volzet, maar er is eigenlijk een heel mooi hotel op wandelafstand Domein Westhoek, waar dan mensen die in een 1-persoonskamer of 2-persoonskamer willen logeren, heel zeker daar terecht kunnen, hè. En dan kunnen ze zich als externe inschrijven. Je kunt ook voor één dag komen bijvoorbeeld. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Of het volledige weekend is natuurlijk altijd het beste.

0: Omdat het ook een stukje een opbouw heeft. Mm. En ons hart moet soms een beetje klaargemaakt worden. Maar als dat niet mogelijk is, is één dag zeker ook mogelijk.
1: U hoort het, beste luisteraars. Meer informatie op kcvvlaanderen.be of renouveau.be. En dan stel ik voor dat we deze uitzending afsluiten. Daar hebben jullie ook nog een liedje voor gekozen. Niet zomaar een liedje met een goede titel, Praise. Doet dat iets met jullie, dat lied? Het is een fantastisch lied, ik ken het zelf ook. Vele luisteraars kennen het ondertussen al. Is het iets dat kan, hoe moet ik het zeggen, de sfeer van zo'n lofprijzingmoment bij de charismatische vernieuwing kan doen aanvoelen aan de luisteraars?
0: Absoluut. Het wordt ook veel gezongen door de Charis, door Charis Collective, dus de band van Charis. Hè. Het is echt een heel mooi lofprijzingsnummer. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en kom al een beetje in de sfeer van het zomerkamp.
2: Amen.
1: Amen.
2: Bedankt, Marjane.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een Bijbelkaartje. Wanneer de grond de telkens neervallende regen in zich opneemt en voor degene die hem bewerken bruikbaar gewas voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. Het komt uit de brief van de Hebreeën, hoofdstuk 6, vers 7. Wanneer de grond de telkens neervallende regen in zich opneemt en voor degene die hem bewerken bruikbaar gewas voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jorgen François uit Gent. Wij gedenken vandaag de heiligen Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda. De hymne kan u vinden op pagina 1596. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1597. En de psalmen vindt u vanaf pagina 824.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O Koning, zetelend op uw troon, Gij die uw bloedgetuigen kroont en hen uit deze wereld leidt naar het rijk waar Gij hun vrede zijt.
1: Uw geest gaf martelaren kracht, hun offer hebben zij gebracht, als ranken aan uw wingerd groot, getuigen zij tot in de dood.
2: Wees Gij de herder van uw volk, ga Gij ons voor in vuur en wolk, spreek ons in deze wereldtijd uw woord dat reinigt en bevrijdt.
1: Laat ons ook eenmaal binnengaan, waar Gij ons wacht aan bruiloftsmaal, en waar uw Zoon in heerlijkheid voor ons een woning heeft bereid. God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen.
2: De zondaar luistert naar de lokroep van het kwaad. Geen vrees voor God staat hem voor ogen.
1: Hij stelt zichzelf bedriegelijk gerust. Dat men zijn zonde niet ontdekt en niet verafschuwt.
2: De woorden die hij spreekt zijn onrecht en bedrog. Hij wil niet wijs zijn en het goede doen.
1: Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad. Hij volgt het slechte pad en mijt de zonde niet.
2: Maar hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Uw trouw reikt tot de wolken.
1: Hecht als de Godenberg is uw rechtvaardigheid, onpeilbaar als de zee uw oordeel. Bij u vindt mens en dier asiel.
2: Hoe waardevol is uw bescherming, Heer. De mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels.
1: Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drengt hen aan de stroom van uw geneugten.
2: Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen.
1: Bestendig uw genade voor uw dienaars. Voor wie oprecht van hart is uw gerechtigheid.
2: Vergoed dat trotse voeten mij vertrappen. Dat vredehanden mij te pletter slaan.
1: Zie, zij die kwaad bedrijven zijn gevallen. Zij zijn verslagen en staan nooit meer op.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht.
2: Sla nu voor mijn God de tamboerijnen. Laat de bekkens klinken voor mijn Heer.
1: Zet een nieuw gezang in hem ter ere. Roept zijn naam aan en verheerlijkt hem.
2: want gij zijt een God die elke strijd beslecht, die uw kamp opslaat te midden van uw volk en mij losrukt uit de greep van mijn vervolgers.
1: Ja, een nieuw lied zal ik zingen voor mijn God. Heer, verheven zijt gij en rechtvaardig. Wonderbaar en onweerstaanbaar is uw macht.
2: Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen. Want gij spreekt uw woord en het bestaat.
1: Alles komt tot stand waar gij uw geest zendt. Niets kan weerstand bieden aan uw stem.
2: Bergtoppen en zeeën beven op hun grondslag. Rotsen worden voor uw aanschijn week als was.
1: Maar voor allen die u vrezen, zult gij steeds genadig zijn.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht. Jubelt voor God met blij geroep.
2: Alle volkeren, klap in de handen. Jubel voor God met blij geroep.
1: Want groot is de Heer en alom geducht. Een machtig vorst over heel de aarde.
2: Volkeren levert hij aan ons uit en naties legt hij aan onze voeten.
1: Hij kiest het erfdeel voor ons uit. De trots van Jacob, zijn welbeminde.
2: God stijgt een troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen.
1: Zing nu voor God, laat klinken uw zang. Voor onze koning een loflied.
2: Koning is God over heel de aarde. Zing dus een psalm voor hem.
1: Koning is God over alle naties. Zetelend op zijn heilige troon.
2: Vorsten van volkeren komen daar samen. Vereend met het volk van Abrahams God.
1: Aan God komt toe alle macht op aarde. De Allerhoogste is Hij.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jubelt voor God met blij geroep. Uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Want wij delen volop in het lijden van Christus. Maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting.
2: De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig.
1: De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig.
2: Zij vinden hun loon bij de Heer.
1: Voor altijd en eeuwig.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig. Zalig zij die vervolging lijden ter wille van de gerechtigheid. Ja, hun behoort het Rijk der Hemelen.
2: Geprezen zijt gij, Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zalig zij die vervolging lijden ter wille van de gerechtigheid. Ja, hun behoort het Rijk der Hemelen.
2: Laten wij onze Verlosser, de getrouwe getuige, prijzen met een beroep op de martelaren die omwille van het woord God zijn gedood. Belijden wij: gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, schenk ons de ware geestelijke vrijheid omwille van uw martelaren, die uit vrije wil de dood hebben aanvaard, om te getuigen van hun geloof.
2: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, schenk ons zuiverheid en standvastigheid in het geloof, omwille van uw martelaren, die hun geloof hebben beleden ten koste van hun bloed.
2: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, schenk ons de moed om de lasten van het leven te dragen, omwille van uw martelaren, die hun kruis hebben opgenomen om u te volgen.
2: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, geef dat wij alle bekoringen van het vlees en van de wereld overwinnen, omwille van uw martelaren, die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het Lam.
2: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God, gij zegent het bloed der martelaren. Het wordt tot zaad van christelijk leven. Verleen genadig dat de marteldood van de heilige Carolus Lwanga en zijn lotgenoten nieuw leven brengt in uw kerk en vruchten draagt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Welkom aan de luisteraars van Radio Maria, die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gestel. In het evangelie horen wij hoe Jezus de tegenstanders van antwoord dient. Zij die een casus tot bij hem brengen die eigenlijk onmogelijk is. Zij die niet geloven in de verrijzenis na de dood. Maar, zegt Jezus, onze God is een God van levenden en niet van doden. Ook wij mogen ons geloof versterken in het leven na de dood, die ons een diepe zin geeft aan ons leven. Ook wij zullen na ons dood mogen verrijzen zoals de Heer Jezus, als wij hebben geleefd naar zijn voorbeeld. Wij gedenken vandaag in de kerk de martelaren van Oeganda. In de jaren 1885 tot 1887 zijn in Oeganda vele christenen door koning Mwanga gedood uit haat tegen het geloof. Sommigen van hen hadden een functie aan het hof of behoorden zelfs tot het gevolg van de koning. De bekendsten onder hen zijn Carolus Mwanga en zijn 21 gezellen, die onverschrokken trouw bleven aan het katholiek geloof. Daardoor werden zij gedood door het zwaard of levend verbrand. Ook omdat zij niet wilden toegeven aan de oneerbare verlangens van de koning. Laten wij dan ook bidden vandaag bijzonder op hun voorspraak. We willen ons hart openen voor de Heer, hem ontmoeten, en daarom bidden wij eerst nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. En laat ons bidden. Heer God, gij zegent het bloed van de martelaren. Het wordt tot zaad van nieuwe christenen. Verleen genadig dat de marteldood van de heilige Carolus Mwanga en zijn lotgenoten in uw kerk nieuw leven brengt en vruchten draagt, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus. Het is met dankbaarheid jegens God die ik, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten tracht te dienen, dat ik uw naam noem in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is, door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie door de kracht van God die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Zijn genade, van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, is nu openbaar geworden door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik aangesteld als heraut en apostel en leraar. Daarom moet ik ook deze nieuwe beproeving ondergaan. Maar ik schaam er mij niet voor, want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. En ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is wat mij is toevertrouwd ongerept te bewaren tot aan de grote dag. Woord van de Heer. Tot u, Heer, sla ik mijn ogen op. Tot u, Heer, sla ik mijn ogen op. Tot u sla ik mijn ogen op. Tot u die woont in de hemel. Zoals het oog van de slaaf gericht op de hand van zijn meester. Tot u, Heer, sla ik mijn ogen op. Zoals het oog van de dienstmaagd gericht op haar meesteres, zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot Hij zich om ons bekommert. Tot u, Heer, sla ik mijn ogen op.
3: Halleluja, halleluja.

Onze heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd en onvergankelijk leven doen aanlichten door het evangelie.

De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus, die zo houden dat er geen verrijzenis bestaat. Ze legden hem daarom de volgende kwestie voor. Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan. Als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, dan moet zijn broer die vrouw nemen om hem een nageslacht te geven. Nu waren er eens 7 broers. De eerste nam een vrouw, maar liet bij zijn dood geen kinderen na. Toen nam de tweede haar, maar ook hij stierf zonder kinderen. Zo ging het ook met de derde. Kortom, geen van de 7 liet kinderen na. Het laatste van allen stierf ook de vrouw. Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Alle 7 toch hebben haar tot vrouw gehad. Jezus antwoordde, zijt gij niet op een dwaalspoor, juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent. Wanneer de mensen uit de doden opstaan, huwen zij niet en zij worden niet ten huwelijk gegeven, maar zij zijn zoals engelen in de hemel. En wat de doden betreft, hebt gij in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik, hoe God tot hem zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Hij verkeert in grote dwaling. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

We wensen vandaag een kort woordje over de eerste lezing, over de brief van Paulus aan Timotheus. Timotheus was een van de belangrijkste gezellen en leerlingen van de apostel Paulus. Geboren in Lystra uit een Joodse moeder en een Griekse vader. Hij zal zich aansluiten bij Paulus op zijn tweede missiereis. Hij werd Paulus' meest vertrouwde medewerker, heel diep gewaardeerd door Paulus om zijn grote trouw en om zijn leiderschap. Paulus zal hem aanstellen tot leider van de gemeente en hij zal de eerste bisschop worden van de kerk in Efeze. Rond het jaar 97 is hij de marteldood gestorven. Het was een echte goede leerling van Paulus en Paulus noemt hem zijn geliefd kind. Zozeer was hij verbonden met deze man die hij had gevormd wellicht in het geloof en die hij had aangesteld tot leider van de kerk in Efeze. Paulus schrijft deze brief om hem te bemoedigen. Want hij heeft geen makkelijke taak, hij krijgt veel tegenstand, hij is nog eerder jong en hij begint wel een beetje te wankelen in zijn geloof. Hij heeft het nodig om aangemoedigd te worden om zijn taak als leider te kunnen verder zetten. Paulus schrijft tot hem van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus zijn geliefd kind. Een beetje vreemd dat Paulus zich apostel noemt, want hij behoorde toch niet tot de groep van de 12 die Jezus had uitgekozen. Maar toch vervult Paulus een apostolische rol. Hij noemt zich apostel omdat hij terugdenkt aan het moment waarop hij op weg was naar Damascus en hoe God hem daar van zijn paard gooide en hoe hij tot bekering kwam. In een visioen heeft hij Jezus zelf dan ontmoet. Het is door deze ontmoeting dat hij zegt, ik ben ook eigenlijk apostel en ik ben gezonden door de wil van God en volgens de belofte van Jezus die hij zelf heeft ontvangen. Daardoor wordt hij de grote missionaris die overal rondgaat om het evangelie te verkondigen. Onverschrokken, met veel ijver, met grote moed, zal hij rondgaan om overal te verkondigen dat Jezus werkelijk de redder is van de wereld, dat hij is verrezen uit de dood. Genade, barmhartigheid en vrede voor u vanwege God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Genade, barmhartigheid en vrede, deze wens die hij ook aan ons allen toewenst. Deze kracht van de genade van God die we allemaal nodig hebben. De hulp die God ons schenkt om te kunnen trouw blijven aan ons geloof, om te kunnen volharden, om moeilijkheden te dragen en te overwinnen. De barmhartigheid die wij nodig hebben, wij die allen zwakke mensen blijven, die soms vallen in het kwaad, die dwaalwegen gaan en die Gods vergeving, zijn liefde en barmhartigheid nodig hebben. Jezus alleen kan zonden vergeven door geen de priester, maar daardoor worden wij gezuiverd, krijgen wij een nieuwe kans, ontvangen wij opnieuw de Heilige Geest om verder te gaan op de weg van ons geloof. Genade van God, zijn kracht, barmhartigheid, zijn vergeving en ook vrede. De vrede van het hart, omdat wij God toebehoren, omdat wij door ons doopsel kinderen van God zijn geworden. Het is met dankbaarheid tegen God dat ik uw naam noem in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Mooi dat Paulus dankbaar is voor alles wat God aan hem heeft verricht. Ook een uitnodiging voor ons om nooit
in ons gebed de dankbaarheid te vergeten. Zoveel kracht en genade mochten wij in ons leven van God ontvangen. Zoveel vergeving. Zoveel dingen die wij elke dag van God mogen ontvangen. De kracht ook van de sacramenten, de gave van ons geloof, van ons eigen leven. Mooi dat Paulus de naam noemt van Timotheus en zijn gebeden. Zonder ophouden, dag en nacht. Ook daar een uitnodiging voor ons om mensen mee te dragen in ons hart, in ons gebed. Om genaamd te noemen tot God in onze gebeden. Wellicht krijgen wij veel intenties. Mensen die naar ons toekomen, die in nood zijn, ziek zijn, lasten te dragen hebben. En dan komen zij naar ons toe en vragen ons gebed. Goed om hen niet te vergeten, om hun naam echt te noemen in ons dagelijks gebed. En hen op te dragen aan God. Paulus heeft Timotheus uitgekozen tot leider van de kerk van Efeze. Hij heeft hem de handen opgelegd en hem het ambt overgedragen tot bisschop, leider van de kerk in Efeze. Daardoor heeft hij dit ambt ontvangen en ook de kracht van de Heilige Geest, de bijzondere genade om dit ambt te kunnen uitoefenen. Maar Paulus wil hem aanmoedigen. Vergeet niet dat dit is gebeurd. Je hebt wel kracht van God ontvangen, maar goed om dit vuur van de Heilige Geest, deze genade, weer te laten oplaaien. Het is u geschonken door mijn oplegging van de handen. Ook wij allemaal werden de handen opgelegd. Als klein kind, toen wij gedoopt werden, ontvingen wij de Heilige Geest en ook bij het vormsel. Goed om dit niet te vergeten, om de krachtige genade niet te laten uitdoven, maar de geest weer aan te wakkeren. Het vuur weer te laten oplaaien in ons hart. Dat hebben wij telkens weer opnieuw nodig. Ook wij kunnen overmand worden door twijfels, door onrust, door lijden dat wij te dragen hebben, maar laat het vuur weer oplaaien. Het vuur, de kracht van de Heilige Geest. God heeft ons geen geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. We mogen ons niet laten ontmoedigen door alle moeilijkheden, tegenstand, lijden, vervolging misschien ook, die wij ontmoeten in ons leven. Daardoor kunnen wij bang worden, de handen laten hangen. Maar we mogen niet bang zijn, eigenlijk niet ontrouw worden in ons geloof, niet een zekere lafheid betonen, maar sterk zijn in ons geloof. Paulus zegt het nogal krachtig en hard, misschien om Timotheus wakker te schudden, hem weer te bemoedigen, kracht te geven, niet verzachtig te zijn, maar te vertrouwen op de kracht, de liefde die wij van God hebben ontvangen. Geen geest van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en van bezonnenheid.

Liefde en zelfbeheersing. Liefde is wel het belangrijkste, staat in het midden van deze opsomming. Alles draait om de liefde van God ontvangen en deze liefde ook doorgeven aan de mensen rondom ons. Paulus, die deze brief schrijft vanuit gevangenschap, hij die veel lijden heeft moeten dragen omwille van het evangelie. En hij zegt tot zijn leerling, schaam u niet daarover. Wees niet bevreesd om verder te gaan, ook op de weg die God voor u heeft bereid. Wees niet bang om te getuigen van het evangelie, om het overal te verkondigen. Eigenlijk spreekt Paulus doorheen Timotheus ook deze woorden tot elk van ons. We hoeven ons niet te schamen voor ons geloof, niet te schamen voor de woorden van het evangelie, maar ze te durven spreken met liefde en met volharding. Ook wij allemaal zijn geroepen om te leven vanuit het evangelie. Ook wij zijn geroepen om dit woord te beleven, te verkondigen, door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Met vertrouwen mogen we nu ook al onze gebeden, onze intenties tot bij de Heer te brengen, ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Bidden wij voor allen die het geloof verkondigen, dat zij dit doen vanuit de kracht, het licht van de Heilige Geest, dat zij onverschrokken blijven, moedig getuigen van de waarheid van het evangelie. Voor alle christenen die in moeilijke omstandigheden moeten leven, die vervolgd worden omwille van hun geloof. Ook voor zoveel mensen die gedood worden omwille van het evangelie. Ook voor alle christenen die vervolgd worden in Afrika, bijzonder in Oeganda ook. Mochten zij gesterkt worden door ons gebed, kracht ontvangen van de Heer Jezus zelf en van de Heilige Geest. Voor alle zieken die gebed gevraagd hebben. Voor een goede operatie bij Heidi van Massenhoven en bij Alexander Baarts. Ook bidden wij verder om kracht, volharding ook voor Bart, die zozeer te lijden heeft. Voor een goede behandeling en therapie. Ook op voorspraak van de heilige Carlo Acutis. Mochten wij gaan blijven omringen met ons gebed, zijn kracht krijgen voor zijn lichaam om te kunnen standhouden. Moeder Maria wil hem ook omgeven met die moederlijke zorg en liefde. Iemand wil bidden voor een bijzondere intentie en om vrede in de harten. We bidden voor onze dierbaren die overleden zijn, voor overleden ouders en overleden familieleden van Rita. Ook bidden wij voor de intenties van Anne Verhagen. Ook voor hen die op bedevaartstocht zijn in Italië, naar Pater Pio om een goede bedevaart. En om alle priesters die samen zijn in Borin voor een gezegende retraite. Heer, al deze intenties bieden wij u aan. Kom ons tegemoet met uw liefde en uw kracht.

Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven.

Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in al uw leven.

Met dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer God, wij bieden u onze offergaven aan, samen met ons gebed. Als de heilige martelaren het offer van hun leven hebben verkozen boven de zonde, was dit het werk van uw genade. Maak ook deze dienst aan uw altaar tot teken van onze algehele toewijding aan u, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u, vergeeft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam zijn ook de heilige martelaren van Oeganda als martelaars de weg van Christus opgegaan. Zo hebben zij hun bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt gij hen die niets vermogen uit zichzelf. Zo geeft gij hun de kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in u geloven. En daarom met allen die u dienen in de hemel, met alle engelen en heiligen, willen ook wij u op aarde loven en zingen wij u toe zonder einde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zonder mij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Trouw aan het woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave en lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en deze heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vaders voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de macht Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de martelaren van Oeganda, met de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan samen bidden met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
1: En met u.
0: Zij u.
1: Ja, zij met u.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

0: Bidden wij nog samen met Maria voor haar intenties, bijzonder voor vrede in de wereld, dat ook wij de kracht mogen krijgen om het lijden te dragen omwille van het evangelie. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer God, wij hebben uw goddelijke gaven ontvangen en de overwinning herdacht van uw martelaren in Oeganda. Wij vragen dat het sacrament waaruit deze heiligen de kracht hebben geput om de marteldood te kunnen doorstaan, ook aan ons sterkte geeft bij alle wederwaardigheden en ons doet volharden in geloof en liefde door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zegen u dan allen, de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaan wij allen heen in vrede. Wij danken God.
1: Beste luisteraars, wij danken u voor het meevieren van de Eucharistie met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk te Gistel. Wij horen elkaar deze middag terug om 11:45 voor de Rozenkrans en aanstaande zaterdag voor de Eucharistie. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.
3: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn helemaal live verbonden met het Sint-Pietersplein deze ochtend om de generale audiëntie van Paus Leo XIV bij te wonen. De Heilige Vader heeft ondertussen zijn plaats ingenomen met het kruisteken, de generale audiëntie geopend en de vredeswens. En ondertussen zijn de verschillende vertalers bezig met de passage uit de Heilige Schrift voor te lezen, die vandaag zal
4: werken. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Parole du Seigneur.
5: A reading from the Gospel of Luke. As they came near the village to which they were going, he walked ahead as if he were going on. But they urged him strongly, saying, "Stay with us, because it is almost evening and the day is now nearly over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. The Gospel of the Lord.
6: Lesung aus dem Lukas-Evangelium. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: "Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt." Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Wort des lebendigen Gottes.
7: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando.
3: Pero
7: ellos lo apremiaron diciendo: "Quédate con nosotros".
3: Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen. Maar hij deed alsof hij verder moest gaan. Zij drongen bij hem aan: "Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde." Toen ging hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl hij met hen aanlag, nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Woord van de Heer. Wij danken God. En zo hoorden we dus reeds de eerste talen van de generale audiëntie. Passage uit het Evangelie volgens de heilige Lucas. En u had het al herkend natuurlijk. Het laatste deeltje van de Emmausgangers, waarbij ze Jezus herkenden aan het breken van het brood.
8: Leitura do Evangelho segundo São Lucas.
3: Quando chegaram perto, en zo zullen dus de verschillende talen weer klinken: het Frans, het Engels, het Duits, Spaans, Chinees, Portugees. En hierna volgt ook nog het Arabisch en het Pools. De Heilige Vader die zal zo meteen zijn catechese geven en daarna krijgen iedere taalgroep een vertaling te horen van een samenvatting die wordt gemaakt van de catechese. De Heilige Vader zal zelf het woord nemen in het Engels en in het Spaans.
8: Os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Palavra da salvação.
9: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. ولما قربوا من القرية التي يقصدانها تظاهر أنه ماض إلى مكان أبعد فألحى عليه قالا أمكث معنا فقد حان المساء ومال النهار فدخل ليمكث معهما ولما جلس معهما
3: أخذ الخبز وبارك ثم كسره
9: وناولهما
3: فانفتحت
9: أعينهما وعرفاه فغاب عنهما كلام الرب.
3: Passend dus in de reeks over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, en waar we vandaag opnieuw een catechese mogen ontvangen over de heilige liturgie. En dat natuurlijk bij de bespreking van de constitutie Sacro Sanctum Concilium.
10: Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Oto słowo Pańskie.
3: We gaan luisteren naar de Heilige Vader.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare sacrosanto.
1: In het kader van onze catechesen, daarin verdergaand over de conciliaire constitutie sacrosanctum concilium, willen we stilstaan bij enkele wezenlijke elementen van de heilige liturgie, zoals de ritus, het teken en het symbolum. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft, voortbouwend op het waardevolle werk van de liturgische beweging, ons geholpen een waarheid te herontdekken die zeer levendig was in het bewustzijn van de oude kerk en in de leer van de kerkvaders. De riten van de christelijke liturgie zijn geen uiterlijke omhulling van het sacramentele mysterie, geen verzameling van willekeurige ceremonies, maar de kerkelijke bemiddeling waardoor de goddelijke gave ons bereikt. Juist daarom nodigt het concilie uit om het mysterium fidei te begrijpen dat in de liturgie tot stand komt door middel van de riten en de gebeden. De ritus geeft vorm aan de liturgische handeling en daardoor aan ons leven en wekt in ons een spirituele gevoeligheid op die ons in staat stelt de aanwezigheid van God te proeven door Jezus Christus. Dit gebeurt natuurlijk alleen als we geen vreemden of zwijgende toeschouwers blijven ten opzichte van de liturgie, maar er met ons hele wezen, lichaam, geest en hart aan deelnemen, in gehoorzaamheid aan het gebod van de Heer. Door de heilige ritus worden we zo gevormd in het luisteren naar het woord van God, in dankzegging en aanbidding, in broederlijke verbondenheid en kerkelijke gemeenschap. We ontdekken dat we een gemeente met vele gezichten zijn, verenigd door hetzelfde geloof. Het ritueel neemt ons mee in een duidelijk omschreven reeks gebaren en gebeden, die soms in strijd kan zijn met onze individuele neiging tot spontaniteit. De logica ervan is echter niet bedoeld om de vrijheid in keurslijven te dwingen. Integendeel, met de plechtige soberheid van zijn ritmes onderbreekt het ritueel de hectische drukte en brengt het ons terug naar de essentie. Zo ontdekken we een andere dimensie van het handelen die niet wordt geleid door productieve berekeningen en een andere ervaring van tijd en ruimte. In het ritueel ervaren wij een logica van vrijheid. Vinden we een rustpunt dat het hart doet herleven. Erkennen we dat we worden voorafgegaan door de goddelijke genade. En leren we leven in een ritme dat wordt bewoond door de Heilige Geest. De ritus is doordrongen van de tekens en symbolen die eigen zijn aan de liturgie. Daarin, zoals het concilie stelt, wordt de heiliging van de mens door middel van zintuigelijke tekens uitgedrukt en op een wijze verwezenlijkt die eigen is aan elk van deze tekens. De catechismus van de katholieke kerk gaat dieper in op de waarde van deze tekenen en herinnert eraan dat hun betekenis in het scheppingswerk en in de menselijke cultuur wordt verduidelijkt in de gebeurtenissen van het Oude Verbond en zich ten volle openbaart in het persoon en het werk van Christus. Het teken van het water is emblematisch. Vanaf het begin van de schepping tot de zonvloed, van de doortocht door de Rode Zee tot de Jordaan, tot het water dat uit de zijde van Christus stroomt en een sacramentaal teken wordt van de onderdompeling in zijn dood en verrijzenis. Teken en symbool zijn termen die vaak als synoniemen worden gebruikt. Maar in werkelijkheid is een teken symbolisch wanneer het niet alleen naar een idee verwijst, maar naar een heel systeem van betekenissen en waarden. Zo wordt bijvoorbeeld, wanneer we met wijwater worden besprenkeld, ons bewustzijn van de bij de doop ontvangen gave en onze verbondenheid met het nieuwe leven in Christus opnieuw aangewakkerd. Ten tweede hebben symbolen in wezen een praktisch karakter, omdat het in de eerste plaats handelingen zijn. Eenvoudige en alledaagse, zoals knielen, elkaar de vrede wensen. Of meer veel eisende, zoals de handelingen die elk sacrament vormen. Bovenal hebben symbolen een uniek performatieve en transformerende dimensie. Zowel ten opzichte van de materiële elementen waaruit ze bestaan, als ten opzichte van diegenen die ermee in contact komen, waardoor een gevoel van verbondenheid ontstaat. Het hart en de geest worden geraakt en authentieke kerkelijke relaties worden gewekt. In de apostolische brief Desiderio Desideravi maakte paus Franciscus zich een uitspraak van Romano Guardini eigen en wees hij op de eerste taak van de liturgische vorming. De mens moet weer in staat worden om symbolen te begrijpen. Wij moeten ons laten onderwijzen door de rituelen van de liturgie, waarbij we met fijngevoeligheid en zonder willekeur zorg dragen voor de schoonheid van onze vieringen en ons inzetten voor een authentieke mystagogie. De ervaring van een levende en vrome liturgie, vergezeld van een passende mystagogische catechese, is de beste bron om in iedereen de openheid voor de ontmoeting met God te doen ontwaken, die in de logica van de incarnatie alleen kan plaatsvinden door de hele mens erbij te betrekken, geest, ziel en lichaam. Opnieuw een prachtige catechese van paus Leo XIV... over Sacro Sanctum Concilium. In een vorige catechese herinnerde de Heilige Vader eraan dat er, wat betreft de liturgie, bepaalde delen zijn die onveranderlijk zijn, die men niet kan aanpassen, omdat ze ons door God geschonken zijn. Andere delen zijn aanpasbaar, mogen en moeten soms aangepast worden, al naar gelang de tijd. Verder benadrukte de Heilige Vader hoe minutieus het werk is gebeurd om de liturgie vorm te geven, door de concilievaders, door de specialisten die de liturgische hervormingen in teksten en in vorm hebben gegoten. De paus riep op om nederigheid te betonen in het aanvaarden van dit werk, om niet zomaar toevoegingen te doen en zaken te veranderen, aan te passen naar onze eigen goesting, naar onze eigen creativiteit. Maar te respecteren dat dit het werk is dat de kerk in naam van God doet om de mensen te helpen om God te ontmoeten in de liturgie, om de goddelijke genade te mogen ontvangen, zoals de Heilige Vader ook in deze catechese heeft bevestigd. Om dus respect te hebben voor het missaal, om de teksten te gebruiken die de kerk aanreikt en niet zelf creatief aan het werk te gaan. Ook in deze catechese heeft hij dat opnieuw bevestigd, hoe belangrijk het is. En hij begrijpt dat het soms ingaat tegen onze neiging om inderdaad spontaan te willen zijn. Maar de schoonheid van die rituelen, die een ieder die in dezelfde ritus thuis is, uitvoert, heeft juist die grote verbondenheid, die kracht om iedereen te betrekken bij dezelfde rituelen, bij dezelfde symbolen en tekens. Onze Franstalige broeders en zusters krijgen een samenvatting te horen van deze catechese. En we horen dus de oproep van de Heilige Vader om ons opnieuw te laten onderwijzen door de liturgie, te begrijpen wat daar gebeurt. Het begrijpen van een handeling helpt echt om tot gebed te komen, om te begrijpen welke handeling de priester bijvoorbeeld doet in de liturgie, om op deze wijze dit aan God te schenken, te offeren. We gaan luisteren naar de begroeting van de Franstaligen.
0: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani provenienti da Mauritius e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possano le vostre liturgie, con la loro bellezza e solennità, essere sempre incentrate sul mistero e portare le vostre anime alla contemplazione di Dio Trinità. Possano costruire e manifestare l'unità della Chiesa in un'autentica e accogliente carità. Dio benedica voi e le vostre famiglie.
1: Ik begroet van harte de Franstalige pelgrims, in het bijzonder de jongeren afkomstig uit Mauritius en Frankrijk. Broeders en zusters, mogen uw liturgieën met hun schoonheid en plechtigheid steeds gericht zijn op het mysterie en uw ziel leiden tot de contemplatie van de drie-eenheid. Mogen zij de eenheid van de kerk opbouwen en tot uitdrukking brengen in een authentieke en gastvrije naastenliefde. God zegene u en uw gezinnen. En de jongeren uit Frankrijk, die konden zich even laten horen. We gaan nu luisteren naar een samenvatting die de Heilige Vader zelf geeft over deze catechese. En waarbij hij ook

0: En dat heeft hij zich helemaal eigen gemaakt, want iemand vertelde mij, iemand die Spaanstalig is, dat hij zelfs met een Peruviaans accent spreekt.
1: In de liturgie, we are invited to participate, body, mind and heart.
0: Maar dus ja, weer een hele mooie catechese over de liturgie.
1: In order to enter into this dimension, the liturgy is woven with signs and symbols that have a
0: en zo zal de Heilige Vader verder gaan in de teksten die gepubliceerd werden door de conciliëvaders van het Tweede Vaticaans Concilie. En ik zie hier alle paraplu's opengaan, want Romeinse regenbui komt even over het Sint-Pietersplein.
1: May each of us reawaken our openness to an encounter with God by rediscovering the signs and symbols of the sacred liturgy. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Sweden, Australia, Indonesia, Myanmar, the Philippines, South Korea, Canada, and the United States of America. I greet in particular the scholars and participants in the conference Revising the World Medical Association Declaration of Taipei, and the organizing partners of the Global Summit Fostering Hope for Children. As we prepare for the solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you.
0: Ik begroet alle Engelstalige pelgrims en bezoekers die vandaag aan de audiëntie deelnemen, zei de Heilige Vader, in het bijzonder de groepen uit Engeland, Zweden, Australië, Indonesië, Myanmar, de Filipijnen, Zuid-Korea, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. En dat waren er heel wat, dat kon u horen. Ik groet in het bijzonder de wetenschappers en deelnemers aan de conferentie Revising the World Medical Association Declaration of Taipei en de organisatoren van de wereldtop Fostering Hope for Children. Terwijl we ons voorbereiden op het hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus, laten wij ons sterken door deze goddelijke gave en getuigen worden van zijn liefde voor iedereen die wij ontmoeten. God zegene u.
2: Liebe Brüder und Schwestern, die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils betont, die Christen sollten dem Geheimnis des Glaubens.
0: En ondertussen horen wij natuurlijk ook het Duits weerklinken. Ook zij zullen dus een samenvatting krijgen van de catechese en worden daarna begroet door de Heilige Vader in het Italiaans.
2: Een klar definierten Abfolge van Gebeten en Gästen mit ein en führt sie hin zum Hören des Wortes Gottes, zur Danksagung und Anbetung, zum brüderlichen Teilen und zur kirchlichen Gemeinschaft. Lassen wir uns auf die sinnenfälligen Zeichen und Symbole der Liturgie ein, die uns das Geheimnis Christi immer tiefer erschließen und in je eigener Weise in uns die Heiligung bewirken, die sie bezeichnen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Vi auguro un buon soggiorno nella città eterna che vi aiuti a progredire nella fede. In modo particolare vorrei salutare l'Associazione degli Austriaci in Roma che festeggia il centenario della sua fondazione. Willkommen!
0: Even een Duits woordje er ook bij, met een glimlachende paus. Ik heet de Duitsstalige pelgrims van harte welkom. Ik wens u een aangenaam verblijf.

0: leef in de eeuwige stad. Dat het u mogen helpen om in het geloof te groeien. En in het bijzonder wil ik de Vereniging van Oostenrijkers in Rome begroeten, die het 100-jarig bestaan van haar oprichting viert. Welkom.
1: Santo Padre.
0: En zo volgt de tweede moedertaal van Paus Leo XIV, zeg maar, het Spaans. Hij zal zelf het woord nemen in het Spaans en een samenvatting geven van zijn catechese. En daarna natuurlijk ook de Spaanstalige pelgrims begroeten.
1: Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido.
0: En het wordt wat afwachten, ook in de toekomst, wat er mogelijk zal veranderen in de communicatiediensten van het Vaticaan. Want gisteren is er een zeer, ja, toch wel bijzondere benoeming gebeurd. De Heilige Vader zal nu in het Spaans even het woord nemen. We gaan het daar in een volgende aflevering van Radio Vaticaan ook kort over hebben. Er is namelijk een nieuwe prefect benoemd voor het dicasterie van de communicatie. En deze zal dus verantwoordelijk worden voor alle communicatie om de woorden van de Heilige Vader in de wereld te brengen. En dat is mevrouw Maria Montserrat Alvarado. Zij is de CEO van EWTN. News. En zij zal dus vanaf november aan het werk gaan als prefect van het dicasterie voor de communicatie. Dus we krijgen opnieuw een benoeming van een leek en een vrouw in een belangrijk dicasterie, verantwoordelijk dus voor de communicatie naar journalisten toe, naar de wereld toe in het algemeen. En een opvallende keuze toch wel. EWTN staat gekend om toch af en toe wel kritische geluiden te durven laten horen, ook over het pontificaat, onder meer van Paus Franciscus, maar ook Paus Leo. En dat hij dus echt kiest om iemand die durft kritische vragen te stellen, om die aan te stellen als zijn hoofd voor communicatie. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Spaanstaligen.
2: Los invito a dejarse formar por los ritos de nuestras celebraciones, participando activamente en ellos, para que estos verdaderamente sean un encuentro vivo con el Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: Ik begroet de Spaanstalige pelgrims van harte, zei de Heilige Vader. Ik nodig u uit om u te laten inspireren door de rituelen van onze vieringen en er actief aan deel te nemen, zodat deze werkelijk een levende ontmoeting met de Heer mogen zijn. Mogen God u zegenen. Van harte dank. En ondertussen weerklinkt ook het Chinees. En zoals steeds, u kan dat ook horen in de andere talen, wordt als het ware de Heilige Vader begroet in naam van alle pelgrims die deze taal machtig zijn of behoren tot deze taalgroep, waarbij de paus verzekerd wordt van gebed voor zijn pontificaat en voor de trouw aan de paus. Ondertussen lijkt het gedruppel opnieuw begonnen te zijn. Dat is even opgehouden, maar ik zie terug de regenschermen van de mensen opengaan. Dat is niet verwonderlijk vandaag. waar ook een code geel is in Rome, omwille van onweer. Nu, dat zou zo moeten ophouden rond de middag. En daarna wordt het wel terug beter weer. Tot een 27 graden en zonnig. Maar de pelgrims tijdens de generale audiëntie zullen even deze zegen uit de hemel moeten verdragen. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Chinees-taligen.
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, non stancatevi di essere dappertutto testimoni di fraternità e di pace. Vi benedico di cuore.
0: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候，亲爱的弟兄姐妹们。 Ik richt mijn hartelijke groeten tot de Chinees sprekenden. Dierbare broeders en zusters, blijf overal getuigen van broederschap en vrede. Ik zegen u van harte. En zo krijgen we het Portugees te horen.
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal.
0: En ook zij krijgen dus die samenvatting te horen en worden achteraf begroet door de Heilige Vader.
3: De modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada traz consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na liturgia, o rito, o sinal e o símbolo são a mediação eclesial dos dons divinos. Por meio deles, podemos saborear a presença de Deus em Cristo. A solene simplicidade da liturgia.
0: En natuurlijk zal de Heilige Vader binnen enkele dagen trouwens ook nog vertrekken op apostolische reis. Daar kijken we al samen met u naar uit. Van 6 tot 12 juni namelijk zal hij in Spanje zijn.
3: Het Sacrosanto Concilio mostra que esses sinais sensíveis
0: terug naar Europa. En we volgen dat zeker op de voet.
3: A água, por exemplo, jorra do lado de Cristo.
0: Aanstaande zaterdag dus, 6 juni, vertrekt de Heilige Vader.
3: Por isso, é necessário deixarmo-nos educar pelos ritos da liturgia.
0: Om 8 uur in de ochtend, richting Madrid, waar hij om 10:30 wordt verwacht. En daar zal dan eerst een ontmoeting zijn met de koning en de koningin, en natuurlijk ook met de burgerlijke autoriteit. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Portugees sprekenden.
2: Saluto cordialmente tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, avviciniamoci alla fonte della misericordia e della tenerezza di Dio, affinché il risorto trasformi il nostro cuore, rendendolo più paziente, generoso e compassionevole. Il Signore vi benedica.
0: Ik begroet alle Portugees-talige pelgrims van harte, dierbare broeders en zusters. Laten wij in deze maand die gewijd is aan het Heilig Hart van Jezus dichter bij de bron van Gods barmhartigheid en tederheid komen, opdat de verrezen Heer ons hart mag veranderen en het geduldiger, vrijgeviger en medelevender mag maken. Moge de Heer u zegenen.
3: Tornando mais paciente, generoso e compassivo. E não nos cansemos de rezar pela paz. Que o Senhor vos abençoe.

0: En daar zien we natuurlijk de Braziliaanse vlag wapperen. Wel, altijd een of andere Braziliaan die met veel trots die vlag meeneemt naar de generale audiëntie. En onze Arabisch sprekende broeders en zusters, die krijgen dus ook diezelfde samenvatting te horen, zullen eveneens begroet worden door de paus in het Italiaans. Zaterdagavond trouwens zullen we zeker mogen uitkijken naar het moment waarop de Heilige Vader om 8:30 een gebedswaken zal houden met jongeren op het Plaza de Lima. En daarmee beëindigt hij al de eerste dag van zijn apostolische reis naar Spanje. En wij vieren morgen het hoogfeest Corpus Domini, het hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. In Spanje wordt dat op zondag gevierd. En daar zal de Heilige Vader de Heilige Mis celebreren om 10:00. En zelf in processie met het Allerheiligste Sacrament door de straten van Madrid trekken. Ook dat worden memorabele beelden, ongetwijfeld. Een privéontmoeting met de leden van de Orde der Augustijnen, waar de Heilige Vader toe behoort, staat ook op de agenda. En dan zal er een grote ontmoeting zijn met de wereld van de cultuur, van de kunst, economie en de sport in de Movistar Arena in Madrid. En tot slot zal hij het avondmaal genieten in de residentie van de kardinaal aartsbisschop van Madrid. Zo blikken we dus een klein beetje vooruit naar de apostolische reis naar Spanje. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tot de Arabisch sprekende.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare i sacerdoti religiosi provenienti dal Medio Oriente. Lo Spirito Santo è la nostra guida e il nostro sostegno nel cammino della vita. Apriamo il nostro cuore a Lui perché ci conduca alla verità e si riempia della pace di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: Ik begroet de Arabisch sprekende gelovigen, in het bijzonder de priesters en religieuzen uit het Midden-Oosten. De Heilige Geest is onze gids en onze steun op onze levensweg. Laten wij ons hart voor Hem openen, opdat Hij ons naar de waarheid mag leiden en ons met de vrede van Christus mag vervullen. Moge de Heer u allen zegenen en u altijd tegen alle kwaad beschermen. Ja, voor u die in de meimaand de Mariathon maand goed hebt gevolgd, ja, die heeft u zeker ook verschillende getuigenissen gehoord van onze broeders en zusters in het Midden-Oosten en de moeilijke situaties waarin zij zich bevinden. Heel veel landen waar het een grote uitdaging is om over het geloof te kunnen en mogen spreken. Denk maar bijvoorbeeld aan de getuigenis van de programmadirecteur van Radio Maria in Irak, in Erbil. Maar ook de getuigenis van Monsignor Murad, de aartsbisschop van Homs, voor de Syrische katholieken. Of Jad en Mahmoud, die werken voor Radio Mariam. Ondertussen weerklinkt het Pools. Ook de Polen krijgen een samenvatting te horen van de catechese en zullen door de Heilige Vader in het Italiaans worden begroet. En ook zij zijn stevast aanwezig tijdens de generale audienties. Altijd een rood-witte vlag terug te vinden tussen het publiek. Dat konden we ook zo net zien. En ook een grote verscheidenheid aan vertalers. Hè? Want we hebben nu een Poolse zuster die de samenvatting tot bij de Polen brengt. Maar ook leken, mannen en vrouwen, priesters worden ingeschakeld om deze vertalingen te geven. Een verandering die werd doorgevoerd door paus Franciscus nog. We gaan luisteren naar de begroeting van de paus aan de Polen.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. A partire dalla solennità del Corpus Domini e nei giorni successivi renderete un culto particolare a Cristo presente nell'Eucaristia. La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie, dei bambini e dei giovani, sia una coraggiosa testimonianza di fede e ricordi a tutti che Dio è presente in mezzo al suo popolo e lo accompagna nella vita quotidiana. Vi benedico tutti.
2: Oto słowa Ojca Świętego.
0: Ik begroet de Polen van harte vanaf het hoogfeest van Corpus Christi en in de dagen daarna zullen jullie Christus die in de Eucharistie aanwezig is op bijzondere wijze vereren. Mogen de deelname aan de eucharistische processies, vooral door gezinnen, kinderen en jongeren, een moedige getuigenis van geloof zijn en iedereen eraan herinneren dat God aanwezig is te midden van zijn volk en het begeleidt in het dagelijkse leven. Ik zegen jullie allen. En op die woorden sprongen enkele Poolse kinderen recht met hun vlaggen
3: Santo Padre, i fedeli
0: om te laten horen dat ze er waren en dat ze de paus hebben gehoord. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Italianen natuurlijk. Zij hoorden de catechese in hun eigen taal, niet nodig om een samenvatting te geven, maar worden zeker ook begroet door de Heilige Vader.
3: Che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le figlie del Sacro Cuore di Gesù.
0: Ik heet Italiaanstalige pelgrims van harte welkom. In het bijzonder begroet ik de dochters van het Heilig Hart van Jezus, de leden van de Montfortaanse familie en de zusters van Onze Lieve Vrouw van het Cenacel. En moedig ik hen aan een teken van hoop te zijn voor allen die dorsten naar God, naar zijn waarheid en naar zijn vrede. Ik wil een bijzonder woord richten tot de priesters en religieuzen uit het Midden-Oosten. Ik begeleid uw bediening en de verwachtingen van uw respectieve landen met mijn gebed en mijn zegen. Tot slot richt ik mij tot de jongeren, de zieken en de pasgehuwden. Morgen vieren wij het hoogfeest van het heilige lichaam en bloed van Christus. Of volgens de bekendere Latijnse formulering, het hoogfeest van Corpus Domini. In de Eucharistie aanschouwen wij Jezus, het gebroken brood dat aan ieder van ons wordt geschonken. Een uiting van de volksdevotie voor de Eucharistie zijn de processies met het Allerheiligste Sacrament die in de straten van zoveel dorpen plaatsvinden. In dit verband moedig ik u aan om deze mooie uiting van openbaar getuigenis levend te houden.
1: Pubblica testimonianza della fede. A tutti la mia benedizione.

En zo lijkt de regen ondertussen ook opgehouden te zijn. En met deze apostolische zegen wordt deze generale audiëntie besloten. Opnieuw verschillende bisschoppen aanwezig tijdens deze audiëntie. En die zullen nu de Heilige Vader even kort begroeten. Waarbij enkele woorden kunnen uitgewisseld worden. Een korte groet ook kan overgebracht worden in naam van de gelovigen die aan hun herderlijke zorgen zijn toevertrouwd. Een brief kan overhandigd worden. Een geschenk. Tal van mogelijkheden. Een beetje informelere moment, zeg maar, waarop deze begroetingen kunnen gebeuren. Ook al gezien dat bisschoppen bijvoorbeeld een icoon meebrengen of een beeld van Onze Lieve Vrouw, dat heel typisch is voor het bisdom waar ze vandaan komen, met de vraag om deze in het bijzonder te zegenen. En dat alles wordt in goede banen geleid door de mannen die men kan herkennen met de gouden ketens op de borst, de gentilhomme du pape. Vaak gaat het over leden van oude Romeinse en adellijke families die dit doorgeven van vader op zoon. Een oude traditie. En zo, dierbare luisteraars, wij gaan er tussenuit, althans voor nu. Maar we zijn er morgen met Radio Vaticaan om 17:30 zeker weer. Met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Zullen we het nog kort hebben over die benoeming van de nieuwe prefect voor het Dicasterie voor de Communicatie. En gaan we natuurlijk vooruitblikken naar de apostolische reis van de Heilige Vader naar Spanje. Aanstaande zaterdag stapt hij opnieuw het vliegtuig in en bezoekt van 6 tot en met 12 juni de kerk in Spanje. En dat volgen we zeker op de voet voor u. U hoort er meer over in Radio Vaticaan. Betekent ook trouwens dat volgende week dan op 10 juni er geen generale audiëntie zal zijn, maar dat we een bijzondere aflevering houden van Radio Vaticaan met verslaggeving over de apostolische reis. Dat mag u zeker ook verwachten op maandag 8 juni. En op donderdag 11 juni eveneens zal weer heel wat materiaal zijn dat we tot bij u mogen brengen. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

In het tehuis van de zusterkunst der armen in Cork lag het oude vrouwtje dat jarenlang de kous had gestopt op sterven. Het was geen eenvoudige zaak een vervangster voor haar te vinden. De ogen van de lieve oma's waren min of meer vermoeid en hun arme trillende vingers zouden niet in staat zijn de vele verstelwerkzaamheden uit te voeren die dringend verricht moesten worden. Geconfronteerd met de bergen, verstelwerk en de stapels kousen met kapotte hielen kreeg het zusterke der armen een idee. Ze moesten een breimachine hebben om snel stukken aan het kunnen breien en nieuwe spullen te maken. Helaas, ze had er niet aan gedacht dat het moeilijke tijden waren en dat het apparaat 10 of 12 pond zou kosten. Moeder Overste gaf haar geen goedkeuring om het aan te schaffen. Teleurgesteld, maar niet ontmoedigd, vertrouwde ze haar probleem toe aan Sint-Jozef toen ze langs zijn beeld kwam. Dat nog de oprichting dateerde: u ziet wel, goede Sint-Jozef, alleen u kunt me een breimachine bezorgen. De goede Sint-Jozef gaf vanzelfsprekend geen antwoord. Toch voelde het zusterke, die tot hem bad, dat hij het begrepen had en dat ze er niet meer met anderen over hoefde te praten. 2 dagen later, toen ze van het middageten kwamen, zei moeder Overste simpelweg tegen het zusterke: je kunt je breimachine gaan halen. Ze staat in de gang aan de voeten van Sint-Jozef. O, dank u wel, moeder Overste. U hebt er dus toch in gekocht. O, nee. De bedelzusters hebben die zekere gisteravond meegebracht en ze zullen wel vergeten zijn het mij te vertellen. Dolgelukkig haast het zusterke zich naar hen toe om hen te bedanken. Maar ze begrijpen niet waar het over gaat. Niemand heeft gisteren met hen over zo'n ding gesproken. Die machine kon echter niet uit de lucht gevallen zijn, want er zat te veel stof op. De goede oude portier wordt daarop ondervraagd en hij vertelt dat daags tevoren, al laat op de avond, een vrachtwagen voor de deur

Een meisje vraagt de breimachine te willen aanvaarden die ze 4 jaar geleden op zolder had gezet. Ze hoopt dat de zusterkens deze kunnen gebruiken. In de brief waarin de zusters haar bedanken, leest ze hoe welkom haar geschenk is. Het verzoek van de linnenzuster en het snelle antwoord van Sint-Jozef. Enige dagen later komt de volgende brief die we u graag helemaal laten lezen. Beste zusterke, ik heb van vreugde gehuild toen ik uw brief las. Ik heb altijd van Sint-Jozef gehouden, maar voortaan zal ik nog meer van hem houden. De gedachte dat hij zich van mij bediend heeft om uw gebed te verhoren overstelt mij met geluk. Het is als volgt gegaan. Afgelopen vrijdag was ik in de vroegmis en ben ik de communie gegaan. En na de heilige mis ben ik, zoals gewoonlijk, in de kerk gebleven om de kruisweg te bidden, alvorens mijn winkeltje te openen. Bij de derde statie, in plaats van aan onze lieve Heer te denken die onder het kruis valt, dwaalt mijn geest af naar de zolder van mijn winkel en blijft stilstaan bij een breimachine die ik daar 4 jaar geleden had weggezet. Omdat de dames geen wollen kousen meer dragen, kon ik er niets meer mee doen in de winkel. Gehinderd door die gedachte verdring ik haar en ga verder met de andere staties. Bij de vijfde ben ik weer op mijn zolder en iemand zegt in mijn oor: waarom bewaar je die breimachine? Stuur die naar de zusterkens der armen. Ik zei bij mezelf: ja, dat doe ik bij de eerste gelegenheid. Toen kon ik mijn kruisweg ongestoord afmaken. Terug in de winkel, nog voor het middageten, haal ik de machine naar beneden, doe ze in een kist met het adres van de zusterkens erop en schuif ze onder de toonbank. Ik wist dat het 6 maanden zou duren eer de bedelzusters langs zouden komen, maar ik wilde direct aan mijn ingeving gevolg geven omdat ik bang was het te vergeten. Ik woon 4 kilometer van het station en het pak was zo zwaar dat ik me afvroeg hoe ik het ter bestemming kon krijgen. Nooit stopt hier een auto die naar Cork gaat. En ik heb al in 2 jaar geen vrachtwagen gezien. Diezelfde dag stopte tot mijn grote verbazing een vrachtwagen voor mijn deur. De chauffeur kwam binnen en groette me met de woorden: ik ben wat van mijn route afgeweken en toen ik in uw winkel zag, dacht ik dat u misschien iets naar Cork te vervoeren had. Ik moet daarheen en u kunt ervan profiteren. Komt u in de buurt van de zusterkens der armen in Montenotte? Daar kom ik langs. Een minuut later was de breimachine op weg. Ik bleef alleen achter en ik dankte de goddelijke voorzienigheid dat ze mijn vervoersmiddelen zo keurig had opgelost. Maar nu ik het hele verhaal ken, kan ik mijn geluk niet op. Bedank met mij, Sint-Jozef, dat hij mij zoveel eer heeft bewezen. Hoogachtend Nelly Sullivan, kind van Maria.

In een klooster van de Zusterkes der Armen in Montréal was er een kanarie wiens gezang de bewoners verblijde. Nu gebeurde het dat Beauty kou vatte en stierf. Voor de lege kooi klaagden de ontstelde zieken en minder validen. Wij vervelen ons. Wij willen een andere vogel hebben. Goed, laten we naar Sint-Jozef gaan en hem vragen om een nieuwe vogel. Iemand die vroeger kunstenaar was, tekende het silhouet van de gewenste zangvogel. Vanuit zijn half geopende snavel ontsnapten talrijke muzieknoten. Onder het ontwerp las men: Goede Sint-Jozef, zend ons vlug een zangvogel. Het verzoekschrift werd ondersteund met talrijke gebeden. Zo las men ook een groot vertrouwen af van alle gezichten der bewoners. Op een morgen, terwijl een stralende zon het toeliet de vensters wijd te openen, strijkt een aardig wit vogeltje neer op de tafel bij een zieke die juist de overleden Beauty zo erg miste. Met vreugde onthaalt hij de bezoeker en biedt hem een beetje van zijn lunch aan, dat deze gaarne aanneemt. Weldra eten de zieke als ook het vogeltje uit dezelfde schotel. Een postulante komt juist op tijd om van dat allerraarste tafereel te genieten. Zij tracht de kleine, brutale gast te vangen, maar die vliegt plots weer weg door hetzelfde raam waar hij zo net binnenkwam. Enkele ogenblikken later komt hij weer. Misschien om zijn plotseling onderbroken maaltijd te beëindigen. Deze keer is de postulante handiger en weldra wordt de kooi gesierd met een van de meest bekoorlijke gevangenen. Het is de vogel van Sint-Jozef, zeggen de oudjes, terwijl ze het hele verhaal vertellen aan ieder bezoeker die het maar horen wil. Van heinde en verre kwam men de vogel die Sint-Jozef gestuurd had bekijken.

De aardbeving van 1985 in Chili verwoestte het grote gebouwencomplex van de Zusterkens der Armen in Santiago. Het lag dicht bij de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. De bejaarden waren daarna in een ander tehuis, deels in verschillende andere inrichtingen, ondergebracht. Een tijdje later bezocht de algemene overste der zusters Chili. De bejaarden die veel onder deze noodoplossing leden, baden vurig dat hun tehuis dat de naam van Onze Lieve Vrouw droeg, weer opgebouwd zou mogen worden. Een grote afvaardiging bezocht moeder overste om haar te vragen tot wederopbouw over te gaan, zodat ze naar hun vertrouwde tehuis zouden kunnen terugkeren. Ook de kardinaal van Santiago pleitte met aandrang voor herstel van de gebouwen. Na veel gebed en overleg met het bestuur van de Zusterkens der Armen werd de beslissing tot herbouw genomen. Men stelde een volledig vertrouwen in Sint-Jozef en door hem in de goddelijke voorzienigheid. Want er was geen geld. 2 maanden later ontving men onverwacht en op een zeer ongebruikelijke manier een zeer grote gift onder vermelding van voor de stichting of herbouw van een tehuis. En dit grote bedrag, waar men niet op gerekend had, maakte de uitvoering van het werk mogelijk. Op 30 augustus 1992 werd het nieuwe tehuis ingezegend.

Hoe was uitgerekend Arthur in het tehuis van de zusterkunster Arme beland? Hij was de eerste om zich erover te verbazen, want zijn filosofische ideeën zouden mijlenver verwijderd zijn van die van pastoors, religieuzen en hun devoties. Vroeger was hij koetsier geweest, maar door een stom ongeluk had hij zijn beroep, dat verouderd is, moeten opgeven. Hij was van de bok gevallen en had zijn been zo diep aan de treeplank opengehaald dat de wonde niet meer dichtging. Met zijn mager pensioen bracht hij zijn dagen door met het mopperen op de maatschappij, de kapitalisten en de feestvierders die hij vroeger door Parijs reed. Soms hief hij zijn gebalde vuist naar de hemel en verweet de God van zijn jeugd dit stomme ongeluk te hebben toegelaten. Tot overmaat van ramp brak de oorlog uit. Zijn twee zonen, de steun van het huishouden, vertrokken als zoveel anderen en als zoveel anderen keerden ze niet terug. 3 maanden later stierf de vrouw van Arthur van verdriet. De ex-koetsier bleef dus alleen achter, afgestomd, scheldend en vloekend op het vredelot dat hem getroffen had. Mijn beste man, zei op een zekere dag een medelijdende buurvrouw, ik heb de nodige stappen voor u gedaan. U bent toegelaten bij de zusterkus. Zusters? Ik bij zusters? Nooit. Ik ben niet van hun partij. Het gaat niet over partij. De zusters nemen alleen bejaarden op die zoals u zonder middel van bestaan en zonder familie zijn. Gesnapt? Ik ga, want er zit niks anders op. Maar ik blijf bij mijn ideeën. Blijf bij wat u wilt. Er wordt maar 1 ding van u gevraagd. U te laten voeden en verzorgen. Arthur werd op de ziekenafdeling ondergebracht, vanwege zijn been dat nog steeds etterde. Zuster Angela ontving met een lieve glimlach de schuwe gast, wiens gezicht weigerde vrolijk te zijn en te kijken. Kom op, zei ze, we worden vrienden, hè? Laten we om het beginnen eens naar dat zieke been kijken. En met moederlijke omzichtigheid werd het verband vernieuwd. Die wond krijgen we wel dicht. En nu, Arthur, ga een luchtje scheppen. Voorzichtig rolde ze zijn stoel naar de galerij, waar andere zieken zaten te dommelen in de zwoele lucht in een vrolijk zonnetje. Hij werd goed opgenomen door zijn kameraden. Die brave bejaarden kennen geen uitbundigheid meer, maar een knik, een handdruk, een vriendelijk woord bewezen deze lieveling dat hij een tweede gezin had gevonden. In de eetzaal deed Arthur het eenvoudige maar stevig maal eer aan. Zuster Angela sloofde zich daaruit. Als een drukke moeder bediende ze iedereen en probeerde de minste wensen van haar kinderen voor te zijn. Op de slaapzaal een bed met sneeuwwitte lakens. Ondermatras, matras en dekbed. Echte burgerspullen, hè? Mompelde de ex-koetsier. De volgende dag deed de goed uitgestuurde zieke bij het wakker worden als zijn kameraden. Na het toilet volgde hij op zijn kruk een groep die naar de kapel ging. De anticlericaal aarzelde een ogenblik. Ten slotte verplichtte niets hem om onze vaders op te zeggen, die hij bijna vergeten was. Zo wilde hij uiterlijk correct blijven, maar innerlijk had hij niets van zijn overtuigingen opgegeven. Sterker nog, hij was op zijn hoede en verzette zich koppig tegen elke uitdaging van de genade. Uit beleefdheid weigerde hij niet de geestelijke, die iedere dag naar de ziekenzaal kwam, de hand te geven. Maar als de priester af en toe een discrete zinspeling trachtte te maken op zijn mogelijke bekering, onderbrak Arthur hem met een scherp dat nooit. Tegenover het zusterke die hem bediende en zijn been verzorgde, bleef hij onbewogen en hij probeerde nooit te glimlachen. Eigenlijk kon hij niet begrijpen waarom een oud wrak zoals hij gratis verzorgd werd door een vreemde die daarbij een moederlijke tederheid aan de dag legde. 5 jaar weerstond Arthur koppig deze bewonderenswaardige toewijding. Toen zuster Angela, het was 10 maart, aan haar bejaarde bekendmaakte, morgen, zei ze, begint er noveen voor de goede Sint-Jozef. Eerst bidden we om onze dierbare weldoeners te bedanken. Midden op de galerij heb ik een altaartje geplaatst met het beeld van Sint-Jozef erop.
Als u langs een beeld komt, richt dan u een eenvoudig gebedje tot hem. Goede Sint-Jozef, zorg bij gelegenheid van uw naamfeest voor de bekering van een kameraad. Afgesproken? Die kameraad, dat ben ik, gromde de verstokte koetsier. We zullen wel zien. 'S middags lag hij zwijgend en broeiend te kijken in zijn rolstoel met zijn kruk tussen zijn benen. Plotseling komt zuster Angela voorbij, druk bezig en glimlachend tegen al haar lieve bejaarden. Arthur richt zich op en spreekt haar aan. Vanmorgen hebt u me beledigd, zuster. Ik wil niet dat er voor mij gebeden wordt. Kijk eens. Met een klap van zijn kruk slaat hij beeld, bloemen en kandelaars omver. Alle bejaarden die getuigen zijn van zijn daad staan onthutst te kijken. Zuster Angela daarentegen knielt kalm neer en verzamelt devoot de brokstukken van het dierbaar beeldje in haar schort. Als ze opstaat, zegt ze alleen maar zachtjes tegen hem: Arthur, ga zitten. En ze had de kracht om te glimlachen. Dan schreeuwt Arthur, buiten zichzelf en geschokt zo hard hij kan: Vlug, ga de geestelijke halen, meteen. De oude priester was net onderweg om het lof te celebreren. Toen hij op de galerij verscheen, sprak zijn nieuwe biechteling hem aan: Kom, ik wil biechten, maar besef goed dat ik niet door uw preken bekeerd ben. Nee, het is het zusterken. Zojuist, in plaats van me naar de keel te springen om me te straffen voor die onbeschofte en stomme daad, zweeg ze en glimlachte tegen me. Aan zo'n voorbeeld van geduld kun je geen weerstand bieden. Neem deze oude schooier de biecht af. Zuster, excuses. Vrienden, vergeef mij. Ik beloof jullie dat ik mijn fout goed zal maken. Mogen Sint-Jozef me vergeven wat ik gedaan heb. Wat ben ik een stommeling. De bekeerling hield woord. Hij werd de trouwe schaap van zuster Angela. Voor het nieuwe beeld van Sint-Jozef dat de geestelijke geschonken heeft, blijft Arthur elke dag staan en biedt een poosje. Hij vraagt vergeving voor de belediging van 10 maart. Soms voegt hij eraan toe: wat een geluk eigenlijk die stomme tijd, want zonder die klap van mij voor Sint-Jozef zou de deugd van het zusterke niet gebleken zijn. En zou ik misschien nu nog zo'n slechte ongelovige zijn.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, zo is het 12:00 geworden. Tijd om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden, Heer. Stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. Vandaag gedenken wij de heiligen Carolus, Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda. De hymne voor het middaggebed kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 828. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gij zijt lofwaardig Heer, leer mij uw beschikkingen kennen. Hoe houdt men van jongs af zijn weg onbedorven? Door acht te slaan op uw woord, met heel mijn hart richt ik mij tot u. Laat mij niet afwijken van uw geboden. Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart. Om niet tegen u te misdoen, gij zijt lofwaardig Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Mijn lippen verkondigen allerwegen. Wat door uw mond is bepaald, mijn vreugde vind ik in wat gij verordent. Dat is mijn rijkste bezit. Ik houd uw bevelen altijd voor ogen. En let op de weg die gij wijst. Wat gij hebt beschikt is mij welkom. Uw woorden vergeet ik nooit. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt lofwaardig Heer, leer mij uw beschikkingen kennen. Heer, standvastig volg ik het pad van de wet. Luister Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep, wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet, mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt, zie in mijn hart, ga mij na in de nacht, of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij, mijn mond zondigt niet, wat de mensen ook doen. Ik let op het woord van uw lippen, standvastig volg ik het pad van de wet. Mijn voet struikelt niet op uw wegen, nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem, toon mij de grootheid van uw erbarmen. Redder van ieder die vlucht in uw hand, beschut mij als uw oogappel, Heer. Dek mij met de schaduw van uw vleugels. Voor zondaars die mij geweld aandoen. Mijn tegenstanders omsingelen mij. Zij hebben hun lompe harten gesloten. En spreken verwaande taal. Nu sluipen zij aan en omringen mij. Zij loeren erop mij ten val te brengen. Zij zijn als een leeuw die aast op zijn prooi. Een leeuwenwelp die stil op de loer ligt. Kom Heer, houd hem tegen en werp hem neer. Bescherm met uw speer mij tegen de zondaar. Uw hand verlosse mij van die mensen die met hun lot niet tevreden zijn. Verzadig hen maar met uw aardse schatten, zodat hun zonen genoeg ervan krijgen. Hun kinderen erven wat overschiet. Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, standvastig volg ik het pad van de wet. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals hij, in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Bekleed uw priesters met gerechtigheid. Laat uw heiligen dansen van vreugde. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat Gij ons op adem komen. Wij bidden U, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid U welgevallig zijn. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. We mogen samen met de gemeenschap Moeder van Vrede de droevige mysteries overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is in de hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en de eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heere aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Wij overwegen de vijf droevige mysteries en gebruiken daarbij bezinningsteksten, vooruitkijkend op het feest morgen van Sacramentsdag. Eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht, het berouw over onze eigen zonden. Heer Jezus, op Sacramentsdag vieren wij dat u niet op afstand blijft, maar tastbaar dichtbij komt in brood en wijn. U kiest het gewone, het alledaagse, om uw goddelijke liefde aan ons te tonen. In het eerste tientje bidden wij om een open en eerbiedig hart, dat wij in groot geloof uw stille aanwezigheid in het tabernakel, in elk moment van aanbidding en in ons eigen leven telkens opnieuw mogen herkennen en verwelkomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met

0: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, de vrucht, de versterving van de eigenliefde. Heer Jezus, in de nacht waarin u werd overgeleverd, nam u brood en wijn, dankte u, brak u het en gaf u het aan uw vrienden. U zei, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Het was uw ultieme afscheidscadeau en een blijvende belofte. In dit tweede tientje bidden wij uit dankbaarheid voor de heilige mis, dat wij nooit onverschillig worden voor het grote geschenk van de Eucharistie. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan de zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde droevige mysterie, Jezus wordt met toornen gekroond, vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. Heer Jezus, het brood dat u ons geeft blijft niet heel. Het wordt gebroken om uitgedeeld te worden. U vraagt ons om hetzelfde te doen, ons leven te breken en te delen met anderen. In dit derde tientje bidden wij voor wie honger heeft, fysiek of spiritueel. Schenk ons de moed om brood te zijn voor onze naasten, door onze tijd, onze troost en onze liefde gul met hen te delen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aard als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden. Begoed ons voor het vuur van de hel. Breng onze zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meest nodig hebben.
4: Vierde droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Heer Jezus, hoewel wij met velen zijn, vormen wij door het eten van het ene brood samen één lichaam. De heilige Eucharistie verbindt ons over alle grenzen heen met elkaar. In het vierde tientje bidden wij om eenheid en verzoening in uw kerk en in de wereld. Neem alle muren van verdeeldheid weg en help ons om met de ogen van Maria te kijken naar de mensen rondom ons. Ze te zien als broeders en zusters van elkaar, kinderen van God. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Ere aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in de beginning, en nu en altijd, en in de eeuwen.
4: O mijn goede Jezus,
5: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde droeve mysterie. Jezus sterft aan het kruis. De vrucht, de liefde tot Jezus en onze medemens. Heer Jezus, aan het einde van elke mis zendt u ons weg met de woorden. Gaat heen in vrede. De ontmoeting met u in het sacrament is geen eindpunt, maar een start zijn. Wij worden geroepen om te worden wat wij ontvangen. Dragers van uw licht en uw liefde in het dagelijkse leven. In dit vijfde tientje bidden wij om de kracht van de Heilige Geest, om getuigen van uw barmhartigheid te zijn, tot in de kleinste dingen die wij doen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
1: Geef ons ieder ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gij groet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van vrede.
1: Bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. In dit programma willen we iedere maand een beetje stilstaan bij de heilige Jozef en ook tijd maken voor gebed om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. In eerdere edities van dit programma hebben we al regelmatig voorgelezen uit het boek Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag willen we daar nog enkele stukjes uit lezen. En dan zal alles uit dit boekje al aan bod gekomen zijn. In Ga tot Jozef. En zullen we binnenkort een nieuw boek aansnijden over deze stille maar grote heilige. Vandaag lezen we over de iconografie van Jozef. De afbeeldingen die we van Jozef tegenkomen zijn meestal verbonden met de momenten uit het leven van Jozef zoals deze in het evangelie zijn opgetekend. We zien hem afgebeeld bij de geboorte van Jezus en in iedere kerststal zal men een neerknielende Jozef naast de kribbe vinden. Verbonden aan het geboortetafereel zijn de aanbidding van de herders en de wijzen dankbare momenten om grafisch uit te beelden. Daarnaast is er de vlucht naar Egypte, waarbij men Jozef afbeeldt terwijl hij voortstapt naast de ezel waarop Maria met het kind Jezus rust. Verder zijn er de opdracht in de tempel, waar Jozef meestal met een koppel duiven is afgebeeld, en het terugvinden van Jezus in de tempel, waar we een bezorgde Jozef ontmoeten. Omdat Jozef het voorrecht had om te sterven in de aanwezigheid van Jezus en Maria, wordt hij de patroon van de goede dood genoemd. En zo zijn er devotieprenten waarop de stervende Jozef is afgebeeld in de armen van Jezus en Maria. Wanneer hij alleen wordt afgebeeld, zien we hem als een timmerman met zaag of winkelhaak. Of met een bloeiende lelie in de hand als teken van zuiverheid. Of als verwijzing naar de staf die bloeide toen hij werd aangeduid om de echtgenoot van Maria te worden. Ook zien we hem als een vader die het kind Jezus op de arm draagt. Als gezin kennen we de statige beelden waarop Maria en Jozef het kind Jezus omringen en devotioneel zijn er de afbeeldingen waarbij Jozef het beroep van timmerman aanleert aan Jezus. In de oud-christelijke kunst is er heel weinig over Sint Jozef bekend. We moeten wachten tot de 5e eeuw om mozaïeken te vinden waarop Sint Jozef is afgebeeld. Zo is het mozaïek in de Maria Maggiore in Rome wellicht een van de oudste, waarop we Sint Jozef zien die Maria begeleidt naar de tempel. En ook op de vermaarde mozaïeken van Ravenna is Sint Jozef reeds te vinden. In de 6e eeuw begint men de geboortescènes af te beelden. Wat natuurlijk een hoogtepunt zal vinden wanneer de heilige Franciscus van Assisi besluit om in 1223 in Greccio een levende kerststal bij het kerstgebeuren te plaatsen. Volgens bepaalde bronnen zouden evenwel de eerste kerststallen reeds rond 1025 in Napels zijn ontstaan. Toen nog een eenvoudige kribbe met het kind en Maria en Jozef. Maar zeker is dat Franciscus een belangrijke stimulans heeft gegeven aan de traditie om het kerstgebeuren visueel uit te beelden, ook in de kerken. Vanaf die tijd wordt het kerstgebeuren een geliefd thema, zowel in de schilderkunst en beeldhouwkunst als in de reeds vermelde vervaardiging van de devotionele kerststallen. Napels wordt vanaf de 17e eeuw een voortrekker in het uitbeelden van uitgebreide huiselijke scènes, waarbij het soms zoeken wordt waar de kribbe en de heilige familie zich bevindt. In de schilderkunst zijn het de Vlaamse primitieven die het kersttafereel als een van de geliefkoosde thema's zullen kiezen. We denken hier aan de aanbiddingsscène van Memling in Brugge en deze van Rogier van der Weijden. Jozef wordt steeds wat terzijde afgebeeld met een lantaarn in de hand of met een kaars. Eenmaal zelfs met zijn hoofd rustend in zijn hand. Hij is nooit het middelpunt van het gebeuren en wordt duidelijk ook ondergeschikt aan Maria voorgesteld. Wat opvalt is dat Jozef meestal als een wat oudere man wordt afgebeeld. Duidelijk onder invloed van de verhalen die men kende vanuit de proto-evangelies. Maar ook buiten Vlaanderen komen we veel geboortescènes tegen in de Italiaanse kunst. Met grote triptieken die we in de musea van de Italiaanse steden kunnen vinden en in de kerkschatten die er tentoongesteld worden. Graag vermelden we het innig mooie schilderij van de Franse schilder Georges de Latour, rond 1641 geschilderd, waar Sint-Josef op een sublieme wijze wordt belicht. De bekende Spaanse schilder Zurbaran houdt het dan eerder bij een meer ascetische en introverte Jozef. De afbeelding van Jozef alleen of met de heilige familie op allerlei devotieprenten en als afzonderlijke sculpturen ontstaat in de 17e eeuw. De ingekleurde devotieprenten zijn heel klassiek. Sint-Josef met de reeds vermelde lelietak in de hand of met het kind Jezus op zijn arm. Sommige zijn echt mooi in hun naïviteit. Ook de beeldhouwkunst volgt deze traditie en de houtsculpturen in de Beirse parok, sterk gepolychromeerd en waarbij geen goud is gespaard, zullen voortaan vele kerken sieren. We kunnen ze tot op de dag van vandaag vinden bij beeldhouwers in Beieren, Saksen en Oostenrijk. Natuurlijk kennen we ook de seriebeelden die zeer kitscherig overkomen, maar die het blijkbaar blijven doen en die we terugvinden in de kraampjes in onze bekende bedevaartsoorden. Ook in Rome is er geen tekort aan dergelijke beelden. We twijfelen of Sint-Josef zichzelf zou herkennen en gelukkig zou zijn met enkele van deze creaties. We eindigen met nog eens de attributen te vermelden waarmee Sint-Josef meestal wordt afgebeeld. Verwijzend naar het beroep dat hij uitoefende, kennen we de beelden van de man met de zaag in de hand, de schaaf of winkelhaak, soms zelfs met een boor of een bijl. Deze attributen zijn natuurlijk gelinkt aan de eerder beperkte visie die men had over het beroep van Sint-Josef, die, zoals we vroeger aangaven, wellicht eerder een ambachtsman of een bouwvakker was die meewerkte aan de heropbouw van de stad Sepphoris. De lelie is in zijn meest originele vorm het symbool van de zuiverheid en wordt natuurlijk aan Sint-Josef gekoppeld die de maagdelijkheid van Maria in het huwelijk respecteerde en een zeer zuiver leven leidde. Hij wordt daarom ook de patroon van de zuiverheid genoemd. Maar in de vroegste afbeeldingen ziet men meer de bloeiende staf. Die verwijst naar het verhaal dat de staf die hij bij zich had ging bloeien als teken dat hij de uitverkorene was om Maria tot zich te nemen. Op de geboortescènes staat Jozef dikwijls afgebeeld met een kaars of een lantaarn in de hand, waarbij hij het licht laat schijnen op Jezus. Met Jezus is het ware licht in de wereld gekomen en Jozef heeft daarin zijn opdracht als voedstervader vervuld. Ter verwijzing naar de opdracht van Jezus in de tempel zien we Jozef met een koppel duiven, ofwel in de hand ofwel in een mandje. Een zeldzame keer wordt hij afgebeeld met een beker, een herinnering aan het bittere water dat hij samen met Maria moest drinken als bewijs van zijn onschuld in de zwangerschap van Maria. Ten slotte tonen de meest bekende sculpturen ons steeds Jozef met het kind Jezus op de arm, of naast Maria en het kind Jezus in hun midden. Nog vrij recent, onder de invloed van paus Franciscus, werd ook een beeld van de slapende Jozef in omloop gebracht. Een verwijzing naar Jozef die tijdens zijn slaap door dromen zijn boodschappen van de engel ontvangt. Onder het beeld wordt een briefje met een verzoek gelegd, in de hoop dat er via Sint-Josef tijdens de nacht een antwoord op het verzoek of de smeekbede zal komen.

En dan lezen we vandaag ook nog het hoofdstuk Devotie tot Jozef. Uit het boekje Ga tot Jozef, geschreven door broeder René Stockman. In de catacombe van Priscilla in Rome, die dateert uit de 3e eeuw, is een fresco bewaard gebleven van de aanbidding van de wijzen en daarop is ook Sint-Jozef afgebeeld, die naar de ster wijst. Soms wordt dit als de eerste bekende afbeelding van Sint-Jozef beschouwd en niet het tafereel dat men vindt in de Maria Maggiore. Eveneens in Rome, dat dateert uit 435 en gebouwd werd door paus Sixtus III bij gelegenheid van de afsluiting van het concilie van Efeze, waarbij Maria als moeder van God werd erkend. Vanaf de 19e eeuw werd het feest van Sint-Jozef op 19 maart vastgelegd, zij het nog niet voor de universele kerk. Want slechts in de late middeleeuwen kreeg de devotie tot Sint-Jozef een meer algemeen en formeel karakter. Onder meer door de geschriften over de heilige van de hand van Albertus de Grote, Thomas van Aquino, Bernardus van Siena en Isidoro Isolano, die in de 16e eeuw als eerste een apart boek schreef over Sint-Jozef. Met als titel Samenvatting van de gaven van Sint-Jozef. Het concilie van Trente legde uiteindelijk 19 maart als feest van Sint-Jozef voor de universele kerk vast. Ook congregaties, waaronder de Jezuïeten, in 1534 plaatsten zich onder de bescherming van Sint-Jozef. In dezelfde periode hervormde Teresa van Avila de Karmelorde en getuigde zij van haar groot vertrouwen in Sint-Jozef. Nadat de kerk haar wereldlijke macht had verloren bij de eenmaking van Italië in 1870, plaatste paus Pius IX de hele kerk onder de bescherming van Sint-Jozef en bevestigde hij 19 maart als officieel feest van de patroonheilige van de universele kerk. Vermeldenswaard is de encycliek Quamquam Pluries van paus Leo XIII van 1889, waarin hij Sint-Jozef prees voor zijn vaderlijke liefde voor het kind Jezus en als bijzondere beschermer van de heilige familie. In 1955 zal dan paus Pius XII de 1e mei uitroepen als het feest van Jozef Arbeider, als reactie op het feest van de arbeid dat door de communisten en socialisten was ingesteld. 100 jaar na de encycliek van paus Leo XIII schreef paus Johannes Paulus II een apostolische exhortatie, Redemptoris Custos, over de persoon en de opdracht van Sint-Jozef in het leven van Christus en van de kerk. We willen even stilstaan bij een aantal figuren die er door hun bijzondere devotie toe hebben bijgedragen dat Sint-Jozef binnen de kerk een grotere aandacht zou krijgen. En we willen eveneens kennis maken met de exhortatie van paus Johannes Paulus II. Dat was op het moment dat dit boek Ga tot Jozef geschreven werd het meest recente officiële document van de kerk over Sint-Jozef. Maar daar is natuurlijk ook later de apostolische brief Patris Cordae van paus Franciscus nog bijgekomen ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het uitroepen van Sint-Jozef tot patroon van de universele kerk. Vele van de figuren die nu vernoemd zullen worden zijn al in eerdere uitzendingen vernoemd, maar het kan zeker geen kwaad om hun devotie tot de heilige Jozef in herinnering te brengen. Teresa van Avila, die in 1515 werd geboren, trad in 1535 in bij de Karmelitessen in Avila. Maar ten gevolge van ziekte moest ze in 1538 het klooster tijdelijk verlaten. Een ernstige ziekte overviel haar, waarbij ze een tijd lang verlamd en als in coma bleef. In 1542 genas ze zonder aanwijsbare oorzaak. Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef en dit werd bij haar de start van een grote devotie voor deze heilige. In 1556 had ze een sterke mystieke ervaring van Jezus' aanwezigheid die ze later zou beschrijven in haar mystieke werken. Het werd ook het moment waarop ze besloot werk te maken van de hervorming van haar orde en de zusters terug te brengen tot de oorspronkelijke observantie. Om haar hervorming gestalte te geven stichtte Teresa in 1562 een klooster in Avila dat ze plaatste onder de bescherming van de heilige Jozef.
Bij deze hervormingspoging kreeg ze veel weerstand van de bestaande groepen. Maar door haar doorzettingsvermogen slaagde ze er uiteindelijk in om een hele reeks nieuwe kloosters te stichten. Alle in lijn met het elan van de hervorming. Voor de hervorming van de mannelijke tak werkte ze samen met Johannes van het Kruis. Deze zeer actieve en bezielende Theresa schreef na haar autobiografie een aantal werken die in de christelijke literatuur zeer bekend werden. De innerlijke burcht, Weg van volmaaktheid en Hooglied. Ze overleed in 1582 en werd in 1622 heilig verklaard. In 1970 kreeg zij, en samen met haar ook Catharina van Siena, als eerste vrouw in de kerkgeschiedenis door paus Paulus VI de titel van kerklerares toegekend. Haar devotie tot de heilige Jozef was uitgesproken en startte, zoals aangegeven, bij haar wonderbaarlijke genezing. Daarna zou ze al haar activiteiten toevertrouwen aan de heilige Jozef en beschouwde ze hem als een ware tochtgenoot in haar bewogen leven. Ze getuigde dat de heilige Jozef haar alles bezorgde wat ze nodig had om haar roeping en zending te kunnen vervullen. In haar autobiografie schreef ze dat net zoals Jezus hier op aarde gehoorzaam was aan de heilige Jozef als zijn voedstervader, hij nog steeds gehoorzaamt aan de heilige Jozef in de hemel en alles doet wat deze hem vraagt. We lezen er de volgende getuigenis van haar hand. De glorievolle heilige Jozef nam ik tot bemiddelaar en meester. Ik beval me dringend bij hem aan. Ik zag klaar en duidelijk hoe hij mij als vader en heer beter uit deze moeilijkheden hielp dan ik kon vragen. Hij haalde mij ook uit andere, nog ergere, waarbij de eer en het heil van mijn ziel op het spel stonden. Tot op vandaag herinner ik mij niet hem wat dan ook zonder resultaat gevraagd te hebben. De grote gunsten me door God op voorspraak van deze gelukzalige heilige geschonken zijn gewoon wonderbaarlijk. Net als de manier waarop hij mij uit de gevaren naar ziel en lichaam redde. Aan andere heiligen schijnt God de genade te verlenen aan een bepaalde behoefte tegemoet te komen. Maar bij ondervinding weet ik dat hij aan deze glorievolle heilige de genade verleent in alles te voorzien. Daardoor geeft God blijkbaar te kennen hoe hij op aarde onderworpen aan hem, die zijn vader genoemd werd, zijn voedstervader, die hem mocht bevelen, ook nu in de hemel nog doet wat die hem vraagt. Heel wat anderen aan wie ik de raad gaf tot hem te gaan, ondervonden hetzelfde. Vanuit deze ervaring gaan velen hem opnieuw vereren. Aangezien ik ondervond hoeveel de glorievolle heilige bij God vermocht, wilde ik iedereen voor hem winnen. Ik ken niemand die hem werkelijk vereerde en bijzonder diende en die niet flink vorderde in deugd. Zielen die hun toevlucht tot hem nemen, helpt hij op allerlei manieren. Al meerdere jaren, meen ik, vraag ik hem iets op zijn feestdag en telkens krijg ik het. Zit mijn vraag scheef, dan weet hij ze recht te trekken en voor mij heel nuttig te maken. Aan wie me niet gelooft, vraag ik, probeer het uit liefde tot God. De ondervinding zal je leren hoe goed het is zich aan die roemrijke patriarch toe te vertrouwen en hem te vereren. Vooral mensen die zich aan het gebed wijden, zouden hem genegen moeten zijn. Ik kan me niet inbeelden hoe je aan de koningin der engelen kunt denken en aan de lange tijd die ze doorbracht met het kindje Jezus, zonder Sint-Jozef te danken, omdat hij hen zo goed hielp. Vind je geen meester voor je gebed, neem dan deze glorierijke heilige tot leraar. Je zult niet verdwalen onderweg. Tot zover het citaat van de heilige Theresia van Avila uit haar autobiografie. Bernardus van Siena werd in 1380 in het Italiaanse Massa Marittima geboren. Hij wijdde zich reeds jong aan de zorg voor zieken in hospitalen en stuurde burgerlijk en kanoniek recht in Siena, waar hij ook voor de pestlijders zorgde. In 1402 trad hij toe tot de Franciscaanse observanten. Hij werd een grote prediker die Italië rondtrok

geboden, maar steeds weigerde hij om zich verder volledig aan de zielzorg te kunnen wijden. Hij overleed in 1444 in Aquila, waar hij ook werd begraven. Reeds in 1450, amper 6 jaar na zijn dood, werd hij heilig verklaard. In veel van zijn predicaties haalde hij Sint-Jozef aan en in een van zijn teksten lezen we het volgende. Er bestaat een algemene regel aangaande speciale genades welke worden gegeven aan een mens. Altijd als God een persoon verkiest om een speciale genade of om een verheven roeping te ontvangen, zal Hij, God, deze persoon overladen met alle mogelijke gaven en genades die nodig zijn om de hem of haar opgelegde taak te vervullen. Deze algemene regel is zeker van toepassing op Sint-Jozef, voedstervader van onze Heer Jezus Christus en echtgenoot van de koningin van onze wereld, de Maagd Maria, verheven boven de engelen. Hij was verkozen door de eeuwige Vader als de beschermer van zijn grootste schat, namelijk zijn goddelijke zoon en Maria, Jozefs bruid. Hij voerde de hem opgedragen roeping uit tot God hem op het einde zei: Goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer. Einde citaat. Wanneer Jozef vergelijkt met de rest van Christus' kerk, is hij dan niet diegene die speciaal werd uitgekozen om Christus' komst in de wereld mogelijk te maken? Daarom zal de kerk evenveel erkenning geven aan Sint-Jozef als aan de Maagd Maria, omdat ze beide hebben bijgedragen tot de incarnatie. Jozef is de afsluiting van het Oude Testament, in wie de patriarchen en profeten de vrucht ontvangen van wat ze beloofd hebben. Hij alleen draagt in zich de goddelijke goedheid die zij hadden voorspeld. Daarom moeten we er niet aan twijfelen dat Jezus, die zich als een zoon gedroeg tegenover Jozef, dit zoonschap in de hemel nog heeft verhoogd en verrijkt met een nog grotere intimiteit, respect en zeer grote waardigheid. Alfred Besset, beter gekend als broeder André uit Montréal, wordt daar in 1845 in een arm gezin geboren. Vanaf zijn jeugd kampt Alfred met een zeer zwakke gezondheid die hem zijn hele leven zal teisteren. Hij wordt schoenmaker, knecht op een boerderij, smidsjongen en op 20-jarige leeftijd trekt hij naar de Verenigde Staten om er te gaan werken in de industrie. Maar dit werk is te zwaar en zo keert hij na 3 jaar reeds terug naar Canada. In 1870 gaat hij aankloppen bij de congregatie van het Heilig Kruis, waar hij ondanks zijn zwakke gezondheid wordt aanvaard en uiteindelijk zijn kloostergeloften als broeder André mag uitspreken. Zijn devotie tot de heilige Jozef, die hij zijn beste vriend noemt, was spreekwoordelijk. Hij oppert de idee om voor Sint-Jozef een heiligdom te bouwen op de Mount Royal in Montreal. Een heiligdom dat we in een eerdere uitzending al hebben besproken overigens. Naar het voorbeeld van de Heilig Hartkerk op de Montmartre in Parijs en de basiliek in Lourdes voor Maria. Hij zet zich in om dit plan, dat eerst helemaal niet ernstig wordt genomen, door zijn medebroeders uit te voeren. Hij steekt daartoe een medaille van Sint-Jozef in de grond en bidt dagelijks dat deze heilige hem zou verhoren. Wonder boven wonder wordt in 1896 een terrein aangekocht op de Mount Royal. 8 jaar later staat er reeds een klein oratorium dat later zal uitgroeien tot het grootste heiligdom ter ere van Sint-Jozef. Broeder André wordt een bekende figuur naar wie veel mensen gaan voor een gebed, bij een ziekte of een tegenslag. Steeds zal hij zeggen dat hij deze toevertrouwt aan de heilige Jozef. Hij vraagt aan eenieder om de noveen tot de heilige Jozef te bidden. De olie die brandt voor het beeld van Sint-Jozef in het oratorium wordt meegegeven en daaraan worden miraculeuze krachten toegekend. Heel wat genezingen en gebedsverhoringen worden op zijn voorspraak verkregen. En broeder André schrijft ze allemaal toe aan de tussenkomst van Sint-Jozef. Hij overlijdt in 1937. In 1982 wordt deze eenvoudige broeder zalig verklaard en in 2010 heilig. Broeder André heeft niet veel geschreven,
maar zijn eenvoudig leven en absoluut

Absoluut vertrouwen in Sint-Jozef heeft een ongeziene beweging op gang gebracht en een ware vernieuwing in de devotie tot de heilige Jozef. In Montréal is nu een prachtig heiligdom te bewonderen dat aan Sint-Jozef is toevertrouwd en een van de grote bedevaartsorden is geworden. Dan nog Franciscus van Sales. Hij wordt geboren uit een adellijke familie op het kasteel Salles bij Torrance in Frankrijk in 1567. Na zijn studies aan de universiteiten van Parijs en Padua besluit hij, ondanks een schitterende carrière die hem te wachten staat, om priester te worden. In 1602 wordt hij bisschop van Genève, maar vanwege het Calvinisme dat er heerst, kan hij zijn bisschopszetel niet innemen en verblijft hij in Annecy. Daar legt hij een grote bekeringsijver aan de dag en wordt hij bekend door zijn preken. Zijn liefde voor de armen en de verschillende boeken die hij schrijft, waarvan de inleiding op het devote leven het meest bekende wordt. Daarin breekt hij er een lans voor dat eenieder wordt opgeroepen om heilig te worden. Hij sticht samen met Françoise de Chantal de Orde van de Visitatie, eerst bedoeld om zoals Maria bij de zieken aan huis te gaan, maar die uiteindelijk een contemplatieve orde wordt. Hij overlijdt in 1622, wordt in 1665 heilig verklaard en in 1877 tot kerkleraar uitgeroepen. Paus Pius XI riep hem tevens uit tot beschermheilige voor de schrijvers en de journalisten. Over zijn devotie tot de heilige Jozef schrijft hij onder andere het volgende. Hoewel alle rechtvaardigen even rechtvaardig zijn, is er niettemin een groot verschil in concrete daden van rechtvaardigheid. Sommige heiligen munten uit in een bepaalde deugd, anderen in een andere deugd, op zo'n wijze dat ze allemaal heilig werden. Niettemin blijven ze zeer verschillend. Maar kijken we naar de roemrijke Sint-Jozef. Hij is niet alleen patriarch, maar de grootste der patriarchen. Hij is niet alleen beleider, maar meer dan dat, want zijn belijdenis omvat de waardigheid van de bisschoppen, de edelmoedigheid van de martelaren en van alle andere heiligen. En onder de deugden die Sint-Jozef in hoge mate bezat, herken ik moed, volharding, standvastigheid en kracht. Er is echter veel verschil tussen standvastigheid en volharding, tussen kracht en dapperheid. Wij noemen iemand standvastig die volhoudt en die de aanvallen van zijn vijanden ondergaat zonder zich te verwonderen en zonder de moed te verliezen tijdens de strijd. De volharding echter bestaat voornamelijk uit een zekere innerlijke weerzin die opkomt bij langdurige moeilijkheden en die de machtigste vijand is die men maar kan tegenkomen. Volharding maakt dat men deze vijand veracht en uiteindelijk overwint door een voortdurende standvastigheid en onderworpenheid aan Gods wil. Kracht is wat de mens stevig weerstand doet bieden tegen de aanvallen van zijn vijanden. Dapperheid is echter een deugd die maakt dat men niet alleen bereid is om te strijden of weerstand te bieden wanneer het nodig is, maar dat men de vijand ook aanvalt, zelfs wanneer deze zich stilhoudt. Welnu, Sint-Jozef bezat al deze deugden en beoefende ze op een bewonderenswaardige wijze. Wat zijn standvastigheid aangaat? Hoezeer gaf hij daarvan blijk toen hij bemerkte dat de heilige maagd een kind verwachtte en niet wist hoe dat mogelijk was. Mijn God, wat een ontsteltenis. Wat een geestelijk lijden moet hij gekend hebben. Toch klaagde hij niet. Was hij niet onvriendelijk voor Maria en behandelde hij haar niet onheus. Maar bleef hij even zacht en vol eerbied. Wat een dapperheid en kracht blijken uit de overwinning die hij behaalde op de twee grootste vijanden van de mens, de duivel en de wereld. En dat door zijn volmaakte nederigheid en zijn volharding. Einde citaat. Eveneens is er een kort gebed tot de heilige Jozef van de heilige Franciscus van Sales bekend. Heilige Jozef, uw macht strekt zich uit over al mijn noden. Het onmogelijke maakt u mogelijk. Zie genadig neer op de belangen van uw kinderen en verhoor hen. Amen.
Dadelijk zullen we kennis maken met een belangrijk heiligdom van Sint-Josef in de wereld. Een van de weinige plaatsen waar hij verschenen is en waar hij gesproken heeft. We luisteren nu nog eerst naar het lied Jozef, zoon van David. Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, je vrouw, bij je te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij baart een zoon. En je zult hem de naam Jezus geven, want hij redt zijn volk van zonden. Hij vergeeft.

Op 7 juni 1660 verscheen Sint-Jozef in Cotignac in het zuiden van Frankrijk aan een dorstige jonge herder. Hij openbaarde hem een bron met wonderbaarlijke eigenschappen. Deze verschijning die door de kerk is erkend, blijft tot op de dag van vandaag vruchten dragen. We bevinden ons in een kleine gemeente in Zuid-Frankrijk op 7 juni 1660. Gaspard Ricard, een jonge herder, hoedt zijn schapen op de berg Bessillon. Het is ongeveer 1 uur 's middags en de hitte is verzengend. Uitgeput van de dorst gaat Gaspard op de grond liggen. Plots ziet hij een indrukwekkende en eerbiedwaardige man verschijnen, die naar een grote rots in de buurt wijst en zegt: "Ik ben Jozef. Til deze rots op en je zult drinken." Gaspard aarzelt bij het zien van de rots. Later die avond zullen 8 mannen met grote moeite in staat zijn hem te verplaatsen. Maar Jozef herhaalt zijn bevel. Deze keer gehoorzaamt de herder, tilt de rots op met verbazingwekkend gemak en ziet een overvloedige zoetwaterbron tevoorschijn komen. Hij drinkt met verrukking van deze onverwachte bron, maar wanneer hij opkijkt, merkt hij dat hij terug alleen is. Rond 3 uur 's middags begeeft Gaspard zich naar het dorpsplein van Cotignac en vertelt wat er gebeurd is. Het nieuws van de verschijning van Sint-Jozef verspreidt zich snel en pelgrims ontdekken dat deze bron op de Bessillon buitengewone eigenschappen heeft. Vele keren genezen terug van koorts, oogziekten en andere aandoeningen. Vooral de geestelijke genade van genezing en innerlijke versterking zijn overvloedig. Dankzij de veelvuldige giften van gelovigen wordt besloten een kapel te bouwen. 2 maanden na de verschijning, op 9 augustus, wordt de eerste steen al gezegend. De bouw is voltooid in oktober 1660. Maar al het jaar daarop blijkt de kerk te klein voor het aantal gelovigen en men begint aan de bouw van een grotere kapel. Dit wordt het heiligdom dat in 1663 wordt ingewijd, dat nog steeds bestaat en een bedevaartsoord is vandaag. Naast de plaats van de wonderbaarlijke bron, waar in de lokale taal een veelzeggend vers uit de profeet Jesaja is gegraveerd, namelijk Jesaja hoofdstuk 12, vers 3: "Met vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen van het heil." De verschijning vond plaats in een tijd waarin het jansenisme Frankrijk teisterde en mensen vervreemden van de sacramenten, vooral van de biecht en de eucharistie. Ook de verering van de heiligen en van de maagd Maria werd bekritiseerd. Het is opmerkelijk dat in Cotignac in minder dan 1,5 eeuw de volledige heilige familie is verschenen. In 1519, aan het begin van de religieuze crisis die door Luther werd ingeluid, was dit kleine Franse dorp namelijk al het toneel geweest van 2 verschijningen. Op 10 en 11 augustus, ongeveer 3 kilometer van de plaats waar Sint-Jozef later zou verschijnen, van de maagd Maria met het kind Jezus in haar armen. De moeder Gods vroeg aan de ziener, de houthakker Jean de la Baume, om aan de geestelijkheid en de consuls van Cotignac door te geven dat ze een kapel moesten bouwen onder de titel Onze Lieve Vrouw van Genaden en daarheen in processie moesten gaan om de gaven te ontvangen die ik jullie wil schenken. Enige tijd later werd deze kerk, die snel werd gebouwd uit gehoorzaamheid aan het hemelse bevel, de eerste steen ervan werd gelegd op 14 september, het feest van de kruisverheffing in 1519, werd deze kerk toevertrouwd aan de zorg van de oratorianen. Dit is dezelfde orde aan wie een eeuw later, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de bron op de Bessillon, de toenmalige bisschop, de Italiaan Giuseppe Zongo Ondede, in een brief van 31 januari 1661 de verantwoordelijkheid gaf over de plaats en de kapel ter ere van Sint-Jozef. Wij, in ons verlangen om de wegen te volgen die de goddelijke voorzienigheid voor ons heeft uitgestippeld en om niet te scheiden wat hij heeft willen verenigen, vonden dat er niets beter was dan het beheer van de kapel van de bruidegom Jozef toe te vertrouwen aan diegenen die zo goed zorg dragen voor die van de bruid, Maria, zo schreef bisschop Ondede.
Naast het heiligdom werd ook een klein klooster gebouwd. Meer dan een eeuw later leidde de Franse revolutie tot het verlaten van deze gezegende plaats. Het klooster verviel tot ruïnes, terwijl de kapel intact bleef, onderhouden door de pastoors van Cotignac en 2 of 3 keer per jaar opengesteld voor de gelovigen, zeker op 19 maart, het feest van Sint-Jozef. De 20e eeuw werd de eeuw van de heropleving van de verering op de Mont-Bessillon. In zijn pastorale brief van 1 februari 1971, waarin hij de uitzonderlijkheid van het bezoek van Sint-Jozef in herinnering bracht, schreef Monseigneur Gilles-Henri Alexis Barthes, bisschop van Fréjus-Toulon van 1962 tot 1983, het volgende. Zonder enige twijfel zijn wij het voorrecht van dit bezoek van de heilige patriarch aan een van de eenvoudigste jongeren van ons land te veel vergeten. Sint-Jozef heeft zich opnieuw in zijn stilte teruggetrokken, maar de bron blijft stromen, getuigend van het feit dat Sint-Jozef hier geweest is. Er was een tijd dat meer pelgrims kwamen om tot hem te bidden. In de vreugden en de hoop, in de zorgen en angsten van deze tijd, hoeveel kunnen wij leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, attente en zwijgzame weldoener? Hoeveel genade moeten wij hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land, voor ons bisdom? In 1975, het heilig jaar, verhoorde de Heer het gebed van zijn bisschop. De Benedictinessen van het klooster Saint-Benoît in Médéa, in Algerije, keerden terug naar Frankrijk. Geleid door de geestelijke verbondenheid tussen Sint-Jozef, hoofd van de heilige familie, en Sint-Benedictus, vader van het monastieke leven, wilden de zusters het heiligdom uit 1663 verwerven. Zij herstelden het oratoriaanse klooster uit de 17e eeuw en bouwden een nieuw klooster. De wijding van het altaar vond plaats op 3 december 1978. De beroemde architect Fernand Pouillon bood spontaan zijn diensten aan. Hij ontwierp de plannen gratis en koos zelfs de beste medewerkers voor de uitvoering. Het resultaat is een sobere maar indrukwekkende architectuur, harmonieus in evenwicht met de oude gebouwen. Sinds 19 maart 2019 zetten de zusters van de gemeenschap Sint-Jozef, echtgenoot van de Maagd Maria van het instituut Mater Dei, het werk voort dat door de Benedictinessen werd begonnen. Cotignac, een schilderachtig dorp in de Haute-Var, is een unieke plek. Zowel de heilige Maagd Maria met het kind Jezus als Sint-Jozef haar echtgenoot verschenen hier. Het klooster La Font Saint-Joseph du Bessillon ligt als een lichtvlek in de donkere bossen op de helling van de Mont-Bessillon. Een 2-maal bevoorrechte plaats. Ten eerste gelegen in de Provence, bakermat van de eerste evangelisatie van Frankrijk en in de 4e eeuw van het Westerse monnikdom. En ten tweede in Cotignac, wat een bedevaartsoord is bezocht door de 2 grootste heiligen van onze christelijke geschiedenis, Maria en Sint-Jozef. We lezen nu nog enkele citaten uit de pastorale brief van de voornoemde bisschop Monseigneur Barthes. Sint-Jozef zei slechts: "Ik ben Jozef, verwijder deze steen en je zult drinken." En daarna verdween hij weer. Dat is alles. Zoals in het evangelie is Sint-Jozef niet spraakzaam. Niets is eenvoudiger of armer dan deze tussenkomst, die, voor zover ik weet, uniek is in de geschiedenis van de kerk. Een verschijning van Sint-Jozef op een land dat was voorbehouden aan onze lieve vrouw. Hij zegt ook nog: "We zijn dit voorrecht wellicht te veel vergeten, dat de heilige patriarch zelf een van de nederigste kinderen van ons volk bezocht. Hij trok zich weer terug in zijn stilzwijgen, maar de bron blijft stromen. De stille getuigen van zijn komst." En ook: "In de vreugde en hoop, in het verdriet en de angst van deze tijd, kunnen we zoveel leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, aandachtige en stille weldoener. Hoeveel genade mogen we hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land en voor ons bisdom."
En dan luisteren we nu een lied ter ere van Maria en Jozef samen. Merci pour votre amour, Marie et Joseph. Dank u wel voor jullie liefde, Maria en Jozef.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. We luisteren nu graag naar een mooie getuigenis door een Amerikaanse vrouw geschreven ter gelegenheid van het feest van de heilige Jozef. Ze vond dat ze dit feit bekend moest maken.
1: Een paar jaar voordat ik mijn man ontmoette, overwoog ik een roeping bij de Zusters van het Leven. In die tijd hadden de zusters een zeer royaal stuk land gekregen om een retraitehuis te bouwen, op het pittoreske terrein van Stamford, Connecticut. Ze verspilden geen tijd met dit geschenk. Ze richtten een kamp op het terrein, en vroegen om hulp van vrijwilligers die bereid waren een vervallen kerk te herbouwen. De Franciscaanse oproep om mijn kerk te bouwen was een roeping die ik niet kon weigeren. Ik werkte toen als studentenpastor in Washington, D.C. en had een sterke en groeiende devotie tot de Heilige Maagd Maria. Meestal wijdde ik de hele maand mei aan het mediteren over haar rol in het leven van Jezus. Die specifieke mei viel het me op dat ik eigenlijk geen relatie had met haar echtgenoot, Sint Jozef. Natuurlijk respecteerde ik hem enorm als de aardse vader van Christus en als echtgenoot en beschermer van Maria. Zijn vele ja's aan God en zijn zachtaardige, heilige aard deden mij nooit twijfelen aan zijn goedheid. Maar ik kende hem gewoon niet zoals ik dacht dat ik zou moeten. Ik besloot dat ik ook een maand exclusief aan Sint Jozef moest wijden. Maar ik wist niet goed waar ik moest beginnen om een band met deze hemelse patroon op te bouwen. Ik bad daarom tot de Heilige Geest en liet het in zijn bekwame handen om me leiding te geven. Terwijl ik mijn taken op de campus uitvoerde, pakte ik een boek op en er viel een opgevouwen stuk papier uit. Tot mijn verbazing was het een 30-daags gebed tot Sint Jozef. Wauw, ik wist niet eens dat zoiets bestond. De Heilige Geest had heel snel werk geleverd. Ik was van plan de maand juni te wijden aan Sint Jozef de Arbeider en wilde de 30 dagen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de aard van deze heilige. Tegelijkertijd nam ik contact op met de zusters en vertelde hen dat ik mijn auto zou inpakken en naar Connecticut zou rijden om mee te helpen met het herbouwen van de kerk. Ik begon opgewonden met het gebed de dag voordat ik vertrok, in de overtuiging dat het door de Heilige Geest speciaal voor mij was uitgekozen. Terwijl ik mijn koffers inpakte, bleef ik tegen mezelf zeggen dat het enige wat echt belangrijk was, dat gebed was. Toen ik onderweg één nacht bij mijn ouders overnachtte, kon ik niet geloven dat het gebed nergens te vinden was. Ach ja, zei ik tegen mezelf, beter nu kwijt terwijl ik nog internet heb en het misschien kan terugvinden en uitprinten. Urenlang doorzocht ik het internet, las honderden Sint-Jozef gebeden, maar geen enkel was dat specifiek gebed dat uit het boek gevallen was. Gefrustreerd printte ik een ander gebed uit en ging slapen. De volgende dag stapte ik in mijn auto en reed naar een verrassend landelijk en mooi deel van Connecticut. Toen ik het lange oprijpad van het kamp opreed, zag ik veel opgezette tenten en mensen die druk bezig waren op het terrein. Ik werd begroet door een vrolijke zuster in een blauw-wit habit, die zei: welkom op kamp Sint Jozef. Dat voelde als de eerste bevestiging dat ik op de juiste plek was om meer te ontdekken over deze mysterieuze man die Jezus heeft opgevoed. De zuster vertelde me vervolgens dat ze besloten hadden het kamp toe te wijden aan Sint Jozef de Arbeider en dat ze een 30-daags gebed tot hem waren begonnen. Ik moest lachen en vertelde haar dat ik ook een noveen tot Sint Jozef was begonnen. Ze verzekerde me dat het onmogelijk hetzelfde gebed kon zijn, omdat zij een zeer zeldzaam gebed gebruikten. Ik vertelde haar dat er dan blijkbaar meerdere zeldzame gebeden bestaan, want het mijne kon ik nergens op internet vinden. Later die avond deelden de zusters het gebed uit aan alle vrijwilligers. Mijn ogen werden groot van verbazing toen ik het papier in mijn handen zag. Mijn blik kruiste die van de zuster die me eerder die dag had verwelkomd. En ze glimlachte alleen maar en schudde haar hoofd in verwondering. De Heilige Geest had het gebed uit een willekeurig boek laten vallen op dezelfde dag dat ik hem om een Sint-Jozef gebed vroeg. Vervolgens liet hij mij het kwijtraken, zodat ik na uren zoeken kon beseffen hoe zeldzaam het was. Ten slotte bracht hij mij naar kamp Sint-Jozef en gaf me precies datzelfde gebed opnieuw in handen. Vol verwondering genoot ik van die 2 weken met de zusters van het leven en de goedhartige vrijwilligers. We werkten, lachten, baden en zongen samen. Er waren grappen, goede maaltijden, een kerk die letterlijk vanaf de grond werd opgebouwd en heilige aanbidding binnen haar muren voor de allereerste keer. Maar het belangrijkste was dat ik leerde wie Sint-Jozef werkelijk was. Wie hij was voor Maria, voor Jezus en voor mij. Ik begreep waarom God hem heel bewust had gekozen. Net zoals hij heilige profeten had gekozen eeuwen voor hem. De Heilige Geest heeft mijn zoektocht naar de ware Sint-Jozef gezegend. Niet alleen het stille beeld met lelies vooraan in de kerk. Wat betreft het 30-daagse gebed. Mijn gebeden zijn niet alleen verhoord, maar zelfs in overvloediger mate dan ik ooit had kunnen vragen. En het gebed is doorgegeven en heeft ook anderen veel zegeningen gebracht. Door dat gebed groeide er een prachtige relatie met Sint-Jozef, werd mijn roeping langzaam onthuld en openbaarden zich de unieke eigenschappen van Sint-Jozef aan mij in mijn eigen Sint-Jozef, die me lelies gaf de eerste keer dat hij me bloemen gaf.

En aan het einde van deze uitzending van Ga tot Jozef maken we zoals steeds tijd voor gebed. We zullen het 30-daagse gebed tot Sint-Jozef, dat daarnet in de getuigenis werd aangehaald en dat door de persoon die de getuigenis heeft geschreven werd gedeeld op die website, nu bidden. De tekst daarvan zal ook op de website van Radio Maria gepubliceerd worden. 30-daags gebed tot Sint-Jozef ter ere van de 30 jaar die hij met Jezus en Maria doorbracht. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eeuwig gezegende en glorierijke Jozef, vriendelijke en liefdevolle vader en behulpzame vriend van allen in verdriet en in nood. U bent de goede vader en beschermer van wezen, de verdediger van de weerlozen, de patroon van hen in nood en verdriet. Kijk genadig neer op mijn verzoek. Mijn zonden hebben de rechtvaardige toren van mijn God over mij afgeroepen. En daarom ben ik omringd door ongeluk. Tot u, liefdevolle beschermer van de heilige familie van Nazareth, wend ik mij voor hulp en bescherming. Luister, ik smeek u met vaderlijke zorg naar mijn oprechte gebeden en verkrijg voor mij de gunst die ik vraag. Ik vraag het u door de oneindige barmhartigheid van de eeuwige Zoon van God, die hem ertoe bewoog onze natuur aan te nemen en in deze wereld van verdriet geboren te worden. Ik vraag het u door de vermoeidheid en het lijden die u ondervond toen u geen onderkomen vond in de herberg van Bethlehem voor de heilige maagd, nog een plaats waar de Zoon van God geboren kon worden. U moest de koningin van de hemel toestaan, de verlosser van de wereld, in een grot ter wereld te brengen. Ik vraag het u door de liefelijkheid en kracht van die heilige naam, Jezus, die u aan het aanbiddelijke kind gaf. Ik vraag het u door de pijn die u voelde bij de profetie van de heilige Simeon, die aankondigde dat het kind Jezus en zijn heilige moeder toekomstige slachtoffers zouden zijn van onze zonden en van hun grote liefde voor ons. Ik vraag het u door uw verdriet en zielenpijn toen de engel u vertelde dat het leven van het kind Jezus werd bedreigd. U moest vluchten met hem en zijn heilige moeder naar Egypte. Ik vraag het u door al het lijden, de vermoeidheid en de gevaren van die lange en gevaarlijke reis. Ik vraag het u door al uw zorg om het heilig kind en zijn onbevlekte moeder te beschermen tijdens uw terugreis naar uw vaderland. Ik vraag het u door uw vreedzaam leven in Nazareth, waar u zoveel vreugde en verdriet beleefde. Ik vraag het u door uw grote ongerustheid toen het aanbiddelijke kind 3 dagen voor u en zijn moeder verloren was. Ik vraag het u door uw vreugde toen u hem in de tempel terugvond en door de troost die u vond in Nazareth, terwijl u leefde in het gezelschap van het kind Jezus. Ik vraag het u door de wonderlijke onderwerping die hij toonde in zijn gehoorzaamheid aan u. Ik vraag het u door de volmaakte liefde en overgave die u toonde bij het aanvaarden van het goddelijk bevel om uit dit leven te vertrekken en de troost van Jezus en Maria te verlaten. Ik vraag het u door de vreugde die uw ziel vervulde toen de verlosser van de wereld, triomferend over dood en hel, zijn koninkrijk binnenging en u daarin met bijzondere eer binnenleidde. Ik vraag het u door Maria's glorierijke ten hemelopneming en door het eeuwige geluk dat u met haar deelt in de aanwezigheid van God. O goede Vader, ik smeek u door al uw lijden, verdriet en vreugde. Verhoor mij en verkrijg voor mij wat ik vraag. En hier kunnen we dan ook onze persoonlijke intenties vernoemen. Verkrijg voor allen die mij om gebed hebben gevraagd alles wat nuttig voor hen is in het plan van God. En tenslotte, mijn dierbare patroon en vader, wees bij mij en allen die mij dierbaar zijn op ons stervensuur, zodat wij voor eeuwig mogen zingen Jezus, Maria en Jozef.
Een vlekkeloos leven, Sint-Jozef, mogen wij leiden, door uw vriendelijke voorspraak van gevaar bevrijd. Amen.

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
1: Beste vrienden en luisteraars. Wanneer we het hele zesde hoofdstuk lezen van Johannes zijn evangelie, dan is dat een heel sterke bezinning over de heilige Eucharistie. Maar de mensen, zelfs de apostelen, denk ik, kunnen dat dan toch nog niet zo begrijpen of snappen. Jezus is daar wel begonnen in een soort catechese vanuit het gewone leven. En wat ze ook al weten en kennen uit het Oude Testament bijvoorbeeld, hun gewijde boeken. Daarom ga ik ook een stukje voorlezen uit het Oude Testament, uit het vijfde boek van Deuteronomium. Dat is dus eigenlijk zo dat de Joden door God uit Egypte bevrijd geweest zijn, maar ze hebben ook heel lang in de woestijn moeten leven. Ze waren daar niet aan gewoon en moesten dus eten vinden. Ja, maar hoe? Er was ook veel misnoegdheid zo. Hoe gek, zelfs dat ze zelfs wilden terugkeren naar de slavernij van Egypte, in plaats van in de woestijn te sterven van de honger en de dorst, zeiden ze. Ze waren opstandig tegen God. Maar in Deuteronomium is er een mooi dankgebed dat eigenlijk zegt hoe God voor hen gezorgd heeft. Dat ga ik nu lezen. Van het achtste hoofdstuk is het 14e tot 16e vers. Dank aan de Heer, uw God, die u uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid. De Heer die u door die grote verschrikkelijke woestijn heeft gebracht, vol giftige slangen en schorpioenen. Door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen. Die in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. Laten we eerst bidden. Kom, Heilige Geest, help ons de situatie te begrijpen en die ook in ons leven te leren zien. Wij willen ons openstellen om Gods plan voor ons te leren begrijpen en ook hoeveel Hij voor ons mogelijk maakt als we geloven in zijn oneindige goedheid en barmhartigheid. Een klein voorbeeldje. Hoe dikwijls gaan we wandelen? Met het hele gezin, maar we lopen verkeerd. En de kinderen worden hangerig. Ze willen gedragen worden. Ah, ze hebben honger. Ze willen snoepjes, drank, maar het veldflesje is al leeg. Ja, en het begint toch lang te duren, want dat was niet de bedoeling. Ze gingen ergens eten en drinken. Maar ja, nu waren ze de weg kwijt. Dat is zo één van die voorvalletjes die jullie misschien herkennen. Maar een ander, dat ook echt gebeurd is. Zo liep één van ons lange afstandslopers op training verloren in de bossen in Spa. Het was winter, koud en er lag sneeuw. Het werd altijd maar donkerder en ze moesten met helikopters en grote lichtstralen op zoek naar hem. Het was 23 uur toen ze hem vonden. Hij was onderkoeld, uitgedroogd, zwak. Niet alleen zomaar van de honger, maar ook van het rondlopen. Gelukkig hebben ze hem op tijd gevonden. Ik heb dat meegemaakt. Ik was toen 14 jaar. We waren op training in Spa. In de woestijn heeft God gezorgd voor het nodige eten, manna. En dat was letterlijk uit de hemel gevallen. Maar dat trok op niks eigenlijk. Ze wisten niet wat dat was, maar ze konden daar dus toch iets mee doen. Maar ze mochten dat dus maar enkel op de dag zelf gaan zoeken en dus iets mee doen. Anders werd dat slecht. Behalve op de vrijdag mochten ze voor 2 dagen verzamelen, omdat ze de Sabbat moesten eerbiedigen, dat was de zaterdag. En dan mochten ze dus een dubbel rantsoen zoeken. We zijn geneigd eigenlijk ook soms schuldig te zijn. En nadien klagen we dat we te veel gegeten hebben of dat er veel te veel overschot is enzovoort. God wil onze honger niet altijd volledig stoppen en onze dorst. Want we zouden hem kunnen vergeten. En we zouden ook niet weten dat we dankbaar mogen zijn. Hoe zwak en zelfs verslaafd wij kunnen zijn als we de goede raad van het evenwicht dat van hem komt, vergeten te respecteren. Zo was het ook dat Jezus op een bepaalde dag heel lang gepreekt had en de mensen waren van overal toegekomen om naar hem te luisteren en zich eventueel te laten genezen, vermoed ik. Je zou kunnen zeggen dat ze echt honger hadden naar de woorden van Jezus. Het is misschien wel te vergelijken met brood ook. Trouwens, Jezus zelf zegt, het is mijn spijs, het voedsel, dus de wil te doen van de Vader. Als Jezus dat zegt, dan spreekt hij eigenlijk toch ook over de wil van de Vader, het woord van de Vader. Hij wil het verlangen van de Vader kunnen onderscheiden, ernaar handelen en ook doen wat dat hij verlangt en wat dat hem plezier kan doen en waarmee hij in één klank kan zijn met God, de Vader. En ook voor ons is dat zo. Willen wij ons voeden aan het woord van Jezus en aan dat van de Vader en de Heilige Geest? Het woord beluisteren, het leren onderscheiden als voedsel voor ons leven. Wat Jezus ons is komen vertellen, hoe hij het heeft beleefd, dat is ook voor ons geldig. Ook door de Heilige Eucharistie. Maar waarom? Omdat Jezus daar zelf brood is geworden voor ons. Wij hebben niet alleen maar honger en dorst naar hem, maar we hebben dus ook honger en dorst, ik zou zeggen ook dorst naar eeuwig leven, naar het levend water, zoals men zegt. Jezus is ook het levend water. De bron die nooit zal opdrogen, die ons blijft te drinken geven en waarin we het eeuwige leven zullen ontvangen. Ik ga nu het stukje lezen uit het Johannesevangelie. Het begint bij het 51ste vers en dan 53 tot 58. Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Daarop zei Jezus, werkelijk, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet...

zo gemakkelijk is om dat allemaal goed te begrijpen. Vooral niet als je iets wilt doen met de kinderen. Daarom, ik heb met de kinderen een soort afbeelding gemaakt, een collage. En jullie kunnen dat dus ook maken. Hè? Dat is niet zo moeilijk om dat te doen. Het helpt echt om het sacrament van de Heilige Eucharistie te leren begrijpen. Je neemt je passer of een groot rond bord bijvoorbeeld. En je tekent daar met een potlood, je gaat daar rond, zodat je een grote cirkel hebt. En dan in het midden een kleinere cirkel, waar de afbeelding kan komen van het gelaat van Jezus. En dan, dus ook in cirkelvorm liefst, hè. En dan kan je dan beginnen met gezichtjes daar rond te kleven. Ik zou aanraden die van uw eigen familie, van uzelf, van uw beste vrienden enzovoort, rond het gezichtje van Jezus. En dan ga je verder, dan ga je op zoek naar een bredere groep, liefst zo verschillend mogelijk, meerdere soorten leeftijden, rijk, arm, klein, groot. Mensen die je eigenlijk niet kent, of die je kan uitknippen uit tijdschriften of zo. Maar iedereen is in feite uitgenodigd om in de Eucharistie Jezus te ontvangen. Als die gelooft in Jezus, dan wil die ook naar de Eucharistie gaan en daarom vormen we dan samen zijn lichaam. En Jezus kan zich dan in ons manifesteren, maar omgedraaid, wij worden ook opgenomen in hem. Eigenlijk is iedereen die houdt van Jezus en gedoopt is, opgenomen in het lichaam van Jezus als hij de communie gaat. Hij is het grote brood waar hij iedereen in laat delen en opneemt. En wij kunnen dus één zijn met hem. Hij met ons en wij in hem. En ook één met elkaar. En daar staan we misschien niet altijd zo sterk bij stil zo. Het is dus een knutseloefening. En het maakt zichtbaar wat Jezus probeert uit te leggen. Als Jezus dan ook op een bepaald moment het heeft over het bloed, dan weten we dat de priester een kelk heeft en dat daar wijn in is en hij doet daar ook een beetje water in. Want Jezus is en God en mens. Hij is eigenlijk op het kruis gestorven en hij heeft heel veel bloed verloren, ook al door alles wat hij meegemaakt had op voorhand. Zelfs zijn hart is leeggelopen. En waarom? Om ons te zuiveren van alle zonden. Om ons de kans te geven op het eeuwig leven, bevrijding van al onze zonden en vrede en eeuwig geluk voor altijd. En ik moest dan denken, als voorbeeld, mensen die een zwaar ongeluk hebben gehad, die hebben veel bloed verloren en hebben er dus ook nodig om er terug bovenop te komen of na een operatie bijvoorbeeld. En daarom zijn we ook zo dankbaar dat er mensen vrijwillig bloed afstaan en dat redt inderdaad levens. Maar bij Jezus gaat het over het eeuwig leven. Dat is nog een verschil, hè? Over het leven in de liefde van de Vader via hem en de Heilige Geest. En dat is een vergevende liefde, een vergevingsgezinde liefde. Bijvoorbeeld, soms zijn er inderdaad mensen die het bloed uit je gezicht doen wegtrekken, omdat ze zo agressief zijn, je bang mag maken of ontzet zijn omdat je zoveel te horen krijgt als verwijten en zo. Dat verwacht je niet altijd. En dan ben je helemaal van de plank. Of waarom doen ze dat dan eigenlijk? Ze doen dat soms uit jaloersheid. En dat is heel moeilijk om die mensen dat duidelijk te maken. Maar dan ben je niet meer één met elkaar natuurlijk. Hè? Dan ben je die te ontlopen. En dat is natuurlijk niet wat Jezus verlangt. Hè? Dat we die blijven ontlopen. Jezus vraagt dat we elke keer ons proberen te voeden aan hem om die weg van de vergeving en de verzoening toch te blijven gaan. En ons hart niet te sluiten voor die persoon die het ons moeilijk maakt. Want Jezus zelf heeft dat toch op het kruis ook als voorbeeld gegeven. Hè? Hij heeft zijn boosdoener, de mensen rondom zich die aan het schreeuwen waren en zo, heeft hij vergeving geschonken door

Ze zeggen, vader, vergeef het hen, want ze weten echt niet wat dat ze doen. Hè? Hij wil dat we de kans krijgen allemaal eeuwig te leven. En dat kan via hem. Daarom heeft Jezus ook op het laatste avondmaal gesproken. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. En blijf dit doen om mij te gedenken. Dat is belangrijk om dat te begrijpen, dat er in de Eucharistieviering die woorden, elke keer als die uitgesproken worden door de priester, dat Jezus dan echt aanwezig is. Die priester doet niet alsof. Dat is geen rollenspel, dat is geen theater. Hij spreekt die woorden uit, maar het gebeurt. Waarom? Omdat die priester heeft die zending gekregen en de wijding ook, om in de Heilige Geest Jezus aanwezig te brengen in brood en wijn. Dan wordt dat dus inderdaad Jezus' lichaam en zijn bloed. Toch zien we geen verschil. Het blijft wijn en het blijft dat wit, die witte hostie. We zien geen gezichtje of zo. In ieder geval, het is zo een geloof dat je eigenlijk in jezelf moet ontwikkelen. Geloof je dat of niet? Dat is een groot verschil. En als je het gelooft, dan vraagt dat eerbied. Maar ik ben soms een beetje geschokt. Ik denk dat ik dat toch ga zeggen. Waarom? Ik ben geschokt als mensen bijvoorbeeld met een kauwgom naar de communie gaan. Dan is dat kauwen zo. En dan denk ik, die beseffen dat niet. Die Heer vergeef het dan, denk ik soms. Want ze weten dus niet wat ze doen. Beseffen ze dat ze Jezus ontvangen? Het vraagt ook een grote rust en eerbied om de hostie bijvoorbeeld in te dopen in het bloed van Jezus. Dus als ze ook de kelk aanbieden met de wijn. En sommige mensen die gaan dan zo diep in de wijn dat hun vingers druipend naar boven komen. En dan gaan er natuurlijk druppels overal naartoe. Waar naartoe, dat weet ik niet. En dat is natuurlijk wel het bloed van Jezus. Ik heb het al gezegd, het is wijn. Maar wij geloven dat het bloed van Jezus geworden is. Snappen jullie? We kunnen niet meer eerbied tonen. Er moet eigenlijk een grote ingetogenheid zijn daarvoor. En ons geloof zou moeten wakker zijn. Het mag geen automatisme zijn. Het is een moment ervoor om je voor te bereiden en een moment erna ook om dicht bij Jezus te kunnen zijn. Dan worden we, door één te worden met Jezus, een sterkere christen om ook achteraf te getuigen van meer liefde en vergevingsgezindheid. Nu gaan we even onderbreken om het lied te beluisteren. Neem dit brood en deze wijn. Het is gezongen door Rolof Mulder van een bepaalde cd, Wereld van Verschil. Het zou de tweede zijn, Wereld van Verschil. Ik heb het op YouTube beluisterd en ik vond het mooi.

Wanneer we te communie willen gaan, is het belangrijk dat we inwendig klaar zijn. Dat we een verlangen hebben naar hem. Dat we zelfs misschien hebben gebiecht bij een priester als er iets ergs gebeurd is. Bijvoorbeeld, we hebben ruzie gemaakt. Je hebt iemand uitgescholden. En je draagt toch steeds die gevoelens in jou. Zo van, ik ga toch nog eens goed zeggen of laten naamvoelen en zo. En dat kan niet meer. Dan is dat totaal niet de juiste manier om naar de communie te gaan, geef toe. Waarom? Wel, omdat je al op voorhand eigenlijk weigert één te worden met die andere persoon. En dat je zo kwaad bent. Hoe kan je één zijn met Jezus die iedereen wil omhelzen en in zich ook wil opnemen? Zou je naast die persoon willen zitten, op dezelfde kamer willen delen en zo? Het is belangrijk dat je een verlangen hebt van bekering. Dat je het goed wil maken, dat je geen negatieve gevoelens en gedachten blijft bewaren. Want die gaan etteren in je hart en in je gevoelens. Ik kan me voorstellen dat je niet bij de priester geraakt om te biechten. Maar je kan wel iets doen voor die andere persoon. Je kan om vergeving al vragen in je hart. Of aan die persoon proberen eens iets uit te praten. Er kan een voornemen zijn om een nieuwe blik voor die persoon te proberen te ontwikkelen, namelijk de blik van Jezus. In jezelf zo probeer, Jezus, jij houdt van die persoon en je zegt dat tegen jezelf, ik wil je ook van die persoon leren houden. Hè? Dan blijft de liefde en de vergeving de aangeboden aan die andere persoon. En dan kan je wel te communie gaan ook om nog meer sterkte te ontvangen, om dat dus ook uit te voeren. We zijn allemaal ergens schuldig, hè, aan een moeilijke relatie. Het is blijven zoeken, eerlijk zijn ook voor onszelf, om dat toe te geven dat het moeilijk blijft. Het kan zo zijn dat de ander je blijft pesten, ook al doe je je best. En dan nog is het belangrijk om te kijken, te blijven kijken naar Jezus, want hij kon het toch, hè, die relatie proberen te verbeteren. En hij vraagt dat we ook die andere persoon zegenen. Dan is het niet meer, wij gaan het allemaal in orde krijgen. We geven het aan God. Hij zegent. Hij kan er wel iets aan doen. En ik kan bidden voor die persoon. Ik kan die leren verontschuldigen en zeggen, Vader, vergeef het hem. Of haar, ze weet niet, of hij weet niet wat hij mij aandoet. Het kan een verborgen goed maken worden. In heel kleine handelingen, zonder dat het overdreven is. Maar Jezus ziet het. Hij gaat jou omarmen en de kracht van de Heilige Geest zal over jou komen om die positieve houding vol te houden. Ook al kan het alle dagen moeilijk blijven. Hij neemt je op in zijn lichaam en hij voedt je. Hij geeft je zijn vergevende liefde te drinken. Dus ontmoedigd mocht je niet zijn. Niet ontmoedigd geraken. Blijven proberen. En daarom, ik heb ook nog dat tweede deel van het knutselmoment niet verteld. Dat is de kelk. Die heb ik ook gemaakt. Ik heb die ook getekend op een blad. En daar heb ik dan afbeeldingen voor gezocht. En ik dacht eerst zo van, wat moet daar nu in komen? In de kelk voor mij stond er zo het gegeven leven van Jezus. Het gegeven leven van Jezus. En ook de mensen die achteraf willen doen zoals Jezus. Gelijk bijvoorbeeld Maria en de andere vrouwen en Johannes, die stonden toch onder het kruis van Jezus. Ja, dat is toch een grote troost voor Jezus geweest, hè, die lijdt. En wat heeft Jezus gezegd? Dat elke andere broer of zus, dat we die moeten leren erkennen in de armen, de gevangenen, de zieken, de persoon die honger heeft, of letterlijk of geestelijk, en misschien ook de moeilijke karakters. Dat staat er niet in, maar ik denk daar soms aan. Misschien kan je afbeeldingen zoeken van mensen die zich inzetten. Bijvoorbeeld voor de armen, zoals Poverello, of die in stations rondlopen om met mensen te praten en te zoeken wat ze nodig hebben om bijvoorbeeld als ze buiten slapen het toch warm te hebben.
Zoek naar prentjes en knip die uit van concrete mensen die iets doen voor iemand anders. Jezus heeft zijn bloed gegeven om ons te redden. Waar doen mensen dat nog? Waar kan jij mee helpen? Bijvoorbeeld auto's wassen voor het goede doel, wapens bakken en die dan gaan uitdelen. Het is opvallend hoeveel mooie diensten er verleend worden omdat we ons hart laten spreken. Voor onze broers en zussen in nood, maar niet enkel voor ons eigen clubje. Want God is de vader van elke mens op aarde. Toch is het belangrijk in je eigen omgeving eens rond te kijken. Hè? Ik denk aan uw buurvrouw. Die kan al meerdere dagen dood liggen naast uw woning. Hè? In haar eigen woning. En ik vind dat dus niet uit. Hè? Ik weet van een geval. Die mevrouw die was al 13 jaar overleden. Dat is pas uitgekomen na 13 jaar. Ze lag eigenlijk niet ver van haar voordeur. Met haar schort nog aan en zo. In de gang. En ja... De dakpannen waren van haar huis wel weggevlogen bij de storm en in de tuin van het huis daarnaast terechtgekomen. En de mensen vonden dat nogal straf, zo van dat huis is hier niet goed onderhouden en die pannen die liggen hier in onze tuin en als wij dat op onze kop krijgen, enzovoort, enzovoort. Dus ze hadden de politie daarover ingelicht en die zijn in dat huis gaan kijken. Die zijn binnengegaan hè, en hebben die mevrouw daar gevonden in de gang. En wat zagen ze dan? Dat de brievenbus, ja, dat die volstak met allemaal rekeningen. Van de elektriciteit, van de gas, van het water, tot 3 maal toe. En als je niet betaalt, dan gaan we afsluiten. Eerste verwittiging, tweede verwittiging, derde verwittiging, enzovoort. Een datum en alles stond erbij natuurlijk. Was niet moeilijk, hè? 13 jaar. En ze had blijkbaar een zoon, maar ze had daar geen contact meer mee. Die woonde zelfs in Frankrijk. Dus dat is verschrikkelijk eigenlijk. Hè? Als je daar bij stilstaat, kan daar... Allee, ja. Ik vind dat ook heel erg zoiets. Maar begrijpelijk, hè? Want het kan zijn dat die buren daar pas wonen. Dat die dat nooit gezien hebben, dat daar een mevrouw gewoond heeft. De communie gaan, dat is dus een zending ontvangen. Van Jezus. Tot eenheid met andere mensen. De mensen, onze broers en zussen. Wereldwijd eigenlijk. Hij wil ons wereldwijd verzamelen, hoe verschillend we ook zijn en welke culturen en karakters we ook hebben. En we gaan mee in die zending als we naar de communie gaan. Maar dat stopt niet na dat moment van de communie. Dat is een opgave voor elke dag, elk moment van de dag zelfs, om eenheid te zoeken en proberen mee te leven met de ander. Te weten wie zijn mijn buren bijvoorbeeld. Geduldig proberen te luisteren. Steeds nieuwe kansen geven. Het beste te wensen voor anderen. Het mogelijk maken als het kan. Kunnen we even nadenken over Maria? Zij heeft Jezus in haar lichaam gedragen en was een levende monstrans. Wat is een monstrans? Dat is zo'n heel grote zon in zilver of goud, en in het midden heb je dan een heel grote hostie en die staat dan bovenop het altaar om te kunnen de aanbidding doen van Jezus in de Eucharistie. Maria is eigenlijk zo'n stralende monstrans, hè? Want ze draagt Jezus in haar als ze zwanger is, herinnert je? Ze schittert Jezus licht. En de Heilige Geest gaat in haar zingen het Magnificat om God te loven en te danken. En dan als ze zo bezig is, dan ziet ze de wereld zoals God die droomt en hoe haar Jezus daaraan gaat kunnen meewerken om daar verandering in te brengen. Voortdurend mediteert ze ook over de woorden van Jezus. Als hij al volwassen is en begint te preken en als ze niet alles begrijpt, dan houdt ze dat in haar hart. Ze probeert daar dan over na te denken, totdat ze licht ontvangt om het toch beter te begrijpen. Niemand kan ons eigenlijk beter helpen in de ingetogenheid samen met de Heilige Geest als Maria.
om zelf wij ook, een levend tabernakel of monstrans te worden in deze wereld. Om Jezus diep in ons hart te weten en dat uit te stralen dat Hij leeft in ons. We kunnen natuurlijk ook naar de aanbidding gaan, hè, in de kerk, als dat aangeboden wordt. En die geven toch, op veel plaatsen wordt dat toch al een keer gedaan, hè. En Jezus is in feite ook altijd bij ons, omdat wij Hem in ons dragen. Geven wij dus een beetje tijd aan Hem. Misschien vind je dat moeilijk om daar bijvoorbeeld een uur te gaan zitten. En misschien moet dat ook niet een heel uur zijn. Een zuster, toen ik 12 jaar was, een zuster die mij zei vroeg of ik wel een beetje gebed had en zo. En ze zei hoe ik moest eraan beginnen. Bijvoorbeeld zei ze, als je 10 minuten wil bidden, dan blijf je bij die 10 minuten. Maar vind je het te kort en je hebt meer aan Jezus te vragen of aan Jezus te zeggen of zo, of te mediteren over een evangelie, dan mag je het verlengen, maar dan probeer je er toch niet te veel ineens te verlengen. En dan blijf je daar ook trouw aan. Bijvoorbeeld een kwartier of dan ga je naar een half uur. Maar dus dat was geleidelijk aan, naar gelang dat je aanvoert, ik kan het aan zo van zo lang stil te zitten en mij op ook bij Jezus aanwezig te blijven, zo aandachtig te zijn. Ik vond dat eigenlijk een hele goede raad. Je moet jezelf dus niet overschatten. Het is een ontmoeting en je hart op Jezus en dat van Jezus afstemmen. Dat vraagt wat tijd natuurlijk, hè? En oefening ook misschien. Daarom is het wel goed, soms denk ik, voor sommige mensen om een gebed mee te nemen in de aanbidding van een heilige, waarvan dat je zegt, kijk, dat spreekt mij aan, dat zou ik zelf hebben kunnen geschreven hebben. Bijvoorbeeld, dan kan je zinnetjes herhalen, of bijvoorbeeld een psalm, neem nu, of een refreintje in jezelf in stilte zingen. Iets dat je, of de naam van Jezus herhalen, ik zeg het maar, hè, je moet het een beetje zelf zoeken, hoe dat je aandachtig kan blijven bij de heilige hostie. Ik zie altijd met vreugde een kleine jongen in onze parochie. Dat is dat jongetje, dat dient de mis. Maar goh, die is maar 6 jaar en hij is daar al mee bezig van zijn 5 jaar. Met een verlangen, hè, ongelooflijk, ijverig en ingetogen. Hij weet perfect wat hij allemaal moet doen. En hij doet dat met zoveel aandacht en ernst. Hij heeft een groot verlangen om Jezus al te mogen ontvangen. Maar hij moet wachten, want ja, hij heeft zijn catechese nog niet gekregen samen met andere kinderen. Al denk ik dat hij ver gevorderd is in verhouding met anderen. Maar ik vind dat zo'n mooie getuigenis voor ons allemaal. Als wij daar zitten en we zien dat manneke zo bezig. Hè? Dat is echt ongelooflijk. We mogen kinderen niet onderschatten. Die voelen meer aan dan dat ze kunnen uitleggen eigenlijk. Hè? En Jezus die weet hun hart dicht bij het zijne te houden. Daar mogen ze zeker van zijn. Laten we ook ons kinderhart proberen te bewaren. En ons kinderen ook de kans geven om iets mee te maken, zoals bijvoorbeeld een aanbidding, ook al blijven daar dan niet te lang. Hè? Ga op zoek hoe dat je kinderen kan dichter bij Jezus brengen. Ik denk vaak aan priester Poppe, die veel gedaan heeft daarvoor. Eucharistische kruistochten. Ik denk aan die jongen die nu toch zalig verklaard is, Carlo Acutis. Die zo sterk aangetrokken was door Jezus in de Eucharistie. We mogen bij Jezus thuiskomen. Naar hem luisteren in zijn woord. Ons aan hem voeden. Want hij geeft ook catechese aan ons natuurlijk. Laten we hem geloven als hij dan zegt dat hij het levend brood is, dat hij uit de hemel is gekomen, om ons te voeden, om ons samen te brengen in zijn lichaam. En laten we dan ook toe uit de kelk drinken, het bloed van Jezus, want hij heeft alles voltooid, ons verlost uit onze zonde, vergeving, verzoening, mogelijk gemaakt. En we kunnen één worden met elkaar via hem. Wat een mysterie toch, hè? Magnifiek. Hè? We gaan u bidden. Jezus, jij bent ons levend brood
en we komen naar je toe om ons in jou te laten opnemen. Wij in jou en jij in ons. Wij willen je overal meedragen in ons leven. Al onze ontmoetingen met jou beleven, zoals Maria heeft gedaan. Help ons in je Heilige Geest en samen met Maria te groeien in die ingetogenheid, waardoor alles zo intens heilig kan worden. Jij helpt ons alles met nieuwe ogen te zien. Ja, dat zijn dan jouw ogen, die vol medelijden zagen hoe al die mensen honger hadden, dorst, naar zin van hun leven. Je gaf brood, maar je gaf vooral jezelf. Jezus, wij aanbidden jou in de Heilige Eucharistie. We verlangen met heel ons hart jou in ons te dragen. Je te laten doen wat jij verlangt voor ons en onze medemensen. Jezus, ook als we heel alleen zijn, thuis in onze kamer of zelfs al in ons bed, dat is alles rustig en mogen we samen met Maria onze dag overlopen en die innige verbondenheid met jou proberen vast te houden. Om eerlijk na te gaan waar we jou aanwezig zagen en hoe we jou hebben uitgedragen of jou hebben herkend in de mensen die troost nodig hadden. We weten hoe je geleden hebt, hoe je geweend hebt over Jeruzalem, hoe je zelfs ongeduldig werd soms omdat men niet in jou geloofde. Wij zijn vaak ook in hetzelfde geval en vraag je, help ons met jou doorheen alle mogelijke ontgoochelingen, tegenspraak, verwerping, lijden en om dat allemaal vol te houden door jou te kunnen ontvangen. Het zou ideaal zijn als we elke dag met jou dat innig samen zijn zouden kunnen meemaken, zoals die massa mensen die van heinde en ver kwam om naar jou te luisteren, met jou aan tafel ging. Dank je, Jezus, want je geneest ons hart. Je vervult het met zoveel liefde en verbondenheid die ons eeuwig leven schenkt. Maria, we willen trouw blijven aan Jezus. Toon ons hoe dat verlangen van Hem naar ons en ons antwoord op Hem een prachtig wederkerig geschenk kan zijn. Je bent onze moeder. Neem ons mee in deze mooie aanbiddingshouding. Je bent onze lieve vrouw van de Heilige Eucharistie. Smeek voor ons tot de Heilige Geest, opdat we één mogen worden met Jezus, tot in de kleinste dingen van ons dagelijks leven. Zie mij hier zitten, Jezus. Ik kan alleen kijken naar de Heilige Hostie en geloven dat je daar echt aanwezig bent. Niet alleen bij mij, maar bij iedere aanwezige in de kerk. Maar ook wereldwijd in alle kerken waar mensen biddend aanwezig zijn in de Heilige Eucharistie. Ik word er duizelig van daarbij stil te staan. Ik kreeg een kleine hostie en hier ben je aanwezig in een heel grote hostie. Maar ik snap dat ik niet minder gekregen heb, daarnet in de Heilige Communie. Je was er helemaal aanwezig. En nu diep in mij. Ja, ik geloof het. Het maakt me stil en dankbaar dat je daaraan gedacht hebt ons dit geschenk te geven. Al heb je daarvoor je leven moeten geven. Maar nooit meer hoef ik me alleen te voelen. Nooit meer uitgesloten, want jij hernieuwt mijn opname telkens en telkens weer. Dank je, Jezus, want ik besef heel goed dat ik vaak aan je voorbij leef. Helemaal opga in dagdagelijkse dingen, zonder er jou ook maar één seconde bij te betrekken. Jezus, ik wil je in alles wat ik meemaak dicht bij mij en in mij bewaren. Ik geloof dat dat ook mogelijk is. Jij beleeft het zo naar mij toe, maar dat wil ik ook. Ik ben hier, Jezus, een en al aandacht, hè, en blij.
want het doet zo'n deugd dat jij van mij een levende hostie maakt. Een wandelende monstrans, een tempeltje voor jou. Amen. We gaan afsluiten met het mooie lied. Jezus, levend brood en eeuwig leven. Ik heb dat gevonden op YouTube. Maakt misschien deel uit van een cd. Wil je Jezus kennen? Dank u voor uw aandacht.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten we samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. En dit doen wij voor al jullie intenties, beste luisteraars. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons
en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog 3 maal het Jezusgebed met een vers uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 12, vers 27. En wat de doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik, hoe God tot hem zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke Dag Telt. En vandaag starten we onmiddellijk met een gesprek, want we hebben vandaag twee gasten in onze studio's. We gaan het hebben over de katholieke charismatische vernieuwing. Welkom allebei in onze uitzending en misschien kunnen jullie eerst eventjes voorstellen aan onze luisteraars.
1: Zeker, dus mijn naam is Lies Vos. Ik ben 46, ik ben gehuwd met Dirk en heb 3 kinderen die studeren. Ik ben sociaal verpleegkundige van eerste opleiding, maar een paar jaar geleden heb ik een overstap gemaakt, heb ik pastoraal werk bijgestudeerd en nu werk ik eigenlijk sinds een 3-tal jaar als pastoraal werker in een psychiatrisch ziekenhuis. En een beetje in het kader van dit interview, ik ben ook herder van een charismatische gebedsgroep in Gent, Cara Nova, samen met Sylvie de Meij. En dus sinds kort ben ik ook eindverantwoordelijke van de katholieke charismatische vernieuwing in Vlaanderen.
0: En we gaan het daar zeker nog over hebben. Misschien kan Annick zich ook voorstellen.
2: Ik heet Annick Beuten, ik ben van Anderlecht. Ik ben bijna 66 jaar. Ik ben verpleegster. En vanaf 10 jaar ben ik dus van parenthood coördinator voor de charismatische vernieuwing Franstalig. En ook vanaf 5 jaar nu coördinator van Charis Belgium, wat Franstalig ook, ja.
0: Wel, laten we het daarover hebben, over die charismatische vernieuwing. Ja, wat is dat eigenlijk, KCV?
1: Ja, dus KCV is eigenlijk een structuur van de charismatische gebedsgroepen in de katholieke kerk. Hè. En misschien is het goed dat ik de ontstaansgeschiedenis eventjes schets. En Annick gaat mij aanvullen als ik iets vergeet. Hè. Dus in 1967 hebben eigenlijk een groep katholieke studenten tijdens een retraite een soort Pinksterervaring, waarbij dat ze plots ook charisma's ontvingen, die Paulus beschrijft bijvoorbeeld in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vooral 13 en 14. Hè. Dat is wat we zouden kunnen noemen de geboorte van de charismatische vernieuwing in de katholieke kerk. Maar in feite is de charismatische vernieuwing al zo oud als de eerste christenen. Hè? Want zowel in de handelingen van de apostelen als ook in de brieven van Paulus worden heel wat bovennatuurlijke charisma's beschreven. Hè? Dus ik heb zelf het gevoel dat de Heilige Geest verlangde dat we die charisma's zouden herontdekken in de katholieke kerk, omdat die altijd bedoeld zijn eigenlijk voor de opbouw van de kerk. Hè? Dus iedere christen heeft unieke charisma's. De een al meer bovennatuurlijk dan de ander, maar die zijn altijd bedoeld om de kerk op te bouwen. Hè. Dus als we ons daar niet bewust van zijn, en ik denk in veel parochies is dat zo, hè, dus dat mensen die charisma's niet gebruiken, hè, dan is dat jammer, want Paulus vergelijkt het eigenlijk met een lichaam. Dus alle christenen samen vormen het lichaam van Jezus, hè, van Christus. Maar als bijvoorbeeld 70% van de christenen hun charisma's niet gebruiken, en ik denk dat in de praktijk misschien nog meer is, hè, dan is dat zoals een lichaam met allerlei uitvalsverschijnselen. Hè. Dus het is echt belangrijk om die charisma's te ontdekken, om daar voor open te staan. Hè. En dus uit die Pinksterervaring van die eerste studenten die Pinksterervaring meegemaakt hebben, er zijn wereldwijd gebedsgroepen ontstaan in de katholieke kerk. Hè? Ook in België. Want kardinaal Sunes was bijvoorbeeld destijds een grote trekker daarvan. Hè? En ik vind ook wel mooi wat dat paus Franciscus onlangs nog is omschreef, dat was een term die vroeger ook al gebruikt werd, dat hij zei dat de charismatische vernieuwing een stroom van genade is in de katholieke kerk. Hè?
2: Echt waar. Ja.
0: Mooie woorden.
2: Ja, en het is meer dan de woorden, dat is realiteit. Hè. God komt in ons leven. En dat was voor die leerling, het was hetzelfde. Die waren God ervaren, de Heilige Geest ervaren. Er waren 20, maar iedereen heeft niet die ervaring gedaan, maar 12 of zoiets. Maar die waren helemaal veranderd. En daarna waren die universiteiten, daarna ging het zo weg. In alle landen kwamen zo dus die opwekking.
0: Ja, opwekking.
2: Opwekking.
0: Ja.
2: Ik zeg, dat is ook voor ons leven nu. Mm-hmm. We mogen niet zo blijven om te zeggen, ah, het was mooi.
0: Maar dat is nu, van vroeger.
2: Ja, dat is van vroeger, maar het is ook voor nu.
0: Ja. Dus het is eigenlijk heel snel verspreid. Een keer dat die studenten dat samen wat hebben opgestart, is het vrij snel verspreid wereldwijd.
2: Ja.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja.
0: En dat is nu een vereniging of een stroming binnen de kerk. Is het actiever op sommige continenten?
2: Ja, misschien wel bij Afrikaansen en ook in Azië.
0: Azië, ja.
2: Echt, op de 50 jaar dat we waren dus in Roma in 2017, mm-hmm. waren we daar 15.000. En de meesten die waren aan te dansen, te zingen, die kwamen ook van Azië. Mm-hmm. En het was wauw, super aan te kijken. Die stroom in ons land is het meer, denk ik, zoals een onder de aard.
0: Onder de grond.
2: Onder de grond.
0: Ja, ondergrond.
2: Ja, maar dat komt wel op.
0: Ja.
1: Maar als je zo de verhalen hoort van die eerste mensen, bijvoorbeeld Caranova bestaat dit jaar 51 jaar. Mm-hmm. Als je zuster Rebecca hoort vertellen over die eerste gebedsgroepen, dus ze waren op een gegeven moment met 100, die kracht was zo enorm. Hè. Dus ze vertelde dat ze op een bepaald moment aan het lofprijzen waren en dat was zo sterk dat de ramen ineens openvlogen. dat de Heilige Geest eigenlijk als het ware met kracht binnenvloog. Hè. Zo, ja.
0: Is dat een stroming binnen de kerk dat we vandaag de dag misschien in ons eigen land wat meer zouden moeten gebruiken, binnenlaten, ons hart voor open doen?
1: Ik vind van wel. Maar ik ook, dat weet ik.
0: Ik was aan het denken.
2: Sommige mensen zeggen, oh, het was beter vroeger. Het was aardig. Ik zeg, wie zijn wij voor weten wat is goed of niet? Het is de Heilige Geest. Soms zeggen we, een vernieuwing is oud. Vernieuwing is altijd iets nieuws, maar dat is al zo lang nu. En ik zeg, voor mij is het Heilige Geest. En elke dag, elke moment is hij nieuw. Voor ons leven, voor de
0: kerk.
2: De kerk, ja.
0: Gemeenschappen, ja.
2: Ja. Dus wij moeten nu wachten wat hij is bezig te doen. En we mm-hmm. willen doen wat we denken dat hij moet doen. En dat is niet altijd zo gemakkelijk. Want voilà, hij is bezig aan te werken. Dat weet ik wel. Dat zien we wel. Mensen komen in de kerk binnen. We hebben niet naar die mensen, we hebben niks ermee gedaan.
1: Zij komen vanzelf tot bij ons.
0: Ja, we gaan ze niet gaan meetrekken de kerk in. Nee, ze komen uit hun eigen.
1: Ja. Maar ik wil het ook nog even aanvullen. Dat ik soms wel ervaar. Bijvoorbeeld mijn man werkt in Bisdom in Gent. In de bibliotheek. Dus dat we wel van veel katholieken soms een beetje argwaan. Hè, van ja, dat is toch iets raar. De charismatische vernieuwing. Maar het enige wat ik dan kan zeggen is, lees een keer de handelingen van de apostelen en lees de brieven van Paulus een keer. Dat was die eerste christenen, dat was één charismatisch feest. Dus het was de ene genezing, de andere profetieën, dromen. Dus dat is eigenlijk iets heel christelijk. Dat is niet raar. Bij ons, omdat we het niet meer doen, is het raar. Maar eigenlijk denk ik dat de Heilige Geest, juist omdat hij terug in 67 dat initiatief genomen heeft om in de kerk te komen, want hij is eigenlijk de stichter. Er is niemand die gezegd heeft, we gaan nu een keer de charismatische vernieuwing oprichten. Nee, de Heilige Geest heeft dat initiatief genomen en ik denk dat hij echt verlangt dat we alle katholieken, of alle christenen, maar ik wil het echt opentrekken, zich openstellen voor hem. Maar het is ook een beetje spannend, hè? Want je moet het dan zelf een beetje loslaten. En de Heilige Geest brengt altijd verrassingen. Dus ik begrijp dat mensen die graag alles onder controle hebben, dat niet zo makkelijk is. Ja.
0: Dus eigenlijk in de plaats van te zeggen, hebben we die stroming binnen de kerk meer nodig, zouden we eerder moeten verwoorden van, moeten we terug een beetje meer bidden tot de Heilige Geest, die vaak een beetje vergeten wordt?
1: Ja.
0: Want als we tot de Heilige Geest bidden, zal hij ons de inspiratie geven eigenlijk, hè?
1: Ja.
2: en terug naar de Bijbel gekomen. Want de mensen, zelf christelijk, lezen de Bijbel niet meer. Ze kunnen de woord van God niet meer. Dus als ze ons zien zingen of charisma hebben, of zoiets. Oh, wat is dat? Maar hoe komt dat? Is dat speciaal, hè? Dat is van God niet? Zeg maar, lees maar de Bijbel.
0: Ja.
2: En, ja.
0: Back to basic, ja. Kunnen we eigenlijk zeggen, hè?
1: En zeker nog extra voor de luisteraars van Radio Maria. Moeder Maria was erbij, hè?
0: Mm-hmm.
1: Op Pinksteren. Het Pinkstergebeuren, zij was erbij. Dus zij was ook vervuld van de Heilige Geest. Ja, dus, dat is... Allez, ik bedoel, zeker voor katholieke mensen wel belangrijk om te beseffen. Hè? Dus, ja.
0: Ja, absoluut. En dus die hele charismatische vernieuwing bestaat wereldwijd allemaal onder dezelfde naam. Want ik hoorde u daar straks zeggen, wanneer u zich voorstelde, dat u dan ook deel uitmaakt van Charis. Kunnen jullie die link even leggen voor de luisteraars die dat nog niet kennen?
2: Ah ja, ik zal het proberen. Ik kan die woord in Nederlands zeggen. Dus, Charis, zoals de vernieuwing, is geen gemeenschap, geen associatie. Dat is geen groep, dat is een instance.
0: Een instantie.
2: Een instantie?
0: Ja.
2: Oké. Dus we zijn geen member van de gemeenschap of van Charis.
0: Mm-hmm.
2: We moeten ons vragen, leef ik van de vernieuwing in mijn leven? Charis is iets dat de paus heeft gedacht. Vroeger was het twee verschillende... Ja, associatie,
0: mm-hmm.
2: Voor de gebedsgroepen en een andere was voor de gemeenschappen.
0: Ja.
2: En die zijn in Roma, die waren in Roma. En sommige tijd was om te denken...
0: Een beetje vrevel. Ja. Tussen de twee kanten, zeg maar. Tussen de gebedsgroepen en de gemeenschappen dan.
1: Een beetje concurrentie misschien?
2: Concurrentie, ja, misschien.
0: Ja.
2: Misschien.
0: Ja.
2: En de paus had dat... in zijn eigen land al gezien.
0: Paus Franciscus dan, vermoed ik.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay, ja.
2: En in zijn eigen land heeft dat...
0: Gestopt.
2: Gestopt.
0: Ja.
2: En hij heeft gezegd, jullie gaan nu samenwerken.
0: Oké. Okay.
2: En heeft dat in Roma ook gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Het is de gemeenschappen die leven door de Heilige Geest.
0: Mm-hmm.
2: En ook de gebedsgroepen die samenkomen voor Jezus te laten kennen.
0: Oké. Okay.
2: Charis, de service of the charismatic katholiek internationaal.
0: Ten dienste van de charismatische gemeenschappen wereldwijd in de kerk. Dus eigenlijk moeten we charis zien als een soort parasol.
2: Dienst.
0: Dienst, een instantie. Ja. En naar alle groepen van meer en gemeenschappen.
2: Die fraterniteiten.
0: Van de charismatische vernieuwing horen
2: radio's,
0: daar eigenlijk onder.
2: Dat zijn er ook zo. Zoals hier. Edition.
0: Ja. Uitgeverijen. Ja.
2: Van boekje.
1: Maar bijvoorbeeld ook, zoals KCV, ze zijn ook bedoeld om een keer bij te tanken. Hè? Dus,
0: mm-hmm.
1: dus als je inspiratie nodig hebt of hulp nodig hebt of een keer wilt overleggen rond iets, hè, dan kunnen we altijd ook bij de verantwoordelijke terecht. Want inderdaad, Aniek is ook de verantwoordelijke van Charis, Charis Belgium. Dat is heel, heel belangrijk, merk ik ook in mijn... dus nu merk ik hoe belangrijk dat is, hè, om een keer te kunnen overleggen. Hè.
0: Ja.
1: Ja. Ze organiseren bijvoorbeeld ook op Pinkstermaandag. Dat zijn eigenlijk dus alle charismatische entiteiten samen organiseren op Pinkstermaandag een grote bijeenkomst in Koekelberg. Dat is nu al... Hoeveelste jaar is dat, Aniek? Derde jaar.
0: Ja,
1: het was weer heel sterk. Je merkt ook dat de Heer dat graag heeft als je samenkomt. Mm-hmm. Hè, dus, en dat betekent over de landstalen heen. Ja. Hè, en ook gemeenschappen en gebedsgroepen. Iedereen samen wel, dat geeft echt vuur. Pinkstervuur.
2: Hè. Ik zal dat misschien in Frans misschien uitleggen, want voor mij is het niet zo gemakkelijk. Je crois que le but de... Charis, c'est de mettre nos identités, nos grâces ensemble. Donc Dieu a donné à chaque communauté, à chaque fraternité, une façon une particularité d'annoncer la foi et le Christ. Et donc, c'est chaque communauté a sa spécificité, et le fait de mettre les communautés ensemble, de permettre de se connaître, de s'apprécier, c'est de voir en fait qu'on travaille pour le même désir, c'est annoncer le Christ pour ce monde. Et le temps vient où c'est tellement important. Les gens ne vont pas, ils vont venir à Dieu mais et à Christ, mais pas nécessairement en se disant je suis de telle communauté. Il y a un mouvement qui est en cours là pour l'instant où les gens ont besoin de connaître Dieu. Mais chacun de nous, chaque communauté est différente. Il y a des communautés qui sont plus humanistes, des communautés qui sont beaucoup plus spirituelles, d'autres communautés qui sont vraiment tournées vers les couples, d'autres communautés vers les jeunes. Et justement, cette façon, je dirais, différente et en même temps complémentaire, c'est vraiment une découverte que les communautés, les fraternités doivent apprendre. Voilà, c'est sans crainte de perdre un membre, sans crainte de voilà, c'est un peu ce côté-là, quoi.
0: Annick legde dus uit wat voor haar en wat Charis is eigenlijk. Eigenlijk is het doel van Charis om al die verschillende identiteiten en de verschillende gaven die men krijgt in elke gemeenschap, om die samen te voegen. Iedereen heeft iets specifieks gekregen, iedereen heeft een specifieke identiteit. En om die samen te brengen, zo kan je van elkaar leren, zo kan je elkaar leren kennen en eigenlijk in een soort grote eenheid te leven, elkaar te kennen, omdat iedereen uiteindelijk hetzelfde doel heeft, hè? Het evangelie verkondigen, Christus leren kennen aan de mensen. En Annick zegt ook nog van dat er echt wel iets bezig is op dit moment. Mensen hebben nood aan het spirituele, aan Christus vinden. En het feit dat al die verschillende gemeenschappen binnen de charismatische vernieuwen iets specifiek hebben, kan je eigenlijk altijd ergens wel je thuis voelen. Want in die verschillende specificiteiten wel is iedereen eigenlijk complementair, omdat het gaat over Christus verkondigen. Ik denk dat ik ongeveer
4: perfect,
0: juist heb
4: perfect
0: verteld. Ja,
4: ik zou het niet beter kunnen gedaan hebben. Ja.
0: Hoe kunnen we dan het charisma van de charismatische vernieuwing, van de renouveau, beschrijven? Of is dat juist zo gevarieerd omwille van die verschillende specificiteiten van die gemeenschappen en gebedsgroepen, dat je het wat algemeen moet zien?
4: Ik zal beginnen, Annick, en Annick zal aanvullen. Hè. Dus, iedereen heeft dus zijn eigen accenten, maar ik denk dat er toch een gemeenschappelijk stuk is. Hè. En dat komt eigenlijk uit Handelingen 1. Hè. Jezus die zegt vlak voor zijn hemelvaart iets opmerkelijk. Namelijk, ga terug naar Jeruzalem, zegt hij tegen de apostelen. Hè. Blijf wachten tot je gedoopt zult worden met de Heilige Geest. Hè. Wat dat betekende, dat wisten de leerlingen waarschijnlijk zelf ook nog niet, hè, op dat moment. Hè, maar ze gehoorzamen en ze beginnen te bidden. En dan staat er, ze bidden vurig en eensgezind. Hè. Voilà. En die eensgezind, dat is geen versiering, dat heeft echt een belangrijke betekenis, hè, waar we straks op terug gaan komen. Hè. En dus ja, precies 9 dagen later verschijnt dan de Heilige Geest en met vuur, letterlijk, met de vurige tongen. Hè. En we kennen allemaal het Pinksterverhaal, want we hebben het nog maar pas gehoord. Hè, dus het gevolg daarvan is dat er een ongelooflijk enthousiasme komt. Hè, dus zo'n enthousiasme dat Petrus 1 preek geeft, zou ik kunnen zeggen, en 3000 mensen bekeren op 1 dag. Hè, voilà, dat is één van de gevolgen van de Heilige Geest, maar ook nog andere zaken. Hè, dat lezen we dan in de handelingen en zo, en in de brieven, die bovennatuurlijke charisma's, hè, genezingen, profetieën, woorden van kennis. Hè, een geloof dat bergen kan verzetten, hè, en wonderen. Hè, dus, en je denkt misschien, ja, dat is mooi, maar die wonderen, Ik geloof dat dat gebeurd is in die tijd, maar ik hoorde zo onlangs van een wonder dat mij echt geraakt heeft. Mag ik dat even delen?
0: Ja. Zeker, zeker.
4: En dus eigenlijk, het ging over een man die werkte voor een armoedeorganisatie. Dus hij was ook lid van de Charismatische Vernieuwing. Hè. En dus zij kregen altijd voedsel gedoneerd om aan mensen uit te delen, hè, mensen in armoede. Hè. En dus op een bepaalde dag hadden ze een doosje appelsienen gekregen, maar hij zag eigenlijk direct, als hij begon, dat er een hele lange rij stond en dat ze echt niet genoeg appelsienen hadden. Hè. Dus zijn hart raakte, dat raakte zijn hart, want dat is altijd pijnlijk om dan te moeten zeggen, nee, voor u niet. Hè. Maar hij voelde eigenlijk een soort, of hij hoorde een stem in zijn hart, die zei, kijk niet in de doos, gewoon pakken en uit je. En nog straffer, hè. Hij hoorde in zijn hart, geef aan iedereen 2 appelsienen. Dat is totaal niet rationeel, hè? Dus wij met onze wiskundige rationeel brein zouden zeggen, oh nee, of een halve of 1 per 2. Nee, geef er 2 aan iedereen. En hij heeft gehoorzaamd, dat is die stap in het geloof. En hij is beginnen 2 geven, zonder te kijken in de doos, aan iedereen, en moeders met kinderen en zo, dus per persoon 2 appelsienen. Hij heeft ze allemaal 2 appelsienen kunnen geven. En als iedereen voorbij was, gekregen had, keek hij in de doos en er was nog een halve doos over. Hè. Dat is dus echt een wonder, zoals de broodvermenigvuldiging, dat ook iets zegt over de overdaad. Hè. Dus dat is hedendaags, dat bestaat nog altijd. Maar je ziet dus dat dat ook is in de context waar mensen echt in nood zijn. En de Heer, als je zo'n gaven hebt, dat is altijd voor de ander. Dat is niet voor jezelf dat de mensen zeggen, oh, die heeft een speciale gave. Of, oh, dat is een heilige. Nee. Dus je krijgt die gaven gratis, niet omdat je dat verdient. En dat is altijd om de anderen te dienen. En het is alsof jij het instrument bent en de Heer bepaalt wanneer het tijd bespeelt. Hè? Voilà. En dus, ja, de mooiste dingen gebeuren als je die stap in geloof zet. Want die mens, die moest nogal een geloof hebben om te zeggen, ik ga hier nu 2 appelsienen geven. Hè? Dus, voilà.
3: Ja, inderdaad.
4: Ja, voilà. En dus, er was een klein intermezzo om eigenlijk te duiden. Dus dat is de taak, denk ik, van de charismatische vernieuwing, om die doop in de Heilige Geest, en dus die ervoor zorgt dat we dat geloof hebben dat bergen kan verzetten. Hè? Dus dat die charisma, zoals die wonderen, hè? Voilà, om die terug in de kerk kenbaar te maken, denk ik. Hè? Juist omdat we dat nodig hebben om onze kerk op te bouwen. Hè? En ik denk, als alle christenen gedoopt zouden zijn met de Heilige Geest, dan ben ik echt zeker dat er een hele levende kerk zou zijn. Hè? Dat we, hè, mensen die zonder schroom vertellen over het evangelie, hè, over Jezus. Hè? Dat ook mensen die niet gelovig zijn, hè, daar heel sterk door aangetrokken zullen worden. Hè? Voilà. Dus dat denk ik dat onze roeping is. Annick, ja. Zijn het daarmee eens?
2: Ja, ja. Ik heb zo een vrouw gekend langs 4 jaar. Ze was directeur van een... Het was geen school. Het was gehandicapte kinderen aan te verzorgen. Het was echt kinderen die niemand wou. Okay. Van die kinderen. Mm-hmm. En ze hadden geen geld voor meer te doen. We gaan een open deur.
5: Een open deurdag.
2: Een open deurdag, ja, doen. Dus is Orangina gaan kopen.
5: Ja, ja.
2: 15 flessen of 20. En ze dacht, ja, misschien 20 zijn of 25.
5: Ja.
2: Maar ze waren meer dan 150.
5: Ja.
2: En ze zeggen, we zullen nooit flessen genoeg hebben. Hè.
5: Ja.
2: En ze zeggen, die andere, die, wat moeten doen? Draait het in die...

0: kinderen. Ze was christelijk, ja. Ze had aan Jezus gezegd, jij bent de baas van hier.
1: Ja.
0: Ik ben hier de baas, niet meer.
1: Ja. Jij bent de baas en ik help. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. En op Pinkstermaandag was er eigenlijk ook een hele mooie getuigenis die mij diep geraakt had. Dus we kwamen toe en ik zie daar toch iemand met wie ik samen gestudeerd had. Ik had die zeker nooit verwacht op een charismatische bijeenkomst. Dus ik zeg, hoe kom jij hier? Ja. Allee, ze was er zo'n beetje vaag over. En plots kwam ze naar voren om te getuigen. En dus er was iemand die had een ernstige allergie. Dus zelfs 84 soort voedselallergieën. Dus ze kon nooit op restaurant. Ze zei op vakantie, ik moest altijd mijn eten meegeven. Dus dat is natuurlijk, dat is niet vreselijk, maar dat is wel echt heel vervelend en ja, altijd aanwezig. Maar haar collega's, pastoraalwerker, die waren naar Banneux geweest waar Mary Healy kwam. En Mary Healy die had het vooral ook over bidden voor genezing. En die kwamen terug en die zeiden, we willen voor u bidden.
0: En ze wou bij Marie-Elie niet gaan. Hè?
2: Nee, ja, ze vond dat allemaal maar... Allee. Maar ze zei, als ze dat willen, ja, allee, bid maar een keer voor mij. Hè. Maar de eerste keer gebeurde er niks. Hè. Maar ze geloofden er ook niet echt in. Ze geloofden wel dat Jezus dat ooit gedaan had, maar voor haar, nee. De tweede keer gebeurde er ook niks. Maar tijdens het bidden had een van die twee collega's wel een woord van kennis of een... En zei van, er is een soort blokkade. Dus waar je nog voor moet... En ze zei, ja, er is een blokkade, want ik geloof niet echt dat ik zou genezen worden. Hè. Ondertussen las ze het boek van Mary Healy en kwam ze op een passage waar iemand van voedselallergieën genezen werd. Hè. En dus dan zei ze, heb ik een soort klik gemaakt van, misschien kan dat wel. En de derde keer, als ze voor haar gebeden hebben, is er iets gebeurd. En dan heeft ze een stap in geloof gezet. Dus ze had bijvoorbeeld een hele ernstige glutenallergie. Maar dus echt, als er twee kruimels in haar soep terechtkwamen, had ze 3 dagen ernstige diarree. Dus heel, heel erg. En ze is voor de eerste keer sinds hele lange tijd te communie gegaan. Want ze durfde zelfs geen glutenvrije hostie doen duren, omdat ze op alles reageerde. Ze zei, ik zet een stap in het geloof. Ze ging zondag te communie. Niks van de reactie. Dus ze had, nee. De volgende dag zei ze, ik zet een nieuwe stap in het geloof. Een eclair. Lactose was er dan ook nog eens bij. Allee, dus, hè. Zero reactie. En ze zei, zoals zei ze, voor 95% daarvan genezen. Allee, dat is iemand die er dus zelf niet in geloofde. En ik heb een grote bewondering voor die collega's die dat dus aangedurfd hebben om iemand die er echt niet open voor stond.
1: Ja.
2: Haar dat toch aan te bieden en dat te doen. Hè. Dus dat is voor haar een ongelooflijk verschil voor de rest van haar leven. Hè. Voilà, dus ja. Dat is nu een hele recente getuigenis van een genezing hier in België. Voilà.
0: En dezelfde vrouw,
1: ja.
0: Biedt nu voor mensen,
1: ja.
0: Die ook op genezing komen.
1: Ja.
0: Dus mensen, ja. Die zijn echt ziek en die beter komen.
1: Ja.
0: Niet altijd. Maar God geeft zo, toont dat het... De normaliteit zou het zo zijn.
1: Ja.
0: Dat iedereen genezen wordt door onze God. Mm-hmm. Door de Heilige Geest.
1: En misschien geneest hij niet speciaal een ziekte, maar geneest hij iets anders waardoor we ermee kunnen leven en verder kunnen gaan. Ja,
2: zoals Mary Healy zei, de Heer wil ons allemaal genezen. Maar misschien best bij sommigen, misschien pas op het einde, als ons lichaam ook wij zullen verrijzen. Hè, dus, maar uiteindelijk zullen we allemaal genezen worden. Hè, dus,
1: Ik stel voor dat het tijd is voor wat muziek. Is er een lied dat jullie graag willen kiezen?
2: Inderdaad. Ik denk zo aan het lied van Lars Gerven, Heilige Geest, daal op ons neer. Met die mooie tekst daarin, dat mooie zinnetje, laat ons opnieuw geboren worden.
1: Dan gaan we daar nu naar luisteren. Beste luisteraars, tot zo dadelijk. En we gaan verder in gesprek met Lies en Aniek na de muziek.

0: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nog steeds in gesprek met Aniek en Lies van de Charismatische Vernieuwing. We hebben het daarnet gehad over de Charismatische Vernieuwing, van waar het komt, wat de verschillende takken zijn, wat charis is en zo verder. We gaan het nu ook nog hebben over het feit dat ze allebei eigenlijk eindverantwoordelijken zijn. Aniek van de Franstalige kant, van de Renouveau Charismatiek, en Lies van de Charismatische Vernieuwing voor de Vlaamse kant. Ja, wat houdt dat in? Wat zijn jullie taken?
1: Ja, ik ben dus zelf nog maar een paar maanden verantwoordelijk, hè, maar ik ga zeggen wat ik denk dat het inhoudt, maar dat zal nog groeien. Hè, dus, maar in eerste instantie is het de gebedsgroepen bemoedigen. Hè, dus we komen regelmatig of af en toe samen om te lofprijzen. En lofprijzing is een heel belangrijk onderdeel van de charismatische vernieuwing. Hè. Het is echt iets heel bijzonders eigenlijk. Lofprijzing is iets waar je helemaal niet op jezelf gericht bent. Hè. Je vraagt niks aan de Heer, je zegt zelfs geen dank voor dingen die je gekregen hebt. Het is volledig op de Heer gericht, hè, de lofprijzing. Hè. En al tijdens de lofprijzing gebeurt er iets. Dus je richt je volledig op de Heer. En je krijgt het, je ontvangt het meeste eigenlijk. Hè. Zo'n diepe vreugde of een vrede in het hart. Hè. Dus zo de gebedsgroepen bemoedigen en adviseren als dat nodig is, heb ik gemerkt dat heel belangrijk is. En langs de andere kant word ik daar ook zelf door opgebouwd. Want de meeste gebedsgroepen bestaan al veel langer dan dat ik zelf bij een charismatische gebedsgroep ben. Hè. Dus ik leer ook heel veel van hen. Hè. Ja, dus wij organiseren een aantal keer per jaar gezamenlijke activiteiten om het dus geloof te versterken. Ik denk nu aan het Feest van de Geest, dat 2 keer per jaar doorgaat. Een volledige dag waar dat er een spreker komt, waar de lofprijzing ook heel centraal staat, getuigenissen. Hè. Dus een visieweekend dat we ook jaarlijks organiseren, dat is dan speciaal voor de verantwoordelijken. Verantwoordelijk in de brede zin van het woord. Hè. Ook mensen die muziek bespelen hebben ook een verantwoordelijkheid. Hè. Waar we ook echt bidden, ook vragen aan de Heer wat hij voor de toekomst wilt. Hè. Dus binnenkort ook het zomerkampje, daar zullen we het straks ook over hebben. Hè. Dus daar gaat nu ook heel veel energie naartoe. Hè. En wat ik persoonlijk ook een beetje als roeping zie, dat is om de mensen van mijn generatie en jonger ook terug meer te betrekken. Hè. Dus als ik jong was, ben ik meegeweest naar kampen van KCV. Dat waren heel veel jonge mensen. Waar zijn die allemaal? He, dus voilà. Dat is een beetje wat ik ook zelf een beetje aanvoel als mijn persoonlijke roeping.
0: Ja, Aniek, sommige taken zullen uiteraard hetzelfde zijn. He. Contactpersoon voor verschillende gebedsgroepen, misschien zelfs gemeenschappen.
2: Ja, en ook, ik denk dat steunen, de gebedsgroepen steunen. Vroeger waren ze misschien veel meer en nu ziet het ze wel dat ze maar enkele zijn. En ze zeggen, maar we moeten nog naar voren gaan. En ik zeg, jullie zijn heel belangrijk voor God. Dus als ik 17 jaar of 18 jaar was, ik kostte niks van de christelijke. Ik kom niet van een christelijke familie. Ik was, die oude mensen bieden zo rap, vlug, dus voor de paternoster. Ik kan ze niet volgen. Waarom kunnen ze niet langzaam bieden? En ik vond dat niet zo leuk. En ik zeg, ik wil met die mensen niet meer gaan. De priester van de parochie zegt mij, misschien is die gebed van die oude mensen die zo vlug gaan, dat het nu jij christelijk komt. Mm-hmm. Ah, ik zeg oké. Dus ik zeg aan de, zelf als het zo klein groepje zijn, van 2, 3, van 4, van 5, van 6, ga naar voren. Ga naar voren. En ook, je moet uit van uw kerk komen, mensen uitnodigen. Er zijn zoveel mensen die kijken. Dus ze weten niet dat als ze mogen komen of niet, doet het open. Mm-hmm. En ook, ik denk dat we Want onze taak is ook een juiste woord kunnen uitleggen. En de mensen, voor mij is het belangrijk, steunen om naar de Bijbel terug te komen.
1: Mm-hmm.
2: Lezen. En als jij bidt, niet zoals met woorden, maar met stilte.
1: Mm-hmm. Vanuit je hart.
2: Van je hart. Een aanbieding. Ik spreek aan iemand. Dat is, mm-hmm. dat is mijn vader. Dat is mijn, Jezus is voor mij. Ik ben dus gewijs.
1: Gewijd?
2: Gewijd. Ja. En ik zeg, ja, dat is geen vanuit een boek. Mijn gebed komt niet zo uit een boek. Dat komt uit mijn hart.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook uit mijn liefde voor hem. Ja? En ja, altijd terugkomen aan een simpele relatie. Maar
1: een sterke relatie.
2: Sterk, ja, een sterke relatie met God. Ja.
1: Vooral de persoonlijke relatie. Hè? Dus dat is denk ik iets... Ik zeg zeker niet dat dat buiten de charismatische vernieuwing niet bestaat. Ik zeg ook niet dat er buiten de charismatische vernieuwing geen mensen zijn die gedoopt zijn in de Heilige Geest. Dat is...
2: Dat is waar.
1: Hè, dus als je echt dicht bij de Heer leeft, dan kan dat voor iedereen zijn. Hè? Ja, ja.
0: Maar kunnen we dan zeggen dat een van de charisma's wel van de charismatische vernieuwing is echt wel... Het naar buiten gaan dan, hè? Want je zei dat is iets dat heel belangrijk is voor u. Ja. Dan is het evangeliseren, het naar buiten gaan, de boodschap van Christus verkondigen.
1: Ja.
0: Toch een heel belangrijke pilaar binnen de charismatische vernieuwing.
1: Het zou het moeten zijn. En bijvoorbeeld in Caranova doen we elke zomer onze Zot van God actie. Dat wordt dan ook aangekondigd op Radio Maria. Dus in Gent Centrum gaan we evangeliserende mensen aanspreken, voor mensen bidden. En daar zijn al zo'n mooie getuigenissen geweest.
0: Ja.
1: Van mensen die juist op het juiste moment dat nodig hadden. Hè? Dus dat gezegd, je moest het zelf proberen te organiseren, dat gaat niet. Hè? Dus dat de Heer ons dan altijd als instrument kan gebruiken. Ik was ook nog onlangs echt geraakt. Ik las een boekje van Pater Tardif. Dus dat is, je moet dat maar eens opzoeken. Die is misschien 20 jaar geleden overleden. Die had echt een sterke gave van genezing. Was een Canadese priester en die trok echt rond over heel de wereld. En in zijn gebedsdiensten waren er echt veel spectaculaire genezingen. Maar er was eigenlijk één verhaal dat mij heel erg bijbleef. En dat was iemand die geboren was met een zware lichamelijke beperking, een handicap. En op de leeftijd van 18 jaar was ze echt ook heel depressief. En dus juist op het moment, ze woonden op een appartement met haar ouders, of misschien zelfs grootouders, op het moment dat ze wilde eigenlijk van het balkon springen, omdat ze het echt niet meer zag zitten, wordt er aan de deur gebeld. En dat was de lokale gebedsgroep, die ze dus helemaal niet kende, maar die gingen dus naar de mensen waaraf ze van hoorden, van die zijn ziek. Dus die kwamen daar juist op dat moment aanbellen. En dat is echt de Heilige Geest die dat leidt. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En het eerste was dat haar zelfwaarde hersteld werd daardoor. Allee, dus, want ze zei, ik ben niks waard. Hè? Dus ik ben lichamelijk, ik kan niet naar buiten komen. Hè? Dus haar geloof is eerst opgebouwd. En dan zijn ze met die gebedsgroep samen naar Pater Tardif gegaan. En daar heeft ze dus echt wonderbaarlijk genezen. Iemand die vanaf de geboorte, ik weet niet meer, het was een verlamming of zo, die details. Maar ik was vooral geraakt dat die gebedsgroep dus inderdaad naar buiten trok, om daar, dat is ook een stap zetten, hè. Zo bij een wildvreemd te gaan aanbellen. Mogen wij voor u bidden? Want je bent ziek. Amai, dat is eigenlijk onze taak.
0: Ja, dat is eigenlijk de taak van elke christen, maar ik denk dat het bij de charismatische vernieuwing dan wel iets is dat actiever naar wordt gehandeld dan.
1: Ja.
2: En vanaf nu, ik zie wel dat bij ons, voor de Franstalig, vanaf 1 jaar zijn er 6 nieuwe gebedsgroepen voor België. En ik denk het ook, elke jaar doen we dus een zomerkamp. En ja, het was in...
1: Langs Franstalige zijde, ja.
2: Ja, het was in Maritsu, in Borin, we zijn daar lang gebleven. We zijn ook in Luik of Bergen geweest. En nu zijn we dus aan zee, in Oostenkerk. En daar namiddags zullen daar activiteiten zijn, workshop. En een van die workshops is daar evangelisatie op de strand.
1: Ja.
2: En ik denk dat zal echt...
1: Ja. Ja.
2: Wauw, super zijn.
1: Fantastisch. Want het is wel iets... Ja, misschien kun je dat ook een stap van geloof zetten, want er zijn... Zeker, ik denk dan aan de Vlaamse cultuur. Wij zijn niet gelijk mensen om te gaan zeggen... We gaan eens nu aan de deuren van deze straat gaan aanbellen... en vragen als we voor deze mensen kunnen bidden. Dus het is bijna een beetje jezelf overstijgen... en de Heilige Geest laten leiden. Ja, het is misschien niet voor iedereen gezet, of juist wel... maar de Heilige Geest dan het stuur geven.
3: Je hebt de Heilige Geest echt nodig, want alleen durft het dan niet. Want als altijd... Dus ten eerste bidden we altijd, als we zo bijvoorbeeld zot van God, vooraf bidden we echt dat de Heilige Geest ons mag leiden. Zend die mensen op je pad, op ons pad, hè, die het nodig hebben. Ik herinner mij nog een mevrouw, dat was eigenlijk heel pakkend. Ze was eigenlijk protestant, maar de dag voordien was haar schoonbroer gestorven. Dus het was een mevrouw van, laten we zeggen, 50 jaar of zo. En dat had haar heel hard geraakt. En 's morgens had ze gedacht, ze ging naar Gent met haar dochter... Ik zou graag een keer een kaars laten branden. Hè? Terwijl ze eigenlijk vanuit protestantse traditie is dat niet echt voor mijn schoonbroer. En nu stond ik daar met een kaarsje en ik sprak eraan. Dus meestal spreken we de mensen aan. Ja, zou je, wij delen vandaag gratis kaarsjes uit. En die vrouw was daar zo door geraakt dat de Heer haar verlangen voor dat kaars, dat is maar iets klein, hè? Maar voor haar was dat alsof de Heer zelf haar tegemoet kwam. Van hier, steek dat kaarsje maar aan. Hè. Dus ja, ik zeg het, je kunt dat dus niet plannen of organiseren. En zo heb ik al een hele boek vol met getuigenissen van mensen die diep geraakt zijn op dat moment, die net dat nodig hadden. Ja, maar je moet... Want ik ben nu van nature eerlijk gezegd nogal flap uit. Dus ik heb niet zoveel schroom, maar ook ik... moet even op de tanden bijten en zeggen... ik zet die stap naar buiten.
1: De Heilige Geest is aan jou.
3: Ja. Dus wij moeten ook iets doen. Hè. Het gaat niet vanzelf.
1: Nee.
3: Hè. Dus, ja. Er zijn ook mensen die dan in de muziek zijn. Mm-hmm. Er zijn mensen die bijvoorbeeld dingetjes geknutseld hadden. Iemand van macramé, hele mooie kruisjes, die gaan voor dan weg. Dus inderdaad, iedereen heeft zijn charisma. Dat klopt. En samen... Of iemand zorgt voor de decoratie, ik zeg nu maar iets. Mm-hmm. En alles samen zorgt voor een prachtig geheel. Ja.
1: Ieder zijn talenten die hij van hierboven heeft gekregen.
3: Ja,
1: jullie hadden het al over het kampje. En daar gaan we het vandaag ook nog over hebben. Want jullie organiseren een zomerkampje voor jong en oud. Voor de eerste keer samen, denk ik. Ja, vertel ons daar meer over.
3: Wel, dat is echt een primeur, dus ik ben echt super enthousiast. Dat was een beetje spannend. Dat Aniek zei, kom, laat ons dat samen doen. Hè. Terwijl dat ik nog maar pas eigenlijk ben in mijn nieuwe taak. Hè. Maar ik heb het in het begin ook gezegd, dat als er staat in de handelingen hoofdstuk 1, dat de leerlingen vurig en eensgezind baden. En daarop is de Heilige Geest gekomen. Hè. Dus dat eensgezind bidden is zo belangrijk. Ook in ons eigen land. Want er is een taalgrens. Er zijn zo wat grenzen. Hè. Wallonië, Vlaanderen, Brussel. Hè. Maar ook culturele verschillen. En ook kwetsuren misschien in het verleden. Hè. En juist daarover hebben we eigenlijk in het verleden al 2 keer een sterke profetie ontvangen. Dat het echt heel belangrijk is om samen te bidden. De Heilige Geest kan veel sterker werken als er eenheid is. Hè. En dus vandaar dat ik zelf heel enthousiast ben. In het verleden waren er zomerkampen en hoogstraten, ook langs de Nederlandstalige zijde. Hè. Maar dat is eigenlijk al een hele tijd gestopt bij ons. Maar in Franstalige zijde is dat blijven doorgaan. Maar voor de eerste keer gaan we nu samen aan de zee, in Oost-Tuinkerken, een kampje organiseren vanaf vrijdag 3 juli tot maandag 6 juli. Voilà. Ik zie daar heel erg naar uit. Het is een kamp voor jong en oud. Dus dat betekent, families zijn welkom, jongeren. Het is van 0 tot 130.
0: Dus ja. Dat wil zeggen, gezinnen mogen komen, neem de grootouders mee, neem de neven en nichten mee, vrienden, iedereen is welkom.
3: Iedereen is welkom, ja. Dus ja, de spreker bij de volwassenen is pater Marc Leroy, die ook al heel erg lang actief is in de charismatische vernieuwing, hè? Die ook tweetalig is. Hij zal een groot deel komen spreken, maar daarnaast zullen er ook andere sprekers zijn. Er zal workshops zijn van Israëlisch dansen, wandelingen in de natuur.
0: Evangeliseren op strand.
3: Evangeliseren op strand, inderdaad. ja. En ook lofprijzing staat dus ook heel erg centraal. En we hebben het geluk dat de band van Charis, Charis Collective, noemen zij sinds kort. Dus een aantal leden daarvan gaan bij ons ook de muziek komen verzorgen. Dus.
0: Fantastisch, ja. Het is precies al helemaal helemaal afgewerkt, het programma. De affiche ziet er prachtig uit, beste luisteraars. We gaan het achteraf ook op onze website plaatsen. Hebben jullie een thema voor dit weekend?
2: Ja, One in Jesus. Dat was zo belangrijk, was zo evident. Dat we gingen dus Jan 17 nemen. Mm-hmm. Dat is al meer dan 25 jaar dat we de verantwoordelijk van Franstalig en Nederlandstalig bezig zijn, te zijn om samen te komen. We hebben al dagen samen gebed, voor een gebed gekomen. Maar nu is het echt een verandering. Ik denk dat als we ons meer
3: kennen. Ja.
2: Appreciëren.
3: Ja.
2: Lief hebben. En dan komt het zo.
3: Ja.
2: Stap naar stap. En we zien dat, wat is belangrijk? Het is de land, het is belangrijk. God heeft een woord over België.
3: Gesproken, ja. Mm-hmm. Profetisch woord eigenlijk, ja. Hè? Mm-hmm. Ja.
2: En België heeft is verantwoordelijk voor Europa. Dus
0: ja, het hart van Europa. Het is
2: zeker
0: hart
2: beter dan mij uitleggen in Nederlands. Maar ja. Mm-hmm. En we moeten onze ogen open en zien dat wat is God bezig te doen in ons wereld, maar ook bij ons.
3: Ja.
2: Hij is bezig iets de mensen samen te
0: brengen.
2: Te brengen, ja.
0: Ja.
2: En in dezelfde tijd is er
0: een strijd.
2: Ja,
0: de kerk in ons land heeft het sowieso niet zo makkelijk. Ik denk aan de Vlaamse kant is het nog een stuk moeilijker dan aan de Franstalige kant.
3: Het is ook mooi dat je dat zegt, want ik heb echt al gemerkt in Banneux, als Mary Healy kwam, waren we ook verenigd, hè? Franstalig en Nederlandstalig. Maar wij kunnen zoveel leren als Vlamingen van de Franstaligen. Jullie hebben nog meer een Zuiders bloed. En openheid voor de Heilige Geest. En dat is dat op een goede manier, zoals al gezegd, hè, als je bij de hond slaapt, krijgen ze zijn vlooien. Maar dan
0: in de positieve zin.
3: Hè. Dus door samen te bidden, verandert er iets. Hè. Ja. Dus in ons eigen hart ook. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, ook voor de Nederlandse zijde, om samen te bidden, om dat kamp samen te organiseren.
2: En ik heb gehoord, en ik ben er akkoord mee, dat Marigelli zo sterk was in het Heilige Geest.
3: Ah, is dat?
2: Ja. Ik heb dat gehoord.
3: Ja.
2: En de mensen waren heel blij van samen te werken. Mm-hmm. En zelf, er waren veel dienst, en in eigen dienst waren altijd Franstalig en Nederlandstalig.
3: Dus het kampje noemt Praise, hè? Dus en dat zal ieder jaar als we dat organiseren, zal dat die hoofdtitel behouden, Praise, en dan
0: in dit jaar
3: One in Jesus. Ja.
0: Ja, fantastisch. Ja, we zouden nog uren kunnen verder babbelen, maar ondertussen zie ik dat de tijd om is voor deze uitzending. Beste Lies en beste Aniek, heel belangrijk, waar kunnen de mensen meer informatie vinden om zich in te schrijven of gewoon om de charismatische vernieuwing te leren kennen?
3: Dat is vooral op onze website. Hè, dus voor de Nederlandse kant is dat www.kcvvlaanderen.be. En voor de Franstalige is het...
2: renouveau.be.
3: Ja, renouveau.be. Dus daar vind je over KCV en of Renouveau de uitleg, maar ook dus over het zomerkampje. Misschien even iets praktisch, dat er de twee persoonskamers zijn al volzet, maar er is eigenlijk een heel mooi hotel op wandelafstand Domein Westhoek, waar dan mensen die in een éénpersoonskamer of tweepersoonskamer willen logeren, allee, heel zeker daar terecht kunnen, hè. En dan kunnen ze zich als externe inschrijven. Je kunt ook voor één dag komen bijvoorbeeld. Hè.
1: Mm-hmm.
3: Of het volledige weekend is natuurlijk altijd het beste, omdat het ook een stukje een opbouw heeft. Mm-hmm. En ons hart moet soms een beetje klaargemaakt worden. Hè. Maar als dat niet mogelijk is, is één dag zeker ook mogelijk.
0: U hoort het, beste luisteraars. Meer informatie op kcvvlaanderen.be of renouveau.be. En dan stel ik voor dat we deze uitzending afsluiten. Daar hebben jullie ook nog een liedje voor gekozen. Niet zomaar een liedje met een goede titel, Praise. Doet dat iets met jullie, dat lied? Het is een fantastisch lied, ik ken het zelf ook. Vele luisteraars kennen het ondertussen al. Is het iets dat kan, hoe moet ik het zeggen, de sfeer van zo'n lofprijzingmoment bij de charismatische vernieuwing kan doen aanvoelen aan de luisteraars?
3: Absoluut. Het wordt ook veel gezongen door de Garis, door Garis Collective, dus de band van Garis. Hè. Het is echt een heel mooi lofprijzingsnummer. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en kom al een beetje in de sfeer van het zomerkamp.
2: Amen.
0: Amen.
2: Bedankt, Marianne.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een Bijbelkaartje. Wanneer de grond de telkens neervallende regen in zich opneemt en voor degene die hem bewerken bruikbaar gewas voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. Het komt uit de brief van de Hebreeën, hoofdstuk 6, vers 7. Wanneer de grond de telkens neervallende regen in zich opneemt en voor degene die hem bewerken bruikbaar gewas voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. We gaan samen de Vespers bidden, het avondgebed van de kerk. En dat doen wij op deze dag waar wij de heiligen Carolus Luwanga en gezellen, de martelaren van Oeganda, gedenken. U kan de hymne dan ook terugvinden bij de teksten voor verscheidene martelaren, bladzijde 1601. Bladzijde 1601. Gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden vanaf bladzijde 832. Bladzijde 832. En dan kan u de korte schriftlezing terugvinden op bladzijde 1603. Bladzijde 1603. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Als Christus gaven eren wij, der martelaren lange rij. Zij overwonnen in de strijd, ons danklied zij hun toegewijd. Als grote vorsten van Gods kerk, als overwinnaars groot en sterk, soldaten van Gods legermacht en lampen in de wereldnacht. Zijn zij aan marteling blootgesteld, doorstonden zij het wreed geweld. Hun dood heeft hen aan God gewijd en in het eeuwig licht geleid. De vijand heeft vergeefs gewoed, vergeefs gestort hun kostbaar bloed. Onwrikbaar hebben zij het doorstaan om het eeuwig leven in te gaan. Het geloof dat heiligen bezielt, de hoop waarmee de vrome knielt, de liefde die in Christus is, verslaat de vorst der duisternis. Dit is des Vaders heerlijkheid, de zegen aan de Zoon bereid. De wil des Geestes wordt gedaan, de hemel heft het loflied aan. Tot u, Verlosser, bidden wij, leer ons u volgen zoals zij. De martelaren gaan ons voor, de tijden en de eeuwen door. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn? Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden. Mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd. Al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen. Dat ik in Gods huis mag wonen, zolang als ik leef. Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren. Zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting, hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf. Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots. Nu houd ik het hoofd fier opgericht, ondanks de vijanden die mij omringen. Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen. Met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel. Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem. Heb medelijden en wil mij verhoren. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij. Verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap. Want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet. Verlaat mij niet, God, mijn verlosser. Al joegen mijn vader en moeder mij weg, de Heer zou mij altijd ontvangen. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden. Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand, die vals beschuldigt en dreigt met geweld. Ik reken erop in het land van de levenden, het heil van de Heer te aanschouwen. Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zou ik vrezen? Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen, in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen. In de hemelen en op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen voor hem en door hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. De eerste brief van de heilige apostel Petrus. Geliefden, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus, dan zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust. Weest blij in de Heer en verheugt u, gij vromen. Weest blij in de Heer en verheugt u, gij vromen. Jubelt, oprechten van hart, en verheugt u, gij vromen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wees blij in de Heer en verheugt u, gij vromen. In de hemel verheugen zich de heiligen die Christus zijn gevolgd, omdat zij uit liefde tot hem hun bloed hebben vergoten, heersen zij met hem in eeuwigheid.

In de hemel verheugen zich de heiligen die Christus zijn gevolgd, omdat zij uit liefde tot hem hun bloed hebben vergoten, heersen zij met hem in eeuwigheid. Bij het laatste avondmaal heeft de koning van de martelaren zijn leven aangeboden en op het kruis is hij voor ons gestorven. Laten wij hem in dit avonduur danken met de woorden: U Heer, loven wij. U Heer, loven wij, omdat gij ons tot het uiterste toe hebt bemind. Gij, onze verlosser, oorsprong en voorbeeld van alle martelaarschap. U Heer, loven wij. U Heer, loven wij, omdat gij alle boetvaardige zondaars tot eeuwig leven hebt geroepen. U Heer, loven wij. U Heer, loven wij, omdat gij het bloed van het nieuwe altijd durende verbond hebt vergoten tot vergeving van de zonden. U Heer, loven wij. U Heer, loven wij, omdat gij ons vandaag de genade hebt verleend stand te houden in het geloof. U Heer, loven wij. U Heer, loven wij, omdat gij op deze dag vele broeders en zusters deelgenoot hebt gemaakt aan uw dood. U Heer, loven wij. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, gij zegent het bloed der martelaren. Het wordt tot zaad van christelijk leven. Verleen genadig dat de marteldood van de heilige Carolus Luanga en zijn lotgenoten nieuw leven brengt in uw kerk en vruchten draagt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, wees welgekomen in deze vierde en laatste uitzending van onze

0: en de branding in het teken van de Mariathon in deze maand mei.
1: Een Mariathon voor de projecten van Radio Maria in de ganse wereld.
0: En u hebt ondertussen op onze radio kunnen horen welke projecten de grote familie van Radio Maria op tafel heeft gelegd voor dit jaar. U kan het altijd herbeluisteren op onze website in de programma's Elke Dag Telt en De Wereld van Radio Maria.
1: We hebben deze keer geen keuze gemaakt voor één of ander project, maar we hebben ze als het ware allemaal gekozen.
0: En we laten het over aan de wereldfamilie om te beslissen waar jullie centen het dringendste naartoe moeten. En vooral bedanken we jullie zeer hartelijk voor de vele bijdragen die jullie hebben gestort deze maand.
1: En is de maand al voorbij of bijna voorbij? Wel, dit mag jullie zeker niet weerhouden om nog vlug een storting uit te voeren. Vermeld er dan zeker bij Mariathon.
0: Maar zoals in de drie vorige uitzendingen hebben we het hier over de toestand van de projecten die jullie in het verleden hebben gesteund. En zo hoorde u reeds over vele projecten in het Midden-Oosten en Azië en reeds een deel van de projecten in het Afrikaanse continent. En ook deze uitzendingen kan u herbeluisteren op onze website.
1: In deze uitzending gaan we verder luisteren naar Jean-Paul Kayura over de projecten in Kenia, Burundi en Rwanda.
0: En na terug een gezellige melodie starten we onze reis in Kenia.
1: Maar uiteraard eerst onze jingle.
2: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Beste vrienden, welkom in Kenia.
1: In 2023 steunden jullie een project aldaar. We ontdekten dat het een zeer gelovig volk is, maar waar veel concurrentie heerst van andere christelijke bewegingen, zoals bijvoorbeeld via de vele tv-uitzendingen.
0: Er waren al 3 studio's, zoals in de hoofdstad Nairobi, in het noorden en in het westen aan het Victoriameer, in het bisdom Kisumu.
1: Maar in dit laatste bisdom waren niet alle christenen te bereiken. Zo was het nodig om in 2 steden, Siaya en Kericho, een uitzendpost op te richten. Het ging niet over nieuwe studio's, maar wel over het vinden van een locatie en daarna de aankoop, zoals antennes, stroomregeneratoren en al wat erbij hoort, om de bekomen FM-frequentie op te vangen en zo door te sturen naar de verre regio's die nog niet bereikt waren.
0: Enkele maanden later vernamen we dat de materialen waren verzonden, zoals gewoonlijk uit Italië, en door de douane waren geraakt.
1: En men wachtte tot de techniekers van de wereldfamilie vrij waren om alles te installeren.
0: Dus de vraag aan Jean-Paul is: hoe is de situatie vandaag?
2: Alors, concernant le projet de Radio Maria au Kenya, nous avons le siège national à Nairobi qui fonctionne. Nous avons les studios dans un diocèse appelé Moranga et l'archidiocèse de Nyeri. Et nous avons pu aussi arriver dans l'archidiocèse de Kisumu. La radio est opérationnelle.
1: Wat betreft het project van Radio Maria in Kenia, hebben we dus een nationale studio in de hoofdstad Nairobi die werkzaam is. Dit ligt in het zuidelijk deel van Kenia. We hebben een studio in het bisdom Moranga. Dit ligt een 100 kilometer ten noorden van Nairobi. En dus ook een werkende studio in het bisdom Kisumu. En deze ligt helemaal in het westen, nabij het Victoriameer.
2: Mais l'archidiocèse de Kisumu est vaste. Et c'est pourquoi il a été nécessaire de chercher une deuxième fréquence à Siaya. Et je porte la connaissance des auditeurs de Radio Maria Belgique. Et pour le moment, cette fréquence a été activée, donc elle est opérationnelle.
1: Maar het is een zeer uitgestrekt bisdom. En we hadden een tweede FM-frequentie gevraagd. En ik laat aan jullie luisteraars van België weten dat dit gelukt is en deze tweede frequentie vandaag werkzaam is.
2: Il en est de même pour Kericho et la fréquence FM de Kericho est activée et elle est connectée au siège national à Nairobi.
1: En Jean-Paul laat ons ook weten dat in Kericho, gelegen ongeveer tussen Nairobi en Kisumu, er een extra FM frequentie ook werkzaam is en het signaal ontvangt van de hoofdstudio in Nairobi.
2: Mais dans un proche futur, nous aurons aussi le studio à Kericho parce que la langue de la population de Kericho n'est pas swahili. Et au studio de Nairobi, nous utilisons l'anglais et le swahili.
1: Maar het is de bedoeling, vertelt hij, dat in de nabije toekomst toch een volwaardige studio wordt opgericht in Kericho. En de reden is omdat de christenen daar niet het swahili spreken. En in Nairobi gebruikt men het Swahili en het Engels.
2: C'est pourquoi la famille mondiale a donc décidé d'installer là-bas un studio.
1: Het is daarom dat de wereldfamilie beslist heeft om daar ook een studio op te richten. Om te evangeliseren moet je de taal gebruiken van de mensen al daar, zoals zeker voor diegenen die geen school hebben gelopen.
2: Parce que pour évangéliser, il faut utiliser la langue comprise, parlée par les personnes ordinaires, même les personnes qui n'ont pas pu aller à l'école.
0: En we voegen er nog een bijkomend goed nieuws aan toe, welke Jean-Paul vermeldde na het interview.
1: In Siaya heeft men ook een FM-frequentie bekomen die vandaag actief is. Siaya ligt ook nabij het Victoriameer, maar nog een 70 kilometer verwijderd van Kisumu, meer naar het noordwesten.
0: En dit allemaal dankzij jullie financiële bijdrage in het verleden. Hartelijk dank.

0: Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vrienden, volgt u ons naar Burundi. Ook in dat land steunden jullie een project in 2023.
2: Reeds sinds 2004 bestaat er een studio in de stad Bujumbura. En met de jaren kon de radio beluisterd worden in 6 van de 7 bisdommen dankzij de uitbreiding van FM-frequenties. Maar er was toen één bisdom, Ruigi, dat nog niet bereikbaar was. Dus het project gaat hier ook niet over de bouw van een studio, maar het plaatsen van antennes en de nodige apparatuur en stroomregeneratoren om via FM de huiskamers te bereiken.
1: Enkele maanden later liet Jean-Paul ons weten dat de materialen waren aangekomen, maar nog niet geïnstalleerd.
2: En de vraag luidt dus:
1: wat is de situatie vandaag de dag?
3: Oui, le matériel est arrivé, il a été installé de façon que pour le moment, Radio Maria, disons le signal de Radio Maria Burundi atteint tous les diocèses du Burundi. Et donc je dis un grand merci aux auditeurs de Radio Maria Belgique qui ont contribué afin que Radio Maria Burundi soit effectivement une radio nationale au service de toute l'Église présente au Burundi.
2: Ja, al het materiaal is ondertussen aangekomen en geïnstalleerd. En vandaag bereikt het signaal van Radio Maria Burundi vanuit de studio in Bujumbura alle bisdommen van het land, dus ook in Ruigi. En daarom richt ik een grote dank aan de luisteraars van Radio Maria België voor hun financiële bijdrage. Radio Maria Burundi is nu een echte nationale radio geworden ten dienste van de ganse Burundese kerk.
3: De Burundi parlen in zijn langue maternelle, le Kirundi. En donc beaucoup d'émissions, beaucoup de programmes sont dans la langue Kirundi. En aussi transmettent quelques programmes en français.
2: De Burundezen spreken hun eigen moedertaal, het Kirundi. En daardoor zijn vele programma's in deze taal, maar ook enkele programma's in het Frans. Daarna haalt Jean-Paul nog een nieuws naar boven uit zijn laatste recent bezoek aan de studio in het land.
3: De Burundi is een pays qui est pauvre, malheureusement, et aussi qui connaît beaucoup de crises énergétiques depuis plusieurs années. J'ai été au Burundi moi-même récemment. J'ai remarqué que Radio Maria Burundi n'arrivait même pas à trouver le mazout sur le marché pour alimenter les groupes électrogènes. Mm-hmm. Oui. Et ils ont dû prendre le véhicule pour aller acheter le mazout en Tanzanie.
2: Het land, vertelt hij, is spijtig genoeg een arm land. Reeds vele jaren heerst er een energiecrisis. Ik was er onlangs en stelde vast dat de radio aan geen diesel kon geraken op de plaatselijke markt om de generatoren voor elektriciteit te kunnen doen werken. Zo waren ze verplicht geweest diesel te gaan halen met de wagen in Tanzania. En tussen haakjes, de dichtste grens ligt tenminste op een 250 kilometer.
3: C'est pour vous dire combien la situation est un peu compliquée parce que sur le marché au Burundi, l'essence, le mazout n'est pas présente d'une façon satisfaisante. Mais
2: c'est
3: tout
2: ça.
3: Est lié à la question économique, donc la population est aussi pauvre.
2: Ik vertel het om jullie te tonen dat de situatie al daar ingewikkeld is. Dus door die economische crisis is het volk erg arm. Maar Jean-Paul trekt het dan door naar gans Afrika.
3: L'Afrique est en train de souffrir beaucoup depuis 2020. 2020 avec le coronavirus, les crises économiques. Et puis après, nous avons eu la guerre en Irak, et après la guerre à Gaza, après maintenant la guerre en Iran. Et tout ça sont des choses qui sont venues au même moment. Alors là, les économies très faibles souffrent beaucoup.
2: Et Jean-Paul legt ons uit dat Afrika veel leidt sinds 2020, voor eerst met de coronacrisis, daarna door de oorlog in Irak, daarna in Gaza en nu in Iran. Dat allemaal gebeurde snel achter elkaar, bedoelt hij, waardoor de reeds zwakke economie er nog sterker onder leidt.
3: Ça c'est un gros problème pour l'Afrique et les prix de l'énergie, mazout, essence, autres, donc, ont augmenté beaucoup. Et en augmentant, automatiquement, les prix des autres choses aussi augmentent à cause du prix de transport.
2: Dit vormt un gros problème pour Afrika, waarbij diesel en benzine zeer duur zijn geworden. En daardoor vele andere zaken door de hoge transportkosten. Maar dit heeft dan ook uiteraard gevolgen voor de radio.
3: Les auditeurs, quand ils sont pauvres, ils n'arrivent plus à donner, à faire une aide financière à la radio. Non, pas parce qu'ils ne veulent pas. Non, non, ils ont la générosité dans leur cœur.
2: De luisteraars al daar zijn dus arm en kunnen financieel moeilijk bijdragen voor de radio. En niet omdat ze niet willen, want ze zijn vrijgevig in hun hart. En ze houden ook van Maria en dus ook van de radio. Want deze radio is nu nationaal en wordt overal gehoord en uitgezonden en is dus eigenlijk een radio van de kerk.
3: Ils aiment beaucoup la Vierge Marie, donc automatiquement nous aimons la radio de la Vierge Marie. Parce que Radio Maria, comme elle est nationale, elle est écoutée partout, aimée partout, c'est la radio de l'Église.

van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 777.

0: En zo komen we aan de laatste doorlichting van een Afrikaans project.
1: En dit is de speciale functie van Radio Maria Kibeho in Rwanda. Trouwens, in 2016 steunden jullie de oprichting van deze studio in deze grote bedevaartplaats. En dus nogmaals in 2023. Men had toen beslist er een opleidingscentrum van te maken voor de priesterdirecteurs en de redactiemedewerkers uit het Afrikaanse continent. Een soort van management training. Een ideale plaats zo dicht bij Maria. Een vorming in een sfeer van gebed. Tussen haakjes de echte Radio Maria Rwanda, die werkt zoals de onze, bevindt zich in de hoofdstad Kigali.
0: Een tweede functie was als een studio voor uitzendingen wereldwijd. Maar dit vroeg een serieuze verbetering op gebied van de kwaliteit van het internet, die er dan zeer kostelijk is.
1: Enkele maanden later legde Jean-Paul ons reeds uit dat dit centrum zeer goed werkt met vele tientallen opleidingen per jaar en uitzendingen in verschillende talen in verbinding met de radio's in de andere landen volgens de taal die men spreekt.
0: En toch wilden we eens horen hoe alles vandaag verloopt en of er misschien toch bijzonder nieuws valt te vernemen.
2: Bien, alors, Kibeho, c'est un poumon spirituel pour le continent africain. Et ça intéresse toutes les radios Maria du monde. Et il y a des ponts de prière organisés régulièrement. Et nous faisons en sorte que Kibeho est devenu un endroit de prière. Et Kibeho fait prier tout le continent africain à un rythme hebdomadaire.
1: Kibeho is het spiritueel centrum voor het Afrikaanse continent. En ook voor alle radio's in de wereld. Regelmatig worden er gebedsbruggen georganiseerd. Kibeho is een echte gebedsplaats geworden en zet alle radio's in Afrika aan tot een wekelijks gebed. Dus in verbondenheid met de studio in Kibeho.
2: Et donc il y a aussi, comme vous le disiez, beaucoup de ponts de prière avec l'Europe. Mais aussi avec l'Amérique latine dans la langue espagnole. Et nous prions donc à Kibeho en espagnol, puis on connecte à Radio Maria Espagne et les Radio Maria de l'Amérique latine se connectent techniquement aussi sur Radio Maria à Espagne. Et ça est un projet vraiment qui a réussi.
1: En Jean-Paul vervolgt en zo zijn er ook gebedsbruggen naar Europa. Tussen haakjes denken we aan onze eigen radio, in het Frans elke maandag om 13 uur. Dan legt Jean-Paul ook uit dat men zich ook verbindt met Latijns-Amerika in het Spaans en dan samen in connectie met Radio Maria Spanje. Dus besluit hij, het project in Kibeho is gelukt.
2: Et nous avons la chance aussi que toutes les congrégations religieuses présentes à Kibeho nous aident. Et ce sont, disons, les volontaires. Hein. Et c'est comme ça que nous arrivons à transmettre dans plusieurs langues, espagnol, portugais, français, anglais, swahili.
1: En we hebben het geluk dat in Kibeho vele kloostergemeenschappen gevestigd zijn die hulp bieden aan de radio als vrijwilligers. En daardoor kan men in verschillende talen de gebedsmomenten uitzenden, zoals in het Spaans, het Portugees, Frans, Engels en Swahili. En dan heeft Jean-Paul het over de tweede grote taak van Radio Maria Kibeho?
2: Et côté formation, oui, c'est un endroit, disons, c'est le centre continental de formation pour les prêtres, directeurs et des assistants éditoriaux, et ça se passe bien. Et j'ajouterai, à partir de cette année, toutes les conférences continentales annuelles se font aussi à Kibeho.
1: Kibeho is dus tevens het continentaal centrum geworden voor de vorming van de Afrikaanse priester-directeurs en redactiemedewerkers. En dit werkt goed. En ik kan u nu zeggen dat tevens dit jaar alle jaarlijkse continentale samenkomsten gebeuren in Kibeho.
2: Door de president et les pères directeurs viennent à Kibeho et après avoir fait l'évaluation de comment Monsieur Radio Maria évolue en Afrique, après avoir parlé du marathon, et les prêtres restent pour une journée ou deux pour une retraite annuelle. Oui.
1: De voorzitters en priester-directeurs komen dan samen. En na bespreking en evaluatie over de toestand van de radio's in Afrika of over de mariathons, blijven de priesters nog 1 of 2 dagen voor hun jaarlijkse bezinning. En daarna komt Jean-Paul met nog een extra nieuws.
2: Pour ce qui est de la construction maintenant de ce centre continental. En réalité, on allait chez les religieux qui sont présents à Kibeho, qui ont des infrastructures. Mais il a été nécessaire que Radio Maria elle-même puisse avoir un endroit et aménager, disons, pour la formation.
1: Jean-Paul legt ons uit dat de verschillende kloostergemeenschappen al daar dus wel infrastructuur hebben waarvan de radio kan gebruik van maken. Maar de noodzaak dringt zich toch op dat Radio Maria Kibeho zelf zou beschikken over een eigen plaats om samen te komen, dus een eigen continentaal centrum. En dan komt het goede nieuws. De staat heeft ons een bouwtoelating gegeven en als alles goed verloopt, zullen de bouwwerken aanvatten in de maand mei van dit jaar.
2: Par chance, l'État nous a donné le permis de construction. Et si tout va bien, les travaux vont commencer pendant ce mois de mai 2020.

0: Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vrienden luisteraars, we kunnen jullie niet genoeg bedanken voor de steun, zowel financieel als in gebed, voor de vele projecten van de wereldfamilie van Radio Maria in de voorbije jaren.
2: En u kan zeker vaststellen dat de verantwoordelijken alles in het werk stellen dat jullie giften goed worden gebruikt voor de vele luisteraars in andere landen in de wereld.
1: Hartelijke dank, maar misschien kunnen er toch nog wat centjes bij.
2: Ja, wie weet.
1: En daarom sluiten we deze laatste en vierde uitzending af met nog een laatste aanmoediging vanwege Jean-Paul.
2: Laat jullie hart beroeren door zijn aanmoedigende woorden.
1: Beste luisteraars, dank voor het luisteren.
2: En nogmaals hartelijk dank.
3: Eh bien, c'est une bonne stratégie que vous avez prise pour que les auditeurs puissent faire le marathon pendant un mois. Et nous en Afrique, nous faisons le marathon pendant trois mois, donc à partir du mois de mai jusqu'à fin juillet en général.
1: Wel, zegt Jean-Paul, het is een goede strategie die jullie gekozen hebben, zodat de luisteraars gedurende een maand deze marathon kunnen steunen. Hier in Afrika, in de meeste gevallen, duurt het zelfs drie maanden. Dus van mei tot eind juli.
3: Parce que nous allons dans les paroisses, dans les écoles. C'est vraiment une activité pastorale intense, de déplacement, de prière, de catéchèse sur le terrain. Et pour chercher évidemment l'aide financière.
1: Maar wij gaan dan naar de parochies, naar de scholen. Het is een pastorale activiteit met vele verplaatsingen, ook met gebeden en catechese. En alles dus om financiële steun te kunnen bekomen.
3: Mais aussi, nous utilisons, disons, le marathon pour avoir de nouveaux auditeurs, de nouveaux volontaires, de nouveaux donateurs. Vraiment complexe. Et ça prend du temps parce que quand on doit visiter, par exemple, 100 paroisses, 150 paroisses, il faut du temps.
1: Tijdens een dergelijke marathon zoeken we ook nieuwe luisteraars, nieuwe vrijwilligers en donateurs. Het is zeer complex. Maar dat vraagt tijd, als men bijvoorbeeld 150 parochies wil gaan bezoeken. Ik stelde Jean-Paul nog een bijkomende vraag. Daar men in Afrika financiële nood heeft, betekent dit dat een marathon dan eerder voor henzelf is.
4: Les Africains qui font un marathon, puisqu'ils ont toujours besoin de l'argent, c'est toujours pour eux-mêmes.
3: Et le marathon, c'est pour l'Africain. Tous ont l'esprit missionnaire pour aider les autres. Par exemple, dans le même pays, en Ouganda, nous avons une sous-station où les gens sont très pauvres, les nomades, au nord d'Ouganda. Une autre sous-station peut collecter des fonds pour aider la sous-station dont je parle. Les fonds ne vont pas aller peut-être hors du pays, disons, mais ils vont aider d'autres radiosseurs, même dans le même pays.
1: En Jean-Paul legt ons uit dat een marathon bij de Afrikanen ook ontstaat uit een missionaire geest om de anderen te helpen, maar dan eerder binnen hun eigen land. En hij geeft ons een voorbeeld. In Oeganda bestaat er in het noorden een substation, dus studio, bij de nomaden. Maar het is er zeer arm. En zo is er een ander substation in het land die deze studio in het noorden financieel helpt. Dus het geld blijft eerder in het land. Tussen haakjes vergeten we niet dat het hier meestal gaat om enorme uitgestrekte landen waar dus meerdere studio's zijn en die elkaar dus onderling bijstaan.
3: Vous allez présenter tous les projets aux auditeurs pour que chaque auditeur, selon sa sensibilité, puisse faire un don. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs de Radio Maria Belgique ont des sensibilités africaines. En réalité, l'Afrique étant donné qu'elle est très proche de l'Europe, et les missionnaires qui ont évangélisé l'Afrique sont des Européens. Je suis sûr que beaucoup choisiront des projets Radio Maria en Afrique.
1: Jullie stellen dus alle projecten voor aan jullie luisteraars, zodat elke luisteraar geeft volgens zijn of haar gevoelens voor een of ander project. Ik ben zeker dat vele luisteraars van Radio Maria België een band voelen met Afrika. Afrika staat heel dicht bij Europa, doordat de missionarissen die er geëvangeliseerd hebben, Europeanen waren. Ik denk dat vele luisteraars graag projecten uit Afrika kiezen. Ik herinner jullie, beste vrienden, eraan dat Jean-Paul Kayihura zelf ook Afrikaan is, namelijk een Rwandees.
3: Afrika rest encore la terre de la première évangélisation. L'année passée, l'Église universelle a fêté du jour au jubilé de 2025 ans, christianisme. Mais les églises d'Afrique sont en train de fêter 100 ans, 125 ans, 150 ans, 200 ans, mais c'est tout. La lumière de l'Évangile est arrivée en Afrique trop tard.
1: Afrika is nog altijd het terrein van de eerste evangelisatie. De universele kerk vierde vorig jaar de 2025ste verjaardag van het christendom. Maar de Afrikaanse kerken vieren hun 100 jaar, 125 jaar, 150 jaar christendom. Het licht van het evangelie is in Afrika zeer laat gekomen.
3: Par chance, avec les moyens technologiques actuels, il est possible d'accélérer l'évangélisation. Il est possible de porter la lumière de l'évangile à beaucoup de gens en un bref de temps.
1: Maar met de huidige technische middelen van vandaag is het mogelijk de evangelisatie te versnellen, om het licht van het evangelie te brengen bij vele mensen in een kortere tijd.
3: C'est pourquoi je vous encourage, chers auditeurs de Radio Maria Belgique, je vous encourage à être des missionnaires d'aujourd'hui. Et la lumière de l'Évangile, c'est comme l'eau. Un corps humain ne peut pas vivre sans eau. Et l'eau est la vie. La lumière de l'Évangile aussi est la vie. Et donc, je vous encourage à être des missionnaires d'aujourd'hui.
1: Het is daarom, beste luisteraars van Radio Maria, dat ik jullie aanmoedig om hedendaagse missionarissen te zijn. Het licht van het evangelie is als water en een mens kan niet leven zonder water. Water is het leven zoals het licht van het evangelie. Ik nodig jullie dus uit missionarissen van vandaag te zijn.
3: Je vous encourage à imiter les missionnaires qui sont allés en Afrique dans le passé. Dans le passé, il y avait beaucoup de difficultés, il y avait la malaria, il y avait pas de routes, il y avait pas d'électricité, il y avait pas d'eau de robinet. Mais ils ont eu le courage d'apporter la lumière de l'Évangile. Je vous encourage à avoir le même zèle missionnaire.
1: En Jean-Paul vervolgt, ik moedig jullie aan de missionarissen te imiteren die in het verleden naar Afrika trokken. Er waren toen vele moeilijkheden, zoals malaria, het ontbreken van wegen, elektriciteit, stromend water uit de kraan. Maar zij hadden de moed dit licht van het evangelie rond te brengen. Ik moedig jullie aan om diezelfde missionaire ijver te bezitten.
3: Je dis toujours la Vierge Marie, elle vous regarde. Quand vous faites quelque chose de bon, quand vous faites quelque chose qui approche, disons, les personnes à son fils Jésus, elle prie pour vous, elle vous bénit. Et c'est très important que chaque auditeur, chaque auditrice de Radio Maria Belgique puisse devenir donateur.
1: Ik zeg altijd, de maagd Maria bekijkt je. Als je iets moois doet, zoals mensen brengen naar hun zoon Jezus, hij bedoelt dus via de radio, dan bidt zij voor je en ze zegent je. Dit is zeer belangrijk. Mogen dus elke luisteraar en luisteraarster van Radio Maria België een donateur worden.
3: Écouter Radio Maria Belgique, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais il faut faire un autre pas pour être protagoniste de ce projet.
1: Luisteren naar Radio Maria België is een goede zaak. Maar, zegt Jean-Paul, jullie moeten ook stappen zetten om deelnemers te zijn van de andere projecten.
3: Donc je vous invite, chers auditeurs, aider Radio Maria Belgique à fonctionner, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que vous avez eu Radio Maria Belgique grâce aux dons des autres auditeurs.
1: Radio Maria helpen om te kunnen werken is een goede zaak. Maar vergeet niet dat jullie de radio hebt bekomen door de giften van andere luisteraars in de wereld. Dus ik vraag jullie bij te dragen opdat het Rijk Gods zich verder mag uitbreiden en alle hoeken van de wereld mag verlichten.
3: Donc je vous invite à contribuer afin que le règne de Dieu puisse continuer à se répandre et éclairer tous les coins de la terre.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.

0: hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen een avondgebed te bidden.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Uit het evangelie volgens Marcus, het 16e hoofdstuk. Ten slotte verscheen hij aan de 11, terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan diegenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren en zij zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Dit is het woord van God.

Beste broers en zussen en beste luisteraars van Radio Maria. In de tijd na Pasen en na het feest van Pinksteren zijn we nu, zoals de apostelen, gezonden om te getuigen van ons geloof. Maar als we eerlijk zijn, blijven we een beetje aarzelend. Wij vallen gemakkelijk terug op onszelf, zoeken altijd dezelfde zekerheden en we blijven geconcentreerd op ons eigen ik. Terwijl we dat doen, verliezen we snel de moed tegenover zoveel uitdagingen rondom ons en ook tegenover een wereld die meer en meer draait om haat en geweld. Zo worden we kwaad, ook tegenover de anderen. En we sluiten ons af van de anderen, van onze medemensen. Zoals voor de leerlingen is het woord van Jezus, het evangelie, ook voor ons zo nodig als brood en water. Zonder dat voedsel kunnen wij niet leven, kunnen wij niet verder. Jezus verscheen aan de 11 terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hun hun ongeloof. Ze geloofden diegenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt niet. En zo legt hij zijn leerlingen uit wat de zin is van hun leven. Geloven in wat de getuigen van de verrijzenis verkondigd hadden. En zelf getuigen zijn van de verrijzenis. De Heer nodigt zijn leerlingen uit om te getuigen. Juist op dat moment dat zij aarzelen, twijfelen en zich terugtrekken. Want door getuigen te zijn van het evangelie zullen zij geloven. Uiteindelijk is de vraag zich te bekeren, naar buiten gaan, naar de wereld kijken. Het lijkt zo onwaarschijnlijk dat die kleine groep van 11, van 11 apostelen, zich zou inzetten voor de hele wereld. Werkelijk, het lijkt onmogelijk. Maar een moeilijke realiteit, zoals ook de onze vandaag, zorgt niet daarvoor dat de leerlingen zich terugtrekken. In het tegendeel, ze duwt hen vooruit. En dat zeker op het woord van Jezus in. Om het evangelie aan allen te verkondigen, persoonlijk, in een persoonlijk getuigenis. Zo moeten ook wij niet bang zijn om ons te verliezen. Wij verliezen ons als we ons terugtrekken, niet als we bij de Heer blijven. Want meer nog, hij is bij zijn leerlingen terwijl zij zich in beweging zetten. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld, zegt Jezus, zo horen we in het evangelie van Matthäus. En in het evangelie van Johannes, ik laat jullie niet als wezen achter. Pinksteren hebben we de Heer om de genade gevraagd zijn volk te beschermen tegen het kwade. Zo bieden we om bescherming voor onze wereld die bedreigd is door oorlog, geweld, honger en ziektes. We denken aan diegenen die op de vlucht zijn, die ziek zijn van ontbering. En we denken aan Congo en de mensen die ziek zijn door het ebola-virus. Wij zijn, beste broers en zussen, geroepen tot liefde. Vooral voor wie de liefde niet kent. Vooral voor wie zich vergeten voelt, omdat hij of zij alleen of ziek is, soms al vele jaren. Ik kan hier niet veel spreken, zei een bewoner van een rusthuis deze dagen bij een bezoek. En hij zei verder, ik zeg dikwijls enkel ja of nee.
over wat en met wie moet ik hier spreken. Wie heeft tijd? Maar ik ben dankbaar, want ik kan nog spreken. Er zijn hier zoveel die dat niet meer kunnen. Wij, leerlingen van Jezus, mogen niet aarzelen, niet angstig zijn, maar aan allen de goede boodschap van de verrijzenis, van de overwinning van het kwade en de dood verkondigen. Laten we met onze woorden en met onze liefde de verrijzenis verkondigen, aan wie ziek is en aan wie zich alleen voelt. Laten we ons leiden door de Heilige Geest. De Heer begeleidt ons, Hij is onze vriend. Zijn Heilige Geest is de troost voor elke mens. Laten we de deur van ons hart openen en naar diegenen gaan die achter gesloten deuren lijden, alleen zijn. Laten we de vrede brengen en getuigen zijn van de verrijzenis. Getuigen van de liefde van God. De Heer laat wie lijdt niet alleen. Hij laat ons niet als wezen achter. De Heer luistert. Bidden we vanavond voor allen die ziek zijn om zijn zegen.

Laten we de namen van onze zieke broers en zussen en van allen die genezing en redding zoeken toevertrouwen aan de goede en barmhartige Heer, voor wie niets onmogelijk is.

0: Heer, leer ons bidden.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt,
1: uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden
0: op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons Heer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Heer Jezus, Gij die nieuw leven geeft en redding aan al wie U aanroept. Raak met Uw liefde het leven aan van wie lijdt. Zoals Gij lichaam en geest van zoveel zieken genezen hebt door hen aan te raken. Geef hen genezing, vrede en redding. Gij die de poorten van Uw rijk hebt geopend voor al wie lijdt. Laat ons delen in Uw eindeloze liefde en barmhartigheid. Gij die de dood en het kwaad hebt overwonnen, help ons te vertrouwen in U. Ondersteun ons in de hoop en leid ons naar Uw rijk van vrede, nu en altijd.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle mir deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: just said, stay out of this.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars. Vandaag bespreken we de film Letters to God, Brieven tot God. En deze Amerikaanse christelijke drama is geregisseerd door David Nixon en uitgekomen in 2010. De film vertelt het verhaal van Tyler Doherty, een 8-jarig kankerpatiëntje die veel van God houdt en ook van voetbal. En ook Brady McDaniels is veel te zien in deze film. Hij is een postbode die worstelt met alcoholisme en met zijn gezin die hem verlaten heeft. Tyler schrijft directe en oprechte brieven aan God met vragen over zijn ziekte en nog veel meer. En die brieven die komen terecht bij Brady, de postbode, die hierdoor diep geraakt wordt en zijn leven verandert door zijn ontmoeting met Tyler en zijn geloof in God. En deze film is eigenlijk gebaseerd op het waar gebeurd verhaal van de zoon van de medemaker van deze film, Patrick Doherty. Zijn zoon stierf van kanker in 2005 en na het overlijden schreef hij het verhaal Letters to God, aangezien zijn eigen zoon brieven naar God schreef. Delen van het verhaal zijn echt en andere zijn fictief, zoals de personage van de postbode bijvoorbeeld. Maar ik stel voor dat we naar een stukje muziek van de film gaan luisteren, om dan het verhaal van de film met jullie te delen. Veel luisterplezier!

0: En de film begint. We zien een postbode in een mooie wijk. Hij kent iedereen en iedereen zegt vriendelijk goeiedag. En als hij bij een bepaald huis de post brengt en ophaalt, is er altijd een brief, geschreven door een kind genaamd Tyler, ter attentie van God. De postbode, meneer Finley, doet zijn werk met heel zijn hart en is al 7 jaar op rij verkozen tot beste postbode. Maar hij wacht al een lange tijd om op vakantie te kunnen gaan en eindelijk mag hij vertrekken. Zijn baas zal wel een vervanger vinden. En voordat hij op vakantie vertrekt, vertelt Finley dat hij nog iets moet vertellen over de wijk waar hij de post ronddeelt. Er blijven namelijk maar brieven komen die verstuurd worden naar God. En ook al worden ze verscheurd, ze blijven maar komen. We gaan even naar een gezin. Een moeder, haar naam is Maddie, is aan het koken, maar de ovenschotel is verpest. Ze is echt niet blij en haar moeder is ook aanwezig.
1: I mean, nobody expects you to be super mom.
2: Yeah, well, lucky for that. Gosh, I just wanted to make a nice meal for my kids before I went back to work, and
1: Sweetheart, you've got enough on your plate here. Let me have these. Come on.
2: Mom, listen, I really appreciate you dropping everything to come here, but it's not fair to put it all on you.
1: Yeah, my schedule was so busy. Tea with the queen and all. Honey, that's what moms are for. Maddie, you need this job. I'll tell you when it gets to be too much.
0: Ik wou enkel een lekkere maaltijd maken voor mijn kinderen, voor ik ga werken, zegt Maddie. Het is goed, er ligt al genoeg werk op je bord. Geef me deze, antwoordt Maddie's moeder. Mama, luister, ik apprecieer het hoor dat je alles laat vallen om hier te helpen, maar het is niet fair om alles op jouw schouders te laten rusten. Ja, antwoordt haar moeder. Ik had dan ook zo'n druk agenda. Thee met de koningin en zo, zegt Olivia, Maddie's moeder. Schatje, daar zijn moeders voor. Maddie, je hebt die job nodig. Ik zeg het wel als het me te veel wordt. En voordat ze naar haar werk vertrekt, zegt ze even aan haar oudste zoon om zijn kamer op te ruimen. En wanneer ze de kamer van haar jongste zoon binnenkomt, zien we een 8-jarig jongetje wiens hoofd volledig kaal is en die een groot litteken op zijn achterhoofd heeft. Zijn naam is Tyler. En zijn moeder zegt tegen hem: soms denk ik dat die verrukkelijke lach van jou het enigste is wat me kracht geeft. Ben je moe? Een beetje, antwoordt Tyler. En je maag? Gaat wel. Mijn jongen toch. En je eetlust? Mama, ik ben in orde. Oké. Ik moet er vandoor. Je mag me altijd bellen. Dat weet je. Ja, dat weet ik. Oma past op vanavond, oké? Oké. Weet je hoeveel ik van je hou? Ik hou zoveel van jou. Dat is niet veel, antwoordt Tyler. Toch wel. Mijn liefde begint hier en gaat de hele wereld rond om dan terug hier te eindigen. Goh, en wat betekent dit? Zegt de moeder, terwijl haar zoon haar een knuffel geeft. Dit betekent hoeveel ik van jou hou, antwoordt de jongen.
3: Sometimes I think that gorgeous smile of yours is about the only thing that keeps me going. You tired?
4: A little.
3: Stomach?
4: Good to go.
3: That's my boy. How about your...
4: Mom, I'm good.
3: Okay. I gotta go. Mwah. Listen, you can call me anytime, you know.
4: Yeah, I know.
3: And Grandma will be helping on the mats, okay?
4: Okay.
3: Okay. Oh, you even know how much I love you. I love you this much.
4: That isn't very much.
3: Oh, but it is. Because my love for you starts here. It goes all the way around the world and ends up right back here. Oh, whoa, what's this?
4: So much I love you.
0: En voordat Maddie vertrekt, zegt ze nog even dat hij niet moet vergeten iets te eten. Hierop antwoordt Tyler dat hij niet graag ziek is, niet graag misselijk is als zijn mama er niet is. Tyler is duidelijk zwaar ziek. Maddie is een verpleegster in het Arnold Palmer Kinderhospitaal. Ze gaat opnieuw gaan werken nadat ze al een hele tijd, 2 maanden, thuis is gebleven om voor haar zoon Tyler te zorgen. Haar collega's zijn blij om haar te zien.
5: Oh. Glad to have you back. Sure is an improvement over some folks.
3: It's funny. It's just what I was thinking. Well, I can see things haven't changed around here.
5: How's Tyler?
3: He's good. Yeah. You know, as good as a little boy can be after having brain surgery and 30 treatments of radiation. Mm-hmm. But he's home for now, so.
6: So what does the doctor say?
3: The same. Medulloblastoma is a rare and aggressive brain cancer. Don't get your hopes up. You know, like I can control that.
0: Hallo, meiden. Wel, kijk wie we hier hebben. Eindelijk. Blij dat je terug bent. Een hele verbetering in vergelijking met anderen, zegt een verpleegster, terwijl ze naar een andere verpleegster kijkt, lachend. Gek, ik dacht net hetzelfde, zegt die verpleegster. Zo te zien is er hier niet veel veranderd, antwoordt Maddie. Hoe gaat het met Tyler? Vraagt de verpleegster. Goed, zo goed als het kan, na een hersenoperatie en 30 bestralingen. Maar hij is thuis, voor nu, antwoordt Maddie. En wat zeiden de dokters? Wel hetzelfde, zegt Maddie. Medulloblastoma is een rare en agressieve hersenkanker. Hoop niet te veel, alsof ik dat kan controleren. Tyler is dus zwaar ziek, misschien zelfs ongeneeslijk. Maar gelukkig, zegt Maddie, logeert mijn moeder bij ons om wat te helpen. Samen met de andere verpleegster overloopt Maddie de verschillende patiënten. Het is avond, ze draait dus de nachtshift. Bij Maddie thuis zorgt Olivia, haar moeder, voor alles. Het is tijd dat Tyler zijn medicijn krijgt. Weet je zeker hoe het moet, oma? Vraagt Tyler, die het helemaal blijkbaar gewoon is. Kalm, je maakt me nerveus, antwoordt zijn oma. Een paar minuten nadat oma Olivia zijn medicijnen heeft gegeven, wordt de 8-jarige jongen ziek. Hij moet meteen overgeven. Na een tijdje gaat het weer beter.

0: Hey Tyler, you have Dad. Isn't that enough?
1: Oh, Ben. Prayer is just telling God what's in your heart and asking him to help you with it.
0: Well, maybe I don't want to tell God what's in my heart. I'm afraid to ask God to help Tyler. I mean, what if he doesn't?
2: Nee, antwoordt de jongen. Dit hele gedoe stinkt. Ja, dat snap ik. Weet je, als ik ergens mee zit, helpt het als ik bid. Bidden? Waar moeten we precies voor bidden? Lieve God, neem Tyler niet van ons af. Je hebt papa al, is dat niet genoeg? Ben, antwoordt je grootmoeder. Bidden is om aan God te zeggen wat er in je hart omgaat. En om te vragen of hij kan helpen. Misschien wil ik niets aan God vertellen wat er in mijn hart omgaat. Ik ben bang om te vragen of God Tyler kan helpen. Wat als hij het niet kan? En toch bidden ze samen. Heer, we worstelen met iets en we zijn bang. En we hebben uw steun nodig. Ondertussen is Tyler op zijn terrasje. Hij is weer een brief aan het schrijven. Een brief naar God. En op hetzelfde moment is de baas van het postsorteercentrum van de stad alle brieven geschreven door Tyler en aan God gericht aan het lezen. En dit schrijft hij allemaal.
3: Medje stoma or something. My mom says I'll be sick for a while, but it'll be okay. Why am I sick, God? The medicine stinks. But I don't have to take my spelling test this week, so that's good. Can you see the stars from heaven? My dad said you made them all. I'm really glad to be home from the hospital. But most of all, I really just wish my mom would laugh. I miss that the most.
2: Ik leerde een nieuw woord vandaag. Medulloblastoma of zoiets. Mijn mama zegt dat ik een tijdje ziek zal zijn. Maar het komt wel goed. Waarom ben ik ziek, God? Geneesmiddelen stinken. Maar ik moest mijn beenmergtest niet doen deze week. Dus dat is goed. Kan je de sterren zien vanuit de hemel? Mijn papa zei dat je ze allemaal gemaakt hebt. Ik ben echt blij dat ik niet meer in het ziekenhuis ligt. Maar weet je, liefst van al zou ik mijn mama willen zien lachen. Dat mis ik het meeste.

0: Welkom terug in deze uitzending van het filmprogramma van Radio Maria, beste luisteraars. En we gaan verder met het verhaal van de film Letters to God. We zijn in een bar. Het is heel laat 's avonds en er zit een man die duidelijk veel te veel aan het drinken is. Na een tijdje gaat hij naar huis. Zijn appartement is een grote rotzooi, maar hij gaat gewoon zitten en drinkt nog wat meer. Het is ochtend. De man wordt wakker gebeld. Als hij niet binnen een half uur op zijn werk is, dan moet hij gewoon niet meer komen. Dan is hij ontslaan. De man gaat dus naar zijn werk, de postsorteercentrum van de stad. De baas van dit sorteercentrum kennen we al, meneer Stevens. En hij heeft een nieuwe opdracht voor de man. In de plaats van de post te sorteren, mag hij de post gaan uitdelen, te voet in een mooie wijk. De man, Brady McDaniels, heeft geen keuze. Maar hij klaagt heel veel. Te voet? Dat is echt niet voor mij. We gaan even terug naar Tyler. Hij wordt wakker en er klopt iemand aan zijn raam. Het is Samantha, een meisje van zijn school. Tyler is super blij en hij doet rap het raam open.
1: Sam! It's about time. I've been waiting for an hour. My grandpa told me you were back. My mom wouldn't let me come over till later. I figured this was later. Are you better?
2: I'm working on it.
1: Let me look at you. You don't look so bad.
2: I'm much better. I think I'm going back to school with Ben.
1: Thank goodness. If I'd eat lunch one more day with Ashley Turner, I'll just die. I mean, it's horrible. She smells like liverwurst.
2: Okay.
1: Well, yeah, I got you this.
2: Sweet. Thanks.
0: Sam, dat werd tijd. Ik wacht al een uur. Mijn opa zei dat je terug was. En van mijn mama mocht ik pas later komen. En voor mij is dit later. Ben je beter? Ik werk eraan, zegt Tyler. Laat me je bekijken. Je ziet er niet zo slecht uit. Ik voel me veel beter, zegt Tyler. Ik denk dat ik terug naar school ga vandaag. Godzijdank, zegt Samantha. Als ik nog één dag moet lunchen met Ashley Turner, dan sterf ik. Het is verschrikkelijk. Ze ruikt naar leverworst. Eikes, antwoordt Tyler. Kijk hier, voor jou, zegt Sam, terwijl ze een zelfgemaakte muts aan Tyler geeft. Tof, dank je. Tyler mag dus opnieuw naar school. Hij is superblij, maar eigenlijk ook een beetje bang. Wat als ze hem uitlachen?
2: Mom? Mm-hmm? Do you think the kids at school make fun of me?
3: Some will. Only because they don't know what else to say.
2: What should I do if they do? Wait, I know. I'll do what Jesus would do.
3: You don't have to go, you know.
2: No, I have to go. Sam needs me. Ashley Turner smells like liverwurst.
3: I am so proud of you. You're gonna have a great day.
0: Mama, denk je dat de kinderen op school me zullen uitlachen? Sommigen wel, omdat ze niet weten wat anders te zeggen. Wat zal ik dan doen? Oh, wacht, ik weet het al. Ik doe wat Jezus zou doen. Je hoeft niet te gaan, weet je, antwoordt zijn moeder. Toch wel, ik moet gaan, zegt Tyler. Sam heeft me nodig. Ashley Turner ruikt naar leverworst. Lacht zijn moeder. Ik ben zo trots op je. Je gaat een prachtige dag beleven. En Tyler vertrekt naar school. Ondertussen is de postbode, Brady McDaniels, aan het werk. En hij zegt in zijn eigen: ik ben in de hel. Op school, In de klas van Tyler zijn er kindjes die vragen hebben. En de juf wil op alle vragen antwoorden voordat Tyler aankomt. Kan ik de ziekte krijgen als hij op me spuwt of zo? Vraagt een kindje. Sam, Samantha, het buurmeisje van Tyler, verdedigt hem. Natuurlijk niet, idioot. Hij heeft kanker, hij geen verkoudheid. Waarop de juf aan Sam vraagt om netjes te spreken en dan legt ze uit dat de kanker niet besmettelijk is.
4: Alex, can I catch his disease? You know, if he spits on me or something?
5: No, you knucklehead. He has cancer, not cooties.
6: Samantha, we don't call people names. No, Alex, cancer is not contagious.
0: En Tyler komt terug in zijn klas.
7: Tyler, welcome back.
6: Mrs. Doty, we're just getting ready to go to lunch.
0: Hallo, welkom terug, Tyler. We gingen juist lunchen, zegt de juf. En het is etenstijd. Alle kinderen gaan naar de refter. Tyler zit aan tafel met enkele kinderen uit zijn klas. Ook Samantha is er, zijn beste vriendin. En dan vertelt Tyler, elke maand krijg ik medicijnen in het ziekenhuis. En dat duurt een paar dagen. Hoe voel je je dan? Vraagt een van de kinderen. Dan voel ik me ziek, zegt Tyler. Dat duurt zo'n tijdje. Dan krijg ik mijn cellen terug en ben ik klaar. Alex, een jongen van Tyler's klas, is erg onaardig. Hij zegt vervelende opmerkingen en is onvriendelijk tegen zijn zieke klasgenoot. Maar dat laat Sam niet toe. Wanneer hij tijdens de maaltijd voor de tweede maal iets lelijks zegt tegen Tyler, hij vraagt aan Tyler als hij er altijd zal uitzien als een buitenaards wezen, reageert Samantha. Ze duwt zijn hoofd in zijn eten. En iedereen lacht om Alex. En de dag is om. Tyler schrijft opnieuw een brief naar God. En hij schrijft...
2: Dear God, my first day back at school is very exciting. I forgot to tell Sam to do what Jesus would do. We all ended up in the principal's office to sort things out. My mom came for me and Sam. I'm not sure who she was more worried about. On the way home, Mom tried to be very firm. But when Sam told her how mashed potatoes were stuck up Alex's nose, she laughed and laughed. Now, I know you're getting my letters. Because only you could figure out a way to make her laugh.
0: Lieve God, mijn eerste schooldag was erg opwindend. Maar ik vergat Sam te vertellen om te doen zoals Jezus zou doen. We moesten bij de directeur komen om uit te leggen wat er gebeurd was. Mama kwam mij en Sam afhalen. Ik weet niet om wie ze het meest bezorgd was. En op de weg naar huis probeerde mama streng te zijn, maar toen Sam zei hoe de puree aan Alex zijn neus bleef hangen, moest ze hard lachen. Nu weet ik dat u mijn brieven ontvangt. Want alleen u kent de manier om haar aan het lachen te brengen.
2: We got home just when the mailman was at her house. I guess all the excitement got to me, because I threw up on his shoes. My mom couldn't believe it. All she could do was laugh. All in all, God... It was a very good day.
0: Toen we thuis kwamen, was de postbode net bij ons thuis. Van al die opwinding moest ik overgeven op zijn schoenen. Mama kon het niet geloven. Ze kon alleen maar lachen. Al bij al, God, het was een goede dag. En de postbode waar Tyler het over heeft in zijn brief is Brady McDaniels. Wanneer hij terug in het postsorteercentrum is, klaagt hij tegen zijn baas. Hoe mijn dag was? Eens zien. Een paard at me bijna op. Een oude man jaagde me weg uit zijn veranda met een stok. En een kind gaf over op mijn schoenen. En dan laat Brady de brief zien die gericht zijn aan God. En die laat hij zien aan zijn baas.
8: God. Letters to God. These are from the kid who threw up on my shoes. What am I supposed to do with these?
9: It's your journey, Brady. You decide.
0: Wat moet ik met die brieven doen? Het is jouw avontuur, Brady. Jij beslist, antwoordt zijn baas. Een korte tijd later is Brady op café. Hij blijft maar drinken. Hij weet niet wat doen met de brieven van het jongetje. Hij wil ze niet versnipperen, maar hij kan ze ook niet afleveren. Dus gaat hij naar een kerk en legt hij de brieven daar neer. Maar dan ziet iemand van de parochie dat hij daar brieven heeft neergelegd en vraagt wat er is. Brady probeert de situatie uit te leggen en al snel blijkt dat de man Tyler en zijn familie kent. Ze zijn al een hele tijd lid van de kerkgemeenschap. En dan zegt de man tegen Brady:
10: You know, it seems to me that God put these letters in your hands for a reason. So maybe you should hold on to them.
8: No, I wouldn't. I don't know what to do with them.
10: Well, first thing you're going to do is go home and sleep it off. And then listen to God. Let God tell you what to do with them. After all, they are written to him. And you know, you're always welcome here. It's a great place to find answers.
0: Weet je, het lijkt mij dat God die brieven aan jou gegeven heeft met een reden. Dus misschien moet je ze toch houden. Nee, antwoordt Brady. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Het eerste wat je zou moeten doen, zegt de man, slaap er eerst een nachtje over. En dan luister naar God. Hij gaat verder. Laat God je vertellen wat je ermee moet doen. Al bij al zijn ze aan hem gericht. Je weet dat je hier altijd welkom bent. Het is hier een fantastische plaats als je op zoek bent naar antwoorden. En Brady vertrekt, niet wetend wat hij nu moet doen met Tyler's brieven. Op een avond na school komt Ben, Tyler's oudere broer, thuis. Zijn grootmoeder ziet dat er iets niet gaat. Waarom vertel je me niet wat er scheelt? Niets. Alles. Ik voel me raar, weet je, over wat Tyler allemaal doormaakt. Al de aandacht die hij krijgt. Ik weet dat het stom en egoïstisch klinkt. Ik vind het te erg dat hij ziek is. Schat, antwoordt de grootmoeder. We vinden het allemaal erg dat hij ziek is. Soms denk ik dat het erger is voor ons dan voor hem. Dus wees niet te streng voor jezelf. Ik wil gewoon terug een normaal leven. Weet je hoeveel keer dat ik aan mama vroeg om me in de rijschool in te schrijven? Nee, antwoordt de grootmoeder. Het is gewoon niet te tellen.
11: Why don't you tell me what's on your mind?
12: Nothing. Everything.
11: Well, that about covers it.
12: I just feel weird, you know? About Ty, what he's going through. All the attention he gets. I mean, I know that sounds totally stupid and selfish. I just hate that he's sick.
11: Oh, sweetheart, we all hate that he's sick. Sometimes I think it's worse for us than it is for him. So go easy on yourself.
12: I just want normal, Granna. I mean, do you know how many times I've asked my mom just to take me to get my license?
11: No.
12: Well, you can't count that high.
11: Oh, Ben.
0: En de jongen spreekt verder. We doen niets omdat we geen geld hebben. En Tyler is altijd ziek of in het ziekenhuis. En zijn grootmoeder antwoordt. Zullen we enkel het goede van God accepteren en niet de problemen? En de discussie gaat verder. En wanneer Maddie, Ben's moeder, zich bij de discussie mengt, is het voor Ben te veel. En hij schreeuwt: Ik word er gewoon ziek van. Het gaat altijd om Tyler. En al onze tijd, al ons geld, alles. Ik haat hem gewoon.
12: It's all about Tyler.
13: Benjamin, I am warning you.
12: All of our time, all of our money, everything. I just hate him.
0: Maar dan ziet Ben zijn broertje Tyler daar staan, naast de deur. En hij heeft alles gehoord.
12: Tyler, wait!
0: En Ben roept, Tyler, wacht! En hij loopt zijn broer achterna. Ben probeert uit te leggen hoe hij zich voelt. En hij zegt, ik wil zeggen dat het me spijt en dat ik niks meende van wat ik zei. En Tyler antwoordt,
5: I know you're mad at me because I'm sick.
12: Hi, I'm not mad at you because you're sick. And I don't hate you. I guess I just miss you. I miss all the fun times we had, and I guess I'm just afraid that we might not have any of those ever again.
0: Ik weet dat je kwaad op mij bent omdat ik ziek ben. Ik ben niet kwaad op jou omdat je ziek bent. En ik haat je niet. Ik mis je gewoon, denk ik. Ik mis de leuke tijd die we samen doorbrachten en ik ben bang dat die er niet zoveel meer zullen zijn. En Tyler antwoordt, ik wil dat je een brief naar God schrijft. Vertel hem hoe je je voelt. Ik ben er zeker van dat hij jou en mama kan helpen, zegt Tyler. Ik wil niet vervelend zijn hoor, maar dat is echt wel belachelijk hoor, antwoordt Ben. Dat is niet belachelijk, zegt Tyler. Het is mijn favoriete manier om met God te praten. Het is zoals sms'en met je beste vriend. Je hebt gelijk, antwoordt Ben. Oké. En Ben schrijft een brief naar God.
5: I want you to write a letter to God. I want you to tell him how you feel. I'm sure that he can help you and mom.
12: Not to sound mean, but Ty, that's really lame.
5: It's not lame. It's my favorite way to talk to God. It's like texting your best friend.
12: You're right. Okay.
0: En de dagen gaan voorbij. Tyler raakt bevriend met Brady, de postbode, en ze brengen veel tijd samen door. Maddie, Tyler's moeder, bedankt de postbode.
14: Hey, listen, thank you for taking some time with Tyler. I really appreciate that.
0: Mag ik je bedanken omdat je wat tijd doorbracht met Tyler? Ik apprecieer het enorm. Brady is gelukkig dat hij kan helpen. Maddie gaat naar Tyler's kamer. Wat doe je? Vraagt ze. Ik schrijf een brief naar Alex, zegt Tyler. Alex? Van school? Vraagt zijn moeder verbaasd. Ja, zie je, ik wil dat hij weet dat ik niet kwaad ben op hem. En dat ik kan begrijpen waarom hij me uitlacht. Meneer Perryfield zei dat ik Gods krijger ben. En dat ik hem dingen kan laten voelen die hij niet wil voelen. En dat is goed, want misschien richt hij zich tot God voor antwoorden.
5: Ik heb een letter aan Alex.
14: Alex? From school?
5: Ja.
14: Hmm.
5: You see, I just want him to know that I'm not mad at him. And that I can understand why he makes fun of me. Mr. Perryfield said that I'm God's warrior. And that I can make him feel things that he doesn't want to feel. But that's good. Because maybe he'll turn to God for the answers.
0: En Maddie vertelt haar zoon dat het tijd is voor zijn laatste kuur. Tyler heeft er echt geen zin in. Het is avond. Brady zit met zoveel persoonlijke problemen en dan nog al die brieven van Tyler aan God. Hij zit er zo mee in, hij gaat naar de kerk. Daar ziet hij zijn baas van het postsorteercentrum. Ze praten wat. Ook Maddie heeft het zo moeilijk. Na de snelle dood van haar man is nu ook haar zoon doodziek.
15: I can't lose him, mom.
16: I know, honey.
15: It's so hard.
16: Oh.
15: I'll never make it through this.
16: Yes, you will. We all will.
0: Ik mag hem niet kwijtraken, mam, zegt Maddie.
17: Ik weet het, schatje, antwoordt haar moeder. Het is zo moeilijk. Ik kan dit niet aan. Ik raak hier nooit overheen.
0: Jawel, zegt Olivia, haar moeder. We kunnen dit aan. Allemaal. En Maddie antwoordt. Ik ben altijd degene die tegen iedereen zegt sterk te zijn en hoop te hebben. Maar kijk naar me. Ik ben een wrak.
17: Schat, zegt haar moeder. Je bent de sterkste persoon die ik ken. En je bent een fantastische moeder.
0: Je bent niet alleen, schat. God heeft je nooit verlaten. En dat zal hij ook nooit doen.
17: Ja, ik weet het. Geloof in God, Maddie. Wat zijn wil ook is, Maddie.
0: Maar ik ben het niet eens met zijn wil, mam.
15: You know, man, I've always been the one who tells everyone else to be strong and have faith. Look at me, I'm a mess.
18: Honey, you're the strongest person I know. And you're a great mom. You're not alone, dear. God has never left you, and he never will.
15: Yeah, I know. Stay strong, Maddie. Trust God, Maddie. Whatever his will, Maddie. We know what? I don't agree with his will, Mom.
0: Ik heb daar een kleine jongen die doodgaat. Denk je dat hij iets geeft om Gods wil?
17: Het lijkt er wel op, zegt haar moeder. Hij schrijft hem elke dag brieven.
0: Ik wil dat niet horen, oké? Volgens mij maakt het God niks uit.
17: Maddie, je weet dat het niet waar is.
0: Weet je nog over het mosterdzaad?
17: En God zei, ik wou dat iedereen stopte met het tegen mij citeren van de Bijbel. Het geneest mijn zoon niet.
15: I have a little boy in there who's dying. Do you think he cares about God's will?
18: Well, he seems to. He writes letters to him every day.
15: I don't want to hear that, okay? I don't think God cares about any of this.
18: Oh, Maddie, that's so far from the truth. Remember about the mustard seed? God said if we just...
15: I just wish everyone would stop quoting the Bible to me. It's not curing my son.
0: Maddie is er zo kapot van. Waarom? Waarom laat God dit toch toe? Eerst haar man, nu haar jongste zoon. Waarom? Ondertussen is Tyler in het ziekenhuis voor zijn laatste chemokuur. Hij heeft het heel zwaar. En nadat ze heel de nacht over haar zoon heeft gewaakt, gaat Maddie even naar huis. Ze ruimt thuis wat op, gaat even douchen en doet de was. Wanneer ze een foto van haar gezin ziet met haar overleden man, zegt ze zachtjes, we missen je. En vertel God maar dat hij Tyler niet krijgt. Een beetje later, als ze op Bens kamer komt, ziet ze een brief gericht tot God. Ze leest er, ik weet dat mama van me houdt, maar soms heeft ze gewoon geen tijd. Ik denk dat ze liever had dat ik ziek was, in plaats van Tyler. Wie kan het haar kwalijk nemen? En nadat ze dit gelezen heeft, begrijpt Maddie dat ze haar oudste zoon niet mag vergeten, dat ze ook aan hem moet denken, ondanks de ziekte van Tyler. En wanneer Ben plots binnenkomt, stelt ze hem voor om hem te gaan inschrijven voor rijlessen, en wel nu meteen, iets waar hij al zo lang achter gevraagd heeft. Ben is in de wolken.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Dit is nog steeds het programma Katovisie en we gaan verder met het verhaal van de film Letters to God. We zijn terug in het ziekenhuis, in Tyler's kamer. Hij krijgt bezoek van Brady, de postbode. Maar ook Samantha en Alex van zijn klas komen even goeiedag zeggen. Alex, het jongetje dat Tyler vaak heeft uitgelachen, heeft ook een brief naar God verstuurd. En hij schrijft: Lieve meneer God, ik ben het, Alex Wheaton. Ik schrijf u omdat ik een klasgenootje heb gepest op school. Hij heeft kanker. Zijn naam is Tyler. Kent u hem? Hij zegt van wel. Alex schrijft ook: Ik voel me schuldig en misschien kunt u hem zeggen dat het me spijt, dat ze echt heel gaaf zijn. Hij vertelde me dat hij bij u in de hemel komt als hij doodgaat. En dat deed me denken. Wat als ik doodga? Ga ik dan naar de hemel?
1: Dear Mr. God, it's me, Alex Wheaton. I'm writing you because I made fun of a kid at my school. He has cancer. His name is Tyler. Do you know him? Well, he says you do. I'm feeling bad, and I thought if you told him I was sorry, then that would be really cool. He told me he was going to heaven to be with you if he died. And it got me thinking, what if I died? Will I go to heaven?
0: En een beetje later, in het ziekenhuis, krijgt Tyler goed nieuws. Hij mag naar huis, maar de dokter neemt zijn moeder apart en zegt tegen haar: Op de foto's zagen we nog vlekken in zijn hoofd. Ik weet niet of deze cellen dood of levend zijn, of alleen maar littekenweefsel. We moeten oplettend blijven. Maar voor nu, laten we ons concentreren op het goede nieuws. En omdat Tyler uit het ziekenhuis is en zijn laatste chemokuur gedaan is, organiseren ze een welkom thuisfeestje, een verkleedfeestje. Het feest is geweldig en het doet iedereen deugd. Aan de zieke jongen, aan zijn grote broer Ben, aan mama Maddie, de grootmoeder Olivia, aan Samantha, Tyler's beste vriendin, en aan vele vrienden en familieleden. En natuurlijk ook aan Brady, de postbode. Het is avond. Maddie heeft juist haar zoon ingestopt en dan zegt hij tegen haar: Mam, je weet toch dat God jou heeft uitgekozen? Wat? Verschiet Maddie als ze haar zoon hoort spreken. Ja, antwoordt Tyler. Hij heeft jou gekozen om mijn moeder te zijn. Maddie glimlacht.
2: Mom? You know that God picked you.
3: What?
2: Yeah. He picked you to be my mom.
0: Een paar dagen later is Tyler aan het voetballen met Brady. Plots krijgt hij telefoon van de voetbalcoach, die vraagt als Tyler wilt komen voetballen. En met wat hulp van Brady kan Tyler zijn moeder overtuigen. En het is zover. Matchday. Tyler doet het geweldig en hij zorgt er zelfs voor dat zijn team wint. Maar als de wedstrijd klaar is en Tyler naar zijn moeder loopt, stopt hij plots en zakt hij in elkaar. Tyler wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht en na enkele testen blijkt dat hij opnieuw zwaar ziek is en dat de kanker terug is. Er valt niet veel meer te doen. Het jongetje is terminaal. Maddie kan het niet geloven. Ze wordt zelfs kwaad op Brady, de postbode, omdat hij Tyler had aangemoedigd om te voetballen. Brady is er kapot van. Hij gaat naar huis en begint alle brieven die Tyler aan God heeft verstuurd te lezen. En hij leest prachtige brieven, dankbrieven, vragen aan God, alles.
2: Dear God, I feel yucky today. But Sam really wants to climb trees. I already threw up 3 times this morning. Sam's gonna need another friend, you know. And God, please help me to tell Ben that I broke his guitar string. I didn't want to tell him, but I think he knows. Help Ben forgive me. He's the best brother in the whole world. God, do you think you can find somebody for my mom? She's been so lonely since Dad went to heaven. Could you send someone that can make her happy?
0: Lieve God, ik voel me niet goed vandaag. Maar Sam wilde per se bomen klimmen. Ik heb vanmorgen al 3 keer overgegeven. Weet u, Sam heeft een nieuwe vriend nodig. En God, help me Ben te vertellen dat ik zijn gitaarsnaar heb gebroken. Ik wilde het hem niet vertellen, maar ik denk dat hij het al weet. Help Ben om me te vergeven. Hij is echt de beste broer van heel de wereld. En God, kunt u misschien iemand vinden voor mijn moeder? Ze is zo eenzaam geweest sinds mijn papa in de hemel is. Kunt u iemand sturen die haar blij maakt? En Tyler schrijft in vele verschillende brieven. Ik denk dat ik u snel zal zien. Ik voel me niet beter, zoals anders wel. En voor ik doodga, kunt u misschien mijn vriend helpen, meneer Brady? Hij is zo cool en hij heeft een zoon, maar volgens mij zien ze elkaar nooit. Kunt u meneer Brady's hart laten weten dat alles goed komt?
2: I think I'll be seeing you soon. I'm not feeling better like I used to. Before I die, can you help my friend Mr. Brady? He's so cool, and he has a boy. But I don't think they see each other. Could you tell Mr. Brady's heart it's going to be okay? Take me down
0: to the water's edge. En wanneer Brady deze brieven leest, komen er tranen uit zijn ogen. En dan plots begrijpt hij wat hij met deze brieven moet doen. Hij brengt de brieven waarin Tyler voor een bepaald persoon bidt naar die persoon. En vele mensen worden dankzij die brieven geraakt en aangemoedigd om vol te houden. En Brady brengt ook een van de brieven naar Tyler's moeder, Maddie. Maar ze zegt tegen Brady, ik begrijp nu dat hij niet zomaar brieven schreef. Hij was aan het bidden.
4: I understand now that he wasn't just writing letters. He was praying.
0: En dan laat Brady een brief van Tyler zien en hij geeft het aan zijn moeder.
4: I can't read this right now.
5: Okay, hold on to it.
0: Ik kan dit nu niet aan. Oké, antwoordt Brady. Hou ze gewoon bij je. We moeten weer een gewone familie worden, snap je? Geen ziekenhuizen meer. Geen infussen. Geen ziek zijn meer. We moeten gewoon weer kunnen lachen. Zoals vroeger.
4: We just need to be a normal family again, you know? No more hospitals, no more IVs, no more sickness. We just need to laugh again. Like old times.

We zijn een paar dagen later. Er is een talentenjacht georganiseerd en Tyler heeft zijn broer Ben ingeschreven. En Ben, die heeft een prachtig lied geschreven, eigenlijk voor zijn kleine zieke broer. Hij zingt het lied dat u zo meteen gaat kunnen horen. Ik kijk naar je lachend gezicht. Je bent zo zwak en toch heb je zoveel kracht. Je neemt een glimp van deze plek en je maakt overal het beste van. Je geeft me hoop, ondanks alles. Je laat me liefde zien, zelfs met zoveel pijn. Dus neem ik dit leven aan en leef het alsof ik een tweede kans kreeg.

0: Een paar dagen later ligt de jonge Tyler op sterven.
1: I know for a fact that God's been reading your letters. And he cannot wait to see you.
2: It's okay. You can let go.
0: Lieverd, zegt zijn mama. Ik hou zoveel van je. Tyler, zegt Brady. Ik weet 100% zeker dat God je brieven gelezen heeft. En hij kan niet wachten om je te ontmoeten. Het is goed, zegt Tyler's moeder. Je kan loslaten nu. En omringd door zijn familie en vrienden, sterft Tyler.

0: En de grootmoeder van Tyler schrijft na de dood van haar kleinzoon ook een brief tot God. Ze schrijft:
1: Dear Heavenly Father, you sure knew what you were doing when you picked my daughter to be Tyler's mother. Thank you for giving us all a glimpse of eternity through his life.
0: Lieve hemelse vader, u wist heel goed wat u deed toen u mijn dochter koos om de moeder van Tyler te worden. Dank u dat u ons een kijk op de eeuwigheid gaf door zijn ogen. Ook Brady, de postbode, heeft een brief geschreven tot God. Lieve God, ik had Tyler's geloof en brieven nodig om mijzelf te overtuigen om in u te geloven. Ik dank u voor uw zoon en voor het teruggeven van de mijne.
2: Dear God, it took Tyler's faith and his letters to convince me to believe in you. Thank you for giving your son and for giving me back mine.
0: Een jaar later wordt er een speciale brievenbus geplaatst in het dorp. Een brievenbus speciaal voor alle brieven die tot God gericht zijn. En het is Samantha, de beste vriendin van Tyler, die de brievenbus voor het eerst in gebruik mag nemen.
3: I dedicate this mailbox to my best friend, Tyler Doherty. He taught us a true meaning of faith. And his life is a letter to God.
0: Ik draag deze brievenbus op aan mijn beste vriend Tyler Doherty. Aan Tyler's trouw, aan het geloof en zijn leven als een brief aan God.
4: Prayer is just telling God what's in your heart and asking him to help you with it.

0: Dear God, I just want everybody to believe. Love, Tyler.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u kunnen luisteren naar het programma Katovisie, waar we de film Letters to God hebben voorgesteld. Indien u graag zou reageren op deze uitzending, kan u altijd een mail sturen naar film@radiomaria.be. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst,

in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken,
Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, Gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

We gaan verder vandaag met Johannes de 23e, zijn dagboek. Zondag 20 maart tijdens de afzondering. Reeds een maand is voorbijgegaan sedert ik de heilige oefeningen heb beëindigd. Hoe ver ben ik op de weg der deugd? Ach, ik arme stakker. Een algemeen onderzoek omtrent mijn handelingen van deze afgelopen dagen heeft mij heel wat redenen doen vinden waarom ik mij moet schamen en vernederen. Ik heb ontdekt dat aan de volmaaktheid van al mijn handelingen altijd iets ontbreekt. Ik heb ontdekt dat ik de meditatie niet al te best heb gedaan. Dat ik de heilige mis niet goed heb gevolgd, omdat ik me heb laten afleiden dadelijk na het opstaan tijdens het aankleden. Ik heb bemerkt dat ik niet met alle gloed die ik eerst voelde het heilig sacrament heb bezocht. Ik heb gemerkt dat ik met weinig of geen vrucht het algemeen onderzoek heb gehouden. Dat ik me speciaal heb laten afleiden tijdens het reciteren van de vespers. Ik heb ook gemerkt dat de lusteloosheid die de warmte met zich meebrengt mij bevangen heeft. Om kort te gaan, ik heb bemerkt dat ik nog maar aan het begin sta van de reis die ik heb ondernomen. Hoe beschamend. Ik had gemeend op dit moment een heilige te zijn. Daarentegen ben ik nog even armzalig als eerst. Vandaar dat ik mij zeer diep moet vernederen en bedenken welke nietsnut ik ben. Nederigheid, nederigheid, nederigheid. Te midden van al deze ellende kan ik echter de Heer danken dat Hij mij niet verlaten heeft zoals ik verdiende. God zij dank heb ik de wil om alles goed te doen, bewaard. En hiermee moet ik voortgaan. Maar wat spreek ik toch over voortgaan? Ik moet opnieuw beginnen? Welnu, ik zal opnieuw beginnen. Wat is daartoe nodig? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, onder bescherming van de Maagd Maria en van de Heilige Jozef, laten we voorwaarts gaan. De punten waar ik om moet denken zijn het tegendeel van de gebreken waarover ik tot nu toe steeds heb gesproken. Genoeg. Tijdens de volgende afzondering zullen we zien hoe ver we zijn. Mogen God mij intussen zegenen. Maandag 28 maart. Wat doe ik uiteindelijk met al die beloften? Oh wee, ik had ze al vergeten. Maar als we zo voortgaan, zou het wel eens slecht kunnen aflopen. Ik bevind mij nog steeds in dezelfde toestand. En als ik de oorzaak ervan zoek, vind ik deze in het feit dat ik niet altijd even aandachtig ben geweest. Vandaar dat mijn godsdienstige oefeningen altijd iets te wensen overlaten. Om kort te gaan, altijd ontbreekt er iets aan de meditatie, aan het bezoek, de vespers, die prachtige vespers, het onderzoek, aan alles wat ik doe. Het mooiste is dat ik altijd druk bezig ben om anderen de ingetogenheid aan te bevelen. Wat een schande voor mij. Ik, die het voorbeeld zou moeten zijn, mag mij niet laten voorbijstreven door de anderen in de juiste uitvoering van de plichten. In de eerste plaats moet ik zelf bij alles aandachtig zijn. Vanochtend heb ik gemediteerd over de middelen die de Heer mij heeft gegeven om mij te redden. En ik heb veel dingen gevonden waarover ik mij erg, heel erg moet schamen. Laten we eens en vooral hiermee ophouden. Tot nu toe heb ik altijd met God gespeeld, maar met God speelt men niet. Voortaan zal ik werkelijk mijn best doen. Ik zal er bijzonder op letten de gehele dag de ingetogenheid te bewaren. Ik zal mij niet laten afleiden door de gedachte aan de halfjaarlijkse examens. Ik zal er mij vooral voor hoeden
de algemene regels te overtreden. In het bijzonder die van het silentium. Ik zal verenigd zijn met Jezus in het sacrament, mijn vriend en toeverlaat. En alles zal terechtkomen. Mijn Jezus, erbarm u over mij. Maandag 4 april. Het lijkt me toe dat het deze week iets beter gegaan is, maar nog niet helemaal goed. In enkele dingen heb ik mij gewonnen gegeven aan de algemene gang van zaken tijdens de examens. Ik heb nog veel, heel veel te doen, speciaal wat betreft de aandacht tijdens de gebeden. Ik moet mij opofferen en mijzelf geringschatten. Tijdens de goede week vraagt het lijden van Jezus dit offer van mij. Kan ik het hem weigeren? Nee, o Jezus, nooit.

Vrijdag 22 april. De goede week is voorbij. Ook de vakantie is voorbij. En in plaats van vooruit te gaan, ben ik steeds meer achteruit gegaan. Hoe is het mogelijk na zoveel belofte? Het is een feit dat ik mij nog in precies dezelfde toestand bevind. Het mooiste is dat ik niets meer heb opgeschreven, zoals ik steeds iedere week na de laatste retraite gedaan heb. En dit heeft wel 18 dagen geduurd. Mijn Jezus, ontferm u over mij. Ik kan het niet verklaren. Het lijkt me dat ik toch wel liefde voor Jezus gevoel. Ik wil de godsdienstoefeningen graag goed doen. En toch doe ik deze heel slecht en ben ik er nooit met mijn hoofd bij. En slechts zelden bid ik een schietgebedje. Wie weet of de Heer over deze vakantie tevreden is. Ikzelf ben er niet bepaald ontevreden over. Maar ik had eigenlijk grotere stiptheid in het nakomen van de godsdienstoefeningen en grotere nauwkeurigheid in alles verwacht. In één ding heb ik het meest gezondigd, omdat dit in de lijn ligt van mijn karakter. Ik wil steeds doorgaan voor een wijs mens en steeds maar te pas en te onpas mijn oordeel en mijn opinie ten beste geven. Helaas, hoogmoed. Het is die oude eigenliefde van mij die zich weer heeft doen gelden. Dit zal voldoende zijn om gedurende de volgende vakantie op mijzelf te letten. In ieder geval is alles voorbij. Ik geloof niet dat ik in deze vakantie aan vuur heb ingevoed. En daarom zij Jezus Christus geprezen. Morgen begin ik een nieuw semester. Wat heerlijk! Nog eens staat de Heer op het punt mij veel genade te schenken, daar de maanden mei en juni naderen. De zorgen van mijn familie kwellen mij. Maar kom, laten we moed vatten. Alles in Christus en door Christus. En dan mogen komen wat wil. Zondag 1 mei. Wat een mooie dag. Wat een hemelse dag na een week van niet te grote ijver. Integendeel. Van afdwaling, haast van onverschilligheid. De goede Jezus heeft mij toegestaan ook dit jaar de meimaand te mogen vieren. Hij heeft mij opnieuw een kostbare gelegenheid gegeven om hem nog meer lief te kunnen hebben, door ervoor te zorgen dat ik onze lieve vrouw kan vereren. Ik heb in deze maand al mijn hoop gevestigd op mijn moeder Maria. Als zij mij helpt, ben ik er zeker van een heel eind in de goede richting te komen. Gedurende deze maand zal ik de Heilige Maagd voornamelijk om twee deugden voor mij verzoeken. Ten eerste, grote nederigheid. Dit wil zeggen zelfkennis en wantrouwen ten opzichte van mezelf. Ten tweede, een grote liefde voor Jezus in het sacrament. En dit laatste is de genade die ik ook altijd voor mijn kameraden zal vragen. Ik zal vervolgens Jezus smeken dat ik altijd een grote verering mag hebben voor Maria, zijn moeder en de mijne. Zodoende richten de opwellingen van mijn hart, mijn geloften en mijn gebeden zich tot Jezus door bemiddeling van Maria. En tot Maria door bemiddeling van Jezus. De heilige Johannes Bergmans, die Maria zo vereerde, zal mij deze maand helpen en voor mij bidden. Daar ben ik zeker van. Ik zal er mij vooral op toeleggen de grootste inkeer in acht te nemen, om zodoende over mijzelf te kunnen waken en langzamerhand mijn hartstochten, vooral mijn eigen liefde, te versterven. Ik zal zeer stipt zijn in het nakomen van de regels, terwijl ik mijn eigen wil terzijde stel.
Speciaal zal ik stilte op school betrachten. En ik zal mij nooit één woord laten ontvallen. De schietgebeden zullen zonder tal zijn en ik zal trachten deze waarheid aan anderen in te prenten. Dat het vinden van de directe weg tot Jezus door bemiddeling van Maria moet geschieden. Kortom, ik zal ervoor zorgen Maria geheel en al toe te behoren, ten einde Jezus geheel en al toe te behoren. Ik zal mij in alles houden aan de oefeningen van de maand mei, die ik op schrift heb staan. In deze maand zal ik me werkelijk gedragen, zoals ik mij tijdens de laatste retraite heb voorgenomen. Mijn beschermengel zal mij aansporen als ik in gebreken blijf. Mogen Jezus en Maria mij intussen zegenen en helpen. Mogen zij mij geven wat ik nodig heb, ook de goede wil, en ik zal een heilig mens worden.

Zondag 15 mei 1898, tijdens de afzondering. Ondanks mijn gebrekkige zelfkennis heb ik deze maand toch kunnen constateren dat ik erg van mezelf vervuld ben. En mijn leidsman heeft mij dit nog duidelijker doen inzien tijdens een onderhoud dat ik met hem mocht hebben. Wie weet hoe alles zal aflopen. De goede Jezus ziet dat ik geen ander verlangen koester dan hem te dienen. En ik tracht de aandrang van mijn eigen liefde te onderdrukken. En toch struikel ik nog zo dikwijls. Misschien eiste Maria nog iets meer van mij, want tot nu toe is mijn devotie tot Maria niet levendig genoeg geweest en ben ik hierin veel te kort geschoten en ben ik dikwijls verstrooid geweest tijdens de gebeden. O, mocht ik er eens in slagen om echt tot een keer te komen. Ik moet het maar hopen. Ik heb nog 2 weken over en ik hoop hierin tenminste iets te bereiken. Intussen zal ik voortdurend tot Jezus en Maria bidden om mij nederig te maken. En mijn mooiste schietgebed zal zijn: O nederige Maria, maak mij aan u gelijk. Ik zal Jezus in het sacrament om nederigheid verzoeken. Bovenal zal ik nederigheid betrachten in tegenspoed. Nederigheid ten opzichte van anderen. Nederigheid in mijn denken. Hierin zondig ik speciaal. En hierin hebben ook de engelen gezondigd. Jezus en Maria, gij weet dat ik u bemin. Mijn Jezus, barmhartigheid. Donderdag 26 mei. Tot mijn grote schande moet ik bekennen dat ik deze noveen van Pinksteren niet goed gehouden heb. Als ik zo voortga, doe ik ook de weinige dingen die ik, naar mijn idee, aanvankelijk goed gedaan heb, teniet. Ik kan niets anders doen dan nederig zijn en vertrouwen hebben. Nu zijn we nog 3 dagen van het plechtige Pinksterfeest verwijderd. Wel nu, ik zal een triduum houden om het goed te maken. En ik zal mij er in het bijzonder op toeleggen om op volmaakte wijze de godsdienstoefeningen te verrichten, terwijl steeds mijn volle aandacht gericht is op God en op Maria, met veelvuldige schietgebeden. Ik zal in het bijzonder bidden voor hen die de wijding zullen ontvangen en voor de bekering van de zondaars en de hereniging van de afgescheiden kerken. Dit zal ook de mooiste manier zijn om de meimaand af te sluiten. En het zal de dageraad zijn van die andere maand, die mij ook zeer dierbaar is, de maand van het Heilig Hart van Jezus. Ter bevestiging van dit alles zal ik de grootst mogelijke oplettendheid in acht nemen en op school het stilzwijgen bewaren. O Maria, in wie ik het volste vertrouwen heb, neem mijn gelofte aan en zend mij de Heilige Geest die mij mijn armzaligheid doet kennen en die maakt dat ik Jezus bemin. 3 juni 1898, drievuldigheidszondag. Tot meerdere eer van God. Jezus Christus zij geloofd. In de maand mei en tijdens de noveen van de Heilige Geest heb ik aan Jezus en Maria om de deugd van nederigheid gevraagd. En ik meen dat ik goede gelegenheid gehad heb om deze te beoefenen. Er werden aan mijn superieuren naar mijn mening overdreven dingen over mij verteld, met betrekking tot mijn hoogmoedig gedrag gedurende de vakantie. En ik heb het daarvoor verdiende verwijt ontvangen. Ik heb mij moeten vernederen, zonder het te willen. En misschien bestond er, op de keper beschouwd, toch wel enige aanleiding toe. Wel nu,
wanneer ik misschien niet zo vriendelijk word aangekeken door mijn superieuren, wat moet ik daar dan aan doen? Ik zal de zaak op zijn beloop laten. Men zal er heus wel achter komen wat wel en wat niet waar is van datgene waarvan men mij beschuldigd heeft. In ieder geval is het een hele slag geweest die mij te denken gaf en waarover ik gehuild heb. En misschien ben ik in mijn gedachten een beetje te ver gegaan. En dat alles omdat die hoogmoed nog altijd bestaat, hoewel ik, godzijdank, niet tot die uiterste vervallen ben die mij verweten werden. En deze hoogmoed gaf aanleiding tot deze aanklacht. Nu begin ik eindelijk mijn ogen te openen en iets te leren. Genoeg, mijn lesje heb ik gehad. Laten wij nu maar aannemen dat alles waar is en laten we het begraven en niet denken aan degene die het overgebracht heeft. Maar laten wij bidden voor hem die misschien het werktuig in Gods hand was om mij op de goede weg te helpen. Nederig zijn dus en nog eens nederig zijn en vooral het oog gericht houden op die punten waarvan men zegt, en ik moet daar wel enigszins mee instemmen, dat ik daarin ben tekortgeschoten. Ik zal daarom dikwijls mijn voornemens die speciaal hierop betrekking hebben, overlezen. Een grotere verbondenheid met Christus zal mij hierbij van nut zijn. Want eerlijk gezegd heb ik mij in deze laatste dagen dom gedragen. Tevens moet ik een grotere nauwgezetheid bij het gewetensonderzoek en bij het bezoek aan het Heilig Sacrament in acht nemen. Het is de maand van het Heilig Hart. Het is mijn maand en daarom moet ik vorderingen zien te maken in de nederigheid en tevens in de liefde. En zo zal ik mij beter voorbereiden op die afschuwelijke vakantie. En ik zal geen aanleiding meer geven tot het rondstrooien van nieuwe praatjes over mij. Allereerst dank ik de Heer Jezus dat Hij mij tenminste de gelegenheid geeft mezelf te vernederen. Trouwens, Jezus ziet mijn hart en Hij weet hoezeer ik verlang Hem lief te hebben. Om te beginnen dus vurige ijveren. Want wij zijn in de maand van de liefde.

Zondag 12 juni. Het lijkt me toe dat deze week niet al te slecht verlopen is. Ik moet mezelf echter nog wel verwijten dat ik op school tijdens bepaalde lessen, en wel de lessen gewijd aan de literatuur, niet goed heb opgelet. En dat ik grappig heb willen zijn door mij enige nutteloze of dwaze woorden te laten ontvallen. Soms was ik onder het rozenkransgebed een beetje afgeleid. Erg afgeleid bij het gewetensonderzoek. En ook een klein beetje bij de meditatie. Wee mij. Goed beschouwd is alles nog als eerst. Dus heb ik opnieuw behoefte aan volharding, aan aandacht, aan nederigheid. Een van mijn zonden is dat ik nooit ordelijk ben, ook niet in geestelijke aangelegenheden. Maar ik beveel deze ordelijkheid wel steeds bij anderen aan. Ik moet eigenlijk zo doen. Niet tegen anderen dingen zeggen die ik zelf niet in praktijk breng, aangezien ik tot nu toe het tegengestelde gedaan heb. Zij, tot wie ik bijvoorbeeld spreek over de liefde tot Jezus in het sacrament, zullen zich misschien van mij een mooie voorstelling maken in dit opzicht. Want het schijnt mij toe dat ik hierover met veel vuur weet te spreken. Ik moet echter bekennen dat ik daar nog mijlenver vanaf sta. Zeker verder dan al mijn studiegenoten. Ik moet dus stelselmatig op mezelf letten. En daarom zal ik bij mijn gewetensonderzoek steeds een bijzondere tekortkoming nauwkeurig onderzoeken. En ik zal hieraan inderdaad alle aandacht besteden. Ik zal deze week mijn best doen op school tijdens de taalles. En ik zal speciale aandacht besteden aan de meditatie, het rozenkransgebed en het algemeen gewetensonderzoek. En voor het overige zal ik steeds in alles nederig zijn, vooral tegenover anderen, door nooit over mezelf te spreken op onze bijeenkomsten en er niet op uit zijn om de fouten van anderen openlijk te bespreken of daartoe aanleiding te geven, toch daar maar liever over te zwijgen. 19 juni, maandelijkse afzondering. Hoewel ik mij in de afgelopen week een beetje meer met Jezus verbonden heb gevoeld door zijn genade, goede ingevingen en goede gevoelens gehad heb, en ik me in de nabijheid van het hart van Jezus mocht verheugen, vooral tijdens de communie bij de plechtigheid van vrijdag, kan ik evenwel niet zeggen dat ik aan het hart van Jezus welgevallig ben geweest, want ik ben weer bijna in alle tekortkomingen vervallen waarover ik mij de vorige keer een verwijt heb gemaakt. Zo heb ik bijvoorbeeld enige overbodige woorden gezegd tijdens de schooluren en had ik weinig aandacht, zoals het eigenlijk mijn plicht is, bij het bidden van de rozenkrans. Ik bracht weinig tot stand bij de meditatie en helemaal niets bij het algemeen gewetensonderzoek. Ach, hoeveel doornen zijn dit niet voor het hart van Jezus? Wat betekent dit? Het betekent dat ik hem niet lief heb, zoals ik zeg. Ik bemin hem slechts in woord en niet in daad. Bovenal heb ik mij onstandvastigheid te verwijten in de dingen die ik mij voortdurend voorneem. In het bijzonder waar het mijn voornemen betreft nooit over mijzelf te spreken, ook niet in slechte zin, en niet over anderen te spreken dan slechts om hen te prijzen, enzovoort.

21 juni, feest van de heilige Aloysius. Omdat de bel ging ter beëindiging van de afzondering, heb ik zondag mijn aantekeningen afgebroken om er vandaag opnieuw mee te beginnen, op deze heerlijke dag die gewijd is aan de heilige Aloysius Gonzaga. Ik heb dus de vorige keer gezegd hoe ik dikwijls ten opzichte van de nederigheid gefaald heb. Ik moet op dit punt werkelijk goed op mezelf letten, want ik ben zo door en door hoogmoedig dat ik hierin zelfs onbewust tekort schiet, juist als ik denk dat ik het goede doe en de naastenliefde beoefen. Gelukkig maar dat de momenten van vernedering niet ontbreken. Juist vandaag bijvoorbeeld heb ik voor de eerste maal het wierookvat gedragen bij de Vespers. En ik heb een figuur geslagen zoals ik verdiende. Ik die altijd een ander bekritiseren wil. Ze hebben mij allemaal uitgelachen en dat heb ik verdiend. Zodoende zal ik een volgende maal nederiger zijn en mij beter gedragen. En daarom des te meer omdat ik als kamersurveillant de anderen in opspraak gebracht heb. Overigens mogen ook deze vernedering dienen tot meerdere eer en roem van de heilige Aloysius. Dit zal echter niet meer gebeuren, want ik neem mij voor in deze vakantie de liturgische regels te bestuderen. Overigens moet ik, behalve een grote zorgvuldigheid in mijn spreken, ook een grotere ingetogenheid in acht nemen bij alles, vooral bij het gebed, en heel wat meer schietgebeden bidden. De heilige Aloysius is getuige van mijn belofte dat ik al deze dingen zal onderhouden. Hij zal mij helpen mijn belofte te houden. Zondag 10 juli. Na lange tijd afgeleid te zijn geweest, kom ik eindelijk weer tot inkeer. Wat heb ik ellendige dagen achter de rug? Hoe weinig heb ik mijn liefde jegens de Heer getoond? Ik heb een nieuwe genade ontvangen, dit wil zeggen de twee lagere wijdingen, het ostiaraat en het lectoraat. En nog steeds ben ik dezelfde. Precies midden in het schooljaar heb ik de laatste examens gedaan. Bij de godsdienstoefeningen en het meest bij het bezoek aan het Allerheiligste Sacrament en bij het gewetensonderzoek heb ik mij door grote vermoeidheid laten overmeesteren. Nu heb ik niet zoveel beslommeringen meer aan mijn hoofd en ik wil mij opnieuw aan mijn plichten wijden, des te meer daar de vakantie op handen is. Genoeg, ik heb de goede Jezus al te veel beledigd. Hij moge mij te hulp komen. Ik ben voor altijd met hem.

Dinsdag 19 juli. Heer, red ons, wij vergaan. 3 dagen heb ik nu vakantie en ik heb er al genoeg van. Bij de aanblik van zo'n grote armoede, te midden van zoveel argwaan, terneergeslagen door zoveel vrees, zucht ik dikwijls. En soms huil ik. Wat een vernederingen. Ik probeer zo mijn best te doen en ook hen oprecht lief te hebben die niet zo erg op mij gesteld blijken te zijn. En misschien wordt er van mij wel gedacht dat ik mij boven hen verheven voel. Soms schijnt het mij toe dat ook zij die eerste belangstelling voor mij koesterde en aan wie ik alles toevertrouwde, mij nu met wantrouwen bezien. Dat zij sommige onderwerpen niet aanroeren en niet ingaan op bepaalde gesprekken. Ach, wat een verdriet. Misschien is het een bepaalde angst van mij. Ik hoop het. Ik zou er wel zeker van willen zijn. Maar intussen leid ik er maar onder. Ik leid terwijl ik gehoopt had prettige dagen te hebben. O, wat laten de mensen mij in de steek. Juist op het ogenblik dat ik probeer goed voor hen te zijn. Niemand ziet mijn lijden. Alleen Jezus kent het. Aan hem alleen is het bekend, want aan hem alleen heb ik het verteld. Hem alleen heb ik ermee belast erover na te denken. Niet zozeer omdat het voor mij zal ophouden, maar omdat al die geschiedenissen die hieraan voorafgaan en waarmee men niets goeds kan bereiken, een einde mogen nemen. Mogen tenminste de goede Jezus mij de troost geven hem lief te hebben, zoveel ik wil. Mij te kunnen vernederen al naar gelang ik dit nodig heb en mij in mijn vernederingen slechts te verheugen. Ik kan niet anders dan roemen op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Nederigheid en liefde, dit zijn de 2 deugden die ik zal proberen in deze vakantie te verwerven. Nederigheid vooral in gedachten, want het is zeker dat indien er van mijn kant een grotere nederigheid bestaan had, of laat ik liever zeggen minder hoogmoed, er misschien niet dat gebeurd zou zijn wat nu heeft plaatsgevonden. Des te verder ik kom, des te meer raak ik ervan overtuigd dat nederigheid geboden is. Het zal de nederigheid zijn die mijn lijden zal verlichten. Dat, ofschoon het groot is, niet zo groot is als dat van Jezus Christus, van Maria en van zeer veel heiligen. Mogen deze liefde zich openbaren en ontvlammen, speciaal als ik in de kerk ben en mijn godsdienstplichten vervul. Tijdens de vakantie zijn er geen lessen in wiskunde of taalkunde. Maar in het Eucharistisch gebed opent zich voor mij een hemelse school, waar de allerbeste meester die men kan denken, Jezus Christus zelf, lesgeeft. De 2 voornaamste wetenschappen die daar onderwezen worden, zijn nederigheid en liefde. Ik zal dus bij Jezus op school gaan. Daar zal ik leren mij steeds te vernederen, steeds de liefde te beoefenen. God en de Heilige Maagd mogen mij helpen en mij waardig maken de goddelijke lessen met vrucht te aanhoren. De leerlingen van weleer zijn de heiligen die mij tot voorbeeld strekken. Mijn medeleerlingen zijn die rechtvaardige zielen die alleen maar leven om God eer te brengen en om de grenzen van het Rijk van Jezus Christus uit te breiden. Maar aangezien ik nog meer behoefte heb aan nederigheid dan aan liefde, daar de nederigheid de zekerste weg is van de liefde, zal ik mij er bijzonder op toeleggen om deze te verwerven. Zoals ik mij heb voorgenomen bij de laatste retreiten, zal ik iedere dag al mijn tekortkomingen op schrift stellen, maar in het bijzonder die op deze deugd betrekking hebben, om ze dan de volgende dag te kunnen herstellen. Genoeg. Ootmoed en liefde. En dan mogen alles gaan zoals het God goed dunkt. Als Jezus wil dat mijn lijden voortgaat, dan mogen zijn wil geschieden. En wat mij betreft, mogen hij mij de grote gunst waardig achten dat ik met hem en voor hem mag lijden.
Overigens moet ik sterk zijn bij beproevingen, want deze zijn slechts een klein voorspel van datgene wat ik te lijden zal hebben wanneer ik priester ben. Wanneer ik een priester zal zijn die Jezus Christus geheel is toegedaan. De Heilige Maagd mogen me bijstaan. Mijn schutsengel mogen mij aanmoedigen. De Heilige Johannes Bergmans mogen mij begeleiden en mij die vrede doen behouden, die kalmte, die stiptheid in alles waarvan hij een zo uniek voorbeeld was. Mogen dit altijd het loon zijn dat ik van Jezus Christus door mijn werken tracht te verkrijgen. Mogen dit het loon zijn dat de heilige Camillus van Lellis nastreefde. Lijden en veracht worden voor u. Amen.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 276 en wij lezen samen Nehemia hoofdstuk 8, Esther hoofdstuk 3 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 5 tot en met 8. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan eventueel gemiste uitzendingen altijd inhalen op onze website www.radiomaria.be. Daar kan u alle voorbije uitzendingen terugvinden. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode de terugkeer. En wij hebben in Ezra en Nehemia al gelezen hoe de tempel van God hersteld werd, hoe de muren van Jeruzalem hersteld werden, en vandaag lezen wij ook hoe de wet van God hersteld wordt. In het boek Esther lezen wij over Haman en zijn haat tegenover Mordecai en zijn gehele volk, de Judeërs, en hoe hij de koning van Perzië en Medië overhaalt om de Judeërs uit te roeien. En dan is het zoals altijd voor de rest van ons leesjaar nog tijd voor enkele verzen uit Spreuken. Maar eerst gaan wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Nehemia hoofdstuk 8. De grote volksvergadering. En de zevende maand was aangebroken. Alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden, stroomden samen op het plein voor de waterpoort en verzochten Ezra, de schriftgeleerde, om het boek te gaan halen van de leer van Mozes, die de Heer aan Israël opgelegd heeft. En Ezra, de priester, bracht de leer bij de vergadering van mannen en vrouwen en iedereen die de voorlezing kon volgen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra eruit voor op het plein voor de waterpoort, verstaanbaar voor de mannen en vrouwen en iedereen die het kon volgen. Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het boek van de leer. Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten verhoging staan die voor die gelegenheid gemaakt was. Aan zijn rechterhand stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Chilkia en Maaseia. Aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malkia, Gasum, Gasbadana, Zekaria en Mesulam. Tegenover heel het volk opende Ezra het boek. Hij stak immers boven iedereen uit. Op dat ogenblik ging iedereen staan. En Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: Amen, amen. Zij staken hun handen omhoog, zij bogen het hoofd en zij vielen neer voor de Heer, met het gezicht op de grond. En Jezua, Bani, Serabia, Jamin, Akub, Zabetai, Hodia, Maaseia, Kerita, Azaria, Jozabad, Ganan, Pelaya en de Leviten verklaarden het volk daar ter plaatse de leer. Zij lazen voor uit het boek van Gods leer, legden het uit en verklaarden de betekenis, zodat iedereen de lezing begreep. Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die de uitleg gaven tegen heel het volk: Deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Wees dus niet treurig en ween niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de leer hoorde. En ze zeiden hun: Kom, ga eten en drink er zoete drank bij en deel met wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, maar laat de vreugde die de Heer u schenkt uw kracht zijn. De levieten stelden het volk gerust en ze zeiden: Wees nu stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. En het volk ging eten en drinken en deelde de maaltijd met anderen. Zij vierden uitbundig feest, want ze hadden begrepen wat hun bekend was gemaakt. Het loofhuttenfeest. De volgende dag kwamen de familiehoofden van het volk, de priesters en levieten, bij Ezra de schriftgeleerde samen, om zich te verdiepen in de woorden van de leer. En zij ontdekten dat er in de leer, die de Heer via Mozes gegeven heeft, geschreven staat dat de kinderen van Israël tijdens het feest van de zevende maand in loofhutten moeten wonen en dat men overal in de steden en in Jeruzalem moet afkondigen: Trek de bergen in, haal takken van olijf, oleaster, mirt, palm en loofboom en vier het loofhuttenfeest zoals dat voorgeschreven is. Het volk trok erop uit en haalde takken, en ieder bouwde zijn loofhut op zijn dak, in zijn binnenhof, in de voorhoven van het huis van God, op het plein voor de waterpoort en op het plein voor de Efraïmpoort. En heel de gemeenschap van de teruggekeerde ballingen vierde het loofhuttenfeest en woonde in hutten. Sinds de dagen van Jozua, de zoon van Noen, tot op die dag hadden de Israëlieten dit niet meer gevierd. Er heerste een uitbundige vreugde. Dagelijks, van de eerste tot de laatste dag, werd er voorgelezen uit het boek van Gods leer.
Het feest duurde 7 dagen lang. En op de 8e dag vierde men, volgens voorschrift, het slotfeest. Esther hoofdstuk 3. Haman verdoemt de Judeërs. Na deze gebeurtenissen verleende Ahasveros de koning aan de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, een hoge waardigheid. Hij verhief hem en liet hem hoger zetelen dan alle andere rijksgroten aan zijn hof. Alle dienaren van de koning in de koninklijke poort vielen voor Haman op hun knieën en bogen zich voor hem. Want zo had de koning het ter ere van Haman bevolen. Maar Mordekai knielde niet en boog niet. Daarom zeiden de dienaren van de koning in de koninklijke poort tegen Mordekai: waarom overtreedt u het bevel van de koning? Dag in, dag uit spraken zij hem zo toe, maar hij luisterde niet naar hen. Toen vertelden zij het aan Haman. Zij wilden wel eens zien of Mordekai in zijn houding zou kunnen volharden. Hij had hun namelijk gezegd dat hij een Judeër was. Toen zag Haman dat Mordekai niet knielde en niet voor hem boog. En Haman was een en al woede. Hij nam er echter geen genoegen mee om alleen de hand aan Mordekai te slaan. Ze hadden hem immers verteld tot welk volk Mordekai behoorde. Daarom zette Haman er zijn zinnen op om alle Judeërs in het rijk van Ahasveros te verdelgen, het volk van Mordekai. In de eerste maand, de maand Nisan, in het 12e jaar van Ahasveros de koning, wierp men ten overstaan van Haman het poer, dat is het lot, over alle dagen en over alle maanden, tot en met de 12e, de maand Adar. En Haman zei tegen Ahasveros de koning: er is één enkel volk dat onder de volken in alle provincies van uw koninkrijk verspreid is en dat zich afzondert. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken. En aan de wetten van de koning houden zij zich niet. Het zou de koning niet passen deze lieden te laten begaan. Als het de koning goed dunkt, laat hem dan een bevelschrift uitvaardigen om ze uit te roeien. 10.000 talenten zilver zal ik dan aan de uitvoerders afdragen om in de schatkist van de koning te storten. De koning schoof de zegelring van zijn hand, gaf die aan de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, de Jodenhater, en zei tegen hem: dat geld wordt u gegeven, en ook dat volk. Doe er maar mee wat u goed dunkt. Daarna werden de koninklijke schrijvers ontboden. Het was de eerste maand, de 13e dag. Geheel volgens de aanwijzingen van Haman werd een bevelschrift opgesteld voor de satrapen van de koning, voor alle provincies, voor de rijksgroten van alle volken, voor iedere provincie in haar eigen schrift, voor ieder volk in zijn eigen taal. Het werd in de naam van Ahasveros de koning opgesteld en met de ring van de koning verzegeld, waarna de verzending van de brieven naar alle provincies van de koning aan de ijlboden werd toevertrouwd. Alle Judeërs moesten vervolgd worden, gedood en uitgeroeid, van jong tot oud, met kinderen en vrouwen, op één en dezelfde dag, de 13e van de 12e maand, de maand Adar. En hun bezittingen moesten aan plundering worden prijsgegeven. Aanvulling B. Verdelgingsdecreet. Dit is de tekst van de brief. Artaxerxes, de grote koning, schrijft als volgt aan de bestuurders van de 127 provincies, van Indië tot Ethiopië, en aan de onder hen gestelde plaatselijke bestuurders. Ik, die regeer over vele volken en de hele wereld beheers, had mij voorgenomen
Niet omdat ik mij door machtswellust liet meeslepen, maar omdat ik altijd redelijk en welwillend te werk wilde gaan. Om mijn onderdanen onder alle omstandigheden een ongestoord bestaan te verzekeren. En de door alle mensen verlangde vrede opnieuw te bevestigen, zodat mijn koninkrijk veilig bereisd kan worden, van grens tot grens. Welnu, toen ik mijn raadslieden vroeg hoe dit verwezenlijkt kon worden, heeft Haman, die bij ons uitmunt door zijn bezonnen oordeel, die zich steeds even toegewijd als onwrikbaar trouw heeft getoond, en zo de tweede plaats in het koninkrijk heeft gekregen, ons onder het oog gebracht dat zich onder alle stammen van de wereld een kwaadwillig volk verspreid heeft, dat door zijn wetten tegenover elk ander volk staat en de verordeningen van de koning doorlopend met minachting bejegend, met het gevolg dat er afbreuk wordt gedaan aan het door ons zo onberispelijk gevoerde beleid. Wij hebben inderdaad vastgesteld dat dit volk, en alleen dit volk, voortdurend met iedereen op gespannen voet staat en zich apart houdt door volgens vreemde wetten te leven, afkerig is van ons bestuur en de zwaarste misdaden bedrijft, zodat ons koninkrijk niet tot stabiliteit kan geraken. Wij hebben daarom verordend dat degenen die u nader worden aangeduid in het schrijven van Haman, onze gevolmachtigde in bestuurszaken en onze tweede vader, dat zij allen, met vrouwen en kinderen, volledig worden uitgeroeid door het zwaard van hun vijanden, zonder enig mededogen en zonder pardon. Op de 14e dag van de 12e maand, de maand Adar, van het lopende jaar. Zo zullen zij, die kwaadwilligen, vroeger en nu, op één dag naar de onderwereld gejaagd worden. Dat zal ons voor de toekomst een altijd stabiel en ongestoord bestuur verzekeren. De tekst van het bevel moest bij wijze van wet in alle provincies uitgevaardigd worden en ter kennisname aan alle volken gebracht worden, zodat ze op de bewuste dag gereed zouden zijn. Op een aansporing van de koning haasten de ijlboden zich weg. Ook in de vesting van Susan werd de wet uitgevaardigd. De koning en Haman gingen zitten drinken, maar de stad Susan was in rep en roer. Spreuken hoofdstuk 21, versen 5 tot en met 8. De plannen van de ijverige mens leveren iets op, maar ieder die zich overhaast, krijgt gebrek. Schatten verwerven door leugentaal, dat is de vluchtige leegheid van hen die de dood zoeken. De zondaars worden meegesleurd door hun gewelddadigheid, omdat zij weigeren recht te doen. De weg van de zondige mens is kronkelig, maar de daden van de reine mens zijn rechtschapen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 276. En wij hebben zo net Nehemia hoofdstuk 8, Esther hoofdstuk 3 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 5 tot en met 8 gelezen. En dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. Over Nehemia, hoofdstuk 8, vers 15. Trek de bergen in. Haal takken van olijf, oleaster, mirt, palm en loofboom. En vier het loofhuttenfeest zoals dat voorgeschreven is. En laten ook wij uitgaan vanuit een verblijf van algemene gedachten naar de hoogte van de heilige schriften, om die vaak te overdenken. En laten wij vandaar, als het ware olijftakken, de vruchten van barmhartigheid meebrengen, waarmee wij, door de armen te verkwikken, onszelf tegelijk beschutten tegen de hitte van verleidende ondeugden. En takken van het allerschoonste hout, dat de Joden seder noemen, inderdaad, de vruchten van de liefde, die onder alle deugden de schoonste en schitterendste is, door welk liefde onze Heer het hout van het kruis besteeg tot onze zaligheid, wanneer wij zijn lijden navolgen, voor zover dat mogelijk is, worden wij zeker beschermd door de takken van het allerschoonste hout. Laten wij ook mirttakken meebrengen, in de doding van begeerten en alle ondeugden, want zelfs de magiërs die mirre aan de Heer offerden, leerden typologisch dat zij die aan Jezus Christus toebehoren, hun vlees met zijn ondeugden en begeerten behoren te kruisigen. Evenzo brengt ieder die kan zeggen, want wij zijn voor God de goede geur van Christus op elke plaats, mirttakken mee om voor zichzelf een loofhut te maken. Laten wij ook palmtakken meebrengen, het sieraad van de overwinnende hand, opdat wij altijd een geest dragen die zegeviert over gulzigheid, toren, hebzucht en andere ondeugden, en altijd streven sterker te zijn dan alle vijanden, zodat wij in de toekomst waardig bevonden worden, om lotgenoten te zijn van hen over wie Johannes spreekt in zijn Apocalyps. Zij stonden voor de troon in tegenwoordigheid van het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmen in hun handen. Ook takken van houtrijke bomen, dat wil zeggen, de versieringen van andere deugden. Met al deze maken wij voor onszelf mystieke tabernakels, doordat wij, genietend van goede werken, onze gehele geest afwenden van de wereldse bekoringen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 276. Morgen op dag 277 is het tijd voor Nehemia hoofdstuk 9, Esther hoofdstuk 4 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 9 tot en met 12. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om nog altijd te luisteren en mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen, want dan staan wij weer paraat voor dag 277.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
5: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
5: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
5: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
6: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Weg dus met alle kwaad en alle bedrog. Maak een einde aan huichelarij, jaloezie en alle laster. Wees als pasgeboren kinderen, begeerig naar de zuivere, geestelijke melk, waardoor u zult groeien en gered zult worden. U hebt immers al geproefd van de zoetheid van de Heer. Treed toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen. Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, tot een heilig priesterschap, dat geestelijke offers opdraagt, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, ik leg in Sion een kostbare hoeksteen, die door mij is uitverkoren, en degene die op hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovige geldt: de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Maar ook een steen waaraan men zich stoot, een rots waarover men struikelt. Zij stoten zich omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen. En daartoe waren zij ook bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd om de roemruchte daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht. U, vroeger geen volk, nu Gods volk. Vroeger van genade verstoken, nu begenadigd. Geliefde, ik vraag u als vreemdelingen en ballingen niet toe te geven aan zondige lusten die strijd voeren tegen de ziel. Leid onder de heidenen een voorbeeldig leven. Dan zullen zij die u nu als boosdoeners belasteren, door uw goede werken tot inzicht komen en God verheerlijken op de dag dat Hij komt rechtspreken. Schik u nu naar alle menselijke instellingen ter wille van de Heer. Naar de keizer als het hoogste gezag en naar de gouverneurs, omdat zij door hem zijn aangesteld om boosdoeners te straffen en hen die het goede doen te eren. Het is de wil van God dat u door uw goed gedrag de onwetendheid van onverstandige mensen tot zwijgen brengt. Leef als vrije mensen. Maar maak als dienstknechten van God van de vrijheid geen voorwendsel voor de ondeugd. Bewijs eer aan alle mensen. Heb uw broeders lief. Wees vol ontzag voor God. Eer de keizer. Slaven, schik je vol ontzag naar je meesters. Niet alleen als zij goed en vriendelijk zijn, maar ook als zij lastig zijn. Want met God in gedachten, onverdiend leed verdragen is een gunst. Wat voor bijzonders is het om slagen te verdragen die men verdiend heeft. Maar geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonde en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was verdwaald als schapen. Maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 22. Zo ook moet u, vrouwen, u schikken naar uw mannen. Dan worden ook zij, die nog gehoorzaamheid weigeren aan het woord, zonder woorden gewonnen door het gedrag van de vrouwen. Als zij zien hoe zuiver en respectvol u leeft. Zoek uw schoonheid niet in uiterlijkheden, zoals kunstige kapsels, gouden sieraden en mooie kleren. Maar veeleer in de innerlijke hoedanigheden van het hart, in het onvergankelijke sieraad van een zacht en gelijkmatig gemoed, dat kostbaar is in de ogen van God. Zo tooiden zich vroeger de heilige vrouwen, die hun hoop hadden gesteld op God en zich schikten naar hun mannen, zoals Sara, die gehoorzaam was aan Abraham en hem haar heer noemde. U toont u haar dochters als u het goede doet en geen enkele intimidatie vreest. Zo ook moet u, mannen, in de omgang met uw vrouwen begrip voor hen tonen. Zij zijn zwakker dan u, bewijs hun eer, want met u zijn zij erfgenamen van de genade van het leven. Dan zullen uw gebeden geen belemmering ondervinden. Ten slotte, u allemaal, wees eensgezind, leef met elkaar mee, vol broederliefde, barmhartigheid en nederigheid. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar als men u uitscheldt, scheld dan niet terug. Integendeel, zegen elkaar, opdat u de zegen verwerft waartoe u geroepen bent. Want wie het leven lief heeft en gelukkige dagen wil genieten, moet zijn tong weerhouden van het kwade en zijn lippen van het spreken van bedrog. Hij moet het kwade mijden en het goede doen, vrede zoeken en die nastreven. Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren op hun smeken. Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen. En wie zal u kwaad doen als u zich inzet voor het goede? Maar ook al moet u lijden vanwege de gerechtigheid, toch bent u gelukkig te prijzen. Vrees hun bedreigingen niet en laat u niet verontrusten. Heilig in uw hart, Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar doe het met zachtmoedigheid en respect en vanuit een zuiver geweten. Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster. Het is beter te lijden voor het goede dat men doet, zo God dat wil, dan voor het kwaad dat men bedrijft. Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonde, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de geest. Zo ging hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, die destijds weigerde te gehoorzamen, terwijl God geduldig wachtte in de dagen dat Noach de ark bouwde. In de ark bleven slechts enkele, niet meer dan 8 personen, behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater, waardoor u nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 19. Omdat Christus tijdens zijn aardse leven geleden heeft naar het lichaam, moet ook u zich wapenen met diezelfde gedachte. Namelijk, dat hij die tijdens zijn aardse leven heeft geleden, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand moet zich in de rest van zijn leven laten leiden door Gods wil, en niet langer door menselijke begeerte. Tijd genoeg is al voorbij gegaan met doen wat de heidenen willen. U hebt een leven geleid van losbandigheid, wellust, dronkenschap, feesten, drinkgelagen en de verwerpelijke dienst aan de afgoden. Nu zij zich afvragen waarom u niet meer aan die buitensporigheden meedoet, weten zij niet beter te doen dan u te belasteren. Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om levende en doden te oordelen. Daarom is ook aan gestorvenen het evangelie verkondigd, opdat zij bij God zullen leven door de geest, ook al zijn ze bij de mensen geoordeeld naar het lichaam. Het einde van alle dingen is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter om te kunnen bidden. Houd voor alles vast aan de liefde voor elkaar, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij jegens elkaar, zonder morren. Dien elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen. Als iemand spreekt, moeten het Gods woorden zijn. Als iemand een dienst bewijst, moet het zijn uit de kracht die God hem geeft. Zo wordt God in alles verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid en de macht is tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, verwonder u niet over de brand die in uw midden woedt om u te louteren, alsof u iets ongewoons overkomt. Maar wees des te meer verheugd naarmate u meer deel hebt aan het lijden van Christus. Dan kunt u ook bij de openbaring van zijn heerlijkheid juichen van vreugde. Prijs u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust. Zorg dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als iemand die zich mengt in de zaken van anderen. Wie echter als christen leidt, moet zich niet schamen, maar God eren met die naam. Want de tijd van het oordeel is aangebroken, en het begint met het huis van God. Als het met ons begint, hoe zal het dan aflopen voor hen die het evangelie van God weigeren te gehoorzamen? En als de rechtvaardige ternauwernood gered wordt, waar blijven dan de goddeloze en de zondaar? Daarom moeten zij die naar Gods wil te lijden hebben, het goede doen en zo hun leven toevertrouwen aan hun schepper, die betrouwbaar is.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 14. De oudste onder u vermaan ik, oudste, evenals zij en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de komende heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Zorg voor de kudde van God, waarvan u de herders bent. Hoed ze zoals God het wil. Niet uit dwang, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar met toewijding. Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor de kudde. Wanneer de opperherder verschijnt, zult u de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Zo ook moeten jullie, jonge mannen, je schikken naar de oudsten. Trouwens, alle moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid. Want God weerstaat de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Buig u dan nederig onder de sterke hand van God. Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen. Leg al uw zorgen bij hem neer, want hij heeft hart voor u. Wees nuchter en waakzaam. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden. Weersta hem, sterk door het geloof. U weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld. De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, hij zelf zal u na een korte tijd van lijden weer oprichten en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen. Hem is de kracht in eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, in mijn ogen een betrouwbare broeder, heb ik u dit korte woord van bemoediging geschreven. Het is mijn vaste overtuiging dat dit de ware genade van God is. Houd daarin stand. De zustergemeente in Babylon groet u, evenals mijn zoon Marcus. Groet elkaar met de kus van de liefde. Vrede voor u allen die in Christus bent.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 21. Simeon Petrus, knecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die door de gerechtigheid van onze God en Redder, Jezus Christus, hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Al wat voor een vroom leven nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij ons kostbare en verheven belofte gedaan, opdat u deel zou krijgen aan Gods eigen wezen en zou ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast. Doe daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met vroomheid, de vroomheid met broederliefde en de broederliefde met liefde voor allen. Als u deze gaven in steeds toenemende mate bezit, zullen zij uw kennis voor onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken. Wie ze niet bezit, is een kortzichtige, een blinde. Hij vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Daarom, broeders en zusters, doe uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als u zo handelt, zult u nooit ten val komen. En wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Ik zal dan ook niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon u ze weet en vaststaat in de waarheid die u hebt ontvangen. Maar, zolang ik nog woon in de tent van mijn lichaam, voel ik me verplicht om uw geheugen op te frissen. Ik weet dat deze tent weldra wordt neergehaald. Onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd. Maar ik zal ervoor zorgen dat u zich dit alles ook na mijn heengaan telkens opnieuw voor de geest kunt halen. Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons

niet op vernuftig bedachte mythe, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem op de heilige berg verbleven. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen. Het is de lamp die het licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Bedenk daarbij wel dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want een profetie is nooit voortgekomen uit menselijk initiatief. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen.

De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 22. Toch zijn er onder het volk ook valse profeten geweest. En zo zullen er onder u dwaalleraren komen. Ze zullen verderfelijke ketterijen invoeren. Ze zullen zelfs de meester loochenen die hen heeft vrijgekocht. En zo hun eigen ondergang bespoedigen. Velen zullen hun losbandigheid navolgen en de weg van de waarheid zal door hun toedoen in discrediet geraken. In hun hebzucht zullen zij met u verzonnen verhalen geld uit de zak kloppen. Maar hun vonnis is al lang geveld. Hun ondergang zal niet op zich laten wachten. Want ook de engelen die zondigden heeft God niet gespaard, maar naar de onderwereld verwezen en in duistere holen opgesloten, in afwachting van het oordeel. Evenmin heeft hij de wereld van de voortijd gespaard. Hij heeft alleen Noach, de heroud van de gerechtigheid, met 7 anderen beschermd, toen hij de zondvloed bracht over die wereld van goddelozen. Ook de steden van Sodom en Gomorra heeft hij ten ondergang gedoemd en met as overdekt, als een afschrikwekkend voorbeeld voor de goddelozen van latere tijden. Maar hij heeft Lot gered, de rechtvaardige, die zwaar te lijden had onder het schandelijk gedrag van die onverlaten. Dag in, dag uit, zulke misdaden te moeten aanschouwen en aanhoren, toen hij in hun midden woonde, was een foltering voor zijn rechtschapen gemoed. De Heer weet dus de vromen uit de beproeving te redden en de boosdoenders te bewaren tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen. Hij zal vooral hen straffen, die door hun schandelijke begeerte gedreven zich overgeven aan wellust en de heerschappij verachten. Overmoedig en verwaand schrikken zij er niet voor terug om de hemelse machten te lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en kracht, geen schmadelijk oordeel tegen hen uitspreken bij de Heer. Maar zij lijken op redeloze dieren, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden. Zij lasteren wat zij niet kennen. Aan hun eigen verderf zullen ze ten gronde gaan. En ze zullen onrecht ondergaan als loon voor hun onrecht. Ze genieten ervan om op klaarlichte dag te zwelgen. Eerloze, geschandvlekte mensen zijn het, die bandeloos feesten en zich te goed doen in uw gezelschap. Hun ogen zijn vol overspel en onverzadigbaar van zonde. Zij verlokken onstandvastige zielen en zijn volleerd in de hebzucht. Vervloekt zijn ze. Zij hebben de rechte weg verlaten, ze zijn afgedwaald en het pad van Bileam opgegaan, de zoon van Beor, die het loon voor de ongerechtigheid lief had, maar dan ook voor zijn misdrijf een terechtwijzing ontving. En de waanzin van de profeet moest worden gestuit door een stom lastdier dat begon te spreken als een mens. Ze zijn bronnen zonder water, door de storm voortgejaagde wolken. De diepste duisternis is voor hen weggelegd. Met hun holle grootspraak en bandeloze wellust verlokken zij hen die nauwelijks begonnen zijn zich af te keren van de levenswijze van de verdoolde. Zij spiegelen hun vrijheid voor, maar zelf zijn ze slaven van het bederf. Want de mens is slaaf van wat hem overmeestert. Toen zij de Heer en Redder Jezus Christus leerden kennen, hebben zij zich afgewend van de schandaden die de wereld begaat. Maar als zij zich nu opnieuw daardoor laten verstrikken en overmeesteren, is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het was beter voor hen geweest om de weg van de gerechtigheid nooit gekend te hebben dan, na hem gekend te hebben, het heilige, overgeleverde gebod de rug toe te keren. In hen is het spreekwoord bewaarheid. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en een schoongewassen zeug naar de modderpoel.

De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Geliefden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In mijn brieven probeer ik, door uw geheugen op te frissen, u tot het juiste inzicht te brengen. Herinner u de voorspellingen van de heilige profeten en het gebod van onze Heer en Redder dat u door uw apostelen is overgeleverd. U moet zeker ook weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. Mensen die leven volgens hun eigen begeerte en die honend vragen: waar blijft nu de komst die hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is. Zij gaan met opzet voorbij aan het feit dat er lang geleden een hemel en aarde bestonden, door Gods woord gevormd uit water en door middel van water, en dat die toenmalige wereld vergaan is, verzwolgen door het water. Maar de hemel en de aarde van nu zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en bewaard voor de dag van het oordeel en de ondergang van de goddelozen. Eén ding echter, geliefde, mag u niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen die van vertraging spreken, maar hij heeft geduld met u, omdat hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd. En de aarde en de op aarde verrichte daden zullen nog gevonden worden. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven? Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. Nu u dit verwacht, geliefde, moet u uw best doen om onbevlekt en onberispelijk te worden aangetroffen in vrede. Bedenk dat het geduld dat de Heer met ons heeft onze redding is. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de hem verleende wijsheid. Hetzelfde doet hij in alle brieven waarin hij hierover spreekt. Daarin komt het een en ander voor dat moeilijk is en waarvan de betekenis door onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen verderf wordt verdraaid. Hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften. Geliefde, u bent dus gewaarschuwd. Pas op dat u zich niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen. Geef uw standpunt niet prijs. Groei in de genade en de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Amen.

De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 10. Wat bestond vanaf het begin, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat we hebben aanschouwd en onze handen hebben aangeraakt, het woord dat leven is, daarover spreken wij. Ja, het leven is verschenen. We hebben het gezien, we getuigen ervan en we verkondigen het aan u. Het leven, het eeuwige, dat bij de Vader was en dat aan ons is verschenen. Wat we hebben gezien en gehoord, dat verkondigen we ook aan u, opdat u met ons verbonden bent. En onze verbondenheid is een verbondenheid met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven dit om onze vreugde volkomen te maken. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg gaan in de duisternis, liegen we en doen we de waarheid niet. Maar als we onze weg gaan in het licht, zoals hij zelf in het licht woont, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van zijn Zoon Jezus ons van elke zonde. Als we zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als we onze zonde belijden, is hij zo getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Maar als we zeggen dat we geen zonde bedreven hebben, maken we hem tot leugenaar. Dan woont zijn woord niet in ons.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 29. Kinderen, ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen, we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is, die onze zonde uitwist en niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld. Hoe weten we dat we God kennen? Doordat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar. In zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Daardoor weten we zeker dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij met God verbonden is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft. Geliefde, niet over een nieuw gebod schrijf ik u, maar over een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Het oude gebod is het woord dat u hebt gehoord. Toch is het ook weer een nieuw gebod, dat werkelijkheid is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te wonen, maar zijn broeder haat, die woont nog steeds in duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie zijn broeder haat, woont in duisternis. Hij tast in het donker en weet niet waarheen zijn weg hem voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Ik schrijf u, kinderen, dat uw zonden vergeven zijn ter wille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, dat u hem kent die er was vanaf het begin. Ik schrijf u, jonge mannen, dat u de boze overwonnen hebt. Kinderen, ik schrijf u dat u de Vader kent. Ik schrijf u, vaders, dat u hem kent die er was vanaf het begin. Ik schrijf u, jonge mannen, dat u sterk bent. Gods woord woont in u en u hebt de boze overwonnen. Verlies uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, woont de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit, dat alles komt niet van de Vader, maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. Maar wie de wil doet van God, blijft in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur. U hebt gehoord dat de antichrist moet komen. Inderdaad, er zijn nu al vele antichristen opgestaan en daardoor weten we dat het laatste uur is aangebroken. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze behoorden niet werkelijk tot ons. Hadden ze tot ons behoord, dan waren ze bij ons gebleven, maar het moest duidelijk worden dat ze geen van allen bij ons horen. Ook u bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. En ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u haar kent en omdat de leugen onverenigbaar is met de waarheid. Wie is de leugenaar? Wie anders dan hij die loochent dat Jezus de Messias is? De antichrist is hij die de Vader en de Zoon verloochent. Wie de Zoon verloochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Wat u betreft, zorg ervoor dat in u blijft leven wat u vanaf het begin gehoord hebt. Dan zult u zelf in de Zoon blijven en ook in de Vader. En u kent de belofte die hij onszelf gedaan heeft, de belofte van eeuwig leven. Dit schrijf ik u met het oog op hen die op een dwaalspoor willen brengen. Wat u zelf aangaat, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft u bij. U hebt geen andere leraar nodig. Alles wat zijn zalving u leert, is waar en zonder bedrog. Blijf in hem zoals zijn zalving u heeft geleerd. En nu, kinderen, blijf in hem. Dan zijn wij vol vertrouwen als hij zal verschijnen en hoeven we ons bij zijn komst niet te schamen. Daar u weet dat hij rechtvaardig is, moet u inzien dat ieder die de gerechtigheid doet, ook uit hem geboren is.

voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

Zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.

De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft? We worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. Geliefden, nu al zijn we kinderen van God, en wat we zullen zijn is nog niet verschenen. Maar we weten dat wanneer Hij zal verschijnen, we aan Hem gelijk zullen zijn, want we zullen Hem zien zoals Hij is. Wie dit van Hem verwacht, maakt zich rein zoals Jezus rein is. Wie zonde doet, overtreedt Gods wet, want de zonde is Gods wet overtreden. En u weet dat Jezus verschenen is om de zonde weg te nemen, en er is in Hem geen zonde. Wie in Hem blijft, zondigt niet. De zondaar heeft Hem niet gezien en kent Hem niet. Kinderen, laat niemand u op een dwaalspoor brengen. Wie de gerechtigheid doet, is een rechtvaardige, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is een kind van de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. En de Zoon van God is juist verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken. Wie uit God geboren is, zondigt niet, want de goddelijke levenskiem blijft werkzaam in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan kan men de kinderen van God en de kinderen van de duivel onderscheiden. Wie de gerechtigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten lief hebben. We mogen niet zijn zoals Kaïn, die een kind van de boze was en zijn broer vermoordde. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer goed. Broeders en zusters, wees niet verwonderd als de wereld u haat. Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven. We weten het, omdat wij onze broeders lief hebben. De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat een moordenaar het eeuwig leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van Jezus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder? Kinderen, we moeten niet lief hebben met woorden en leuzen, maar met daden die waarachtig zijn. Daardoor komen we aan de weet dat we uit de waarheid zijn en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart, ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt, mogen we vrijmoedig met God omgaan. We krijgen van Hem alles wat we vragen, omdat we ons houden aan zijn geboden en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben zoals hij ons heeft bevolen. Wie zich houdt aan zijn geboden, blijft met God verbonden en God met hem. En dat hij met ons verbonden blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven.

De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 21. Geliefden, vertrouw niet elke geest. Onderzoek de geesten om te zien of ze wel van God komen. Want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan, zijn veel valse profeten. Hieraan herkent u de geest van God. Iedere geest die erkent dat Jezus Christus mens is geworden, komt van God. Iedere geest die dit van Jezus loochent, komt niet van God. Het is de geest van de antichrist. U hebt gehoord dat hij zal komen, maar hij is al in de wereld, nu al. Kinderen, u hoort bij God en u bent sterker dan de valse profeten, want hij die u bezielt is machtiger dan hij die de wereld beheert. Ze horen bij de wereld, daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld en luistert de wereld naar hen. Maar wij horen bij God, en wie God werkelijk kent, luistert naar ons. Wie niet van God is, weigert naar ons te luisteren. Zo onderscheiden we de geest van de waarheid van de geest van de dwaling. Geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is uit God geboren en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is onder ons verschenen, doordat hij zijn enige zoon in de wereld gezonden heeft om ons door hem het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde, niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. En hij heeft zijn zoon gezonden om onze zonden uit te wissen. Geliefde, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat we met hem verbonden blijven, zoals hij verbonden is met ons, dat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de redder van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben we de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde. Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. Hoe volmaakt onze liefde nu al is, zal blijken uit onze vrijmoedigheid op de dag van het oordeel, omdat wij in deze wereld leven zoals Jezus. Liefde laat geen ruimte voor vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees duidt op straf. En wie vreest, is niet volgroeid in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. Maar als iemand zegt dat hij God lief heeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, kan hij God niet lief hebben die hij nooit heeft gezien. Dit gebod hebben wij dan ook van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben.

De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 21. Wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren. Welnu, wie de Vader lief heeft, heeft ook liefde voor wie uit hem geboren is. Hoe weten we dat we de kinderen van God lief hebben? Er is maar één bewijs, dat we God lief hebben en ons houden aan zijn geboden. God lief hebben wil zeggen, zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is gekomen met water en bloed, Jezus Christus. Hij is niet door water alleen gekomen, maar door water en door bloed. De Geest getuigt het, omdat de Geest de waarheid is. Want er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan nemen we zeker dat van God aan, dat zoveel groter gezag heeft. God zelf waarborgt het getuigenis dat hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt Gods getuigenis in zijn hart. Wie God geen geloof schenkt, maakt hem tot een leugenaar, want hij weigert Gods eigen getuigenis over zijn Zoon te aanvaarden. En dit is de inhoud van het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven gevonden. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven niet. Ik heb u deze brief geschreven om u ervan te overtuigen dat u eeuwig leven hebt, u allen die waarachtig gelooft in de naam van de Zoon van God. Ons vertrouwen in God geeft ons de zekerheid dat hij naar ons luistert, als wij hem iets vragen overeenkomstig zijn wil. En als we weten dat hij naar al ons vragen luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat we krijgen wat we hem in onze gebeden hebben gevraagd. Als iemand zijn broeder een zonde ziet doen die niet tot de dood voert, moet hij voor zijn broeder bidden, en God zal hem in leven houden, dat wil zeggen, als zijn zonde hem niet doodt. Want er is een zonde die tot de dood voert. Hiervoor geldt mijn aansporing om te bidden niet. Maar hoewel elke verkeerde daad zonde is, brengt niet elke zonde de dood. We weten dat wie uit God is geboren, niet zondigt. De Zoon van God beschermt hem, en de boze heeft op hem geen vat. Wij weten dat we bij God horen, terwijl de hele wereld in de macht van de boze is. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen. En wij zijn in de waarachtige God, want wij zijn in Jezus Christus zijn Zoon. Dit is de ware God. Dit is eeuwig leven. Kinderen, pas op voor afgoden.

De tweede brief van Johannes. De oudste aan de uitverkorene vrouw en haar kinderen, die ik waarachtig lief heb, en niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben erkend, terwille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zullen met ons zijn, vanwege God de Vader en Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik was heel verheugd dat ik enige van uw kinderen heb ontmoet, die in waarheid leven volgens het gebod dat wij van de Vader hebben ontvangen. En nu bid ik u, vrouw, en het is geen nieuw gebod waarover ik u schrijf, maar het gebod dat wij vanaf het begin hebben gehad. Laten wij elkaar lief hebben. En hierin bestaat de liefde. Dat wij een leven leiden naar zijn geboden. Naar dit gebod dat u vanaf het begin hebt vernomen, moet u leven. Want veel bedriegers zijn naar de wereld uitgegaan. Zij logenen dat Jezus Christus mens is geworden. Dat is het kenmerk van de bedrieger en de antichrist. Neem u in acht, anders zult u, in plaats van het volle loon te ontvangen, de vruchten van onze arbeid verliezen. Iedereen die te ver wil gaan en niet bij de leer van Christus blijft, heeft God niet. Wie bij de leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem dan niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, deelt in zijn slechte daden. Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, doe ik het liever niet op papier en met inkt. Ik hoop bij u te komen en mijn mondeling met u te onderhouden. Dan zal onze vreugde volkomen zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u.

De derde brief van Johannes. De oudste aan zijn geliefde Gaius, die hij oprecht lief heeft. Geliefde, boven alles bid ik dat het u goed gaat en dat u gezond bent, zoals uw ziel gezond is. Ik was heel verheugd dat de broeders die hier kwamen een goed getuigenis gaven van uw leven in de waarheid, zoals het ook in werkelijkheid is. Ik ken geen grotere vreugde dan te horen dat mijn kinderen in de waarheid leven. Geliefde, uw trouw blijkt uit wat u doet voor de broeders, ook al zijn het vreemden voor u. Ze hebben dan ook ten overstaan van de gemeente van uw liefde getuigd. U doet er goed aan hen ook voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. Want omwille van de naam hebben zij zich op weg begeven zonder iets van de heidenen aan te nemen. Het is onze plicht zulke mensen te ontvangen en zo mee te werken aan de verspreiding van de waarheid. Ik heb de gemeente een brief geschreven, maar Diotrefes, die er graag de eerste plaats wil innemen, erkent ons gezag niet. Als ik kom, zal ik zeker zijn gedrag ter sprake brengen. Niet tevreden met het uitslaan van kwaadaardige taal tegen ons, weigert hij ook nog om de broeders te ontvangen. Houd diegene tegen die het wel willen en stoot hen zelfs uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God. Wie kwaad doet, heeft God nooit gezien. Van Demetrius is door allen een goed getuigenis gegeven en ook door de waarheid zelf. Ook wij geven een goed getuigenis van hem en u weet dat ons getuigenis waar is. Veel heb ik u nog te zeggen, maar ik wil het niet doen op papier en met inkt. Ik hoop u spoedig te zien. Dan kunnen we ons mondeling met elkaar onderhouden. Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder persoonlijk.

De brief van Judas. Van Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen, die leven in de liefde van God de Vader en onder de bescherming van Jezus Christus. Barmhartigheid, vrede en liefde voor u in rijke overvloed. Geliefden, ik was volop bezig u te schrijven over de redding waaraan u en ik deel hebben, toen ik mij genoodzaakt zag u deze brief te sturen, met de aansporing het geloof dat eens en voorgoed aan de heiligen werd overgeleverd, krachtig te verdedigen. Want bepaalde mensen, van wie het vonnis allang staat opgeschreven, zijn erin geslaagd heimelijk uw gemeente binnen te dringen. Goddeloze mensen zijn het, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid, en die zowel de enige meester als onze Heer Jezus Christus verloochenen. Ofschoon u dit alles al weet, wil ik u er toch aan herinneren dat de Heer het volk wel eens en voorgoed bevrijd heeft uit Egypte, maar later hen die weigerden te geloven verdelgd heeft. Ook de engelen die hun waardigheid niet bewaard hebben en hun hemels verblijf verlieten, houdt God met onverbrekelijke boeien gevangen in het duister van de onderwereld, in afwachting van het oordeel op de grote dag. Denk ook aan Sodom en Gomorra en de naburige steden. Evenals de engelen hebben zij ontucht bedreven en zijn ze achter wezens aangelopen met een andere natuur. Nu liggen zij daar voor het oog van allen als een afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een eeuwig vuur. Maar dit alles belet die lieden met hun droomgezichten niet om precies hetzelfde te doen. Zij bevlekken het lichaam, verachten de heerschappij en lasteren de hemelse machten. Zelfs aartsengel Michael heeft het niet gewaagd om een smadelijk oordeel tegen de duivel uit te spreken toen hij met hem een woordentwist had en streed om het lichaam van Mozes. Hij zei slechts: de Heer moge u straffen. Maar deze mensen lasteren wat zij niet begrijpen, en wat zij met het instinct van redeloze dieren wel begrijpen, wordt hun ondergang. Wee hun, ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Net als Bileam hebben zij zich voor geld overgegeven aan bedrog, en evenals Korach hebben zij zich door hun weerspannigheid in het verderf gestort. Die mensen zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden, waaraan ze zich schaamteloos te goed doen, terwijl ze alleen voor zichzelf zorgen. Wolken zijn het, door de wind voorbijgejaagd, die geen regen geven. Bomen zonder vruchten in de herfst, tweemaal gestorven, ontworteld. Woeste golven van de zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren voor wie het diepste duister is weggelegd voor eeuwig. Over hen ook heeft Enoch, de zevende na Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heer is gekomen met zijn heilige tienduizendtallen om over allen recht te spreken en alle goddelozen te straffen voor al de goddeloze daden die zij in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor al de drieste woorden die de goddeloze zondaars tegen hem hebben gezegd. Zij zijn het die morren en mokken om hun lot. Zij leven naar hun lusten. Hun mond is vol grootspraak, terwijl zij de machtige vleien om voordeel te behalen. U echter, geliefden, denk aan wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is, toen zij u zeiden: op het einde van de tijd zullen er spotters zijn, die leven naar hun eigen goddeloze begeerten. Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, in de wereld opgaan en de geest niet bezitten. Maar u, geliefden, bouw uw leven op uw hoogheilig geloof, bid in de kracht van de Heilige Geest. Bewaar uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwig leven zal schenken. Sommigen twijfelen. Met hen moet u medelijden hebben. Anderen moet u redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij weer anderen moet uw medelijden gemengd zijn met vrees en met afschuw, want zelfs hun kleed is door de zonde bezoedeld. Aan hem, die bij machte is u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te laten verschijnen,
Aan de enige God die ons redt door Jezus Christus onze eer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 20. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Hij heeft zijn engel gezonden om haar mee te delen aan zijn dienstknecht Johannes. Deze heeft getuigd van Gods woord en van het getuigenis van Jezus Christus, van al wat hij gezien heeft. Gelukkig degene die de woorden van deze profetie voorleest, en gelukkig degenen die ernaar luisteren en in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u, en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters voor zijn God en Vader. Aan hem zij de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem aanschouwen, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser. Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus. Ik bevond mij op het eiland Patmos omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus. Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een stem luid als een trompet die riep: schrijf wat u ziet op in een boek en stuur het aan de zeven gemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik keerde mij om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaars. En tussen de kandelaars iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte en met een gouden gordel om zijn borst. Zijn hoofdhaar was wit als sneeuwwitte wol en zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard en zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bang. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende. Ik was dood en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf op wat u gezien hebt, zowel wat nu is als wat hierna zal gebeuren. Dit is het geheim van de zeven sterren die u in mijn rechterhand gezien hebt, en van de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de gemeenten, en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten.